0: als Urania. Het gaat dan om ongevallen van mensen die te voet, met een step of met allerlei soorten fietsen onderweg zijn naar hun werk. De stijging is vooral te wijten aan ongevallen met e-steps, elektrische fietsen en ook speedpedelecs. Die vervoersmiddelen worden steeds populairder en dus zijn er ook meer ongevallen mee. Volgens Assuralia is er meer sensibilisering nodig om zulke ongevallen te vermijden. Het gerecht in Nederland heeft een man aangehouden die wordt verdacht van een poging om 4000 kilogram coke te smokkelen. De drugs werden begin deze week gevonden in een vrachtschip dat als bestemming de haven van Antwerpen had. Ze zaten verstopt tussen plastic afval. De man zelf werd vorige week al opgepakt in Dordrecht, maar het Openbaar Ministerie in Nederland communiceerde pas gisteren over de zaak. In de Champions League voetbal werden de laatste wedstrijden van de eerste speeldag gisteravond nog afgewerkt. Bayern München met trainer Vincent Kompany won met ruime 5-0 cijfers van Bodo Glimt. Minder opvallende uitslag in de wedstrijd Fenerbahce-AS Roma 1-1. Al was er daar wel opschudding na de wedstrijd. De coach van Fenerbahce gaf zijn ontslag meteen na afluiten. Later ontkende de voorzitter van de club dan weer dat de coach ontslag had genomen. Een beetje chaos daar. Lukaku viel trouwens in bij Fenerbahce, maar kwam niet tot scoren. Alle andere voetbaluitslagen vind je trouwens ook op sporza.be. Vannacht wolken, tegen de ochtend ook regen aan de kust. Temperaturen rond 14 graden. En de dag begint zwaar bewolkt met lichte regen die van west naar oost over ons land trekt. Namiddag dan opklaringen vanaf de kust met toch ook nog hier en daar kans op een bui. En maxima tot 21 graden. Ik wens je nog een heel fijne nacht en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
1: Studio Brussel. Elk uur krijg je een nieuwe kans om de wekker te raden en te winnen.
2: De Wekker XL.
1: Dries Leenaerts.
3: Sta op, gij luie slaper. Dat ben ik dan toch zelf. Ik ben wakker en klaar voor een extra wekkeruurtje. Het laatste.

0: Benny Benassi featuring The Biz. Satisfaction, 7 over 2. Ah.
1: Studio Brussel.
2: De Wekker XL.
1: Elk uur krijg je nieuwe kans
2: om de wekker te raden en te winnen.
0: Ik was panisch toen ik opstond en jouw hoofdje zag dat de wekker geraden was.
3: Oh, dat zou, ja, dat zou
0: nee,
3: wel...
0: Niet omdat ik het u niet gun, hè, Nona, maar...
3: Nee, maar het zou wel heel jammer geweest zijn als het geraden werd, ja, als jij aan het slapen was. Dus
0: daarom.
3: Ik ben eigenlijk blij dat je hier terug bent en je ziet er al wat frisser uit dan 4 uur geleden.
0: Ja, daarnet zei je wel nog dat mijn hoofd grijs, geel was. Welke kleur zei je? Ja, ja, maar dat
3: ja,
0: komt goed.
3: Het is vrij kleurloos.
0: Maar dat moet nog komen en ik ga gewoon zelfs een lekker ontbijtje nemen. En zoals altijd zeg ik gewoon, het is morgen en dan wendt je lichaam daar snel aan, denk ik.
3: Goedemorgen, Dries Leenaerts.
0: Dankjewel. Wat is hier allemaal gebeurd?
3: Oh, het is leuk geweest hoor, het is tof geweest. Amber Broos is langs geweest.
0: Oh, leuk.
3: Tussen 10 uur en 12 uur. We hebben heel veel fun gemaakt samen. We hebben echt een soort nieuwe bestieschap of zo gelanceerd.
0: Dat is leuk.
3: Tussen ons twee. Dus we hebben ons echt geamuseerd. Dan heb ik de playlist zelf een beetje overgenomen. Ik heb 2 keer Joost na elkaar gespeeld.
0: Ja, maar dat mag, denk ik.
3: Ik heb nog geen telefoon gekregen van onze baas, dus nee. So far so good.
0: Sorry, maar je hebt het spel hier overgenomen als dat al niet meer mag. Je hebt heel die boel hier recht gehouden, Nona. Kom aan.
3: Voilà, oké. Okay. En ik heb met wat gekke nachtraaf luisteraars gebeld. Sommige mensen zijn Minecraft aan het spelen. Kijk, dat mag. Ja. En anderen zijn spaghetti saus aan het maken. Dus het is nog niet eens zo gek wat wij hier nu aan het doen zijn.
0: Nee, dat is
3: kan gekker.
0: En dan zie ik ook dat we een nieuw bedrag hebben.
1: De wekker is nog steeds niet geraden.
2: Je speelt dit uur voor...
0: €4.400? Amai.
2: Een maaltijdboxen.
0: Oh, dat is al lekker omhoog geklommen.
3: Ja, dat tikt wel snel aan, hè.
0: Ja, dat is snel als je zo hier even zit. Per ongeluk zit je een paar uur ver en per ongeluk zo ineens, hop, €500 of zo erbij.
3: Ja, dat is wel echt mega de moeite als je dat wint. Maar ja, Dries, de wekker is dus nog altijd niet geraden. Mm-hmm. Er zijn wel een paar goede gokjes gepasseerd de afgelopen uren.
0: Oké, okay, ik ben eens heel benieuwd naar wat je bent te weten gekomen. Ga je het start nu vertellen of zo meteen? Doe maar nu, hè.
3: De gokjes die gepasseerd zijn, zijn bijvoorbeeld...
4: Ik denk dat Piet Huizentruid.
5: Ik denk dat het Jens de Donker is.
6: Ik denk dat het Timon Verbeek is.
7: Ik denk Manu van Akker.
8: Heb je al eens een auto in de prak gereden? Dit is een tip.
4: Nee.
0: Oké, okay, Oh, wacht, er is een tip gegeven. Heb je als ooit een auto in de prak gereden, was de vraag?
3: Ja, Amber Broos heeft die vraag mogen stellen aan de wekker nadat er dus weer heel wat namen geraden zijn die niet juist waren. En zijn antwoord was nee. En wij dachten, ja, oké, okay, aan deze tip hebben wij absoluut niks.
0: Ja, dat denk ik nu ook.
3: Want niemand heeft zijn auto in de prak gereden. Maar toen kwamen er allemaal berichtjes binnen in de app die zeiden, ah, maar dan is mijn hoofdverdachte het toch niet.
0: Wacht. Hoeveel BV's kennen jullie die roekeloos rijgedrag online promoten?
3: Ja, die persoon zat op Tom Waas. Ja.
0: Maar wacht eens. Dus ja, Tom Waas is nog niet gegokt als wekker, maar dat heeft dus ook geen zin
3: meer. Nee, die kunnen
0: we afgrepen. Juist, toch? Dat is juist wat ik zeg. Hè?
3: Ja.
0: Dus Tom Waas heeft totaal geen zin meer dat we die raden, want... Die heeft inderdaad zeker al een auto in de prak gereden. En mag ik dan ook even terugkomen op de namen die zijn gegokt? Piet Huizentruid, Jens en Donker, Manu van Akker en Timon Verbeek. En waarom leg ik daar nadruk op? Omdat ik weer al nu moet switchen van hoofdverdachte.
3: Echt?
0: Heel hard op Timon Verbeek. Ik ben gewoon al hele tijd met iets content creators-achtig in mijn hoofd.
3: Oh ja.
0: Gewoon jong, die hebben tijd is...
3: Naïef.
0: Ja, die hebben tijd allemaal, die hebben toch een echte job. Nee, ik bedoel, die zijn gewoon leuk voor zo'n dingen te proberen, die uitdaging aan te gaan. Dus...
3: Die zijn misschien gek genoeg om te zeggen, we doen het gewoon. En nu zijn die aan het zeggen, shit, wat ben ik aan het doen? Maar die hebben daar op voorhand dan niet genoeg over nagedacht.
0: Ja, zoiets.
3: En zijn zo wat gekkig en springen in het veld. Ja?
0: Ja. Of ook totaal iets anders. Merci, Nona, om het fort hier recht te houden. En rij heel veilig naar huis, alsjeblieft.
3: Dankjewel, Dries. Heel veel succes.
0: Fijne nacht. Salut.
3: Doei.
2: Wekker XL houdt iedereen wakker.
1: Studio Brussel.
0: Fontaines DC met Marianne. We gaan er weer in vliegen, hè. We gaan er weer in vliegen. Ik

0: All Night Chance, de rapper.
1: Studio Brussel. De Wekker XL. Houdt iedereen wakker.
0: Hallo, het is terug met Dries. Het is ook terug met Dries, blijkbaar. Het is dus terug met Dries. Amai. Even stem opwarmen. Ik kreeg een bericht via de VRT Max-app van Yves uit Antwerpen. Die is nu al wakker, of nog wakker. Ik vermoed al wakker, want hij is een soort van boer, zie ik hier op een foto. Ik krijg nog een foto van... Ah, dat is natuurlijk Yves van de Spaghetti-saus. Nu valt me een frank. Ah, dat zijn natuurlijk niet gigantisch veel mensen die nog wakker zijn. Maar degenen die wakker zijn, zijn waarschijnlijk wakker met een bepaalde reden. Stuur in één woord... waarom jij nog wakker bent. Ik wil één woord. Ik zal beginnen en dat is wekker.
1: Studio Brussel. De Wekker XL.
0: Dat kan ook insomnia zijn. Of partner, snurk. De club.

0: aan jullie om te sturen via de VRT Max app in één woord waarom jullie nog wakker zijn.
1: Studio Brussel. De Wekker XL.
2: Wie is de wekker?
0: In één woord. Arno Verreken heeft het over het woord winnen, zegt hij. Dat is heel duidelijk waarom je nog wakker bent. Christel uit Oudenaarde zegt plassen. Dat is ook heel helder. Dan hebben we ook nog partnerwedstrijdangst. Een prachtig verzonnen woord door Ewout uit Leuven. Maar ik denk dat ik weet waarover het gaat. Ik denk dat Ewout zijn partner schrik heeft dat de wekker geraden wordt. En daarom dat hij moet wakker blijven. Ah, wacht, hij stuurt nu een uitleg. Mijn vriendin wil heel graag winnen en dus ben ik de dupe. Maar ze belt niet graag en zeker niet op de radio. En daarom moet ik wakker blijven. Wel, dat heb je slim gezien, vriendin van Ewout. Want de kans dat je 's nachts eruit gepikt wordt door de computer is gewoon vele, vele groter. Stuur maar via de VRT Max app jouw hoofdverdachte en telefoonnummer. En dan gaan we eens zien wie er van jullie uitgepikt wordt.
1: Wie is de wekker?
2: Stuur nu je antwoord en je telefoonnummer via de VRT Max app.
1: De Wekker XL houdt iedereen wakker.
2: Studio.

0: Kijk eens, Wekkertje, die hoor je toch graag, Sara Larsson? Dat is een van je favorietjes, toch, Sara Larsson? Hé, Wekkertje? Dat is waar, hè, jongen.
1: Studio Brussel. De Wekker XL. Wie is de Wekker?
0: Ja, en dan komen ze weer af met Audries, zei je nu net. Dat is waar, hè, jongen? Laten we allemaal gewoon eerlijk zijn. De Wekker is een man. Bevestigd. Onofficieus bevestigd. Nee, laten we gewoon niet moeilijk doen. We hebben geprobeerd om twee vrouwen te gokken. Dat is telkens fout afgelopen. Oké, dat is geen bewijs dat het geen vrouw is. I know, dat is absoluut geen bewijs. Maar als we nu nog een vrouw in ons hoofd hebben, kom, dan zijn we ver van huis. En de zoektocht is echt al heel mooi geweest. We gaan dus gewoon enkel mannen gokken vanaf nu. Is dat goed? Willen we dat afspreken? Fijn. Nee, mapje, je mag zeker ook nog een vrouw sturen. Ik weet absoluut niets. Ik weet evenveel als jou. Ik heb geen flauw idee wie de Wekker is. Goeiemorgen, dag Pieter. Hallo, met wie spreek ik? Ah, wacht, hè. Hier moet ik iets opzetten. Dag. Hallo.
2: Hallo.
0: Hallo. Hier staat Hallo. Dat jij een Pieter bent.
2: Ja, inderdaad.
0: Ah, och, amai. Ik dacht al dat je even aan de, van je stoel was gevallen in die 2 seconden of zo. Dat ik je aansprak en dat je op de radio moest komen. Maar alles goed met jou?
2: Ah. Ja, zeker, zeker.
0: Je klinkt verward.
2: Oftewel klink jij misschien verward na wat minder uren slaap.
0: Terechte opmerking. Pieter, ja. Gaan we luisteren?
2: Ja, zeker.
0: Heel fijn. Wekker, zou je alsjeblieft nog 1 keer van je willen laten horen? Wordt ook meer en meer een soort van microtonale minaretzang. Hoe verder deze wedstrijd duurt, hoe langer de wedstrijd duurt, hoe meer die Sir Duke tune van Stevie Wonder, een soort van, ja, dat wordt iets bijzonder. Anatolische rock, jaren 80. Maar het is allemaal niet relevant wat ik zeg, want Pieter, jij bent de enige die je naam mag zeggen.
2: Ja, top.
0: Wie is de Wekker?
2: Ik dacht aan Mathieu Terrein, de frontman van Bazaar.
0: Het is een foute gok, Pieter, maar ik snap absoluut wel waarom je die denkt. Hoe lang zit je al op Mathieu Terrein, de frontman van Bazaar?
2: Sinds gisteren eigenlijk al. Het was eigenlijk mijn eerste gedachte dat ik eigenlijk heb gevolgd. En dan afgaande een beetje op de tips die jullie gaven, dacht ik dat het plaatje wel eventueel kon kloppen.
0: Ja, ja. En uiteraard ook Mathieu Terrein is iemand die zich af en toe wel zo wat gedesoriënteerd voelt. Het is waar, Mathieu?
3: Waar ben ik in de land?
0: Ja, het is waar, ja.
1: Weet jij wel wie de Wekker is?
4: Blijf luisteren en speel het volgende uur opnieuw mee met de Wekker XL.
1: Studio Brussel.
5: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten.
0: Oké, geef niet. We spelen verder. Het zou wel niet met Pieter zijn, maar misschien met jou.
6: I will find you.

Rosie Stewart, Cupid. Ja. Ja, ja, ja. 3:15. Het is de tijd van een tipje. Dat heb ik net zelf besloten. We hebben al 3 tips ontvangen. De Wekker heeft een award gewonnen. De Wekker is hier al eens geweest in de Studio Brussel Studio. En de Wekker is nog nooit gebotst met zijn of haar auto. Maar bon, dat zijn nog niet zoveel tips waar we nu nou echt 1 Wekker uit gaan destilleren. Dus laten we gaan voor een 4e tip. Die vraag die er gesteld wordt aan de Wekker XL, die komt van jullie. Stuur maar eens door wat je echt wil weten via de VRT Max-app. Een ja-nee-vraag voor de Wekker XL. En zo kan jij misschien je hoofdverdachte uitsluiten. Wat denk je daarvan? Kom aan. We gaan achteruit, achteruit. We gaan achteruit. Dat is hoe ze zingen in Tijdsgeest van IJsland.

the vaccines. All my friends are falling in love. Goedenavond. De Wekker XL is nog steeds niet geraden en het is tijd voor tips. Als je een leuke vraag weet voor de BV die zich hier in een wekker verstopt, laat maar horen via VRT Max. Ik zoek ja-nee-vragen. De ja-nee-vragen die al gepasseerd zijn, zijn bijvoorbeeld: ben je alles gebotst met de auto? Dat is een goede vraag, want zo kunnen we Tom Waas volledig uitsluiten. Want het antwoord van die wekker was daarop nee. Dus eigenlijk, als je een vraag hebt, kan je echt wel veel te weten komen over de wekker. Ik geef een voorbeeld. Heeft de wekker ooit een rode haarkleur gehad? Daar zou hij of zij dan op kunnen antwoorden. Dat is al bijvoorbeeld niet Karen Dame. Ik zeg maar iets. Dus de vraag die je verzint, stuur maar door in de VRT Max-app en die kan je echt serieus helpen.

Het is 3:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In de Brusselse gemeente Sint-Gilles heeft de gemeenteraad gisteravond een motie aangenomen over de strijd tegen het drugsgeweld. De motie is eigenlijk een oproep aan de premier en aan alle betrokken instanties om samen te werken. En de gemeenteraad vraagt ook meer middelen voor preventie en straathoekwerk. De lokale burgemeester hekelde de afgelopen weken het gebrek aan solidariteit en het gebrek aan middelen. Sint-Gilles werd eind augustus opgeschrikt door verschillende schietpartijen die allemaal te maken hadden met de activiteiten van drugsbendes in de gemeente. De voormalige Duitse bondskanselier Angela Merkel heeft haar landgenoten donderdag opgeroepen om op te komen voor vrijheid en democratie. Ze doet dat als reactie op de overwinning van de extreemrechtse partij AfD bij een deelstaatverkiezing in Sachsen-Anhalt. Binnenkort zijn er ook deelstaatverkiezingen in Mecklenburg-Voorpommeren en in Berlijn. Nog volgens Merkel moet de democratie verdedigd worden als we in vrijheid willen leven. Bij een Russische aanval op een winkelcentrum in Oekraïne zijn zeker 7 doden gevallen gisteren en er raakten ook meer dan 70 mensen gewond. De aanval vond plaats op een winkelcentrum in de stad Pavlograd overdag en op een moment dat er veel mensen op straat waren. Om de US Open Tennis heeft Aryna Sabalenka zich daarnet geplaatst voor de finale ten koste van Jessica Pegula. Sabalenka won de halve finale in 2 sets, 7-5 en 6-2 werd het. Zo dadelijk is er nog de andere.

0: andere halve finale bij de vrouwen. Daarin neemt Coco Gauff het op tegen Elena Rybakina. Die begint zometeen die halve finale. Vannacht wolken, tegen de ochtend regen aan de kust en minima rond 14 graden de komende uren. De dag begint zwaar bewolkt met lichte regen die van west naar oost trekt. Tegen de namiddag dan opklaringen vanaf de kust met hier en daar toch nog kans op een bui. En maximaal tot 21 graden. Ik wens je nog een heel fijne nacht en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
1: Studio Brussel.
2: Elk uur krijg je een nieuwe kans om de wekker te raden en te winnen.
1: De Wekker XL.
2: Dries Leenaerts.
3: Hey, we gaan beginnen met Ray featuring O70 Shake. Je kent het wel. Sneezing en teasing en sit in on it. En daarna zoeken we verder naar de Wekker XL.

0: om de wekker te raden en te winnen.
1: Jij zou wel heel graag willen weten hoeveel die prijspot nu waard is.
2: De wekker is nog steeds niet geraden.
0: Je speelt dit uur voor
1: 4.500 euro
0: aan maaltijdboxen.
1: Dat is bijzonder veel. Als je nu pas intuned, we zijn bezig met een zoektocht naar een bekende Vlaming die zich al heel lang verstopt in de wekker. Ah, ik ga nog eens achter mij kijken, want achter mij zie je hoe lang we al bezig zijn met het spel. Dat is al behoorlijk lang. 1 dag, 19 uur en 36 minuten. Dat is niet normaal. We gaan nog eens luisteren naar hoe ik, laten we zeggen, een klein uurtje geleden gewekt werd door mijn liefste collega Nona van Brakel.
0: De Wekker XL houdt iedereen wakker.
3: Studio
0: Brussel.
4: Ik ben je wakker?
5: Het is vreselijk, het is wel licht, ik kan niet, een beetje subtieler of zo.
4: Wat vind je van de geur van lekkere frituursnacks?
5: Ik ruik frituur. Oh my god, ik wil frituursnacks nu. Ja, lekker.
4: De Wekker XL, die is nog altijd niet geraden, Dries.
5: Is hem geraden? Nee, oké. Dat is goed, dan kom ik eraan binnen. Eventjes. 30 seconden, oké.
4: Nog een beetje snoezen?
5: Ja, nog één kippennuggetje.
1: Kan je dat zo als je het vermoeiender vindt om gewoon je mond open te doen, dat je gewoon zo beslist om zo te praten, want zo min mogelijk energie verspillen, alsjeblieft. Dat was een uur geleden en zie hier, ik zit hier springlevend dankzij jullie, want er zijn nog veel mensen die meespuren naar de Wekker XL. Het zijn de slimmerikken van de nacht, want jullie weten, hoe later het wordt, hoe groter de kans.

0: En wie raadt die mij? Keur een keer. En als ik dan nu nateloos mag overgaan naar deze. Het is de hotshot deze week van Dressed Like Boys. And Then I Woke Up. Ik hoop het ooit te zeggen uit deze fever dream die al ongeveer 40 uur duurt. Ik kan niet goed rekenen, maar ik denk dat deze marathonradio al 40 uur lang aan de gang is. En ooit zal het stoppen. En dan zal ik deze plaat heel luid opzetten. Hotshot, Dressed Like Boys.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
2: Daarom is dit deze week onze hotshot.

0: Like Boys. And Then I Woke Up.
1: Hey, Jelle hier van Dressed Like Boys. Ik ben bijzonder blij, want mijn nieuwe single And Then I Woke Up is deze week de hotshot bij Studio Brussel.
2: Oh,

0: Upside Down. We zijn nog steeds op zoek naar een vraag. Een vraag voor de wekker XL. Een ja-nee-vraag. Als jij een ja-nee-vraag weet voor de wekker XL, laat het weten via de VRT Max.
1: Studio Brussel. De wekker XL.
2: Wie is de wekker?
0: Alle vragen zijn welkom. We stoppen ze allemaal in een grabbelton. En laten we zeggen dat we voor het einde van dit uur nog een ja-nee-vraag stellen aan de wekker XL. Dan kan je een hele, hele grote stap vooruit helpen. We gaan spelen. Over 4 minuten gaat de wekker XL al af. En dan is het aan jou. Ik wil nu een antwoord hebben in de VRT Max-app. Wie denk jij dat die BV is? 3, 2, 1, go.
1: Wie is de wekker?
2: Stuur nu je antwoord en je telefoonnummer via de VRT Max-app.
1: De Wekker XL houdt iedereen wakker.
3: Studio. Yo, what's up? This is Fred again.

0: Delilah, Pull Me Out of This. De songkeuzes zouden iets moeten vertellen. Ik moet je niet vertellen wat.
1: Studio Brussel. De Wekker XL.
2: Wie is de Wekker?
0: Vind ik een goede vraag. Wie is de Wekker XL? Oeh, wacht, ik krijg ineens vuur. Oké, het is oké. Plots een ingeving dat die studio hier in brand zou kunnen staan. Nee, het is de noveenkaars van mijn oma Rina die gewoon even een soort van kronkel nam richting mijn neusgat. Fijn dat je nog luistert naar de Wekker XL en vooral heel slim. De slimmerikken van de nacht die weten dat de kans des te groter is om er nu uitgepikt te worden door onze computer. Dus hou je gsm goed bij je, zet die op luid. Zorg dat al je huisgenoten die slapen, blijven slapen. Want jij bent degene die met €4.500 aan de haal gaat. En niet je huisgenoot. Hallo, met wie spreek ik?
3: Met Bart Cornelis.
0: Dag, Bart Cornelis. Waarom lach je?
3: Nee, ik hoor me even dubbel, sorry.
0: Dat is helemaal oké, dan kan je gewoon de radio ietsje stiller zetten. Maar ik hoor je helemaal prima, Bart, en ik ben ook blij dat je met mij belt. Wat doe jij zo vroeg in de ochtend al?
3: Ik werk als bakker.
0: Oh, bakkers. Het zijn toch de beste mensen ter wereld. Jullie voorzien ons van zoetenbrol, maar fantastische zoetenbrol. Wat ben je aan het bakken, Bart?
3: Momenteel brood en rijstaartjes.
0: En rijstaartjes, wauw. Bart, €4.500 aan maaltijdboxen, dat kan zelfs een bakker goed gebruiken. Want je bent al hele dag met je handen in het eten. Het zou fijn zijn, hè, moest je dan thuiskomen van het werk en gewoon direct kunnen beginnen aan heerlijke maaltijden. Ik ben die prijs aan het verkopen alsof dat nog nodig is. Maar ik denk dat iedereen wel beseft dat €4.500... waanzinnig veel geld is. Oké, Dries. Stop met lullen en speel dat spel gewoon. Wekker XL. Laat nog eens één keer van je horen. Bakker Bart, wie is de Wekker?
3: Ik denk Bruno van den Broeke.
0: Bruno van den Broeke? Die komt heel veel binnen, die naam. Dat kan ik je ook sowieso wel zeggen. Maar we gaan nu checken of de Wekker XL Bruno van den Broeke is. Bakker Bart! Bakker Bart! Het zal toch niet waar zijn, Bakker Bart! Nee, het is niet waar. Sorry, ik ben echt een etter.
3: Jammer.
0: Ja. Bakker Bart, ik heb een probleem. Als ik sandwichen maak, dan zijn die altijd heel plat. Hoe krijg ik daar meer lucht in?
3: Dezelfde vraag is, heb je het juiste materiaal?
0: Het juiste materiaal, wat bedoel je daarmee?
3: Om een sandwich deeg te kunnen maken. Er komt heel veel meer bij kijken dan alleen de juiste ingrediënten. Het juiste materiaal is ook belangrijk.
0: Oké, bedankt voor de tip. Ik ga ermee aan de slag. Bakker Bart, tot ziens.
1: Weet jij wel wie de Wekker is?
2: Blijf luisteren en speel het volgende uur opnieuw mee met de Wekker XL.
1: Studio Brussel.
4: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten.
0: Het is zoals Bakker Bart ooit zei. Het materiaal is ook belangrijk. Of zoals Ruben van Gucht ooit zei...
5: Er is een heel bekende uitspraak in het wielrennen die zegt... Het is ofwel flikken, ofwel geflikt worden. En ik heb gekozen om zelf te flikken.

0: dat je luistert naar de Wekker XL. We zijn aan het zoeken naar de identiteit van de PV die hier verstopt zit. We zijn ook aan het zoeken naar iemand die beter kan babbelen dan ik, want het is heel erg aan het worden. En het spannende aan dit moment is dat er mogelijk een stapje dichter wordt gezet bij de identiteit van de Wekker. Dat is ook heel wat gezien. Er wordt een stapje dichter gezet. Ja, oké. Op zich kan nog wel. We gaan bellen met iemand die een ja-nee-vraag heeft gestuurd via de VRT Max-app. Een goeie morgen. Met wie spreek ik?
1: Hallo, dag Dries, hier met Monika.
0: Dag Monika, ik ben blij dat je op dit uur al zo fris en vrolijk klinkt. Monika, ik denk dat jij heel lang gedacht hebt over een vraag. We gaan hem nu gewoon stellen aan de Wekker XL. Die Wekker XL heeft uiteraard een stemvervormer. En die stemvervormer gaan we aanzetten, anders zou het wel bijzonder makkelijk worden. Monika, ik ga aftellen van 3 naar 1 en dan mag jij je geheime vraag stellen aan de Wekker XL. Die zal antwoorden met ja of nee. Monika,
1: okay.
0: Wat is jouw vraag?
1: Dit is mijn vraag aan de Wekker. Heb je meerdere amoureuze partners tegelijk?
0: Wekker XL?
2: Nee.
0: Nee. De Wekker is niet polyamoureus. Of is dat wel, maar oefent dat niet uit op dit moment. Kijk.
1: Oké. Okay.
0: Ben je iets wijzer geworden?
1: Ja, toch wel. Toch wel.
0: Oké. Okay. De Wekker XL oefent geen meerdere partners uit. Nee, hoe zei je het precies weer, Monika? Want we moeten goed op de woord letten, hè? Want soms is het in between the words. Hè?
1: Ja. Dus ja, ik vroeg, heb je meerdere amoureuze partners tegelijk?
0: Ja. Oké. Dankjewel, Monika. Maar mijn vraag blijft nog steeds.
3: Wie ben jij? Het is alsof ik jou al jaren ken.
0: Heb je dat gevoel ook, Monika?
1: Dat ik u al jaren ken?
0: Ja, niet mij, hè, de Wekker XL.
1: Goh. Ja, na die vraag eigenlijk wel.
0: Ja, na die vraag wel. Je was waarschijnlijk op een volledig ander spoor van iemand met meerdere relaties. Ik ken wel een PV of twee die polyamorie beoefent, maar daar stopt het ook wel. Ik ben heel benieuwd wie je in je hoofd had, maar je moet het niet zeggen, want we gaan over 3 kwartiers weer raden. En misschien krijg ik jou nog eens aan de lijn, Monika. Dank je wel.
4: XL.
0: Het is 4:10. Een hele goede morgen. Ik open graag de ochtendstond met Olivia Rodrigo en Robert Smith. Een prachtduet, jong en oud. What's wrong with me?

0: Het is 4:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In Zwitserland is het nog niet duidelijk hoeveel doden en gewonden er gevallen zijn bij het zwaar ongeval met een Nederlandse reisbus. In de buurt van Davos, in het uiterste oosten van het land, is die bus rond 5:00 donderdagmiddag door een vangrail gereden en dan gekanteld in een berm. Er werd gewerkt aan de weg. Wellicht was er geen ander voertuig betrokken bij het ongeval, zegt de politie.
1: Een Hollandische reizekar is de rechterhand is de over de straat afgestürzt en is dan op de zijde liggen blijven. Daarbij zijn meerdere personen verstorven en meerdere personen verletst worden.
0: Volgens de Nederlandse reisorganisatie waren er naast de chauffeur 48 passagiers. Ze maakten een uitstap vanuit Oostenrijk. De Zwitserse president schreef in een bericht op sociale media diep geschokt en ontdaan te zijn door het ongeval. In de Brusselse gemeente Sint-Gilles heeft de gemeenteraad een motie aangenomen over de strijd tegen drugsgeweld. De motie is eigenlijk een oproep aan de premier en aan alle betrokken instanties om beter samen te werken. De gemeenteraad vraagt ook meer middelen voor preventie en straathoekwerk. De lokale burgemeester hekelde de afgelopen weken ook het gebrek aan solidariteit en het gebrek aan middelen. Sint-Gilles werd eind augustus opgeschrikt door verschillende schietpartijen die allemaal te maken hadden met de activiteiten van drugsbendes. Op de US Open Tennis heeft Aryna Sabalenka zich geplaatst voor de finale ten koste van Jessica Pegula. Sabalenka won de halve finale in 2 sets. 7-5 en 6-2 werd het. Op dit moment wordt de andere halve finale bij de vrouwen gespeeld. Daarin neemt Coco Gauff het op tegen Elena Rybakina. Coco Gauff haalde de eerste set alvast binnen. Vannacht wolken, tegen de ochtend regen aan de kust. Minima rond 14 graden de komende uren. De dag begint dan zwaar bewolkt met lichte regen van west naar oost. En tegen de namiddag opklaringen vanaf de kust. Met hier en daar toch kans op een bui. En maximaal tot 21 graden. Fijne nacht of ochtend nog. En meer vind je altijd in de app van...

0: VRT Nieuws.
1: Dankjewel, Matthijs.
2: Studio Brussel.
3: Elk uur krijg je een nieuwe kans om de wekker te raden.
1: Amai, elk uur.
3: En te winnen.
2: De Wekker XL.
3: Dries Leenaerts.
1: Laat ze maar zeggen wat ze willen, maar jij bent degene die vandaag 4.600 euro naar huis neemt. Maar de vraag blijft, wie is de wekker?
2: Je luistert naar Studio Brussel.
3: De Wekker XL.
1: Dit is een verzoeknummer van onze redacteur Thaïs. Never going home. Ha, ha, ha, ha, ha.

0: Kungs Never Going Home.
1: Studio Brussel.
2: De Wekker XL.
1: Elk uur krijg je nieuwe kans
2: om de wekker te raden en te winnen.
0: We beginnen dit uur met een bericht van Danny Patens. Dries, ik vind het fantastisch wat je doet, maar toch denk ik dat je dit geen tweede keer doet. Danny, hoezo? Heb je misschien nog gekeken via 14 Max naar mijn wallen tot onder mijn ballen? Inderdaad, dit was een roekeloos idee, maar misschien geen tweede keer. Bas Michielsen stuurt me ook een bericht. Goedemorgen Dries, goed bezig, respect. Ik ben juist aan mijn werkdagje begonnen. Groeten, Bas. Heel fijn dat er nu al veel mensen luisteren en ik voel het. De ochtend is nu echt begonnen. We gaan eens kijken en vooral luisteren naar wat er te rapen valt op deze zender.
1: De wekker is nog steeds niet geraden.
2: Je speelt dit uur voor
0: 1600. Amai, dat is keiveel geld. 4600 misschien zelfs. Euro!
2: Aan maaltijdboxen.
0: Jezus, 4600 euro aan maaltijdboxen. De vorige gok was de gok op... Oh, ik ben het al vergeten, wacht hè. Wie is er net gegokt? Mathieu Terijn natuurlijk. Oh, maar ik zou het zo vergeten. Mathieu Terijn is absoluut niet de wekker. Dus alle mensen die nu wakker worden en die Mathieu Terijn in hun hoofd hebben, is... Dat is volledig fout. Daarna is er nog een andere persoon gegokt. En die ben je ook al vergeten. Bruno van den Broeke natuurlijk. Amai, mijn geheugen is een zeef. Je zou voor minder met ongeveer 44 uur radio na elkaar. Amai, je zit wel aan 44 uur. Dat is een stoel. Daar kan je op gaan zitten met twee. Ik had daarnet een bakker aan de lijn en ik vroeg hem waarom mijn sandwichen altijd te plat waren. Als ik sandwichen maak, dan zijn die altijd heel plat. Hoe krijg ik daar meer lucht in? En zijn advies was... Je moet beter materiaal kopen. Geen idee. Doe ermee wat je wil. Het eerste nummer van dit uur is een heel bijzonder nummer van een artiest, Therese Lennart. Lieve mensen van de nacht,

0: en wanneer. En wie raadt die wij? Keur een keer.
1: De Wekker XL houdt iedereen

0: The Offspring, Self Esteem.
1: Studio Brussel.
2: De Wekker XL.
1: Dries blijft non-stop radio maken.
2: Tot de Wekker geraden wordt.
0: Fijn dat je luistert naar de Wekker XL. Het is 4:15. Goedemorgen als je wakker bent. Goedenavond, goedenacht als je nog wekker bent. Als je nog wekker bent. Maar je begint woorden door wekker te vervangen. Dan weet je dat het tijd is om op te houden met deze zoektocht. Ligt uiteraard niet in mijn handen. Ligt nog steeds in jouw handen als je weet welke BV hier in de wekker zit. Stuur hem door via de VRT Max app en je telefoonnummer. Het mag over een kleine 10 minuten, want dan gaan we weer spelen. Ik krijg veel berichtjes binnen in de app. Even voorlezen wat er allemaal binnenkomt. Wout wilt een verzoekje horen. Misschien kunnen we zelfs wel een klein verzoekplaatje erin plannen. Matthijs bijna zegt, dat is team Genk in de nacht. Tim Bijloos zegt, dag dappere Dries. Even wakker blijven en direct op de radio. Mag ik ook eens meezingen straks? Dat mag allemaal, Tim. En we hebben ook wakkere Boris. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, Dries.
0: Amai, Boris, je bevindt je in een sneeuwstorm, lijkt wel even.
3: Het is niet echt zo.
0: Nee, nee.
3: Ik ben in de auto.
0: Nee, het was een mopje. Ik weet wel dat je niet in een sneeuwstorm zit. Wat brengt je dag, Boris? 4:15. Waarom ben je wakker?
3: Ik ben vertrokken op roadtrip naar Zweden.
0: Oh, fantastisch. Ik kom net terug van Zweden. Een drietal weken geleden ben ik naar Zweden geweest. Wat ga jij doen in Zweden?
3: Ik ga op groep 6. Ik ga er gaan kamperen. Met zo'n 40 andere mensen.
0: 40-tal andere mensen, Boris?
3: 40-tal, ja.
0: Dat is best veel. Waarom zo'n grote groep?
3: Omdat de organisatie zo'n grote groep ervan gemaakt heeft.
0: Ah, oké. Het is met een organisatie dat je gaat kamperen in Zweden. Weet je wat ik het leukste vond aan Zweden? Dat zijn die spontane rommelmarktjes die je overal vindt langs de straat. Die heten dan loppies, als ik me niet vergis. Klein bordje. En dan staat er loppies, 100 meter bijvoorbeeld. En dan ga je naar rechts of naar links, waar het bordje naartoe wijst. En dan kom je plots in de garage terecht van een sympathieke Zweedse oude meneer of mevrouw. En die verkoopt gewoon heel zijn of haar garage, een soort mini-rommelmarktje. En je komt dan heel veel leuke mensen tegen. Je komt in leuke Zweedse woningen, altijd mooie architectuur, altijd mooie design. Dus ik raad het je zeker aan om eens in te gaan op die loppies.
3: Ja, dat klinkt wel interessant, ja, maar ik ga wel een week aan de natuur zijn. Dus ik denk dat de kans klein is dat ik zoiets tegenkom.
0: Ja, dat zou je denken, maar zelfs in de meest afgelegen bossen staan er bordjes loppies, 1 kilometer rechtdoor. Ja, het enige probleem is dus, jij zit waarschijnlijk ook met de rugzak te trekken en dan gaat het moeilijk worden om een kast mee te nemen van een sympathieke Zweed. Maar niets dat niet kan.
3: Dat is een feit, ja.
0: Dat is een feit.
3: Of zoals 44 uur wakker blijven en op de wakker te wassen, dat kan ook.
0: Dat kan ook. Ik ben blij dat je mij steunt. Speel je zo meteen mee? Raad je mee over 10 minuten naar de Wekker XL?
3: Ik wil wel proberen, ja. Maar dan moet ik nog een berichtje sturen. Dan ga ik terwijl ik aan het rijden ben. Hè.
0: Nee, dat is waar. Dat is heel veilig van je. Ik ben blij dat je dat toch nog even erbij vermeldt. Als je meespeelt, moet het altijd veilig. Doe het altijd, altijd veilig. Bedankt om te bellen, Boris.
1: Studio Brussel.
2: De Wekker XL
1: houdt iedereen wakker.
0: LCD Sound System. All My Friends.

0: Slow Burner. Mijn blaas zit al een tiental minuten vol.
1: Studio Brussel. De Wekker XL.
2: Wie is de wekker?
0: Maar dat is een probleem, want we delen het toilet. Met we bedoel ik de Wekker XL en mezelf. Als ik naar het toilet wil, moet ik dat eerst vragen. En het is nu zo dat de Wekker XL nog op toilet zit. Dat betekent dat ik nog niet naar het toilet kan. Geen zorgen, want we spelen pas over 4 minuten de Wekker XL. Dus hij of zij heeft nog wat tijd om tot hier te geraken. Ondertussen geef ik jou nog 1 plaatje van Nothing But Thieves de tijd om je verdachte te sturen in de Studio Brussel app. Nee, die bestaat niet meer. In de app van VRT Max. En ook je telefoonnummer. Dat mag je doen als ik ja zeg. Ja.
1: Wie is de wekker?
2: Stuur nu je antwoord en je telefoonnummer via de VRT Max app.
1: De Wekker XL houdt iedereen wakker.
2: Studio Brussel.

0: Wekker Excel, vind je dat een toffe plaat? Nothing But Thieves? Duimpje omhoog. Boah, zegt hij.
1: Studio Brussel. De Wekker XL.
2: Wie is de wekker?
0: Goedemorgen. 16:30. We gaan spelen. Maar met wie? Hallo, met wie spreek ik?
3: Hallo, met Anne.
0: Hallo, dag Anne. Waarom ben je al wakker?
3: Ik was wakker. Ik lag wakker in mijn bed en ik dacht, ik zal nog eens een kans wagen.
0: Dat is heel slim van jou. Anne, je bent uitgekozen tussen vele luisteraars om te raden naar de identiteit van de Wekker XL. Besef je hoe uniek dit is?
3: Ja, zeker wel. Ja. We proberen al lang.
0: In zekere zin ook totaal niet, want er zijn al 36 of 40 andere mensen voor je geweest. Maar aan de andere kant is het best wel uniek, want als je ziet hoeveel mensen er meespelen via VRT Max, zie jij natuurlijk niet. Maar ik zie dat, dan weet ik, de Anne, die heeft best wel chance. Anne, wat doe je in het leven?
3: Projecten voor events.
0: Supervaag. Projecten voor events.
3: Yes, event managers eigenlijk, ja.
0: Ah, oké, ja, event manager. Wat is het mooiste event dat je ooit hebt georganiseerd?
3: Dat zijn er heel veel, dat kan ik al heel veel.
0: Okay. Ik heb het gevoel dat je het achterste van je tong niet laat zien. Dat is heel slim natuurlijk, hè, Anne. Want als je nu al veel gaat prijsgeven, dan komt iemand je opzoeken. En voordat je je gok kan uitbrengen, snijdt hij misschien wel in je keel. Het is heel donker ineens, sorry. 16:30. Anne, we gaan raden naar de identiteit van de Wekker XL. Lieve vriend of vriendin daar in de grote wekker. Laat je nog eens horen. Ik heb het gevoel dat hij dan ook elk uur minder zin erin krijgt, waardoor hij misschien zo nonchalanter begint te worden of zo. Heb je dat gevoel ook, Anne?
3: Hij klinkt anders, inderdaad.
0: Hij klinkt zo van, kom aan, ben ik nog steeds in deze roze kast? Anne, we gaan eraan beginnen. Wie is de Wekker XL?
3: Ik denk dat het Jonas Geirnaert is.
0: Ik had het je gegund, maar het is fout.
3: Oh, jammer.
0: Ja. En dan zie je die wekker hier. Als je meekijkt via de stream op VRT Max, zie je die wekker dan zo... Oh nee, drommels. Dat is grappig, want hij leeft duidelijk mee met het spel. Dat is logisch, want hij wil ook naar huis. Ik zeg hij, maar het kan ook een zij zijn. Op dit moment weten we nog steeds niets. Dankjewel, Anne.
1: Weet jij wel wie de Wekker is?
2: Blijf luisteren en speel het volgende uur opnieuw mee met de Wekker XL.
1: Studio Brussel.
4: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten.
0: Het volgende nummer is er eentje van Desiree Rascal. En het heet Bunkers.
5: I will.

0: Phoebe Bridgers, Lost Boys. Zou fijn zijn. Straks is weer alles voorbij. De wekker is niet Jonas Gernaert. Daar kwamen we net achter door de gok van onze Anne. Maar het goede nieuws is wel dat er al heel veel mensen wakker zijn die allemaal nog een uurtje minstens bij mij willen blijven. Goedemorgen, dag Steven Lemmes.
1: Ik vind een uur zo optimistisch.
0: Hoezo? Elk uur maak ik mezelf vijf het laatste. Dus, en zo, dat houdt mij wakker volgens mij, die illusie.
1: Oké, zo die. Het is een goede truc wel.
0: Ja, voilà. Dus als je marathon loopt, gewoon zeggen het is nog 1 kilometer. Wat is 1 kilometer? Wie kan dat niet lopen?
1: Oké, en dus een uur zie je nog zitten?
0: Een uur zie ik zitten. 2 uur ook nog. 3 uur wordt moeilijk, maar we zullen zien wat er gebeurt. Er is ook nog Heidi Heremans. Ken je Heidi Heremans, Steven?
1: Sinds kort.
0: Ah ja, sinds kort, als in sinds de ochtendluisteraar van Eva en Dries bedoel je?
1: Nee, sinds de 3 seconden dat je haar naam heeft. Ah, ja. Ik ben heel benieuwd om Heidi te horen.
0: Heidi, laat je horen.
2: Vries, jong, zit je daar nu nog?
0: Ik zit er nog steeds en Steven Lemmes, de baas van Studio Brussel, is er ook. Dus niks raar zeggen over Studio Brussel, want je wordt meteen uit ons luisteraarsbestand gegooid en krijgt nooit meer een prijs.
2: Ga ik zeker niet doen.
0: Maar eigenlijk moet Steven, jij moet Heidi bedanken, want Heidi is de vaste ochtendluisteraar van Eva en Dries, maar ook al van Fien en Thibault. Ik denk alle vorige ochtendshows ben jij de number one fan geweest, Heidi, toch?
2: Ja, dat is zo. Niet alleen van de ochtend, hè. Gewoon van alles, hè. Van
1: Studio Brussel. Heidi, mag ik jou daar bij deze uit de grond van ons hart voor bedanken om al zo lang vast naar Studio Brussel te luisteren? En als ik jou zou vragen om Dries te vergelijken met een kleur, welke kleur zou het dan zijn?
2: Blauw.
1: Blauw? Waarom? Ja.
2: Gewoon, omdat dat voor een, niet donkerblauw, hè. Dat is een speciaal kleur van blauw. Dat geeft energie.
1: Dat is waar.
0: Okay.
1: Word je rustig van ook, blauw?
2: Ja.
0: Heidi, je bent hier bedankt door de grote baas van Studio Brussel, maar... Is het niet op zijn plaats, na al die jaren dat wij hier zoeken en zweten voor jouw ochtendradio, dat jij ook eens iets doet, een kleine bedankingsspeech voor Studio Brussel, Heidi?
2: Oei.
0: Start.
2: Ik ben zo blij dat jullie er elke ochtend zijn, want anders zouden de ochtenden heel eenzaam zijn.
0: Wie wil je bedanken nog? Wil je nog mensen bedanken, specifiek?
2: Iedereen van Studio Brussel.
1: Hij bedoelt Dries zelf bedanken.
0: Ja. Kom aan.
2: Ach ja. Och, arme Dries. En je zit er al zo lang en ik doe dat niet. Bedankt, ja? Dries. Uit de grond van mijn hart.
0: Wat was dat? Bedankt wie?
2: Dries. Studio Brussel.
0: De wekker. Maar ja, oké, bedankt Heidi voor die bedanking, bedankt Steven voor de komst. Maar dat helpt ons geen scheet verder bij de zoektocht naar de wekker XL. Ik ga weer gewoon op de man afvragen. Kaat van Stralen, zit jij in dit kot? Kaat van Stralen.
3: Nee, ik ben het niet.
0: Kaat, ik geloof u niet. Ben jij de wekker XL?
3: Nee, ik ben het niet.
0: Kaat, je liegt.
3: Nee, ik ben het niet.
0: Oh, we horen over 3 kwartier nog eens... De deun van de wekker XL. Mary Davidson, work it.

0: 21 Pilots Next Semester. En kijk eens aan wie daar hier de studio binnenwandelt. Dag Eva Droog, goedemorgen.
1: Dag lieve vrienden van de radio.
0: Kom je al mee radio maken?
1: Ah ja, tuurlijk. Daarom ben ik geboren.
0: Heel fijn. Je hebt ook je pyjama aan. Zometeen wil ik weten waarom. Het ziet er heel sexy uit. Zometeen na het nieuws van 5.
2: Dit is Studio Brussel.
3: Studio Brussel.
2: Life is music.
3: Life is music.
2: Studio Brussel.
4: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Betty van Rompuy. Bij een zwaar ongeval met de Nederlandse reisbus in Zwitserland zijn verschillende doden en gewonden gevallen. Hoeveel precies is nog niet duidelijk. Het ongeluk gebeurde rond 5:00 gisteren namiddag in de buurt van Davos in het uiterste oosten van het land. Op de plek van het ongeval waren wegwerkzaamheden en er was maar één rijstrook open. De bus reed door een vangrail en kwam in de berm op zijn kant terecht, zegt de politie.
5: Een Holländische reizigar is dan rechterhand is dan over de straat afgestuurd. En is dan op de Seite liegen geblieben. Daarbij zijn mehrere Personen verstorben en mehrere Personen verletzt worden.
4: De Nederlandse reisorganisatie zegt dat er behalve de chauffeur 48 Nederlandse passagiers aan boord waren. Ze maakten een daguitstap vanuit Oostenrijk naar Zwitserland. De Zwitserse president schreef in een bericht op sociale media diep geschokt en ontdaan te zijn door het ongeval. Israël zegt dat de tunnels van de pro-Iraanse beweging Hezbollah in het zuiden van Libanon heeft opgeblazen. De explosie was zo hevig dat die volgens het Amerikaanse Geologische Instituut een aardbeving met een kracht van 4,1 veroorzaakte. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat het om belangrijke ondergrondse infrastructuur ging, waar 20 jaar aan gewerkt was. Israël houdt een groot deel van Zuid-Libanon bezet, naar eigen zeggen als buffer om zich tegen Hezbollah te verdedigen. Het Israëlische leger voert geregeld luchtaanvallen uit en heeft ook al hele dorpen afgebroken. De Belgian Cats zijn erg ontgoocheld na hun uitschakeling op het WK basketbal. Ze verloren gisteren in de vooravond hun kwartfinale van gastland Duitsland met 74-93. Heel spijtig, zegt Emma Meeseman.
6: Ik wil niet met spijt naar huis gaan. Ik denk dat we toch ergens wel dat gevoel hebben. We zijn hier all out gegaan. Duitsland natuurlijk, ja, thuispubliek, zalig publiek. Dat is hun voordeel, maar ik vind niet dat het in ons nadeel was. Ik denk niet dat we die energie gebruikt hebben om ons energie te geven. Ja, ik zat er niet in.
4: Op de US Open speelt Coco Gauff de halve finale tegen Jelena Rybakina. Ze hebben voorlopig elk een set gewonnen. De winnaar zal het in de finale opnemen tegen Aryna Sabalenka. Zij won haar halve finale in 2 sets van Jessica Pegula. Het werd 7-5 en 6-2. Het weer, het wordt eerst zwaar bewolkt en hier en daar kan het licht regenen. Later volgen opklaringen vanaf de kust, maar er is nog altijd een kans op een bui. Temperaturen tot 21 graden. Meer op vrtnieuws.be.
2: Studio Brussel.
3: Elk uur krijg je een nieuwe kans om de wekker te raden en te winnen.
2: De Wekker XL.

0: Dries. Meent je dat die wekker nog altijd niet geraden is? Maar echt, wat een dom Vlaanderen zijn wij toch?
1: Inderdaad, kom aan.
0: Doe eens met jullie best.
2: Je luistert naar Studio Brussel.
0: XL. En vooral, goedemorgen iedereen. Ik ben zo blij dat jullie onze luisteraars zijn en ik hou echt vanuit de grond van mijn hart van jullie.
1: Dat is spijtig.
0: Nee, wacht.
1: Ja, wacht. Dus dat is typisch, hè.
2: Krijg je nieuwe kans om de wekker te raden en te winnen.
1: En dan wil ik zo hard mijn best doen wanneer jij hier bent.
0: Oh, heb je nog altijd zo'n beetje stress?
1: Ja, dit klinkt als een beetje een radio-examen.
0: Ja, ja. Als jij naast
1: me staat. Dus
0: en ik vraag zo, Dries, ga jij de knoppen bedienen? Dan blijf je wakker en zo. En nu zit ik op je vingers te kijken. Ga jij nu nog eens op die foute knop duwen? Nee, toch?
1: Nee, ik ben dus heel wakker, zei ik. En ik dacht, oh ja, maar ik kan perfect nog functioneren. Ik kan perfect nog aan de knoppen. Normaal gezien, tijdens de ochtendshow, dan zit Eva altijd aan de knoppen. Dat is een goede keuze, want normaal gezien is dat ook prima, maar nu ben ik dus...
0: Dit is heel live. Dit is wat mensen willen. Ze willen live voelen dat jij moe bent en dat zij eigenlijk mee je lot bepalen.
1: Dat is waar.
0: Maar echt iedereen die luistert, komt. Het is nu wel goed geweest dat mannetje...

0: Stromae Tafet. Goedemorgen.
1: Studio Brussel.
2: De Wekker XL.
1: Elk uur krijg je nieuwe kans
2: om de wekker te raden en te winnen.
0: Een paar hele leuke berichten binnengekomen in de VRT Max-app. Luister mee, Eva, want de Wil is mij al heel de ochtend aan het sturen. En die zegt nu, Ik heb Studio Brussel geboren, zien worden en horen worden al meer dan 42 jaar.
3: Dat was bij keizersnede, dus dat valt al.
0: Dat is waar. Jullie zijn mijn arbeidsvitamine, Dries. Ik hoop dat ze snel geraden wordt. Dat is toch lief?
3: Dat is lief.
0: Erik zegt, jullie hadden beter Heidi Heremans in die wekker gestoken. Dat is een van onze vaste ochtendluisteraars. Die muziek zit trouwens heel goed deze ochtend. Dankjewel, Erik. En nog Sam zegt, kun je de tips nog even op een rijtje zetten? Dat gaan we zeker doen.
3: Dat wil ik ook wel. Want ik ben dus in een conversatie met mijn schoonmoeder. Ja. Die alles aan het volgen is. Al uren aan een stuk. En zij zei mij aan het stuur van... De wekker is nu zoveel waard. Wie denken jullie dat het is? Zo aan heel de familie in de groep. En
0: hoe heet ze?
3: Joke. Mama Joke. Ja. En ik zeg tegen mama Joke van... Ja, mama Joke, ik weet zelf niet wie de wekker is. Smiley. Ja. Zij zegt, ik geloof u. Knipoog. Van, ik geloof u niet. Ik gok op Sander de Rijken met een S. En dan zeg ik... Die is al gegokt. Ik weet het echt niet. En Dries weet het ook echt niet. Ah, tof. Ik luister. En dan zegt ze... Maar ik heb echt wel vergeleken met het beeld van de persoon in de wekker. En die heeft dezelfde hals en oren, zegt mama Joke. Maar ik durf niks te sturen. Allee, als ze mij zouden bellen. En ik zeg... Maar dus, Joke, Xander was vannacht... Ja. Allee, twee nachten geleden al gegokt. En dan zegt ze... Ah, fout van mij. En dan stuurt ze een foto van de sprintscreen van de wekker. Dus mensen worden helemaal gek van dit spel. Niet alleen jij gaat eronder door. Ik ben vannacht ook wakker geworden om 2:30.
0: Oei.
3: Met zo'n jingle van de wekker houdt iedereen wakker. En ik dacht, godverdomme, Dries, met uw dwaas idee houd jij heel de natie wakker. En dan was ik zo van, ja, ik moet die jongen gaan helpen. Allee, ik lig hier in mijn bed, in mijn warme bed. En jij zit hier ook garme de hele tijd. Dus ben ik eigenlijk uit mijn bed gesprongen, zoals je kan zien, Dries.
0: Dat is heel fijn. En ik ga ook een belofte maken, Eva, aan de rest van de natie. Voor het weekend wordt de wekker geraden. Het is bij deze vastgelegd 5:10. Mark my words, we gaan allemaal het weekend in met één naam. De naam van de BV die zich hier verschalkt in een grote, gigantische wekker.
3: Zeg je dat al niet 3 dagen?
0: Ja, ik weet het. Maar make believe, make believe.
1: De wekker is nog steeds niet geraden.
2: Je speelt dit uur voor...
0: €4.700.
2: Aan maaltijdboxen.
0: En die prijs die gaat maar de lucht in. Piet is onze sponsor failliet. De foodbag van foodbag maaltijdboxen die gaat zo meteen gewoon zeggen...
3: De food van de bijk eigenlijk.
0: De kraan stopt hier, de kraan is toe. Jullie kunnen het spel niet langer spelen, kom er maar uit. Want we zijn failliet. Maar dan, heel belangrijk, er zijn vannacht ook een paar aanwijzingen gegeven. Een paar clues. We hebben ja-nee-vragen mogen stellen aan de wekker XL. En Eva, ik denk dat je daar nog niet van op de hoogte bent.
3: Ik ga mijn schoonmoeder live sturen in WhatsApp. Hè? Ja, doe maar.
0: Dit zijn de ja-nee-vragen die vannacht gepasseerd zijn.
4: Beste wekker XL, heb je al eens een award gewonnen?
5: Ja.
6: Was je ooit al in deze radiostudio geweest? Ja,
0: ja, laten we zeggen, voor de wekker XL begon.
5: Ja.
7: Heb je al eens een auto in de prak gereden?
5: Nee.
8: Dit is mijn vraag aan de wekker. Heb je meerdere amoureuze partners tegelijk?
5: Nee.
3: Daar moest hij even over nadenken.
0: Ja, of misschien weet hij niet wat amorie is, polyamorie. Allee, het kan zijn dat hij misschien, omdat hij ook al, voor alle duidelijkheid, al 40 uur wakker is. Misschien dat hij dacht, wacht, betekent dit dat ik één relatie heb? Ik weet niet. Dus,
3: zeg, hoeveel geld ligt er al in het laadje? Of had je dat net gezegd?
0: Dat hebben we net gezegd, maar het is geen probleem. Ah, ja. Goedemorgen, Eva. €4.700.
3: Ah ja, maar ja, oké, ik ben hier voor het geld. Hè.
0: Dat is heel goed, dat is ook heel duidelijk.
4: Geweldig.
0: Dan nog één belangrijk ding wat we vergeten te zeggen zijn, want deze nacht zijn er ook nog heel veel extreem foute namen gepasseerd. En ik overloop ze nu heel graag voor jou. Deze nacht zijn Gerben Teurlings gegokt, Piet Huizentruit, Jensen Donker, Timon Verbeek, Manu van Akker, Mathieu Terijn en Bruno van den Broeke. Al die namen zijn niet de wekker XL.
3: Dus wacht, is Manu van Akker de wekker dan?
0: Nee, Manu van Akker is niet de wekker. Net zoals Gerben Teurlings, Piet Huizentruit, Jensen Donker, Timon Verbeek, Manu van Akker en Bruno van den Broeke.
3: Goed, jij bent echt goed bezig.
0: Hé, ik ben nog helder, toch?
3: Ja, ja. Als je nu juist op de juiste knop wilt duwen, dat we het liedje kunnen luisteren.
0: Luister goed. Want allemaal mensen van de nacht, blijf nog een uurtje bij mij. Want straks is weer alles voorbij.
3: Dat hoopt hij.
0: Dan weet je waar en wanneer. En wie vindt die weg? keer.

0: wie zegt me hoe, wat, waar en wanneer?
1: Niet Manu van Akkers.
0: En wie raadt die mij keur een keer?
1: Mijn schoonmoeder. Eventueel.
2: Veel succes, we spelen over 20 minuten.
3: De Wekker XL houdt iedereen wakker. Studio Brussel.

0: Dandy Warhol's Bohemian Like You. Bohemian Like You. Je moet alles met een korrel zout nemen wat je vandaag hoort op de radio. Studio Brussel.
1: Iedereen wakker.
0: Ah, ik heb nog niet verteld, Eva. Hier is iemand langs geweest deze nacht die je goed kent.
2: Ja, wie?
0: Black Box Revelation, Dries en Jan.
2: Oh ja, dat is waar. Die zei, Sjoeke, slaap wel, ik ga nog ergens naartoe, zei die.
0: Ah, en die kwam hier een live versie spelen van Stronger. Dat was super fijn.
2: Was tof, hij heeft hem goed gespeeld.
0: Het was heel goed, het was een akoestische versie. Dat vind ik altijd heel, heel leuk, een pluik, zoals dat heet. En het coole was, op voorhand had ik al gezegd dat ik grote fan ben van de gitaarriff van Stronger. Die... En Jeanke zei dan, Jan zei, ah wel, je mag die altijd live brengen op de radio, als je wil. En ik dacht dat het een mopje was, dus ik durfde eerst niet, maar ik heb het toch gedaan. En
2: vokaal dan?
0: Vokaal, ja.
2: Je hebt vokaal een gitaarsolo gedaan.
0: Vokaal heb ik de gitaarsolo op Stronger gedaan. Dat was live op de radio, we gaan daar zo meteen een fragmentje van klippen.
2: Oh ja, ik wil dat horen.
0: Ja, dat is heel goed. En dat was eigenlijk heel leuk. Ondertussen krijgen we Bakkerij Bethany in de app van VRT Max. Goedemorgen Dries, stuurt Bethany. Al eens nagedacht over je volgende uitdaging.
2: Ja, dat weet je, hè.
0: Wat, hè?
2: Jij ging toch binnen 3 minuten een eclair op 10 seconden proberen inhaleren?
0: Oh, ik dacht dat dit iets was voor off-air. Maar blijkbaar wordt dit iets voor on-air. Studio Brussel.
2: De Wekker XL. Hey, maar het is wel waar. Ik reed naar hier veel te vroeg, nog in mijn pyjama. En ik dacht wel, het is toffe muziek op de radio. En ik had echt zin in Friday, Friday. Let's go. Thank God it's Friday. Dat is gewoon die Wekker XL. Straalt het uit.

0: Dit nummer heet Positive.
1: Dat hebben we nodig, hè?
0: Fijn, Jamback. Goedemorgen.
1: Zeg, hoe lang ben jij nu eigenlijk al bezig?
0: Ik ben 46 uur radio aan het maken.
1: Dat wil zeggen dat er ook al 46 keer fout gegokt is.
0: Ja, dat is...
1: Als in hoeveel, want we zitten op een mannelijke piste.
0: Ja.
1: Hoeveel mannelijke BV's zijn er in godsnaam? Te veel voor zo'n kleine oppervlakte, denk ik.
0: Nu je dat zegt, Eva, ik zou dat ook wel eens heel graag bevestigd horen. Dat het een man is, want ik word op den duur zot van deze quiz. Dus ik denk, misschien is het dan toch gewoon een vrouw met een bijzonder lage stem.
1: En dat moet dan toch wel bijna. Ik denk echt dat er max 50 mannelijke BV's in Vlaanderen bestaan.
0: Ja. We zullen het weten over 3 minuten of we hier de studio verlaten om 5:30 of we nog een uurtje bij mij blijven. We luisteren over 3 minuten naar de Wekker XL, maar nu is het eerst aan jou.
2: Studio Brussel. De Wekker XL. Wie is de wekker?
0: Die vraag houdt mij al 46 uur lang wakker, maar ik zou die vraag liefst nooit meer stellen. Daarom ben jij nu de aangewezen persoon om in de app van VRT Max te sturen wie de Wekker XL is. Zet je telefoonnummer erbij, anders kunnen we niet opbellen. En Eva, nog misschien een goed soort van courage voor de mensen die meespelen nu?
1: Ik had toch al gezegd, kom aan!
0: Ja, sorry, ja.
2: Wie is de Wekker?
3: Stuur nu je antwoord en je telefoonnummer via de VRT Max app.
2: De Wekker XL houdt iedereen wakker.
1: Oh, dat is mooi. Niks zeggen, niks zeggen. I will find you.

0: Ik was een beetje aan het babbelen tegen de wekker.
1: Ja, dat is wel goed. Zo'n monologen aan het voeren tegen iemand die niet terugpraat. Dus ja. dat is heel speciaal.
0: Best zielig ook.
1: Ja.
2: Studio Brussel. De Wekker XL. Is de wekker.
0: De wekker XL is wel een genie in handgebaren. Die kan een heel gesprek voeren alleen door zijn rechterhand in plooien te...
1: Ja, want die kan veel meer met de hand nog, denk ik.
0: Dat wil ik niet weten. Of dat weten we dan misschien over 1 minuut. Want dan is de hoofdprijs van luisteraar... Goedemorgen, met u spreek ik.
3: Hallo, Jordi.
0: Van luisteraar Jordi. Jordi, je wint hier zo meteen 4.700 euro aan maaltijdboxen. Met wie ga je die allemaal opeten?
3: Met mijn madame, dus dat zal wel goed zijn voor de komende maand zeker.
0: De komende maand? Ik weet niet hoeveel jouw madame eet, maar ik denk dat je daar vele maanden, jaren van gaat kunnen eten, Jordi.
3: Dat is goed, dan kunnen we veel sporen.
0: Ah wel, Jordi, we zijn samen... om hier uit te geraken. Dus ik hoop dat jij me uit mijn lijden verlost. En Eva ook, en vooral de wekker ikzelf. Laat ons hopen, inderdaad. Oh, wacht. Oh, Jordi, amai, snelle, vlugge, jelle, snelle, jelle. Ho. Jordi, we horen nog één keer... Wat zeg je allemaal?
3: Ik wil u uit uw verleiden verlossen. Hè?
1: Ja, hij staat op hete kolen, dus Jordi.
0: Hij wil mij uit mijn verleiden verlossen. Ik wil je ook uit je verleiden verlossen. Heel graag, Jordi. Maar eerst gaan we luisteren naar de wekker XL. Laat je nog één keer horen, makker. Dat was het. En dan is de vraag nu aan jou, Jordi. Wie is de wekker XL?
3: Ik pees average Rob.
0: Average Rob. Zijn broer is al gegokt, Arno de Kid. Zou die gewoon zelf in de wekker zitten, Average Rob? Nee.
1: Hey, moest ik 1 miljoen hebben opgehaald door crowdlending om een derde frituur te starten? Ik zou echt geen haar op mijn hoofd eraan denken van in een wekkerkast te gaan zitten een dag en 22 uur, 2 minuten en 46 seconden.
0: Plus, we hebben hier geen friteus staan, dus dat zal nooit gaan. Die zou nooit een dag zonder frieten of zonder toepienkes kunnen.
1: Ah, Jordi, gaat uw madame nu kwaad zijn op u?
3: Zelfs niet dat ik heb meegedaan.
1: Ah, maar je klinkt wel echt als een toffe peder, Jordi. Die chillness van hem, die moeten wij meepakken in de rest van onze show, denk ik.
0: Maar Jordi moet dringend door, want die madame scheurt van een honger om nog eens te eten.
2: Weet jij wel wie de wekker is? Blijf luisteren en speel het volgende uur opnieuw mee met de Wekker XL. Studio Brussel.
4: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten.
0: Lord. Sorry. Waarom dacht je niet?
1: Gewoon, dat was... Op haar woorden. Wat was dat?
5: I will find you.
1: Gebuist. Make a meal I won't eat. Step out into... Op je radio-examen.
0: Wij moeten nooit een show presenteren samen.
1: Nee, dat is...

0: We gaan even dit lied onderbreken. We zijn iets aan het proberen. Iets dat je later wel gaat snappen.
1: Hallo, goedemorgen.
2: Maar ik hoor jou niet.
1: Hoor je mij?
2: Dus dat is een probleem. Ah, hallo, dag Steppen.
1: Hey, goedemorgen, dag Vincent.
2: Hey. Steppen, we gaan even iets opnemen. Ik ga het maandag uitzenden. Is het goed?
1: Ja, dat is heel fijn. Dankjewel.
2: Oké. Dag Steppen, goedemorgen.
1: Goedemorgen, dag Vincent van Q-Music.
2: Hallo, dag Steppen. Steppen, je had mij vrijdagochtend een bericht gestuurd, maar ik bel jou nu even, want ik had er vrijdagochtend geen tijd voor, maar het ging over koffiekoeken. Vertel eens even.
1: Ja, ik werk in de bakker van mijn vader en we zijn net op een geniale vondst gekomen. We hebben een nieuwe koffiekoek uitgevonden en het is een heel bijzondere vorm. Ook ik dacht, jij staat in het midden van de nacht op. Het is in de vorm van een wekker.
2: Een wekker, en hoe smaakt die?
1: Ja, het smaakt naar kaneel heb ik erin gedaan. Ik heb er appelgelei in gedaan. Ik heb er peersiroop bij gedaan. Het is nog even afwegen, maar momenteel gaat die de wekker heten. De wekker XL, dacht ik aan, Vincent.
2: Oké, maar je staat open voor nieuwe namen.
1: Ja, op zich wel. Als je nog dingen weet, als je nog namen weet, hoe die koffiekoek dan zou kunnen heten, stuur maar door via de VRT Max app. Sorry, het is Dries van Studio Brussel. Sorry Vincent van Geel. Sorry Snoetje, je bent geprankt op de radio. Ik wou dat al heel lang doen.
0: Ja, Vincent, wij luisteren altijd naar jou als we niet naar Studio Brussel luisteren natuurlijk.
2: Ik ben blij, Dries, dat ik je aan de lijn heb.
1: Ja, je bent live op de radio. Dus
2: mijn plaatje is gedaan nu.
1: Ah, je plaatje is gedaan. Dan ga ik laten radio maken en sturen via de VRT Max app als je nog een idee hebt wie de wekker is. Alles. Doei!
0: Tada. Groetjes aan Dorothee Maarten.
1: Oh, zo'n sympathieke kerel toch. Hè? Ik ben blij dat ik hem eens ooit te pakken heb gekregen.
0: Peergelei.
1: Ja, ik wist niet wat ik moest zeggen. Ineens moest ik mijn vakjaar gewoon als bakker bovenhalen. Bon, dat was een experiment. Vincent van Q-Music dingt dus mee naar de hoofdprijs vanaf nu. Want ja,
0: nu gaat dit ook echt helemaal show zijn voor die wekker. Ik zal binnen een uur, ik durf verwedden dat het oftewel Dorothee of Vincent van Geel is die de wekker gaat dragen.
1: We zullen zien.

0: Nothing better than this, Kasabian.
1: Studio Brussel.
2: De Wekker XL.
1: Oh. Elk uur krijg je nieuwe kans
2: om de wekker te raden en te winnen.
3: Word je eigenlijk per uur betaald?
0: Ik word per foute gok betaald door de zender.
3: Oké, okay, yes. Now we're talking.
0: Het is een mopje. We gaan over drie kwartier nog eens luisteren naar die wekker. XL, er zijn veel mensen wakker in de VRT Max-app. Het is al lekker druk. Arti uit Deelbeek zegt... Morgen, vrijdag, blijdag. Greets, Arti. Josephine zegt... Is er ergens een overzicht te vinden van alle tips die gegeven zijn? Ik herhaal ze heel kort nog. De wekker is alles hier geweest in de Studio Brussel Studio voor deze wedstrijd begon. Ten tweede...
3: Een award gewonnen.
0: En ten derde, de wekker heeft niet meer dan één amoureuze relatie.
3: Weet je wat ik wel spijtig vind, Dries? Dat ik nog in het uur dat ik er al ben, live op de radio, dat ik nog geen enkel compliment heb gekregen over mijn rode zijde pyjama geïmporteerd uit China.
0: Mag ik heel eerlijk zijn...
3: Ja, je bent altijd veel te eerlijk.
0: Ja, het probleem is, je hebt zo van die outfits soms, dat je denkt, is dit een pyjama of is dit jouw echte outfit?
3: Mm-hmm.
0: En dan is het altijd heel riskant om te zeggen, ah, leuk, je bent dus in je pyjama. Nee, bedoel,
3: ja.
0: En dan zeggen mensen, ah nee, dat is een nieuw hemdje van mij.
3: Ja, maar dit is wel echt een pyjama.
0: Ah, oké. Okay. Fijn, waarom heb je een pyjama aan?
3: Omdat ik uit mijn bed gestapt ben voor jou.
0: Ah, amai. Ja, dus... En slaap je altijd in die roze fluweel pyjama?
3: Rood.
0: Rode, ja.
3: Als ik hier met een goeie ben. Als het een feestelijke tijd is in mijn leven en dat is het nu wel.
0: Jou...
3: Moet ik eens een anekdote vertellen over een pyjama?
0: Ik wou net vragen, heb je nog een anekdote over een pyjama?
3: Ja, wel. Dus mijn lief kwam eens thuis. Die was bij zijn ouders geweest en die kwam thuis en in een nieuwe t-shirt. Ik zeg, amai, dat is een keileuke t-shirt. Van waar heb je dat?
0: Ja?
3: Hij zegt, ik heb dat gevonden in mijn papa zijn kast, want ik heb daar gewerkt en ik heb even daar omgekleed. Ik zeg, dat is keitof.
0: Ja?
3: Doe dat aan voor een feest. We gingen vertrekken naar een feest. Ik zei, hou dat maar aan, dat is keitof. En later ziet zijn vader foto's van dat feest en die zegt, Jan, wat staat je daar in mijn pyjama te doen?
2: Oh.
0: Underworld, 2 months off.
3: Kom, we gaan de strobbel aanzetten.
0: Ja.

0: It is hot in here.
1: I'm so hot.
0: Die wekker is een hete brok. Want die produceert veel warmte. Deze studio is 40 graden. Misschien is ook een tip voor de wekker. Hij of zij produceert veel warmte. Daar zijn we nu niet zoveel mee, maar...
1: Ik ben hier gewoon... Mensen sturen namen die ik moet opzoeken in Google. Verdachte van de wekker.
0: Ja, en ook heel veel mensen denken nog steeds dat ik in de wekker zit. Maar ik weet niet hoe dat zou fysiek in zijn werk gaan, want dat gaat niet. Nee, ja.
1: En Robin Pront blijft ook binnenkomen in de VRT Max.
2: En toch is het Robin Pront.
1: Het zal toch wel Robin Pront zijn, de filmregisseur. Want ik geloof niet dat als jullie zeggen dat het niet Robin Pront is, dat het dan toch eventueel niet toch Robin Pront zou kunnen zijn.
0: Ja. Hey, luister dit. Jay Bernard, Love is on my mind. Ik heb zo meteen nog Lean On van Major Lazer.
1: Want jij mag even on me leanen.
0: Dat is heel lief, Eva. En na 6 uur zijn we terug. Ik zal nog eens even alle tips overlopen.

0: Goedemorgen, het is 6 uur iedereen.
1: VRT Nieuws.
0: Jannik Aert.
2: De huurprijzen zijn opnieuw gestegen. Voor een huis of appartement in Vlaanderen betaal je gemiddeld nu 1000 euro huur per maand. Het is de eerste keer dat de gemiddelde huurprijs boven die 1000 euro stijgt. Ten opzichte van vorig jaar is er bijna 2,5% bijgekomen en voorlopig nog wel een beperkte stijging. De vastgoedorganisatie CW legt het uit.
3: Zodra dat een pand te huur komt, zien wij gemiddeld 50 tot 100 kandidaten. Vroeger was dat een eerder stedelijk fenomeen, nu is dat uitgedend over heel Vlaanderen. En dan kan je eigenlijk, als je puur economisch denkt, vraag en aanbod vergelijkt, dan kan je eigenlijk stellen dat die stijging van maar 2,3% dat die relatief beperkt is.
2: Brussel is nog altijd de duurste stad om te huren. Bij de grote steden blijft Leuven het duurst. Daarna volgen Antwerpen en Mechelen. Roeselaar in West-Vlaanderen is het goedkoopst om een woning te huren. In het oosten van Zwitserland is er gisteren een ongeluk gebeurd met een Nederlandse reisbus. Er zouden verschillende doden en gewonden zijn. Het ongeluk gebeurde rond 5 uur gisteren namiddag. Op de plek van het ongeval waren werken aan de gang en was er ook maar 1 rijstrook open. De bus reed door een vangrail en kwam in de berm op zijn kant terecht. Op de bus zaten behalve de chauffeur 48 Nederlanders. Ze maakten een daguitstap vanuit Oostenrijk naar Zwitserland. Op het WK basketbal zijn onze Belgian Cats uitgeschakeld. Ze verloren gisteravond in de kwartfinales tegen Duitsland met 93-74. Speelster Antonia De Lare is erg ontgoocheld.
4: We kwamen naar hier voor de medailles. Oké, ik kan eruit gaan, maar ik denk niet dat we ons beste basketbal hebben laten zien. Dan is het wel een ontgoocheling.
2: En op de US Open Tennis spelen de Kazaakse Jelena Rybakina en Arina Sabalenka morgen de finale bij de vrouwen. De tweevoudige winnares Sabalenka won haar halve finale in 2 sets van de thuisspeelster Jessica Pegula. Het werd 7-5 en 6-2. Rybakina schakelde Coco Gauff uit, ook een Amerikaanse, in 3 sets. Vandaag is het meestal zwaar bewolkt met wat lichte regen, vooral in het westen en het centrum van het land bij zo'n 20 graden. Morgen eerst nog een mistige start. Na de middag klaart het op en wordt het zo'n 22 graden. Zondag eerst regen, later mogelijk ook nog enkele buien.
5: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
1: Studio Brussel.
5: Elk uur krijg je een nieuwe kans om de wekker te raden en te winnen.
1: De Wekker XL.
5: Eva en Dries.
0: Gewoon meedogenloos, hè, dat jullie hier uren aan een stuk doen alsof jullie niet weten wie die wekker XL is. Die Dries moet hier nog gaan mijn radio blijven maken.
6: Wordt deze show... Willen we dat afspreken?
1: Je luistert naar Studio Brussel.
5: De Wekker XL.
0: Gaat het, Dries?
7: Dit gaat nog. Maar ja,
0: je hebt even op 7 knoppen tegelijk geduwd.
7: Ja, dat was echt een prot van een radiobegin. Maar 6 uur, goedemorgen.

0: Mannen, we gaan gewoon ervoor zorgen dat die Dries hier snel uit zijn lijden verlost wordt. Ik stel voor nog voor 9 uur.
1: Willen we dat afspreken?
2: Studio Brussel.
3: Eva en Dries.
2: De aanwezigheden.
0: Een hele goede morgen. Het is 6 over 6. We doen gewoon alsof dit een normale show is en alsof we net uit ons bed komen. En dan zien wij ook, en een paar van jullie, Patricia stuurt het ook al in de app, zien wij ook dat het vandaag vrijdag 11 september is. Dat is sinds 2001, is dat nog elk jaar een rare datum om te zien. Als ik bijvoorbeeld zo yoghurtjes koop en ik zie 11 september, ja, is altijd toch even die datum daarbij stilstaan. Vandaag is het ook 25 jaar geleden exact, de aanslagen in Amerika. We komen daar later op terug. We gaan eens eerst even kijken of iedereen in de klas aanwezig is. De juf alvast wel. Ik ben er. Hallo. Dries daar rechts van achter. Ben jij nog aanwezig?
4: Ik ben zo die stoute jongen in de back of the classroom. Die zo heel de nacht is wakker gebleven. En dan zo wat stoute fratsen aan het uithalen is.
0: Voilà. En zo wat naar beneden kijkt op zijn telefoon. Maar hoe gaat het met jou?
4: Het gaat best goed. Ik heb een hele leuke nacht achter de rug. Ik heb veel gasten ontmoet gisteravond nog. Dus ik ben wakker gebleven door de luisteraar en door hele mooie mensen.
0: Maar zalig. Er sturen ook mensen van, jij klinkt nog heel fris, stuurt Tom hier in de app van Studio Brussel. De Wekker XL, hoe gaat het daarmee met de persoon die hier ook samen met jou elk uur zijn of haar wekkergeluid nadoet?
4: Ik heb er geen contact mee, want ik ken de Wekker XL zelf niet, maar ik hoor hier via de entourage van de Wekker XL dat het er ook wel
0: inhakt.
4: Ja, dat hij of zij misschien ook wel eerder uitkijkt naar een einde van dit. Als ik het zo mild mag uitdrukken.
0: Ja. Zeg Dries, ik ben hier niet alleen om jouw ochtend op te fleuren. Ik heb ook Jos meegebracht. Dag Jos.
5: Goedemorgen.
4: Oh. Een stem die mij doet glimlachen.
0: Ze klinkt als een eclair uit Overijse vers van een bakker. Jos, hoe gaat het met jou?
5: Goed, ik ben zo blij, Eva, als wij hier toekomen, dat wij Dries zo terugzien en zo. Oh, dat is leuk.
0: En dat we beseffen dat hij leeft. Want dat is altijd het eerste dat we naar elkaar sturen. Leeft hij nog, denk je?
5: Ja.
0: Maar hij leeft nog. We gaan hem hier doortrekken. Jos, samen met de luisteraars. Wie is mee aan het proberen Dries uit zijn lijden te verlossen en die Wekker XL te raden?
5: Tiana uit Wellen, die zegt, ik ben er weer klaar voor. Dries, ik haal u uit die studio. Hilde uit Aals zegt, go. Go, go, Dries. Je klinkt best fris. Gelukkig heb je energie te veel. En Nico uit Torra stuurt, hey, goedemorgen. Man. Het is niet mogelijk dat Dries daar nog zit. 2 dagen geleden sprak ik nog met jullie op de radio. Hopelijk is het bijna weekend voor hem.
0: Hij spreekt al in dagen, hè. Dat gaat hier al over dagen, mannetjes.
6: Geweldig.
2: Ben jij ook aanwezig?
3: Laat van je horen via de VRT Max-app.

0: Style en Elton John, Seeing Stars. Heb je dat verhaal van die kat gelezen, Dries?
1: Nee, nog niet.
0: Kat Hormuz, die heeft 6 dagen onder een motorkap geleefd in een auto in de Westhoek. Die zat daar 6 dagen vast, dat beest. 6 dagen, hè?
1: En leeft Hormuzje nog?
0: Ja, die poes leeft nog. Een kat kan taai zijn, staat daarbij. Maar ja, de wekker ik zelf, dat valt eigenlijk toch nog mee dan. Hè?
1: Chance dat die auto dan niet vertrokken is, anders was het kat Hummus. Super slechte mop.
0: Super slechte mop. Joske, jij zit in onze aanwezigheidslijst te kijken. Wie luistert er mee?
2: Joke uit Beernum luistert mee. Koen uit Schilde, Maaike uit Londerzeel, Benny uit Meissen, Tim uit Zottegem die stuurt goedemorgen, Free Dries Leenaerts. Johan uit Lübeck zegt ik ben aanwezig en ben er terug helemaal klaar voor. En Douwe die luistert in het noorden van Nederland en die hangt aan de lijn.
1: Douwe, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Hey, voor dag en douwe, dat is top dat jij meeluistert.
1: We hebben alle twee een slechte mop gemaakt. Ja, nu is het gedaan. Goedemorgen, douwe. Je luistert dus vanuit Nederland. Ken je eigenlijk veel muziek van Studio Brussel?
3: Meestal wel, maar niet allemaal. Ik hoorde dat er vannacht een leuke artiest was geweest bij je.
1: Ja, inderdaad. Vannacht is een hele leuke artiest geweest. Misschien ken je hem wel.
0: Maar echt heel leuk, hè, douwe. Allee, want ik weet niet, denk je aan de leukste artiest die je kent?
1: Nee.
0: Maal 2.
1: Ja, wel. Het is, het is Black Box Revelation. Met in de frontzang Jan Paternoster. Ken je Jan Paternoster?
3: Ja, dat is toch de vriend van Eva de Rohe?
1: Ja, Eva de Rohe is inderdaad, denk ik, daar nog steeds mee samen. Ja.
0: Smoor ben ik erop. Ja.
1: En het leuke was, is er langsgekomen met een akoestische versie van Stronger. Die draaien we hier in de show al regelmatig. Maar dus die akoestische versie kunnen we nu mee in ons repertoire nemen. En ik mocht speciaal van Jeanke meedoen. Luister maar even wat hij zei.
4: Het is wel lekker dat jij die riff op de knop hebt staan. Ja.
1: Wilt jij die ook hebben? Klopt het dat jullie Stronger gaan brengen?
4: Ja, wilde jij dan ook die riff daartussen doen met die knop?
1: Het ging dus voor alle duidelijkheid over de riff van Stronger.
0: Zing nog eens even de riff van Douwe. Kent de riff nog niet, hè, Douwe?
3: Nee.
0: Nee, dus doe maar.
1: De riff van Stronger is eigenlijk een gitaarriff. Ja, die klinkt in het echt eigenlijk zo. En ik mocht dan van Jeanke van Blackbox live meezingen hier op de radio.
0: En je hebt dat echt gedaan? Ik lag toen al in mijn bedje. Nou, we gaan het samen ontdekken.
3: Ja, we willen het samen ontdekken.
5: Ja. Eva en Dries.

0: echt geniaal. Ik vind dat je voor de toekomstige tour mee moet met Black Box Revelation. Gewoon om die riff live te doen, Dries.
1: Zometeen better trailer of it all.
2: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar renom te praten.
3: Allee, zeg eens iets, Bruno.
4: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik zijn 42.
3: Hoe zet ik dat op mute?
4: Ik mute super dringend. Duwt die deur open.
3: Bruno.
5: Mobile Vikings.
6: Schone vaat voor een mooi prijsje? Ga snel naar Kruidvat. Nu. Dreft vaatwascapsules Platinum Gigapak voor maar 39,99 €.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verrelijk.
8: Knaldi. Nu 44% korting op verse Belgische aardbeien. Dat is 500 gram aardbeien voor de knaldiprijs van maar 2,50 €. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
9: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
10: Manutan, Manutan.
9: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
10: Manutan, Manutan.
9: Bestel op manutan.be.

0: Will of It All bij de hele goede morgen. Het is 22 over 6 en je weet wat dat betekent.
1: Studio Brussel. De Wekker XL.
2: Is de wekker.
3: Ja, jij zegt dat nu zo van, jij weet wat dat betekent, maar je zit hier natuurlijk al 46 uur hetzelfde spel te spelen. Maar ik ga even Zoe uit Kortrijk erbij halen. Want kan het zijn, Zoe, dat jij hier plots beland bent in dit Wekker XL-avontuur?
4: Hey, hallo, goedemorgen. Het is inderdaad met Zoe. Ja, dat klopt. Ik kreeg net een telefoontje uit Brussel om dan een keer uit te leggen te vragen hoe dat zit met die wekker en hoe dat je moet meedoen.
3: Ah, wel, kijk, wij gaan u dat nu van naad tot draad, zo zeggen ze dat, uitleggen. Zoe, dus er zit hier een fysiek persoon, die ook wel een BV genoemd mag worden, zit hier bij ons in de studio achter een grote, gigantische wekker. En Dries is daar al meer dan 46 uur op zoek, samen met jullie naar de identiteit. Dus je hoort eigenlijk alleen dat hij zijn of haar stemgeluid nadoet en aan jullie om te achterhalen wie het is. En als je dat weet, Dries, ondertussen hoeveel geld kan je daarmee winnen?
0: 4.800 euro aan maaltijdboxen.
3: Zoe, dat is interessant, hè?
0: Maar de...
4: Dat is heel interessant. Ja, dat zou smaken.
3: Dat zou smaken. Maar kijk, we gaan nu zeggen wat je moet doen.
0: Als je die BV zijn of haar naam weet, dan zou ik die nu sturen, Zoe, in de VRT Max-app. Dat is de app die je moet hebben om dit spel te spelen. Op die app kan je trouwens ook meekijken naar deze stream. Je vindt daar achter de schermen content over deze radio-uitzending. Eigenlijk alles wat je wil weten over de Wekker XL, de namen die al gegokt zijn in de voorbije 46 uur, alles staat op VRT Max in die app. Daar stuur je in de chat met ons je verdachte en je telefoonnummer.
3: En dat is eigenlijk alles.
0: Dat is al. Dan ben je in de running om opgebeld te worden.
3: Oké, Zoe, dus ik tel van 1, 2, 3 en dan leg je de telefoon toe en dan volg je onze instructies. Is dat goed? En dan hopen we jou straks te horen.
4: Oké, top. Ik heb je verdachte al doorgestuurd. Denk dat een goede hok is.
3: 1, 2, 3, tot straks misschien.
1: Wie is
3: tot straks.
1: De Wekker?
2: Stuur nu je antwoord en je telefoonnummer via de VRT Max app.
1: De Wekker XL houdt iedereen wakker.
2: Studio Brussel.
3: En tussen al dat spelen en dat raden naar die wekker en het nagelbijten, wachten op een telefoontje van Studio Brussel, draaien wij goede muziek ook natuurlijk. Fontaine's DC, goedemorgen.

0: hele persoonlijke goedemorgen aan alle Marianne die luisteren van Fontaines DC. Het is 6:30, Yannick. De huurprijzen zijn opnieuw gestegen.
1: Wel, voor een huis of appartement in Vlaanderen betaal je dus nu gemiddeld 1000 euro huur per maand. Het is de eerste keer trouwens dat die gemiddelde huurprijs boven die 1000 euro stijgt. Brussel is nog altijd de duurste stad om te huren. En bij de grotere steden blijft Leuven het duurst. En daarna volgen ook Antwerpen en Mechelen. Roeselaar in West-Vlaanderen is dan weer de goedkoopste stad om een woning te huren. En in het oosten van Zwitserland is een ongeluk gebeurd met een Nederlandse reisbus. Er zouden daar verschillende doden en gewonden zijn, maar hoeveel precies is nog altijd niet duidelijk. Dat ongeluk gebeurde rond 5:00 gisteren namiddag al. Op de plek van dat ongeval waren werken aan de gang en was er ook maar één rijstrook open. De bus die reed door een vangrail en kwam dan in de berm op zijn kant terecht. Op de bus zaten behalve de chauffeurs 48 Nederlanders. En het weer vandaag, het is meestal zwaar bewolkt met wat lichte regen bij zo'n 20 graden.
2: Studio Brussel. De Wekker XL. Is de wekker.
0: We gaan zo meteen die stem waar iedereen naar snakt om ze nog eens te horen, gaan we opnieuw horen live hier in de studio bij ons. Daarna mag één luisteraar een gok wagen. Je kan ondertussen 4.800 euro winnen aan maaltijdboxen als je één juiste naam geeft.
3: Welke luisteraar werd er uitgepikt en mag raden naar de Wekker XL?
0: Goedemorgen. Iemand die het weet, please.
3: Met wie spreken we?
4: Hallo.
3: Hallo.
4: Hallo met Floor.
3: Hallo met Floor.
0: Ah, Floor, je klinkt alsof je het weet.
3: Ja, en je klinkt enthousiast.
4: Ja, ik hoop het.
3: Hoe lang zoek je al mee naar de Wekker XL, Floor?
4: Echt vanaf minuut 1 eigenlijk.
3: Vanaf minuut 1, 1 dag en 23 uur.
0: Hoeveel verschillende pistes heb je dan al bewandeld?
4: Eigenlijk nog maar eentje. Het is mijn vriend die heel overtuigd is van één naam. Dus ik hoop dat hij het is.
0: Ik ben zo benieuwd.
3: Floor, we gaan je niet langer in spanning laten, want we gaan luisteren naar de Wekker XL. Lieve vriend, mag ik je nog eens één keer horen? Dat was het, Floor. Dat is de wekkertune die al een 48 keer gepasseerd is. Het mag stille gaan gebeuren. Floor, welke naam had jij en je vriend in gedachten?
4: Wij denken aan Alex Agnew.
3: Alex Agnew.

0: Floor, lieve Floor, het is niet Alex Agnew. En ik kan je meteen al zeggen, je was absoluut niet alleen. Dat is volgens mij de meest gegokte naam in de VRT Max-app, Alex Agnew. Nu moet ik je ook wel vertellen, liever Floor. We hebben hier eergisteren bezoek gehad van Andries Bekkers, een van de beste vrienden van Alex Agnew, samen met de podcast Welcome to the EA. En we hebben live in de uitzending contact gehad met Alex Agnew, dus die kon onmogelijk in de wekker zitten. Ik vergeef je dat je niet de volle 48 uur naar deze radioshow hebt geluisterd.
1: Jij bent de enige gek die niet geslapen heeft in heel dit verhaal, Dries.
0: Dat is waar, dat is waar. Maar dus Alex Agnew is niet de wekker, maar wie is hij dan wel? Of zij dan wel?
1: Ja, dat is wel fijn voor Floor. Dan kan zij gewoon op vrijdag terug normale gesprekken hebben met haar vriend over andere dingen dan dit spel.
2: Weet jij wel wie de wekker is?
3: Blijf luisteren en speel het volgende uur opnieuw mee met de Wekker XL.
2: Studio Brussel.
4: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten.
0: Makker, het is genoeg geweest.
1: Ja, hey, Sassoufidos, hè?
0: Het is echt genoeg geweest.
1: Dries heeft ook wel leven, hè? Maar ik heb wel plots een gevoel van herkenning voor het eerst.

0: Queens of the Stone Age. Goedemorgen, Florien in Zonnebeke.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, jij zit met veel emoties vanochtend. Vertel eens wat je gestuurd hebt.
1: Ik heb gestuurd van... oh my god. ik kan er niet meer tegen. Free en dan puntje, puntje en Dries.
0: Ja, ik kan er niet meer tegen dat hier zo lang duurt. Dat Wekker Excel heel een spelletje. Ja. Maar je weet toch, het is Dries zijn eigen ideeën, Florien.
1: Ja, maar toch, ik weet niet of dat hij de rekening mee houdt heeft dat het toch ietsjes langer kon duren.
0: Nee,
1: of gedacht.
0: Dat is waar. En die wekker van hetzelfde, denk ik. Want ik denk dat hij nog meer aan het afzien is dan Dries zelf. Die wekker, daar kan ik zelf niks aan doen. Die moet elke uur zijn stemgeluid even laten horen door die wekkertune na te doen. Maar ik kan je wel vertellen dat ik ons Driesken net in zijn bedje gelegd heb.
1: Oké.
0: Goed? Dus die gaat een klein powernapje doen en dan gaat hij straks weer stralen als nooit tevoren, Florien. Ik zorg voor hem.
1: Oké, ça va.
0: Ben je nu wat geruster?
1: Ja, heel, ja.
0: Maar je bent zo lief.
2: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
3: Ramen, deuren, verandas.
4: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.
5: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.com.be. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een kampeerkookstel, een waterzuiveringsset, proteïnerepen, een zonnehoedje, zonnecrème, klimtouw, kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Rustig aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je mama. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
6: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
2: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
7: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
8: Nog even, alles komt goed.
7: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
9: Come on.
7: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
10: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt.

0: surfen. Administratief medewerker Jos, heb je hem te pakken, onze kampioen?
1: Ja, onze kampioen Bert uit Hulshout hangt terug aan de lijn.
2: Studio Brussel. Eva en Dries. Sneller dan de zang.
0: Ja, de enige mens die zeker was dat we hem vandaag gingen bellen, want iedereen probeert hier binnen te geraken voor die wekker. Ikzelf, maar Bert, jij bent hier. Goedemorgen.
3: Hey Eva, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Jij bent hier een persoonlijk record aan het zetten. Hoe lang speel je al mee met dit spel?
3: Keertje of acht, dacht ik al, ja, ondertussen.
0: Het is de achtste keer dat jij proberen zijn dan de zang. Normaal gezien zou ik zeggen, maar wauw! Bert, dat is ongelooflijk. Maar dat doe ik niet als Dries hier al 47 uur lang radio aan het maken is. Die is nu even aan het dutten, Bert, maar ik moest u de groeten doen.
3: Ah wel, de arme Dries doet hem zeker de groeten. Hij steekt hem een hart onder de riem, want ik denk dat hem aan het afzien is.
0: Dat is zeker zo. Nu aan jou een intro dus herkennen voordat de zang begint. In deze plaat is het misschien eerder wat gemompel in plaats van zang. Maar toch krijg je 19 seconden om het nummer te herkennen. Ben jij opnieuw voor een achtste keer sneller dan de zang, Bert? Hier ga je.
3: Ja, dat gaat me ook zijn, hè.
0: This is not a goodbye. Wat ben je snel, Bert?
3: Ik doe mijn best. Meer kan ik niet doen.
0: Allee jong, je trekt deze wedstrijd gewoon tot over het weekend. We horen elkaar maandag terug. En als beloning krijg je mijn lievelingsnummer om mee op te staan. Moby en Porcelain. Dag Bert.
2: Eva.
3: Dank je.
2: En Dries.

0: Jij luistert ook naar Mijn Honest Face. Dankjewel in Heler, want Luna Billy uit Gent stuurt er in de app. Eva, ben jij nu in jouw pyjama? Ja, ik ben gewoon echt zo snel mogelijk uit mijn bed gerold en naar hier gesprint om Dries te komen bijstaan in die Wekker XL. Els uit Kortesem stuurt toch nog alle respect, maar wil AUB nog iemand alsjeblieft eindelijk die wekker raden, dat we terug naar de orde van de dag kunnen en dat Dries zijn bed eindelijk kan gaan opzoeken. Dat vind ik ook. Hij is genoeg gestraft voor zijn zotte idee. Lijkt mij al 47 uur non-stop radio aan maken.
1: Eva en Dries.
0: Geen rem, zou je kunnen zeggen dat hij geen rem heeft. Die Dries heeft zeker geen rem. Hij zou beter wat meer rem hebben op bepaalde vlakken. Maar dit is Vrouwtje, zij heeft het over een kater in haar nieuwste nummer. Bijna 7 uur.

0: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
1: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voordat gebouw af is.
0: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
2: Het is nu of nooit, het is erop of eronder en het is erop. Pasta met bouletten. Heerlijk, wat een afwerking.
3: Erop, eronder of ertussen. Er is altijd een plekje voor ons beste gehakt ooit. Doe nu mee tijdens de Week van het Gehakt. Laat je inspireren op vleesvanbijons.be.
4: Bebat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
5: Goh.
4: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
5: Check.
4: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
6: Bebat.
4: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
7: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade?
8: Even geduld. Er zijn nog 89 wachtende voor u.
7: Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten?
9: Ja, daar gaan we niet mee wachten, hè. Spring maar binnen en dan bekijken we het samen.
7: Doen we wel. Argenta.
10: Zo simpel kan het zijn.
11: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
12: Wienerberger. Waarmee dat ik mijn kinderen het allergrootste plezier doe als ze van school terugkomen, dat is met vers gemaakte soep. Maar de soep moet dus echt

0: Oké, ga naar school. Elke maandag, nieuw op Play.
1: Krijg nu 20% korting op AVV najaarsmeststof voor je gazon. AVV. Tuin, dier, bakplezier. Voorwaarden op avv.be.
2: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
3: Oh, waar liggen die protozen nu weer?
4: Oh, mama. Snap jij iets van die passé composé?
5: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat er.
2: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taigo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
6: Volkswagen.
7: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
8: 7 uur, dag allemaal.
9: VRT Nieuws.
8: Jannik Aerts.
10: De huurprijzen zijn opnieuw gestegen. Voor een huis of appartement in Vlaanderen betaal je nu gemiddeld €1000 huur per maand. Het is de eerste keer dat de gemiddelde huurprijs boven de €1000 stijgt. Er zijn nog altijd te weinig huurwoningen. De huurprijzen die stegen de afgelopen maanden met een goede 2%. Maar de vastgoedorganisatie CUB verwacht in het najaar en ook volgend jaar een grotere stijging van de huurprijzen.
11: Wij verwachten een stevige prijsstijging van de huurprijzen. Alles heeft te maken uiteraard met de Iran-oorlog, de economische schok die we moeten opvangen. En we zien zulke economische schokken altijd vertraagd effect hebben op de huurprijzen. Met die verstande dat we toch wel vrezen dat tegen het eind van dit jaar dan wel tegen begin 2027 de huurprijzen met 5% zullen stijgen.
10: Vooral alleenstaande jongeren hebben het moeilijk om een huurappartement te vinden en daarom gaan ze ook steeds meer co-housen. Brussel is trouwens nog altijd de duurste stad om te huren. Bij de grotere steden blijft Leuven ook nog het duurste. Daarna volgen Antwerpen en Mechelen. En Roeselare in West-Vlaanderen is het goedkoopste om een woning te huren in de stad. In het oosten van Zwitserland is er gisteren een ongeluk gebeurd met een Nederlandse reisbus. Er zouden verschillende doden en gewonden zijn gevallen, maar hoeveel is precies nog altijd niet duidelijk, want de politie wil eerst de familie van de slachtoffers op de hoogte brengen. Het ongeluk gebeurde gisteren namiddag rond 5 uur. Op de plek van het ongeval waren werken aan de gang en was er ook maar 1 rijstrook open. De bus reed door een vangrail en kwam dan in de berm op zijn kant terecht. Op de bus zaten behalve de chauffeur 48 Nederlanders. Op het WK basketbal zijn onze Belgian Cats uitgeschakeld. Verloren gisteravond in de kwartfinales tegen thuisland Duitsland met 93-74. Heel spijtig, zegt speelster Emma Meeseman.
12: Ik wil niet met spijt naar huis gaan. Ik denk dat we toch even wel dat gevoel hebben. We zijn hier all out gegaan. Duitsland natuurlijk, ja, thuispubliek, zalig publiek. Dat is hun voordeel, maar ik vind niet dat het in ons nadeel was. Ik denk niet dat we die energie gebruikt hebben om ons energie te geven. Ja, ik zat er niet in.
10: Op de US Open Tennis spelen de Kazaakse Jelena Rybakina en Arina Sabalenka morgen de finale bij de vrouwen. De tweevoudige winnares Sabalenka won haar halve finale in 2 sets van de thuisspeelster Jessica Pegula. Rybakina schakelde Coco Gauff uit, ook een Amerikaanse, in 3 sets. En in de Champions League voetbal heeft Bayern München met de trainer Vincent Kompany met 5-0 gewonnen van het Noorse Bodø Glimt. Fenerbahçe uit Turkije speelde 1-1 gelijk tegen AS Roma. Na de wedstrijd was er wel wat opschudding, want de coach van Fenerbahçe, waar Romelu Lukaku inviel, gaf meteen na het affluiten zijn ontslag. Hij zou tijdens de wedstrijd zijn geraakt door een flesje dat uit de tribunes was gegooid. Nadien ontkende de voorzitter van Fenerbahçe het ontslag van de trainer. Vandaag is het meestal zwaar bewolkt met wat lichte regen, vooral in het westen en het centrum van het land, bij zo'n 20 graden. Morgen eerst een mistige start. Na de middag klaart het wel op en krijgen we zonnig weer bij 22 graden. En zondag is het dan weer eerst regenachtig, later op de dag ook nog enkele buien en 19 graden dan.
13: Ga van
14: wegenwerken
13: naar
5: rustig gaan werken
13: met de trein.
5: Goedemorgen, Hajo. Rustig onderweg.
15: Absoluut. Typische vrijdagochtend. Nou ja, typisch binnenring rond Brussel. 10 minuten erbij tussen Groot Bijgaarde en Vilvoorde. En ja, op andere plaatsen alleen maar hele kleine vertragingen.
5: Dat is perfect. Dan kan je blijven meeraden naar die wekker XL,
15: Hajo. Ja, zeker.
16: Gerust starten als zelfstandige? Ontvang je ondernemingsnummer op acerta.be. Acerta.
7: Studio Brussel. Elk uur krijg je een nieuwe kans om de wekker te raden en te winnen.
16: De wekker XL.
7: Eva en Dries.
5: Is dat spel nu nog altijd niet gedaan? Nee, er heeft u nog niemand die wekker XL geraden. Als je nu pas wakker bent, het is €4.900 waard ondertussen dit spel. Dus probeer mee.
7: De wekker XL.

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Can't stop Red Hot Chili Peppers. Het is bijna 7:10. Eerlijk, toen we dit idee bedachten van de Wekker XL en Dries ja zei, toen zei ik hem...
2: Daar gaat je spijt van krijgen.
1: En zie nu, 48 uur later.
3: Studio Brussel.
4: De Wekker XL.
3: Eva en Dries.
1: Echt niet te geloven. Bijna 48 uur later zitten we hier nog steeds in hetzelfde schuitje met z'n allen. We zijn ondertussen allemaal te veel invested in die zoektocht. Je moet eigenlijk andere dingen gaan doen en met serieuze zaken mails beantwoorden, kinderen naar school brengen enzovoort. Ik weet het, maar toch zijn we allemaal met 1 of 2 oren gekluisterd aan die radio. We zijn op zoek naar 1 persoon die elk uur zijn of haar wekker nadoet. Hier live in de radiostudio. Dries heeft er net zijn 2e nacht non-stop radio op zitten. Ik heb hem net een beetje slaap gegund. Hij is een klein powernappie aan het steken. Want wie weet, wat staat er hem vandaag nog te wachten? Allee, als we het van jullie laten afhangen, duidelijk veel. Misschien krijgt hij wel verse tiramisu. Want dat is een belofte die luisteraar Sophie gisteravond hier live op de radio gemaakt heeft.
5: Als de wekker morgenmiddag nog niet geraden is, neem ik een halve dag verlof en kom ik naar de VRT en breng ik jou een portie tiramisu.
6: Opsa!
1: Dat kan een kleine opsteker zijn voor die Dries. Daarna heeft hij ook nog bezoek gekregen in de nacht van collega's Nona van Brakel en Amber Broos. Die zijn hier de boel een beetje komen overnemen, zodat hij nog een powernappy kon steken. En dan zijn ze hem gaan wakker maken met chicken nuggets.
7: Dries, ben je wakker?
6: Oh, dat is vreselijk. Dat licht ook al een beetje subtieler of zo.
7: Wat vind je van de geur van lekkere frituursnacks?
6: Ik ruik frituur. Oh my god, ik wil frituursnacks nu. Ja, lekker.
7: De Wekker XL, die is nog altijd niet geraden, Dries.
6: Is hem geraden? Nee, oké. Dat is goed. Dan kom ik eraan binnen een eventjes of zo. 30 seconden, oké.
7: Nog een beetje snoezen?
6: Ja, nog 1 kippennuggetje.
1: Oh, en dan die plakbek. Elke keer opnieuw. Het gaat mij straks ook weer overvallen. Ik ga hem terug gaan wakker maken voor het nieuwe wekkermoment. Zo meteen binnen 20 minuten. Zonder chicken nuggets. Wel dan bij mij. Maar een vraag, een interessante vraag van Erik uit Meissen in de VRT Max-app. Die zegt, zeg Eva, trek nog eens een vraag van de luisteraars uit die een trommel. Erik bedoelt daarmee dat er sinds gisterenochtend een nieuwe regel is in de Wekker XL. Namelijk, elke gast die hier passeert, mag een vraag uit de pot trekken en die stellen aan de wekker. Ja, op zich ben ik nu ook een beetje een gast in onze eigen show. Wat denken jullie?
3: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
4: Daarom is dit deze week onze...

0: Dressed Like Boys. And then I woke up.
1: Hey, Jelle hier van Dressed Like Boys. Ik ben bijzonder blij, want mijn nieuwe single And Then I Woke Up is deze week de hotshot bij Studio Brussel.

0: even iedereen. Jullie moeten mij helpen. Amai. Hoe maak je in godsnaam iemand aangenaam wakker? Ja, bij jullie weet ik dat. Dat is met goede platen zoals deze Calvin Harris. Maar hoe doe ik dat met iemand die al bijna 48 uur non-stop radio aan het maken is en net ocharme 20 minuten geslapen heeft? Ik heb het zeer zeker over de meneer Dries Leenaert. Hoe kan ik Dries zijn wekker extra smooth zijn zometeen? Je mag me altijd tips sturen, want binnen 10 minuten moet je er zijn om terug de wekker te spelen.
1: Je hoeft niet te wachten op onze transporter. Hij is meteen beschikbaar. Met tot 9000 euro voordeel, exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
2: Krevel. Met de back-to-school bundels van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
3: Krevel. Leef beter. Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week 1 kilo trolliesnoep voor maar 4,39 euro. Of een Airwick geurkaars voor maar 1,92 euro. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
1: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be.

0: Body Isn't Ready van Summer.
1: Studio Brussel. De Wekker XL.
2: Wie is de wekker?
0: Knock, knock, knock. Dries, word wakker. De wekker is geraden. Jawel, de wekker is geraden.
3: Echt, wees het.
0: Je moet opstaan, want het is 7:30 bijna. En we gaan zo meteen de wekker spelen. Wat moeten mensen nu weer juist sturen?
3: De wekker en goedemorgen Driesje in de app van 14 Max.
0: Amai, jij moet je tanden nog poetsen voordat je wekker binnenkomt. Kom snel naar de studio. Je moet niet de wekker sturen, je moet de verdachte. De mensen wie jij denkt die verscholen zit al 48 uur lang in de wekker. Die naam willen we in de app van VRT Max. En kom dan snel met de juiste alsjeblieft. Want een Dries moet echt even permanent, ik denk voor 2 weken, opgebaard worden in een bed. Dus stuur nu, we spelen naar de darkness.
1: Wie is de wekker?
2: Stuur nu je antwoord en je telefoonnummer via de VRT Max app.
1: De Wekker XL houdt iedereen wakker.
2: Studio.

0: lekker, hè, die gitaar, terwijl je zo crispies aan het vreten bent aan je ontbijt. I believe in a thing called love, the darkness. I believe dat die wekker XL hier dringend geraden moet worden. Het is 7:30 namelijk al. Jannik, de huurprijzen zijn opnieuw gestegen.
1: Ja, voor een huis en appartement in Vlaanderen betaal je nu gemiddeld 1000 euro huur per maand. En het is ook de eerste keer dat de gemiddelde huurprijs boven die 1000 euro stijgt. De huurprijzen die stegen met een goede 2%. En in het najaar en ook volgend jaar zou er wel een grotere stijging komen van de huurprijzen als gevolg van de oorlog in Iran, waardoor ook alles echt duurder wordt. Voor alleenstaande jongeren is het zelfs moeilijker nog altijd om een huurappartement te vinden. En daarom gaan ook steeds meer jongeren co-housen. En in de VS worden vandaag de aanslagen van 11 september 2001 herdacht, nu 25 jaar geleden. Twee passagiersvliegtuigen werden toen gekaapt door moslim-extremisten en vlogen eerst in de twee torens van het World Trade Center in New York. Een derde vliegtuig raakte het Pentagon in Washington D.C. en een vierde was bedoeld voor het Witte Huis, maar stortte op een veld neer in Pennsylvania. Bijna 3000 mensen kwamen ook om die dag. Het weer vandaag, het is meestal zwaar bewolkt met wat lichte regen bij zo'n 20 graden.
2: De Wekker XL. Wie is de wekker?
0: Oh, ik zou het zo fijn vinden als ik erbij kan zijn, fysiek dan echt, dat die wekker ontmasker wordt hier gewoon om 7:30 in de studio. Het zou mooi zijn, hè, Dries?
3: Het zou fantastisch zijn.
0: Je bent er dan ook wel bijna klaar mee met dit spel.
3: Kotsbeuk, gaat nu uit. Het is gezegd. Voilà.
0: Hij is 3 minuten wakker, de arme stakker. En we gaan er meteen een luisteraar bij halen die via de VRT Max-app nu meedingt naar 4.900 euro ondertussen.
3: Amai.
0: Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Met wie spreek ik?
4: Hanne.
3: Met wie?
4: Met Niele.
3: Dag Niele, hele goedemorgen. Het is Eva en Dries op de radio. Je bent uitgekozen boven heel veel andere gegadigden. Dat komt omdat jij een lucky bastard bent, Niele. Met wie speel je allemaal mee? Met wie heb je allemaal gezocht de afgelopen dagen?
4: Ah, met mijn man en met mijn twee kindjes, met mijn twee zonen.
3: Je hebt gezamenlijk gezocht met je man en je kinderen. Hoe leuk is dat? Hoe verliep dat?
4: Ja, altijd wel een klein beetje stress. Morgens om 7:30 uur, maar goed, kijk. Hopelijk is het best succes.
0: Ja, er zijn heel veel partijen die wensen dat jij de juiste naam gaat zeggen. Nele en gezin. Ben je er klaar voor?
4: Ja hoor.
0: Oké, wekker. Schud jezelf daar ook even wakker. En laat jou nog eens horen. Dat was het weer, hè?
3: Ja.
0: Nele, wie is de wekker XL?
4: Wij denken Rick Verheyen.

0: Amai, we moeten altijd, moet je altijd zo lang wachten op een teken van de mensen die het wel weten, Dries?
1: De mensen die het weten laten mij soms seconden die voelen als urenlang wachten tot ze die duim omhoog of omlaag steken. Het is altijd omlaag, altijd omlaag.
0: Oh, nee,
1: Nick Verheij is het niet.
0: Nee, tju.
2: Peter, niets aan te doen.
0: Niks aan te doen. Jullie zullen nog boterhammetjes met choco moeten blijven eten tot het einde deze dagen. Tenzij iemand van jouw gezin nog binnengeraakt. Want Dries, helaas, maar het lijkt erop dat deze zoektocht nog niet voorbij is.
1: Joepie!
3: Weet jij wel wie de wekker is?
4: Blijf luisteren en speel het volgende uur opnieuw mee met de Wekker XL.
3: Studio Brussel.
4: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten.

0: zit momenteel in een soort van tijdzone waar niemand ooit is ingeraakt. Hij is 48 uur lang, 2 dagen is hij hier bezig. Een non-stop zoektocht naar de wekker. Dries, maak eens even een geluidje.
1: Hallo, goedemorgen.
0: Zie.
1: Dat valt toch mee?
0: Supertreffelijk, supertreffelijk. Dries, als er een gast bij jou op bezoek is, dan mag die persoon altijd een vraag stellen aan de wekker.
1: Ja.
0: Toch? Ja. Ik ben nu gast toch vandaag?
1: Als... Ah, ja, ja, ja. Klopt.
0: Ik ben hier op bezoek, hè.
1: Jij wilt gewoon nog een extra tip.
0: Mensen willen dat. Ik wil dat mogelijk ook. Ik wil ook gewoon dat jij stilletjes aan uit je lijden verlost wordt. En de wekker, ik zelf ook, want die persoon hangt hier zo wat gebogen in die wekker live in onze studio. Niet te veel hoop, het gaat met een stemvervormer zijn. Dus ik ga een vraag stellen aan de wekker. Ik kies gewoon om het even welk.
1: Ja.
0: Wekker, heb jij een 1 miljoen euro bij elkaar gesprokkeld in een crowdlending?
1: Oh.
0: Nee, maar wacht, we gaan een ander pakken.
1: Best doen, want wacht, deze vraag wijst naar Average Rob.
0: Maar die is al gegokt geweest. Ja, wekker, heb jij een eigendom in het buitenland?
2: Nee.
0: Dit is zo griezelig.
1: Ja.
0: Dank je wel. En ook goedemorgen.
3: Full Circle Antwerp. Op 10 november. 1 ticket, 1 stad, oneindig veel sidequests. Ontdek 150 Belgische artiesten op 40 unieke locaties. Van het Mas, het schoolverdiep in het stadhuis en de Singel, tot het Centraal Station en natuurlijk de vertrouwde iconische clubs. Tickets en info, full-circle.be. Samen met Studio Brussel.
4: Jingleburger. Als mijn ventje zondagmorgen naar de bakker gaat, dan weet hem perfect wat hij voor mij moet meebrengen. 2 lange swissen. Geen ronde, hè? Lange. Ah ja, want het moet de juiste vorm zijn. Zoals de vorm van onze bakstenen, hè? Die zijn ook juist. Lang en smal.
5: Weet je perfect welke bakstenen je wil, of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
3: Wienerberger.
5: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
6: We moeten weerbaarder worden, krijgen we zo vaak te horen. En dat klopt. Maar hoe? Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Elke dag discussiëren wij op de redactie over wat er op het spel staat. Vrijheid is daar toch altijd de kern van. Ook voor onszelf. De onafhankelijkheid waarmee wij naar waarheid zoeken. De kracht die goede journalistiek je kan geven. Om ruimer te denken. Om zelf de dingen in handen te nemen. Goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Het is de basis van onze weerbaarheid samen. Laat je inspireren. Blijf betrokken. Blijf vrij.
3: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu met 60% korting via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij.
7: Help! De kinderen komen terug van school met grote honger.
8: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Ja? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden.
7: Oh.
8: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, je mengt kaak, op conferenceperen en op nog zoveel meer.
7: Oh, Lidl, met een help.
8: Lidl, dat kan tellen.
3: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
9: Goh, daar liggen die protozen nu weer.
10: Mama, snap jij iets van die passé composé?
11: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat er.
3: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taygo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
12: Volkswagen.

0: U2, Dance With Me. Het is 7:15. Leuk dat je luistert naar ons.
1: Studio Brussel. Goedemorgen.
2: Eva en Dries.
0: En in jouw ochtendrush had je er misschien nog niet bij stilgestaan, maar het is vandaag 11 september. Overal ter wereld worden vandaag de aanslagen van september, 11 september 2001 herdacht. Want dat is nu exact 25 jaar geleden al. Twee passagiervliegtuigen werden toen gekaapt door moslim-extremisten, vlogen in de twee torens van de World Trade Center in New York. Een derde raakte het Pentagon in Washington DC. En een vierde was bedoeld voor het Witte Huis, maar is elders neergestort. Bijna 3000 mensen kwamen om die dag. En het is een dag die voor altijd in het geheugen van heel veel mensen zal gegrift staan. We hebben journalist Thomas...
3: Maarten.
0: Sorry. Oh, sorry, ik begin uw chaos vermoeid hoofd al op te nemen.
3: Helemaal oké.
0: We hebben Maarten van VRT Nieuws bij ons. Maarten, wat kon je de dag voor 11 september 2001 nog doen dat vandaag ondenkbaar is?
3: Wel, het gaat misschien een beetje stom klinken, maar ik denk dat de Amerikanen die dag een beetje hun onschuld zijn verloren. En daarmee bedoel ik eigenlijk het vermogen om, of de vrijheid om onbezonnen op straat te lopen. Die Amerikanen die hebben natuurlijk enorme tragedies gekend doorheen de geschiedenis. Mm-hmm. Ik denk daarbij aan een zware burgeroorlog, aan Pearl Harbor door Japan. Maar de Amerikanen hadden het gevoel dat ze op Amerikaanse grond wel veilig waren. Ja. Aan beide kanten van de heb je een oceaan. In het noorden Canada, Mexico. In het zuiden, daar moet je geen aanvallen van verwachten. En opeens is die aanval daar en besef je, oei, zoiets kan ook hier gebeuren. Ik denk dat het een beetje te vergelijken valt als de aanslag in het metrostation in Maalbeek. Duizenden mensen gebruiken elke dag die metro om naar het werk te gaan en opeens gebeurt die aanslag. En besef je, oei, dit kan ook hier in eigen land, ook al heb ik daar niets mee te maken, kan hier ook gebeuren. Dus het is een soort enge gedachte die blijft hangen. En ik ben ook in de cijfers gedoken. We zien bijvoorbeeld uit peilingen dat 93% van de Amerikanen die 10 jaar was of ouder op de dag van 9/11, dat die nog altijd heel levendig zich kunnen herinneren waar ze die dag waren, ja, en wat er die dag allemaal is gebeurd. Dus dat is een enorm collectief trauma.
0: Ja, ik denk zelfs hier in België dat iedereen die het meegemaakt heeft dat weet. Op welke manier was bijvoorbeeld het vliegtuig nemen simpeler voor 9/11?
3: Ja, de luchtvaart is het meest sprekende voorbeeld van wat er allemaal is veranderd na 9/11. Als je het kan voorstellen, voor 9/11 was het nog mogelijk om kleine messen en kuttermessen bijvoorbeeld mee te nemen op het vliegtuig. Maar die zijn dan verbannen omdat de kapers die gebruikt hebben om de piloten, het personeel eigenlijk te gaan bedreigen en zo die vluchten te gaan kapen. Nu, alles is natuurlijk veel strenger geworden. Hè. Dat gebeurde al meteen de dagen na 9/11. Toen vlogen air marshals van de Amerikaanse veiligheidsdiensten mee met die vluchten undercover, bewapend, om er eigenlijk voor te zorgen als er opnieuw een terrorist op zo'n vlucht zou zitten, ja, dat zij meteen konden ingrijpen. En sindsdien is het steeds strenger geworden. We weten het allemaal, iedereen die een ticket heeft, die kan tot aan de gate geraken, maar bezoekers bijvoorbeeld of familie, die mogen niet mee. Iedereen moet door een metaaldetector, je bagage moet gescand worden, je mag je riem niet aanhouden, je moet je schoenen soms uitdoen enzovoort. En dat gaat heel ver. Hè. Ik was een paar jaar geleden ook in de Verenigde Staten en ik wilde terugvliegen naar België. En ik had toen nog een zakdoek in mijn broekzak zitten. En een agent van de TSA had dat opgemerkt en die was heel boos daarover. En die zakdoek moest ook per se door de scanner gaan om te kijken of er toch geen gevaarlijke stoffen op zaten. Ja, ja. Dus dat gaat heel ver.
0: Ja, Amerika begon na de aanslagen op 11 september met de War on Terror. Maar die oorlogen lijken sindsdien precies niet gestopt, of mogen we dat niet zo zien?
3: Het punt is dat 9/11 en de War on Terror, dat heeft een soort ripple effect gecreëerd. Dat heeft eigenlijk golven veroorzaakt die heel ver zijn gegaan. Dus we hebben natuurlijk de oorlog in Afghanistan, die is gestart in 2001, omdat de Taliban Al-Qaeda onderdak bood. Mm-hmm. Die oorlog heeft meer dan 20 jaar geduurd. In 2021 is die geëindigd, maar eigenlijk ook met een blamage voor de Amerikanen, want de Taliban is ondertussen terug aan de macht. En heel veel Amerikaans oorlogstuig is daar ook achtergebleven. Dus dat was eigenlijk geen echt succesvol.
0: Nee.
3: We hebben ook die oorlog in Irak in 2003. De Amerikanen zijn daar toen in 2011 teruggetrokken, maar dan later moeten terugkeren om IS te gaan bestrijden in Syrië en Irak. Dus ja, het zijn allemaal heel lang aanslepende conflicten. En de Amerikanen zijn dat ook grondig beu. En dat verklaart ook een deeltje het succes van president Donald Trump. Want tijdens verkiezingscampagnes had hij gezegd Ik ga een einde maken aan de Forever Wars, aan nation building, waarbij de Amerikanen heel veel geld uitgeven om landen die in oorlog zijn verzeild geraakt, om die terug gaan opbouwen en te hopen dat daar een democratie uitkomt. Hij heeft gezegd, America first, we gaan dat niet meer doen, we gaan focussen op eigen land. En nu zien we toch dat Trump nu opnieuw in een oorlog is veranderd in Iran, waar hij geen uitweg lijkt te vinden. Dus ja, dat heeft zijn populariteit nu ook enorm naar beneden gehaald.
0: Ja, maar dat is zot. Als je dit allemaal opsomt, al die oorlogen, alles wat er zo gebeurt en veranderd is in 25 jaar tijd, sinds 9-11, dus in 2001. Dat is maf. Als je meer uitleg erover wil of meer je wil verdiepen, staat er heel veel op VRT Nieuws op deze speciale verjaardag van een traumatische dag in de mensgeschiedenis. Wij gaan daar muziek bij draaien. Hier bij Studio Brussel. De band Live heeft in 2001 dit nummer Overcome uitgebracht, met beelden daarbij van die vreselijke aanslagen. Dankjewel, Maarten van VRT Nieuws.
3: Alsjeblieft.
2: Eva en Dries. Eva en Dries. Studio
1: Brussel.

0: brengt nog altijd veel teweeg, 25 jaar na 9/11 live.
1: Ben jij vandaag jarig? Stuur nu je telefoonnummer via de VRT Max-app.
2: Eva en Dries.
3: Amai, die back-to-school-actie van Lab 9. Slim, snel, studiebeest.
4: Ah, hoor ik mijn naam?
3: Zegt de man die nog 3 vakken van het eerste jaar meeneemt en 1 van het tweede.
4: Ik bouw slim op.
3: Ja, maar duidelijk niet snel, hè.
5: Hoe je het academiejaar ook aanpakt, je begint altijd bij Lab 9. 10% korting op Mac en 5% op iPad, inclusief accessoires. Zo start je snel en werk je slim. Bijstig toch?
6: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
7: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
8: Ah, dat kan.
7: Ja hoor, zo is er de Picanto. Een compacte stadswagen met de meest moderne technologie. Nieuw, maar aan de prijs van een tweedehands wagen.
8: Zalig, want ik heb liever een nieuwe.
7: De Kia Picanto. Vanaf €14.490 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken. Van 9 tot 16 september. Bij je Kia-verdeler.
9: Kia.
7: Voorwaarden op kia.be.
10: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
11: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
10: Ja.
11: Wauw.
10: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
11: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
10: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
11: Om de 6 seconden?
10: Nee, 1 keer per maand.
11: Ah.
10: Meer info op luminus.be.
12: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzalen en schrijf je in voor één van onze gratis renovatieworkshops. Kijk op impermo.be.
13: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
12: Go, go, go voor onze vinyltegel met handig kliksysteem aan €19,99 per vierkante meter.
14: Hallo? Kan ik bij uw notariaat een huwelijkscontract afsluiten? Kan dat? Ah, fantastisch. Ja, zo je mee een volledige scheiding van goederen als dat kan, hè. Ja, ik kan... Oela, ik kan meteen komen tekenen, hè. Pardon? Ah, maar de partner moet ook tekenen. Ah ja, en dat moet. Ja, die heeft het wel druk, hè.
15: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontracten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
16: Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
17: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
16: Hoe komt dat?
17: Keukens gemaakt tot op de millimeter. Afgewerkt langs buiten en binnen met laminaat. En we maken alles zelf, zonder tussenpersonen. Rechtstreeks bij de klant. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.

0: Carrefour, ook op zondag. Carrefour, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Dit is Studio
1: Brussel. Studio Brussel. Het is actief.
0: VRT Nieuws.
2: De huurprijzen zijn opnieuw gestegen. Voor een huis of appartement in Vlaanderen betaal je gemiddeld nu 1000 euro huur per maand. Het is de eerste keer dat de gemiddelde huurprijs boven de 1000 euro stijgt. Er zijn nog altijd te weinig huurwoningen en de huurprijzen die stegen daarom ook met een goede 2%. Maar de vastgoedorganisatie CIB verwacht in het najaar en ook volgend jaar nog een grotere stijging van de huurprijzen.
3: Wij verwachten een stevige prijsstijging van de huurprijzen. Alles heeft te maken uiteraard met de Iran-oorlog, de economische schokken die we moeten opvangen. En we zien zulke economische schokken altijd vertraagd effect hebben op de huurprijzen. Met die verstanden dat we toch wel vrezen dat tegen het eind van dit jaar dan wel tegen begin 2027 de huurprijzen met 5% zullen stijgen.
2: Vooral alleenstaande jongeren hebben het moeilijk om een huurappartement te vinden en daarom gaan steeds meer jongeren ook co-housen. In Zwitserland zijn er gisteren verschillende doden en gewonden gevallen bij een ongeluk met een Nederlandse reisbus. Hoeveel precies mensen gestorven zijn, dat is niet duidelijk, want de Zwitserse politie wil eerst de familie van de slachtoffers op de hoogte brengen. In de bus zaten 48 passagiers, vooral oudere mensen en wellicht ook allemaal Nederlanders die op daguitstap waren. De bus reed door een vangrail en kwam dan in de berm op zijn kant terecht. En op de plek van het ongeval waren werken aan de gang en was er ook maar één rijstrook open. Dat vertelt correspondent Renske Helma, die ook nog daar maar net is geweest op die plek.
4: Je kunt natuurlijk ook helemaal niet uitwijken dan. Dus de vraag is, waarom geeft zo'n chauffeur een slinger aan de stuur als het niet nodig is? Maar er is geen enkele uitwijkingsmogelijkheid en daardoor is hij dus van de weg geraakt en is hij gekanteld.
2: In de VS worden vandaag de aanslagen van 11 september herdacht, nu 25 jaar geleden. Twee passagiersvliegtuigen werden toen gekaapt door terroristen van de islamitische groep Al-Qaeda en vlogen in twee torens van het World Trade Center in New York. Een derde vliegtuig raakte het Pentagon in Washington DC en een vierde vliegtuig was bedoeld voor het Witte Huis, maar stortte neer op een veld neer in Pennsylvania. Er vielen die dag zeker 3000 doden en de gevolgen die waren groot, zegt Amerika-kenner Björn Soenes.
5: De wereld na 9-11 was een gevaarlijker wereld. We kregen twee oorlogen. Eerst een oorlog in Afghanistan, in 2001 nog, en in 2003 volgde de oorlog in Irak. En uit dat puin van Irak volgde een terreurbeweging IS die aanslagen pleegde in Brussel en in Parijs. Dus 9-11 had verstrekkende gevolgen.
2: Op het WK basketbal zijn onze Belgian Cats uitgeschakeld. Ze verloren gisteravond in de kwartfinales tegen Duitsland met 93-74. En op de US Open Tennis is de vrouwenfinale bekend. De Kazakse Jelena Rybakina neemt het daarin op tegen de Wit-Russische titelverdedigster Arina Sabalenka. Voor Rybakina is het een eerste kans om de US Open te winnen. Voor Sabalenka zou het haar derde keer zijn. Het is meestal zwaar bewolkt vandaag met lichte regen bij zo'n 20 graden. Morgen begint mistig, na de middag meer zon en 22 graden. Zondag eerst regen, later mogelijk ook nog enkele buien en ook nog zo'n 22 graden dan.
6: Altijd een plekje voor ons beste gehakt ooit. Laat je inspireren op vleesvanbijons.be.
7: Hallo, goedemorgen. Waar staat het vast?
8: Bij Gent in Wondelgem, daar zijn er dikke problemen door een ongeval op het kruispunt van de ring rond Gent, de R4 dus, met de Zeeschipstraat en de Evergemse Steenweg, het kruispunt waar gewerkt wordt daar. Verkeer dat van Zelzaten komt, staat ruim een half uur in de file en vanuit Evergem en Sleidingen is het ook 20 minuten aanschuiven. Op de snelwegen valt het mee vanmorgen. Ik zie files van maximum 10 minuten richting een kwartier, zeg maar, vanaf Peutie op de E19. Ook 10 minuten van Sterrebeek tot Sint-Stevens-Woluwe. Dat heeft te maken met een obstakel daar. En tot slot op de E40 van Luik naar Aken is het ook een half uur file rijden van Lonsain tot aan de werken in Vottem.
9: Ik heb 5 seconden om mijn zwarte pen te vinden.
10: Komt goed, Camille, met je bureau op maat van Camber.
0: Studio Brussel.
9: Elk uur krijg je een nieuwe kans om de wekker te raden en te winnen.
0: Wekker XL.
9: Eva en Dries.
7: Luisteraar Sonja stuurt hier in de app: als de wekker maar geen weekendwerk wordt voor jou, voor ons mag het, maar...
11: Zwijgt stil, Sonja. Zwijgt stil. Kom aan.

0: Ja, Stefanie stuurt hier Stefanie uit Henegouwen van: is dit lied niet een beetje gemeen, Eva? Nee, dat is om jou een hart onder de riem te steken. En Dries, van slapeloze nachten kunnen ook keileuk zijn.
1: Maar zo ben je, een hart onder de riem, dat is Eva de Roo.
0: Ja, voilà. Tom, die vraagt hier, Tom uit Wevelgem: is het hier dat ik moet zijn voor de Wekker XL? Ja, hier bij Studio Brussel in de VRT Max app. Maar hier moet je ook zijn voor verjaardagssonates. Want, Jos, naar welke provincie gaan we voor de jarige vandaag?
2: We gaan naar Antwerpen, naar Koen uit Zandhoven.
0: Koen uit Zandhoven, hoera! Hey, Koen, hallo.
3: Hallo.
0: Ah, zeg, jij bent jarige man?
3: Ja, dank je.
0: Hoe oud word je?
3: Ik word vandaag 64.
1: Dat is een prachtig mooie leeftijd. Wat ga je allemaal doen of wat heb je allemaal gedaan voor je verjaardag?
3: Ik ben met mijn echtgenote eergisteren samen naar een sauna geweest. Dat was heel leuk, heel ontspannen.
0: Een sauna?
1: Naakt sauna of zo een met een slipje aan?
3: Wil ik?
1: Een met een slipje aan of was het fully butt naked, Koen?
3: Totaal naked.
1: Zo heb je het graag, toch?
3: Zoals het moet, hè?
0: Ja. Zoals dat moet. Tuurlijk.
3: Zoals het moet.
0: Ah, wel, Dries heeft ook... zijn hele marchandise nu tentoongespreid. Broek en die sok ook nog. Er is die linker sok ook nog. Hier komt je

0: hoera. We vieren vandaag onze Koen.
1: Die vanuit de sauna, hè?
0: De zalige Zandhovenaar.
1: Ziet hem doen.
0: Komt graag zijn charcuterie voor wie het zien wil. Of wie die. Want Koen is eindelijk 64 jaar. Allemaal! Woe! Koen is jarig, hit, hit, hoera. De Koen is jarig, hit, hit.
2: Hoera.
0: Dat kan luider, Koen, dat kan luider. Kom aan. Dat kan luider, Koen.
2: Hoera.
1: Ja, zeg, daar nemen we pas vrede mee. Koen, je mag ook nog een plaat kiezen op de radio. Je kan kiezen voor Muse. Stond op 1 in de afrekening in 2006 op jouw verjaardag, Koen. Nu moet jij ja of nee zeggen.
2: Ja. Nee.
1: Nee, hè? Nee. We gaan de volgende, want die is veel beter. Ja, onze feestlichten staan al klaar ingesteld op het ritme van The Winner Takes It All van ABBA. Stond op 1 op jouw verjaardag in 1980, Koen. Ga je hiervoor of kijken we verder?
2: Nee, deze maar.
1: Ah, oh, wel, ja, dat vinden we. Oh, dat is goed. Jij leeft mee met Driesken waarschijnlijk ook een beetje.
2: Ja.
1: Voilà.
0: Koen, ik heb de naakte waarheid voor jou. Je bent een man naar mijn hart.
1: Voilà, en The Winner Takes It All, dat zal het hier straks misschien ook zijn om 19:30 als we de wekker opnieuw spelen. En dat is voor 5000 euro.
3: Ben jij ook jarig deze week? Stuur dan nu je verjaardag en je telefoonnummer via de VRT Max app. Eva en

0: Het Sunday. Robin uit Gent stuurt hier in de app, amai, 5000 euro. Daar kan je al eens een bakje eten mee bestellen, zeg. Ah wel, wie gaat er hiermee lopen straks binnen 10 minuten?
1: De zee, slagader van deze planeet. Speeltuin van de surfers. Maar ook de grootste afvalberg ter wereld. Studio Brussel en Eneco strijden samen met 18 Belgische en Nederlandse surfclubs tegen de steeds groter wordende golfplastic. Zondag ruimen Studio Brussel en Eneco samen met de surfers het strand op. Doe mee in Oostuinkerken of in een van de 18 andere deelnemende locaties. Schrijf je in via enecocleanbeachcup.be. Samen houden we onze stranden proper.
2: Je hoeft niet te wachten op onze crafter. Hij is meteen beschikbaar. Met tot 16.000 euro voordeel, exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
3: Wienerberger. Waarmee dat ik mijn kinderen het allergrootste plezier doe als ze van school terugkomen, dat is met vers gemaakte soep. Maar de soep moet dus echt gemixt zijn totdat ze helemaal glad is, hé. Maar echt glad, hé. Minstens even glad gelijk onze baksteen.
4: Graag gladde bakstenen of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
1: Wienerberger.
4: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
5: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op 1,5 kilo varkenskalfs gehakt.
6: 43% op gehakt? Zeg kindjes, gaan we balletjes rollen?
5: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
7: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.

0: tik, tak, tik, tak, tik, tak, tik, tak. Het is bijna 8:30.
1: Studio Brussel. De Wekker XL.
2: Wie is de wekker?
0: Luister nu even goed, allemaal. Als jij hier straks de juiste naam zegt...
3: You win with us and you get $5,000.
0: Wat? Ja, we spelen na de 2 volle dagen non-stop radio maken door jou, Dries, voor €5,000 aan maaltijdboxen.
4: Maar dat is veel.
0: Dat is echt een hele klets aan geld. Ik heb dat even uitgerekend voor jullie allemaal. €5,000 aan maaltijdboxen, dan kan je 176 dagen eten als je met 4 bent thuis. 176 dagen, dat wil zeggen dat je vanaf vandaag tot 6 maart 2027 elke dag op onze kosten zou kunnen eten met 4.
4: Ola, Paula.
0: Wacht, als je met 2 bent, jij en je lief bijvoorbeeld, Dries, kan je 352 dagen eten als je dus voor 2 kookt. Dat is tot 29 augustus 2027.
4: Mai.
0: Besef dit allemaal goed.
4: En nu is het moment van de waarheid. Iedereen die wil meespelen, kan meespelen via de VRT Max-app. Je moet je daar even een bericht typen. Een bericht typen met je hoofdverdachte en daarna je telefoonnummer. Dus gewoon de VRT Max-app erbij nemen. Bericht met je hoofdverdachte en dan telefoonnummer. Doe maar nu.
1: Wie is de wekker?
2: Stuur nu je antwoord en je telefoonnummer via de VRT Max-app.
1: De Wekker XL houdt iedereen wakker.
2: Studio.

0: 14.000 man stond er mee te raven met Amelie Lens vorig weekend. En toen dook toch wel die prachtige Angèle op en deden ze dit nummer samen. Run! Dit is toch wel even een momentje, hè, Dries?
1: Het is een momentum zelfs.
0: Een momentum. We zijn 2 dagen bezig. Ben jij radio aan het maken non-stop om te achterhalen wie die wekker is? En het bedrag heeft de historische hoogte van €5.000 bereikt. Eerst even bij Jannik gaan luisteren, want het is bijna 8:30. Jij hebt nieuws over wat PFAS kan doen met ons lichaam.
2: Wel, mensen die hogere waarden van schadelijke PFAS in hun bloed hebben zitten, die zitten ook wel echt vaker met een iets hogere cholesterol en minder goede leverwaarde. Dat blijkt uit een nieuwe studie. Het bloed van zo'n 1700 Vlamingen is onderzocht, die voornamelijk in de buurt van de 3M-fabriek in Zwijndrecht wonen. En 3M wordt er nog altijd van beschuldigd om de buurt daar te hebben vervuild met schadelijke PFAS-stoffen. Nu, het is wel nog belangrijk om te zeggen dat het nog niet zeker is dat die PFAS de afwijkende bloedwaarde heeft veroorzaakt. En in Zwitserland is gisteravond een Nederlandse reisbus tegen een vangrail gebotst en gekanteld. Hoe precies is niet duidelijk en wordt ook nog onderzocht. Maar er is wel sprake van meerdere doden en gewonden. Hoeveel precies wil de politie voorlopig nog niet zeggen, want ze willen eerst de familie van de slachtoffers op de hoogte brengen. Op de bus zaten in ieder geval, behalve de chauffeur, 48 mensen. Wellicht ook allemaal Nederlanders. En het weer vandaag, het is meestal zwaar bewolkt met wat lichte regen bij zo'n 20 graden.
3: De Wekker XL.
4: Wie is de wekker?
0: Ik ben een gevoelsmens en mijn gevoel zegt mij op dit moment dat het nu toch echt niet meer lang kan duren voor de identiteit van die wekker XL eindelijk te weten gekomen zal zijn.
1: En ik ben een mens van de ratio en ik weet dat het al 2 dagen duurt en ik geloof absoluut niet meer in onze luisteraars.
0: Ah,
1: jawel.
0: Kom, hey, nu is het voor €5.000 aan maaltijdboxen. Ze zijn daar in een app, zo.
1: En goedemorgen, met wie spreek ik?
5: Met Thomas.
1: Thomas, je bent de lucky bastard die mag raden naar de identiteit van de wekker. Ik geef even mee voor de mensen die pas... Joepie, inderdaad, ja. Voor die pas injoinen. De wekker XL is een bekende Vlaming die hier al 2 dagen, 59 minuten en 21 seconden zit in een grote, ik zeg gigantische wekker. Die bekende Vlaming is tot nu toe voor iedereen een... raadsel. Behalve voor Thomas. De
0: Thomas.
1: Joepie Thomas.
0: Met hoeveel mensen eet jij thuis?
5: Met 2. Met een baby van 5 maanden.
0: Oh ja, maar een baby van 5 maanden kunnen die patatjes toch wel even uitstellen. Dan ga jij tot 29 augustus 2027 op onze kosten kunnen eten.
1: Dat is mooi.
0: Zie je dat zitten?
5: Zeker, zeker. Okay. Heel graag.
0: Thomas, wacht nog 1 seconde, want we gaan, voor je de naam uitspreekt op Nationale Radio, nog 1 keer luisteren. Wekker, laat je horen. Thomas, wie is de wekker?
5: Erik van Looij.

0: Ja, de wekker zelf laat echt zijn kopje hangen. Is die mens nog oké daarin in die gigantische wekker? Thomas, helaas, het zal niet voor jou zijn, man.
1: Maar, niets aan te doen.
0: Ik snap ook wel zo, het is zo'n een klassiek nummer.
2: Ja.
0: Het zou nog wel passen bij Erik van Looy, dat die dat als wekkertune heeft.
2: Moeten we dat eens onderzoeken misschien? Waarom die Stevie Wonder, Sir Duke, is dat denk ik? Dat,
0: ja, ja. Fantastisch lied.
2: Wat heeft dat te maken met de wekker XL? Is dat een clue of zo?
0: Ja, we gaan alles moeten onderzoeken, Dries. Want ik wil ook gewoon wel dat jij je kopje hier niet bij moet leggen bij deze gigantische uitdaging. Thomas, bedankt om mee te spelen. En terug op voor
1: met
0: jou daar.
1: Plezier.
3: Weet jij wel wie de wekker is?
4: Blijf luisteren en speel het volgende uur opnieuw mee met de Wekker XL.
3: Studio Brussel.
4: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten.
5: Hi, I'm Sam Fender and this is Studio Brussel.
3: Studio Brussel. Life is music.

0: Interpol. Het is 20:20. Wij gaan hier zo meteen op algemeen verzoek via de VRT Max-app gaan we eens nog eens herhalen wat die wekker hier al allemaal gezegd heeft op de radio.
1: Ja, we zijn een paar dingen te weten gekomen via ja-nee-vragen.
0: Dat is het enige dat je mag zeggen, ja-nee, met stemvervormer, hè?
1: Ja, maar het zijn wel dingen die ons in een bepaalde richting sturen en vooral die heel veel andere BV's uitsluiten.
0: Ja, dus blijf hier.
2: Voor een goede nachtrust laat je nu je slaap-DNA meten. Kies met ErgoSleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. ErgoSleep, exclusief bij Sleep Life.
3: Europabank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
4: Wauw, ja!
5: Maar ja...
3: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
6: Ja! Maar ja...
3: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt... Oh, la la.
6: Ja.
5: Maar ja...
3: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank, de bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
7: Leontis.
8: Hoe vraag ik een BTW-nummer aan?
9: BTW staat voor by the way.
10: Liever mensentaal? Liantis helpt je gerust starten met ondernemen. Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
11: Ah, dat kan.
10: Ja, ja. Zo is er onze Sportage SUV. Als hybride of benzine.
11: Oh, zalig, want ik ben nog niet zo zeker van elektrisch.
10: Maar uitgerust met de allernieuwste technologie. En een voordeel tot wel €9.100 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken van 9 tot 16 september bij je Kia verdeler. Taylor
12: Kia. Movement that inspires.
10: Voorwaarden op kia.be.
13: Camille, zo slim ingericht jouw woonkamer.
14: Mm-hmm. Kijk, zelfs mijn bureau zit hierin weggewerkt.
13: Oh, het is mooi en multifunctioneel.
14: Ja, echt wat ik nodig heb voor een goede start.
3: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber. More space for your place.
15: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.

0: Nothing but Thieves, welcome to the DCC. Volgende week dinsdag is het Ticket Tuesday op Studio Brussel en maak je de hele dag kans op tickets voor de shows van Nothing but Thieves. Hopen dat die dan geraden is, hè, Dries?
1: Oh, Eva is Studio
2: Brussel, de Wekker XL.
3: Eva en Dries.
1: We zijn al de volle 2 dagen, dat zijn dus 49 uur radio, op zoek naar de Wekker XL. Dat is een bekende Vlaming die in een grote kast zit, in een grote, grote wekker zit. Er zijn al heel veel namen gegokt en we hebben zelfs al 2 keer dezelfde gok gekregen.
4: Ik denk Robin Brandt.
0: Ja, en toen, zoveel uur later, kwam er een nieuwe gok.
5: Ik denk Robin Pront.
0: Dat was dus ook...
1: Het lijkt bijna voor de grap, maar ja, echt waar. Hè?
0: De tweede keer was het ook niet juist. Robin Pront, regisseur van onder andere Zillion Dardenne, kandidaat van de slimste mens ter wereld. Jullie houden duidelijk van hem, of hij zit toch ergens in een bovenste schuif in jullie geheugen.
1: Ja.
0: Nog steeds, na 2 keer ontkend geweest te zijn op de radio, komt Robin Pront nog als verdachte binnen in de VRT Max-app. Dus, even... Goedemorgen, Robin Pront.
6: Hallo, goedemorgen.
0: Robin, wij gaan u niet te lang storen, want je bent natuurlijk met van alle films en series bezig. Maar voor eens en voor altijd, lieve vriend, ben jij de Wekker XL?
6: Ik ben niet de Wekker XL.
0: Oké, okay, merci. Voilà. Doe jij rustig verder met uw dag en dan kunnen wij hier ook verder. Goed. Ik wil die naam niet meer zien of horen. Tot die wekker geraakt. Ja. Dus dag, Robin.
1: We hebben ook een hulpmiddel ingeschakeld, want we hebben de kans gekregen om enkele ja-nee-vragen te stellen. Dat helpt ons uiteraard enorm bij die zoektocht naar de wekker. Heb je iets gemist? Dat is niet erg, want we hebben alle tips, alle aanwijzingen, alle ja-nee-vragen, met andere woorden, even opgeluisterd. En dit zijn ze allemaal.
7: Beste Wekker XL, heb je al eens een award gewonnen?
8: Ja.
9: Was je ooit al in deze radiostudio geweest? Ja,
1: ja, laten we zeggen, de Wekker XL begon.
8: Ja.
10: Heb je al eens een auto in de prak gereden?
8: Nee.
11: Dit is mijn vraag aan de Wekker. Heb je meerdere amoureuze partners tegelijk?
8: Nee.
10: Heb jij een eigendom in het buitenland?
8: Nee.
0: Oké, om 9:30...

0: There's the rush.
1: Kunnen we een beetje meer rushen allemaal? Hè? Jullie zijn jullie werk, jullie school, jullie zijn allemaal flink bezig en zo. Maar kunnen we even focus op die wekker XL, alsjeblieft? En ik vraag dat niet voor mij, maar ik vraag dat voor dat bleek manneke hier naast mij, Dries.
0: Het valt er nog mee, het is toch niet 50 Shades of Pale?
1: Nee, maar ja, allez, ik zeg al elke dag, straks wordt het geraden, maar het is toch nooit uitgekomen. Dus kan het alsjeblieft straks geraden worden? Ik ga de show van maandag dan maar voorbereiden.
0: Ja, bedankt om te komen trouwens, Eva.
1: Ja, tuurlijk, ik zal hier altijd zijn voor u.
0: Audrey Hubbard.

0: ramen, deuren, veranda's.
1: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.
2: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
3: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuwe programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het vijfde middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
4: Maar Bokstal, ligt je stil of nee?
3: Sorry meneer.
0: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag, nieuw op Play.
5: Outfit kiezen. Drie minuten.
3: Ja.
5: Rechterkous aantrekken. 1 minuut.
3: En nu?
5: Linkerkous zoeken. 11 minuten. Alles samen 15 minuten. Precies genoeg tijd om uw ochtendroutine echt te laten renderen. Door te luisteren naar De 7, de podcast van De Tijd. Elke ochtend om 7 uur het nieuws dat ertoe doet in 7 punten. De Tijd. Neem voorsprong.
6: In de disco.
7: Nee, niet in de disco. Studio 100 stickers, die spaar je gewoon bij OK.
8: Draai een keer in het rond.
7: Ook niet nodig. Bij elke 15 euro krijg je gewoon een pakje stickers. Zelfs op zondag.
8: Oké,
7: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
9: Generatie Plantrekkers kiest wat ze nodig heeft. Bij Base heb je al internet vanaf 29 euro per maand. Heb je sneller internet nodig? Dan is er nu ook Unlimited Plus. Dat is nog sneller, onbeperkt internet. Info en voorwaarden op base.be. Base. Based on you.
10: Studio Brussel nodigt je uit voor de avant-première van Heart of the Beast. Met Brad Pitt als Special Forces officier.
11: We're not gonna die out here.
10: Na een vliegtuigcrash proberen hij en zijn trouwe hond Odin samen te overleven in de wildernis van Alaska. Ontdek de film als eerste. Op maandag 21 september.

0: broers en ook 5 andere volwassenen. De jongen lag al 8 weken dood op zijn bed terwijl niemand ingreep. In het lichaam van de jongen werd later een hoge dosis ketamine gevonden. Een verdovingsmiddel dat ook als drugs wordt gebruikt. De vader en de 5 andere volwassenen moeten zich verantwoorden voor de moord op Jaron en ze riskeren levenslang. Mensen die hogere PFAS-waarden in hun bloed hebben, hebben ook vaker iets hogere cholesterol en minder goede leverwaarden. Dat blijkt uit een onderzoek van de Vlaamse overheid. Daarbij werd het bloed onderzocht van 1700 Vlamingen die voornamelijk in de buurt van de 3M-fabriek in Zwijndrecht wonen. 3M wordt ervan beschuldigd om de omgeving daar te hebben vervuild met PFAS. Dat zijn chemische stoffen die vooral schadelijk kunnen zijn voor onze gezondheid. Maar het is nog niet zeker dat PFAS de afwijkende bloedwaarde veroorzaakt. Mensen moeten in elk geval dus nog niet ongerust zijn. Dat zegt dokter Gijs van Pottelberg van de KU Leuven.
1: Dat zijn geen grote afwijkingen. Dat wil dus niet zeggen dat het nodig is om naar de huisarts te lopen, om je PFAS-waarde te laten controleren en dan direct ongerust te zijn dat je zeker lever, nier of cholesterolproblemen gaat krijgen. Voor de individuele burger maakt dat niet zoveel verschil voor zijn gezondheid, maar het bevestigt wel de nood aan de blootstelling van mensen aan die PFAS te verminderen.
0: In Zwitserland is gisteravond een Nederlandse reisbus tegen de vangrail gebotst en gekanteld. Hoe precies is niet duidelijk en wordt nu nog onderzocht. Er is sprake van meerdere doden en gewonden. Hoeveel wil de politie voorlopig nog niet zeggen, want ze willen eerst de familie van de slachtoffers op de hoogte brengen. In de bus zaten 48 passagiers, vooral oudere mensen, wellicht ook allemaal Nederlanders die op daguitstap waren. In de Verenigde Staten worden vandaag de aanslagen van 9/11 of 11 september herdacht, nu 25 jaar geleden. 2 passagiersvliegtuigen werden toen gekaapt door de terroristen van de islamitische groep Al-Qaeda en vlogen in de 2 torens van het World Trade Center in New York. Een 3de vliegtuig raakte het Pentagon in Washington D.C. en een 4de vliegtuig was bedoeld voor het Witte Huis, maar stortte op een veld neer in Pennsylvania. Er vielen die dag zeker 3000 doden, maar uiteindelijk zijn er veel meer slachtoffers gevallen. Dat zegt Amerika-kenner Björn Soeners.
2: En schat nu dat er 9000 bijkomende doden zijn gevallen door allerhande kankers, hartkwalen, gevolgen van giftige dampen door 9/11 en waar de stad niet voor had gewaarschuwd.
0: Het is meestal zwaar bewolkt vandaag met wat lichte regen bij zo'n 20 graden. Morgen begint mistig nog, maar na de middag wel meer zon en 22 graden. Zondag wordt een wisselvallige dag met eerst regen, later ook nog mogelijk enkele buien en ook nog zo'n 22 graden.
3: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts. Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
4: Ga van...
5: Kijk, Fille.
4: Naar...
5: Ah, Serieke, kijk eens, hè.
4: Met de trein.
6: Studio Brussel.
7: Elk uur krijg je een nieuwe kans om de wekker te raden... en te winnen.
6: De wekker XL.
7: Dries Leenaerts.
4: Al 50 uur lang, denk ik.
8: Olé! Hoe gaat het?
4: Welkom bij de Wekker XL. We zoeken verder.

0: I'm not sleeping. I'm not sleeping. Dat is het enige wat ik hoor. I'm not sleeping. Oscar and the Wolf.
1: Studio Brussel.
2: De Wekker XL.
1: Dries blijft non-stop radio maken.
2: Tot de Wekker geraden wordt.
0: Ja, als je het zo hoort, klinkt het best wel maf. Dries blijft non-stop radio maken tot hij geraden wordt. En wanneer wordt hij geraden? Dat is de vraag van 7 miljoen of voor 5.100 euro ondertussen al. Dat is de prijs die boven het hoofd hangt van de BV die zich hier verstopt in een gigantische wekker. Het is interessant om alles te gaan kijken op VRT Max welke namen er al gegokt zijn. Want het heeft geen enkele zin om namen te gokken die al gegokt zijn. Waarom niet? Je laat deze actie of dit spel alleen maar langer duren en het wordt er niet per se leuker op voor mij. Maar, I love you guys, laten we gewoon even rustig kijken naar de namen die ik sowieso niet meer zou gokken. Want er zijn een paar gasten langs geweest gisteren, onder andere Lennart Korevits, die kwam langs hier in de studio. Dan zegt Karin, het kok zei er nog, ik denk dat het Mohsin Abbas is. Die is ook hier langs geweest, Karin. Tom uit Bocholt zegt, volgens mij is de wekker Bavo Mortier. Die zijn allemaal hier langs geweest. Dan zien we nog heel veel namen terugkomen die dat ook al ontkracht zijn geweest. Zoals Matthias Sercu, Jonas Gernaert en Karel Meesters. Ik weet niet wat dat is met die Karel Meesters. Ik weet niet wat jullie daarin zien. Maar ze zijn niet de Wekker XL. Allemaal al gegokt. Als je een volledig overzicht wil van alle gegokte namen, ga even naar VRT Max, naar de pagina van de Wekker XL.

0: I just can't get enough of this game. Depeche Mode, goedemorgen.
1: Studio Brussel.
2: De Wekker XL.
0: En ik heb een bericht van Andy uit Pittem. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, Dick.
0: Je hebt een suggestie, Andy.
3: Ja, eerst en vooral, er is heel veel respect voor wat je aan het doen bent.
0: Dankjewel, Andy.
3: En ja, als hij na dit weekend nog niet geraden is, dat was misschien mijn voorstel. Waarom zouden we de wekker niet de wekker XXL laten noemen?
0: Een extra X toevoegen om aan te tonen dat dit echt wel een serious business is. Bedoel je dat?
3: Ja, dat echt al een uitputtingsslag is ook voor u.
0: Ja, dat is een goed idee, maar laten we één ding heel duidelijk maken. Beste Andy en iedereen die meespeelt met Wekker XL, tot maandag gaat dit spel niet duren. Mark my words, tot maandag gaat dit spel niet duren. Ik weet het, ik klink als een naïeve kloot die dit al heel lang zegt. Ik zeg al lang, we gaan het hier afronden. We gaan het hier afronden. Maar Andy, hoe komt het dan toch dat het telkens misloopt? Heb je daar een verklaring voor?
3: Er zijn gewoon heel veel mannelijke bv's. En misschien is het zoals dat jullie of Eva al gezegd hebben, misschien is het wel een vrouw met een iets zwaardere stem.
0: Het kan allemaal. Maar de helft van de bv's die gegokt worden, die klinken niet eens zoals de Wekker XL, vind ik persoonlijk. Iemand als bijvoorbeeld Jonas Gernaert heeft een hele uitgesproken stem. Wat heet er misschien af en toe zo een beetje Kabouter Wesley? Maar dat is toch absoluut niet wat we horen om half elk uur? Of wel, Andy?
3: Nee, die Wekker is ook gewoon moe aan het worden zoals u, Jonas.
0: Als u, Jonas, ja. Inderdaad, en dat is misschien de reden waarom die af en toe wat hees klinkt. Bedankt voor je inzichten. Ik ga het in beraad nemen of we die Wekker XXL moeten noemen. Dag, Andy. I'm moving to the sun. Ugel en Ultra Naté. Moving to the sun. Het is 9:15. Fijn dat je luistert.

0: ga van...
1: Kijkville.
0: Naar...
2: Ah, zeerke kijk eens, hè.
0: Met de trein.
3: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
4: Je moet naar de keuring en hebt een sterretje in de ruit. Vermijd een tweede controle. Kom eerst naar Carglass. Wij herstellen het sterretje in 45 minuten, zo bespaar je tijd en geld.
5: Maak nu een afspraak op carglass.be.
6: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
7: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
6: Tot 10 jaar?
7: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
6: Nu heb je echt mijn aandacht.
8: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Juke vanaf €19.455. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
9: De dag dat onze hond mijn huiswerk wiskunde op had.
10: Oh nee!
9: En ik besefte dat ik beesten goed was in dieren verzorgen.
10: Oh, Bassie.
9: Is de dag dat ik wist dat mijn toekomst bij dieren lag. Nu ben ik dierenarts en mijn agenda zit vol met kwispelende klanten.
11: Gerust starten als zelfstandige? Het kan meteen op acerta.be.

0: Mr. Brightside, The Killers, is 9 uur 24 al te vroeg voor een voormiddagdip. Asking for a Friend.
1: Studio Brussel. De Wekker XL.
2: Wie is de wekker?
0: Binnen een paar minuten kan weer één iemand raden welke bekende Vlaming hier zit in deze wekker. Als je juist raadt, dan win je ondertussen 5.100 euro aan maaltijdboxen. Alle gegokte namen vind je zoals steeds terug op VRT Max. Neem die app erbij. Neem die VRT Max app erbij en typ daar met je gezwollen ochtendvingers in welke BV er in de wekker zit. Eén naam en daarachter je telefoonnummer. Bijvoorbeeld Jacques Brel en dan 04 Huppel de Pup. Is dat duidelijk? Ja. Dan gaan we sturen vanaf nu.
1: Wie is de wekker?
2: Stuur nu je antwoord en je telefoonnummer via de VRT Max app.
1: De Wekker XL houdt iedereen wakker.
3: Studio Brussel, life is music.
4: I'm Robert Smith.
5: Hey.

0: Dominica. Gotta let you go. Hey, zijn we nog wakker? Zijn we nog wakker allemaal? Come on, zijn we nog wakker? Come on.
1: Studio Brussel. De Wekker XL.
2: Wie is de wekker?
0: We horen de wekker zo meteen opnieuw en daarna mag één luisteraar een gok wagen. Een gok ter waarde van 5.100 euro aan maaltijdboxen. Die kan je winnen als je één juiste naam geeft. Let goed op, want als je verliest, ja, dat heeft altijd consequenties. Of hoe zei Romelu Lukaku dat weer? Die heeft zo'n hele iconische quote. Romelu Lukaku, ging dat nu weer, die quote?
3: Als je verliest, heb je heel het land op je dak.
0: Oh, zware woorden. Heel het land op je dak als je verliest. Goedemorgen, met wie spreek ik?
4: Goedemorgen, met Anne.
0: Dag Anne, fijn dat je meespeelt. Ben je klaar om oftewel 5.100 euro naar huis te nemen, oftewel heel het land op je dak te hebben?
4: Helemaal.
0: Helemaal, ook voor beide scenario's?
4: Iemand moet het doen zeker.
0: Ja. Welke kleur haren heb je, Anne?
4: Donkerbruin.
0: Welke kleur t-shirt draag je vandaag?
4: Donkerblauw.
0: Een donkerblauw t-shirt met bruine haren. Als je deze persoon vandaag ziet in het straatbeeld en ze heeft de wekker niet geraden, mag je zeggen, zeg Anne, alstublieft. Verdoet die mensen tijd nu niet op de radio. Dat mag, hè, Anne, dat is waar. Hè? Goed, we gaan raden. Wekker XL, ben je klaar voor een nieuwe wekkertune? Hij of zij zet zich recht. Alright. Anne, hier komt die. Wekker XL, laat je nog eens één keer horen. Anne, met de bruine haren en het blauwe t-shirt. Wie is die Wekker XL? Welke BV is dat?
4: Wij denken van in het begin al dat het Jeroen Meus is.
0: Jeroen Meus. Het is niet juist. Wie is wij?
4: Mijn zoontjes en ik.
0: Hoe oud zijn je zoontjes?
4: 8 en 10.
0: Oh, heerlijk om te weten dat er zoontjes van 8 en 10 bezig zijn met het zoeken van die BV. Veel succes nog met de rest van de zoektocht. We spelen volgend uur voor 5.200 euro.
1: Weet jij wel wie de Wekker is?
2: Blijf luisteren en speel het volgende uur opnieuw mee met de Wekker XL.
1: Studio Brussel.
2: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten.
0: En zo maken we nog een uurtje langer radio. Non-stop, allemaal samen. Handen in de lucht van links naar rechts met Shiny Happy People. En niet vergeten...
5: I will find you.

0: Er is een telenet op maat voor iedereen.
1: Begon met een swipe. Dan werden we Insta-official. En nu staan er ineens 6 verhuisdozen in mijn living. En vanmorgen noemde hij mijn mama ook mama. Ja, ik zal dan maar een extra mobiel abonnement erbij nemen voor mijn lief, zeker?
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
2: Go Yellow!
3: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
4: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
5: Zie het. Grootser! Voor uw spaargeld. Want bij Keytrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. Keytrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
6: Humo!
7: Humo zapt zich een weg door het nieuwe tv-seizoen. Van een Vlaamse spuiten en slikken tot het derde seizoen van Nonkels.
8: Hij klappen ook vrij goed is Vlaams, wie?
7: Een stortvloed aan kijktips en het grote Nonkels-interview met Jelle de Beulen, Rick Verheijen en Wim Willaert. Deze week in Humo.
8: Humo!
9: Van griezelen tijdens Nachtwacht Halloween tot wegdromen bij een magische kerst. In Plopsaland beleef je dit najaar samen betoverende momenten. Verleng de magie en boek nu jouw droomvakantie met 25% vroegboekkorting naar Plopsaland.
2: Go Yellow!
0: Nu bij Telenet Internet, 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
10: Echt, een heel jaar!
0: Ja, ja, echt. Info op telenet.be.
11: Hello Belgium, this is Royal Blood and you're listening to Studio Brussels.
12: Studio Brussels.
11: Life is music.

het lied van de bevrijding tijdens corona, de Subs. I want to dance again. De bevrijding die lonkt om de hoek. Buiten adem, want net naar het toilet gelopen. Want ook dat is een uitdaging tijdens een non-stop marathon. We talk like friends, less like lovers. Kids with buns.

White Lies. Met Dead. Goedemorgen. Dit zijn de synthesizers van Medusa.

0: Vanavond op VRT 1.
1: Ik wil in de winkel, hè, Paul?
2: Ja, Pauline. Gewoon nu hier. Voorlopig. Maar we gaan goed overeenkomen, hè?
1: Ja.
0: Op VRT 1 is het filmavond met de klassieker Pauline en Paulette. Op VRT Canvas moet er door Cooper en Fry een moordzaak worden opgelost. En op VRT Max neemt Karin je mee naar Amerika in Home Sweet Home. Alvast veel kijkplezier.
3: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuw programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het vijfde middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
4: Maar Bakstal, ligt je stil of nee?
3: Sorry meneer.
5: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag nieuw op Play.
6: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
7: Zeg Donald, een Dovi keuken, is dat wel voor iedereen?
8: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
7: Hoe komt dat?
8: Keukens gemaakt tot op de millimeter. Afgewerkt langs buiten en binnen met laminaat. En we maken alles zelf, zonder tussenpersonen, rechtstreeks bij de klant. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
6: Bestel nu en krijg 20% korting op kasten, werkbladen en toestellen.
8: Wij maken uw keuken in België.
9: Dag voetbalvrienden, Joris Brijs hier. 90 Minutes is terug, de podcast waar voetbal het vertrekpunt is, maar eigenlijk zelden het eindpunt. Met fijne gasten, goede verhalen en af en toe een straffe analyse. Elke dinsdag een nieuwe aflevering op VRT Max. En vanaf 26 oktober gaan wij ook terug op tour. Starten doen we in de Schouwburg van Mechelen. Dus zin om erbij te zijn? Score uw ticket via sportza.be.
10: Jij?
11: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat toch moeilijk tijdens de werkuren doen?
10: Wij snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
12: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg 111 euro kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
13: Achter jou staat Xerius.
14: Artificiële intelligentie en sociale media die ons denken bepalen. Dat is toch niet wat we willen? Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Elke dag discussiëren wij over wat er op het spel staat. En vrijheid is daar toch altijd de kern van. Wij zoeken als een team van journalisten naar waarheid. Vrij van algoritmes. Goede journalistiek kan ook jouw kracht geven. Ook tegenover chatbots. Want goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Laat je inspireren door mensen. Blijf betrokken. Blijf vrij.
13: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu met 60% korting via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij.
15: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
16: Het is 10 uur. Goedemorgen.
17: VRT Nieuws.
16: Met Yannick Aerts. Het assiseproces over de dood op Jaron is begonnen. De jongen van 14 is begin 2022 thuis overleden in Turnhout, maar de politie vond hem pas 8 weken later toen ze de woning van zijn vader binnendrongen. Zijn vader en 5 andere bewoners staan nu terecht voor moord. Zij zeggen dat de jongen ziek

0: data vertegenwoordigt. Op dit moment zitten er 400 mensen opgesloten in Gent, terwijl er maar 240 plaatsen zijn. Over een half jaar moet die overbevolking grotendeels verdwenen zijn, zegt de rechtbank nu. Anders moet de overheid elke dag €500 betalen per gevangene die te veel opgesloten zit. En dat bedrag kan oplopen tot €45 miljoen. Mensen die hogere PFAS-waarden in hun bloed hebben, hebben ook vaker een iets hogere cholesterol en minder goede leverwaarden. Dat blijkt allemaal uit onderzoek van de Vlaamse overheid. Daarbij werd het bloed onderzocht van 1700 Vlamingen die voornamelijk in de buurt van 3M wonen in Zwijndrecht. 3M werd ervan beschuldigd om de omgeving daar te hebben vervuild met PFAS. Maar het is nog niet zeker dat PFAS ook die afwijkende bloedwaarde heeft veroorzaakt. Mensen moeten dus nog niet ongerust zijn, dat zegt dokter Gijs van Pottelberg van de KU Leuven.
1: Dat is niet zo dat al die mensen nu acuut problemen gaan krijgen of hebben en dat er op dit moment nodig is van individueel extra te behandelen en dergelijke meer. Maar het bevestigt wel de nood aan de blootstelling van mensen aan die PFAS te verminderen. Want natuurlijk de echte vraag is, wat gebeurt er op lange termijn? Daar hebben we natuurlijk te weinig gegevens voor.
0: In Zwitserland zijn uiteindelijk 5 doden gevallen bij het zware busongeval gisteren namiddag. 40 andere mensen raakten gewond en 3 zijn er erg aan toe. De bus raakte van de weg, botste tegen een vangrail en kantelde. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Mogelijk moest de chauffeur uitwijken, want op de plek van het ongeval waren wegenwerken aan de gang en er was ook maar 1 rijstrook beschikbaar. Het is meestal zwaar bewolkt vandaag, met wat lichte regen bij zo'n 20 graden. Morgen een beetje mistig ook in de start van de dag, maar na de middag meer zon en 22 graden. Zondag eerst regen, later dan weer buien en ook bij een 22 graden.
2: Gerust starten als zelfstandige? Ontvang je ondernemingsnummer op acerta.be. Studio Brussel.
3: Elk uur krijg je een nieuwe kans om de wekker te raden en te winnen.
4: De Wekker XL.
3: Dries Leenaerts.
5: Er zijn nog zekerheden in het leven. De BV zit nog steeds in zijn wekker. En 10 uur nog steeds Prince O'Clock. I feel for you. Goedemorgen.

0: I Feel For You, Prince. Mathieu Turijn, zit je nog goed daar in die wekker?
1: Waar ben ik in beland?
0: Ik kom maar proberen. Dit is de samenwerking van Sef en Faisal met Bazaar. Ooit komt er een dag, let's go. En beste wel.

0: Een lichtpuntje in de voormiddag. Mel, Grab en Milky, Just the Way You Are.
1: Studio Brussel.
2: Hi, this is Fontaines DC.
3: De Studio Brussel Showcase met Fontaines DC.
0: Van een lichtpuntje naar een hele donkere, hele coole band. Fontaines DC, ze stonden hier vorige week donderdag. Dat lijkt al een eeuwigheid geleden. Dat was hoeveel nachten slapen geleden? Ah ja, nul! Want ik heb bijna niet geslapen. Maar dat weten jullie. Het is In the Modern World die we hebben klaarstaan in een live versie van hier op de showcase van Studio Brussel. Het begint met een hele trage opbouw. En dan wordt die groter en groter, het nummer. Het explodeert bijna op het einde. Heel fijn dat je luistert. Het is 10:15. Dit is Fontaines DC live.
3: De Studio Brussel Showcase met Fontaines DC.
4: Herbeleef de hoogtepunten bij Studio Brussel op VRT Max.

0: in the modern world. En dan tellen we af, want over minder dan 10 minuten spelen we opnieuw de wekker XL.
1: Simple Plan viert zijn 25ste verjaardag met de Bigger Than You Think Tour. De pop-punk-iconen maken er een stevig feestje van op 5 oktober in Fort Nationaal in Brussel. Tickets en info livenation.be. Simple Plan live. Samen met Studio Brussel.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
3: Als mijn ventje zondagmorgen naar de bakker gaat, dan weet hij perfect wat hij voor mij moet meebrengen. 2 lange Suissen. Geen ronde, hè? Lange. Ah ja, wat moet de juiste vorm zijn? Zoals de vorm van onze bakstenen, hè? Die zijn ook juist. Lang en smal.
4: Weet je perfect welke bakstenen je wil, of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
5: Wienerberger.
4: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
6: Oké, kop. Je stapt over op een hybride. Munt. Je stapt ook over op een hybride. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. Geniet ervan tot eind september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.

0: Fleetwood Mac. Dreams. Die zijn heel erg welkom op dit moment.
1: Studio Brussel. De Wekker XL.
2: Wie is de wekker?
0: Ik droom ervan dat de Wekker XL nu geraden wordt. Zometeen om 9:30 laat die bekende Vlaming opnieuw van zich horen. We weten op zich nog niet zo heel veel. Wel al dat de Wekker XL een award heeft gewonnen. Dat hij niet in een polyamoreuze relatie zit. En dat hij alles hier in de Studio Brussel studio heeft gezeten. Hij is ook niet betrokken geraakt in een auto-accident. Dus dat zou al een paar verdachten van je lijstje moeten schrappen. De persoon die de wekker zo meteen kan raden, wint 5.200 euro aan maaltijdboxen. Als je wil meedoen, stuur via de VRT Max-app je verdachte door en daarna je telefoonnummer. Doe maar.
1: Wie is de wekker?
2: Stuur nu je antwoord en je telefoonnummer via de VRT Max-app.
1: De Wekker XL houdt iedereen wakker.
2: Studio Brussel.

0: De 1975 Chocolate. Hele goede morgen. Het is stipt 9:30. Dan gaan we weer op zoek naar... naar die vreemde man, die man van mijn nachtmerries, zal het eerder worden. Fijn dat je luistert naar Studio Brussel. Studio Brussel verandert de afgelopen 2 dagen een beetje in een soort van The Masked Singer meets The Mol meets I don't know what meets Big Brother. Want we zoeken een BV die zich verschalkt in een grote wekker hier in de studio van Studio Brussel. En je bent er live bij om te raden wie dat is.
1: De Wekker XL.
2: Wie is de wekker?
0: Wie wint 5200 euro aan maaltijdboxen aan huis geleverd door één naam te zeggen? Je hoort het binnen minder dan 30 seconden. Goedemorgen, met wie? Hallo, met wie spreek ik?
3: Met Barbara.
0: Dag Barbara. Je bent uitgekozen. Je bent de verlosser, hopelijk.
3: Oh my god.
0: Waarom oh my god, Barbara?
3: Nou ja, stressmoment.
0: Stressmoment. Voor niets nodig, Barbara. Er luistert voor de rest niemand mee. We zitten hier gewoon met 3. De Wekkerxel, mezelf en Barbara, de verlosser. Goed, we gaan eraan beginnen. Wekker XL, laat je nog 1 keer horen. Barbara de Verlosser, wie is de Wekker XL?
3: Wij denken Tijmen Govaerts.
0: Bedankt voor die correctie. Tijmen Govaerts, de acteur.
3: Ja.
0: Barbara, dat is zo jammer. Tijmen Govaerts is al een keer gegokt. Hij is niet de wekker.
3: Ah, oh, jammer.
0: Dat is niet enkel heel jammer. Dat is ook gewoon niet fijn. Ik weet het, ik ben niet kwaad. Ik ben teleurgesteld. Je helpt dit spel absoluut niet vooruit door een naam te kiezen die al gegokt is. Dat is heel jammer. Ik zeg het nog eens. Al gegokte namen staan op VRT Max. Ik zie ondertussen het silhouet van de Wekker XL wat treurig naar beneden kijken. Dat betekent, lieve vriend, dat we hier nog een uur zitten. Dankzij Barbara. Zo gezegd de verlosser Barbara.
3: Jammer.
0: Dit verdient wel een kleine apology. Een excuses op de radio. Zeg maar, Barbara.
3: Ja, grote excuses.
0: Het is je volledig vergeven, zolang je maar meespeelt volgend uur voor 5300 euro. Nog 1 keer voor alle duidelijkheid. Alle gegokte namen staan op 14 Max op de Studio Brussel pagina van De Wekker. Klinkt allemaal heel complex, maar het is poepsimpel. Ga naar 14 Max, het wijst zich allemaal heel hard uit. Als je wilt, kan ik ook de https://www.14. Kijk, ik kan het zo uitleggen, ik kan het op 100 manieren uitleggen, maar ga daar gewoon eens kijken, het zal je deugd doen.
1: Weet jij wel wie De Wekker is?
2: Blijf luisteren en speel het volgende uur opnieuw mee met De Wekker XL.
1: Studio Brussel.
4: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten.
5: I will find you.

0: Phoebe Bridgers, Lost Boys, nummer 1 in de afrekening. Zometeen Talking Heads met mijn aller lievelingsnummer aller tijden van alle muziek. This Must Be The Place.
1: Werelds favoriete homewrecker komt naar België. Somber, You Are The Reason Tour. Op zondag 16 mei in de AFAS Dome in Antwerpen. Tickets en info, livenation.be. Somber Live, samen met Studio Brussel.
2: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
1: Ramen, deuren, verandas.
3: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.
4: Ook tijdens het wijnfestival bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Ontdek meer dan 30 wijnen aan 1 plus 1 gratis. Zoals onze Bordeaux Château Franc Couplet. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
5: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld.
6: Klaar?
5: Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen.
6: Ja?
5: Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar.
6: Nog mee?
5: Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen.
6: Gaat het nog?
5: Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers.
6: Kortom?
5: Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be.
6: Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam.
5: Peugeot.
7: Leontis. Welke steun is er voor zelfstandigen?
8: Mijn steun heb je.
7: Oh, zeg. Liever mensentaal? Leontis helpt je gerust starten met ondernemen.
9: DSM. Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraan. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
10: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
11: Amai, die back-to-school-actie van Lab 9. Slim, snel, studiebeest.
12: Ah, hoor ik mijn naam?
11: Ja, jij die dan nog 3 vakken van het eerste meeneemt?
12: Ik bouw slim op.
11: Maar niet snel.
12: Hoe je het academiejaar ook aanpakt, begin bij Lab 9. 10% korting op Mac en 5% op iPad, inclusief accessoires.
13: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.

This Must Be The Place. Talking Heads. Het nummer waar ik elke ochtend mee opsta. Maar die routine heb ik al een paar dagen moeten doorbreken voor de Wekker XL. Nothing But Thieves Evolution.

0: James Bay, Hold Back the River. Ook na het nieuws van 11 is er maar één vraag die ons bezighoudt. Wie ben jij daar in die Wekker XL? Bekende Vlaming, die voor veel mensen in Vlaanderen vrij onbekend is. De ironie zoek je mee na 11 uur.
1: Schone vaat voor een mooi prijsje? Ga snel naar Kruidvat. Nu, Dreft vaatwascapsules Platinum Gigapak voor maar €39,99.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
4: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
3: Ja.
4: Wauw.
3: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
4: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
3: En daarom sturen we updates over je verbruik.
4: Om de 6 seconden?
3: Nee, 1 keer per maand.
4: Ah.
3: Meer info op luminus.be.
5: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit. Zelfs wanneer die twijfelt.
6: Oh, ik start een webshop met duurzame t-shirts.
7: Ja, maar ja. U zit daarop te wachten.
5: Goed bezig. Kritisch zijn is de eerste stap. Help de zelfstandige in jou en start vandaag nog op Xerius.be.
8: Achter jou staat Xerius. Krevel.
9: Klaar voor de les? Met de Back to School en Back to God bundels van Krevel stel je zelf de bundel samen die het best bij je past. Ook op Krevel.be.
8: Krevel. Leef beter.
10: Generatie Plantrekkers kiest wat ze nodig heeft. Bij Base heb je al internet vanaf €29 per maand. Heb je sneller internet nodig? Dan is er nu ook Unlimited Plus. Dat is nog sneller, onbeperkt internet. Info en voorwaarden op base.be. Base. Based on you.
11: Scheren, 8 minuten. Deo, 4 seconden links. 5 seconden rechts. Koffie en toast, 7 minuten. Alles samen 15 minuten. Precies genoeg tijd om uw ochtendroutine echt te laten renderen. Door te luisteren naar De 7, de podcast van De Tijd. Elke ochtend om 7 uur het nieuws dat ertoe doet in 7 punten. De Tijd, neem voorsprong.
12: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuw programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het 5e middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
13: Van Bokstal, ligt je stil of nee?
12: Sorry meneer.
14: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag, nieuw op Play.
15: Elke dag uren tijd verliezen?
16: Villa. Die tunnel zit weer vol.
15: Of uren tijd winnen?
16: Delete. Voilà, mijn inbox is weer leeg.
15: Maak van file tijd treintijd. Pendel gratis dankzij je werkgever. Ontdek hoe op nmbs.be.
17: Weet je wat ik mis na de vakantie?
18: De zon?
17: Nee.
18: Het strand?
17: Nee, het comfort.
18: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september. Citroën. Info en voorwaarden op citroën.be.
19: Zie het. Grazer! Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
20: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
0: Hey, het is 11 uur. Hallo.
20: VRT Nieuws.
0: Met Jannik Aerts.
21: Een Gentse school is ontruimd. In Gent is de provinciale school aan de Henley-Kaai niet zo ver van het station Gent-Sint-Pieters ontruimd na bedreigingen. De provincie kreeg een melding dat er deze voormiddag in de school geschoten zou worden. De directie, leerkrachten en leerlingen zijn meteen verwittigd en geëvacueerd naar een museum in de buurt. Nog in Gent moet de overheid de overbevolking in de gevangenis sterk laten dalen. Daar heeft de rechtbank in Gent over beslist. Op dit moment zitten er 400 mensen opgesloten in Gent, terwijl er maar 240 plaatsen zijn. Als dat over een half jaar niet veel beter is, dan moet de overheid elke dag €500 betalen per gevangene die te veel opgesloten zit. En dat bedrag kan oplopen tot €45 miljoen. De klacht tegen de overbevolking kwam van de Vereniging van alle Vlaamse Advocaten. En volgens de advocaten is het ook een historische uitspraak.
22: Hier hebben we de eerste keer dat een rechter beslist dat een Vlaamse gevangenis collectief niet voldoet. Dus dat de

0: De werkateliers gaat normaal niet door. Het essentieel werk gaat wel door. En een aantal essentiële zaken, het dokterbezoek en dergelijke, gaat ook gewoon door. Het bezoek wordt ook afgeschaft. Dat is natuurlijk een heel saaie week. Dat betekent voor de meeste mensen 23 uur op cel zitten.
1: In Zwitserland zijn er uiteindelijk al 5 doden gevallen bij het zware busongeval van gisterenmiddag. 40 anderen raakten gewond en 3 zijn er erg aan toe. De bus raakte van de weg, botste tegen een vangrail en kantelde. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Mogelijk moest de chauffeur uitwijken, want op de plek van het ongeval waren er wegenwerken aan de gang en er was ook maar 1 rijstrook open. Het is meestal zwaar bewolkt vandaag met wat lichte regen bij zo'n 20 graden. Morgen begint mistig, na de middag meer zon en 22 graden. Zondag eerst regen en later mogelijk ook nog enkele buien.
2: Altijd een plekje voor ons beste gehakt ooit. Laat je inspireren op vleesvanbijons.be.
3: Studio Brussel.
4: Elk uur krijg je een nieuwe kans om de wekker te raden en te winnen.
3: De Wekker XL.
4: Dries Leenaerts.
5: Wie zit er in de grote wekker die hier in de studio van Studio Brussel al 2 dagen staat te stinken? En stikken doet hij, kan ik je zeggen. Stuur in de VRT Max, heb je verdachte?

Fluorescent Adolescent Arctic Monkeys. Goedemorgen, het is 11:05. Ik heb zo meteen Dire Straits klaarstaan met Money for Nothing. Dat is absoluut niet hoe dit spel werkt, want het is enkel money voor een juiste naam. Maar eerst Steve Lacy's nieuwe Oh Yeah!

0: Ik praat voor een Limburger redelijk snel, maar de laatste dagen plots iets trager. Dat is door de wekker. Ik zal we spelen over 10 minuten. Dan hoor je hem of haar.
1: Voor een goede nachtrust laat je nu je slaap-DNA meten. Kies met ErgoSleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. ErgoSleep, exclusief bij Sleep Life.
2: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
3: promo koken.
4: Vandaag iets met pit?
2: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze wit druiven, nu 1 plus 1 gratis.
4: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
2: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Vrijheid is achterhaald, zou je denken. Ze is verdwenen achter de dreiging van Trump en Poetin. Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Wij op de redactie denken juist dat vrijheid de essentie is van wat we te verdedigen hebben. De onafhankelijkheid waarmee wij naar waarheid zoeken. De kracht die goede journalistiek je kan geven. Om ruimer te denken, om zelf de dingen in handen te nemen. Goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Het is de basis van onze vrijheid samen. Laat je inspireren. Blijf betrokken. Blijf vrij.
6: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu met 60% korting via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij.

0: Arsenal, Melvin.
1: Hola.
0: Hola. Hola.

0: Over 5 minuten hoor je de Wekker XL met zijn of haar wekkertune. Als je wil meeraden naar zijn of haar identiteit, zijn of haar hun identiteit, moet ik zeggen, dan mag je nu een bericht sturen via de VRT Max-app. Welk bericht moet het dan zijn? Heel simpel, je telefoonnummer en daarbij je hoofdverdachte van de wekker.
1: Wie is de wekker?
2: Stuur nu je antwoord en je telefoonnummer via de VRT Max-app.
1: De Wekker XL houdt iedereen wakker.
2: Studio Brussel.

0: lang geleden dat ik die nog eens luisterde. Kate Nash, Foundations. Het is 11:55. We gaan wekkeren.
1: Studio Brussel. De Wekker XL.
2: Wie is de wekker?
0: Ik wekkert. Hij wekkert, maar vooral jij wekkert zometeen. Want als je nu je gsm even erbij neemt, dan kan je een telefoon van ons verwachten indien je een bericht stuurde in die VRT Max-app. 5.300 euro. Ik herhaal het even, want die prijs is gewoon weg.
3: Geweldig!
0: 5.300 euro aan maaltijdboxen als je de juiste naam geeft voor de Wekker XL. Laat dit het moment zijn dat we hier de studio verlaten. En mijn zwetende balletjes... Mag gaan wassen, sorry. Ik wist soms vergeten dat ik op de radio ben. Hallo, met wie spreek ik?
4: Goedemorgen, met Guillaume.
0: Dag Guillaume. Is alles goed met jou?
4: Ja, zeker. Met jou?
0: Oké, alles is oké met mij. Guillaume, ik ben vooral blij dat ik je stem hoor. Want ik hoor maar één stem de afgelopen... 49 uur, 50 uur ondertussen al. Ah, de kaap van 50. Amai, applaus. Wow. Het is nu pas dat ik dat besef. Guillaume, ik hoor maar één stem, dus ik ben die een beetje beu gehoord. De Wekker XL. Blij dat ik jou hoor.
4: Ja, ik ben ook blij dat ik een andere stem hoor dan enkel die man of vrouw achter de wekker.
0: Ja, inderdaad. Guillaume, wat doe je in het dagelijkse leven buiten wekkersraden?
4: Ik ben architect in het dagelijkse leven.
0: Wauw. Guillaume, we gaan eraan beginnen.
4: Ja.
0: Wekker XL, laat je nog eens horen. Guillaume, jij als architect gaat bouwen aan een toekomst vol lekker eten. Met heerlijke maaltijdboxen, 5.300 euro. Maar één naam heb ik nodig. Wie is de Wekker XL, Guillaume?
4: Steven Mailleux.
0: Steven Mailleux. De comedian en acteur?
4: Ja.
0: Nee. En nu?
4: Ja, ik weet het ook niet.
0: Ben je teleurgesteld, Guillaume?
4: Tuurlijk.
0: Ja?
4: Ja.
0: Komt het hard binnen?
4: Heel hard binnen.
0: Oké. Guillaume, je bent kort van stof.
4: Ja.
0: Maar jawel, je bent wel super tof.
1: Weet jij wel wie de Wekker is?
2: Blijf luisteren en speel het volgende uur opnieuw mee met de Wekker XL.
1: Studio Brussel.
5: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten.
0: Beste Wekker, luister nog één keer.
6: I will find you.

0: Zometeen krijg je deze.
1: Then I woke up. De hotshot komt er zometeen aan. Dressed like boys. Na The Cure.
2: No role models and I'm here right now.
3: J. Cole is helemaal terug. Op zaterdag 17 oktober staat de rapper in de AFAS Dome in

0: Don't miss this. Samen met Studio Brussel.
1: Krijg nu 20% korting op AVV najaarsmeststof voor je gazon. AVV. Tuin, dier, bakplezier. Voorwaarden op avv.be.
0: Studio Brussel nodigt je uit voor de avant-première van Heart of the Beast. Met Brad Pitt als Special Forces officier.
2: We're not gonna die out here.
0: Na een vliegtuigcrash proberen hij en zijn trouwe hond Odin samen te overleven in de wildernis van Alaska. Ontdek de film als eerste. Op maandag 21 september in Kinepolis, Brussel. Maak kans op tickets via VRT Max. Renoveren doe je het liefst vol vertrouwen.
3: Daarom is Reinaars Aluminium de perfecte investering voor jouw woning.
0: Onze ramen, deuren en veranda's gaan een leven lang mee en vragen weinig onderhoud.
3: Ze bieden grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie voor maximaal wooncomfort.
0: En ze passen perfect bij elke stijl, van landelijk tot modern.
3: Ontdek alle voordelen van renoveren met Reinaars Aluminium.
0: Ramen, deuren, veranda's?
4: Reinaars Aluminium.
3: Vind je vakman op reinaars.be.
5: De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be. Renault.
6: Aldi, 1 plus 1 gratis op ons varkenskalfs gehakt. Dat is 1 kilo Belgisch gehakt voor de knaldiprijs van maar €4,25. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.

0: Surfcurse Freaks. En je krijgt van mij de hotshot integraal van Dressed Like Boys and Then I Woke Up.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
2: Daarom is dit deze week onze hotshot.

0: Dressed Like Boys. And Then I Woke Up.
1: Hey, Jelle hier van Dressed Like Boys. Ik ben bijzonder blij, want mijn nieuwe single And Then I Woke Up is deze week de hotshot bij Studio Brussel.
2: Zo

Crazy in Love, Beyoncé featuring Jay-Z. Zometeen mijn lievelingsnummer van Sela Su, Crazy Vibes, maar eerst The Strokes. Lonely in the Future, hele goede middag.

Het is 5:45. Goedemiddag. En ik heb het gevoel dat ik hier nog maar een half uur moet zitten. Ik voel het in mijn water dat de wekker geraden wordt om 12:30.

0: zometeen na het nieuws van 12. Wekker XL.
1: Er is een telenet op maat voor iedereen.
2: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
1: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
3: Code Yellow!
4: Ga voor onze smeuïge promo. Nu bij Colruyt. 3 has avocados voor 3 euro.
5: 3 avocados voor 3 euro? Dat wordt lekker veel guacamole dippen.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
6: Jij? Yeah? Mijn eigen zaak starten? Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè.
7: Wij. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
8: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
9: Ah, dat kan.
8: Ja hoor, zo is er de Picanto. Een compacte stadswagen met de meest moderne technologie. Nieuw, maar aan de prijs van een tweedehands wagen.
9: Zalig, ik heb liever een nieuwe.
8: De Kia Picanto. Vanaf 14.490 euro tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken. Van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler.
10: Kia. Movement that inspires.
8: Voorwaarden op kia.be.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van 189 euro. Helemaal gratis. Lees jouw magazine nu een jaar voor maar 2,95 euro per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
3: Code Yellow!
1: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis tot 3 mobiele abonnementen met 15 gigabyte data.
11: Wat? 3?
1: Yep. Info op telenet.be.
12: Dit is Studio Brussel.
13: Studio Brussel.
0: Het is 12 uur. Goedemiddag.
14: VRT Nieuws.
0: Met Melina Verbeek.
15: In Gent is een school ontruimd na bedreigingen. Het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen kreeg een melding dat er deze voormiddag in de middelbare school aan de Henlikaai geschoten zou worden. De directie, leerkrachten en leerlingen zijn meteen verwittigd en geëvacueerd naar een nabijgelegen museum.
16: Ja, we wisten eigenlijk van niks en we moesten opeens allemaal naar beneden gaan. Gewoon in rijen naar buiten gaan, gelijk een brandoefening eigenlijk.
17: We zaten gewoon in de les en toen niks komen de leerkrachten en zeiden dat we allemaal naar buiten moeten. En dat was heel chaotisch, zou ik zeggen, maar... Dan komt buiten, de politie is overal en we weten van niks gewoon.
18: Ze zei tegen mij dat we de klas moesten verlaten wegens, ja, gewoon door de politie zelf.
15: Nog in Gent moet de overbevolking in de gevangenis sterk dalen. Dat heeft de rechtbank in Gent beslist. Nu zitten er 400 mensen opgesloten in Gent, terwijl er maar 240 plaatsen zijn. Als het over een half jaar niet veel beter is, dan moet de overheid elke dag 500 euro betalen per extra gevangene. Dat bedrag kan oplopen tot 45 miljoen euro. De klacht tegen de overbevolking kwam van de Vereniging van alle Vlaamse Advocaten. Volgens de advocaten is het een historische uitspraak.
19: Hier hebben we de eerste keer dat een rechter beslist dat een Vlaamse gevangenis collectief niet voldoet. Hè. Dus dat de detentieomstandigheden voor iedereen die daar binnen zit niet wettelijk zijn. Dat is denk ik een historische uitspraak in die zin. Maar we zijn denk ik op een punt gekomen dat het niet meer houdbaar is. Hè. Ons vonnis zal waarschijnlijk niet het laatste zijn. En het zal niet meer houdbaar zijn. De politiek zal dit moeten aanpakken.
15: De Vlaamse regering heeft in

0: moet dan natuurlijk zeer kwaliteitsvol worden ingericht. En dat is iets wat we beogen.
1: En bij het zware busongeval in Zwitserland gisteren zijn 5 doden gevallen. 40 andere mensen raakten gewond, 3 zijn er erg aan toe. Alle passagiers op de bus zijn Nederlanders die in Oostenrijk op vakantie waren en op uitstap waren in Zwitserland. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet duidelijk. Mogelijk moest de chauffeur uitwijken. Op de plek van het ongeval waren wegenwerken aan de gang en was er maar 1 rijstrook open. Het is meestal zwaar bewolkt met lichte regen vanmiddag. Daarna nog enkele buien en we halen tot 20 graden. Morgen eerst lage wolken of mist. Na de middag opklaringen en dan tot 21 graden. Zondag regen en buien, maar het blijft zacht.
2: Ik heb 5 seconden om mijn zwarte pen te vinden.
3: Komt goed, Camille, met je bureau op maat van Camber.
4: Studio Brussel.
2: Elk uur krijg je een nieuwe kans om de wekker te raden en te winnen.
4: Wekker XL.
2: Dries Leenaerts.
5: Ik houd het niet super lang meer vol, dus...
6: We gaan eventjes wel een reality check doen.
5: Raad je alsjeblieft mee naar de Wekker XL. Goedemiddag.

0: Good Grief Bastille.
1: Studio Brussel.
2: De Wekker XL.
1: Dries blijft non-stop radio maken.
2: Tot de Wekker geraden wordt.
0: Wat een feest is deze radio-uitzending al geweest. Het is 52 uur dat we nu aan het zoeken zijn naar de Wekker XL. Die ene BV die zich verstopt en verstoppen dat hij zich kan in een roze kast.

0: Stel je voor, je bent een bv en krijgt de vraag, zeg, heb je niet zin om zo voor onbepaalde duur in een kot te gaan zitten van 2 op 2 meter? Wie is er zo zot om het te doen? Die naam zoeken we, stuur maar door via VRT Max. Over 20 minuten doet hij zijn of haar wekkertune na. En dan?
1: De wekker is nog steeds niet geraden.
0: Nee.
2: Je speelt dit uur voor...
0: €5.400!
2: Aan maaltijdboxen.
0: Dat bedrag klimt omhoog, zoals mijn spraakvermogen zich ondertussen omlaag aan het klimmen is. Maar dat is helemaal normaal, dat maak ik mezelf wijs, na zoveel uren radio. En het leuke is, af en toe smijt hier goed volk binnen. Ik heb absoluut geen idee wie er nu binnenkomt, maar ik krijg door dat dit iemand heel plezant is. Hallo, wie bent u? Vingermans!
3: Hey, kom hier, jongen!
0: En je wou onthaald worden op Earth, Wind & Fire.
3: Oh nee, maar opwachten, piano staat in de weg. Hallo?
0: Ik heb een hele natte zoen gegeven, ik weet niet waarom.
3: Dank u daarvoor.
0: Hey, ja. Hallo.
3: Hey, hallo.
4: Dag Dries, vroeg Agat.
0: Goed, is het uw standaard binnenkomsttune?
4: Ah nee, nee, wacht. Mag ik eens terugspoelen? Ik heb een lied voor u gemaakt.
0: Oké, wacht. Ja, dus ik heb de pauze. Ja.
4: Ik wou niet binnenkomen onvoorbereid. Ja, dus zet het maar terug op.
0: Oké.
4: Nee, voorbereid? Ben je klaar?
0: Het is wel spannend, ja.
4: Ik weet het, ik heb mijn best gedaan.
0: Ja, fijn.
4: Ik denk dat je dit kan gebruiken.
0: Oké. Live muziek.
4: Live muziek. Gezongen door een nachtegaal. Dries, hang je vast. Wie is de wekker?
0: Oh.
4: Uurtje per uur wordt dat hier gekker. En als jij het raadt, smikkel jij lekker.

0: zo, dat was het.
1: Wow!
0: En niemand vroeg mij dat. En ik doe dat.
1: Amai.
0: Ik weet ook niet waarom.
1: Zo lief.
0: Hielp het?
1: Waarom vraagt ze mij altijd voor die onnoze liedjes te schrijven? Als dit is het beste onnoze liedje dat ik ooit heb gehoord.
0: Singer-songwritertje, zo geboren.
1: Idol 2026 komt terug.
0: Yeah.
1: Vienige mind.
0: This is me. Hoe gaat het, Ries?
1: Heel goed. Ja, ik zeg heel goed, maar het is gewoon heel fijn dat er mensen binnenkomen. Want soms is het radiomaken...
0: Eenzaam.
1: Eenzaam.
0: Ja.
1: Want ik hoor maar één iemand de hele tijd. En dat is...
0: Die wijk.
1: Die daar. Die man.
0: Die man?
1: Of vrouw.
0: Ah, ja, nee, wow, dat was een lange pauze.
1: Wat zeg jij? Nee, omdat ik moet officieel zeggen die man of die vrouw. Maar het is extreem debiel. Moest je nu nog afkomen met een vrouw? Want dat is gewoon vragen om extra radiouren.
0: Wat wij willen, dat wil het volk.
1: Het volk heeft al potverdorie.
0: Volgens mij is het La Estrella. Kan dat nog?
1: La Estrella?
0: Ja. Die... Oh nee, Dries, jij kent La Estrella niet.
1: Nee, oei. Die is dood, toch?
0: Ja, maar ja, kijk, ik wil nog dat jij uren radio maakt, hè.
1: Ah, oké, okay, het was een mopje.
0: Ik doe een domme gok en dan blijf jij bezig.
1: Ja, maar wie is La Estrella? Verlicht mij.
0: Ah, dat is de zangeres van het lied O lieve vrouw, het horen.
1: Welk lied?
0: Laat maar.
1: Fijn dat je hier komt. Kom je mij wakker houden? Of heb je nog iets mee voor mij? Of...
0: Ah ja, ik heb van alles mee. Ik heb een cadeau mee, maar die ga ik u straks geven. Is dat goed?
1: Heel fijn. Dan gaan we eerst naar Matt Berninger, want die speelde dit nummer al heel lang live op zijn concerten. Maar sinds een maandje is hij helemaal van ons. Martini, mi fazzo. En dat betekent?
0: Dat betekent, dat klinkt...
1: Pietje, dat weet jij ook niet. Gaat in uw cultuur.
2: De Wekker XL houdt iedereen wakker. Studio Brussel.
1: Dat betekent, vetzak, geef me een martini.
0: Ja, maar je had me de kans nog niet gegeven om het te zeggen.
1: Ja, als je La Estrella niet kent, dan moet je natuurlijk... Nee, wacht, dat ben ik.
0: Goedemiddag allemaal.

0: Blur, The Narcissist. Goedemiddag, het is 11:40 en ik maak radio met Fien Germijns. Hallo.
1: Hallo.
0: Ik heb dit nog gevonden. En kijk eens hoeveel ruis er op dit nummer zit.
1: Ah, dat is nog eens muziek. Dat draaien jullie hier te weinig.
0: Het feit dat daar zoveel ruis op zit, meer dan op mijn gezicht momenteel na 2 dagen radio.
1: Oh, prachtig, hè?
0: Betekent dat het geen schande is dat ik La Esterella niet meer ken.
1: Nee, maar je bent ook nog maar 13. Dus dat begrijp ik, Dries.
0: Kom je mee zoeken naar de wekker ikzelf, Fien?
1: Als ik mag. Maar mag ik een gok doen? Nee, waarschijnlijk, hè?
0: Ja,
1: ik vind het wel intrigerend.
0: Ja?
1: En ik bedenk mij natuurlijk vooral, dat is een extra factor, hè. Als je nu als luisteraar denkt, ja, wacht, ik denk dat ik de stem herken. Daar bovenop moet je denken, en is die gek genoeg,
0: ja,
1: om hier heel de tijd in je bak te blijven zitten? Dus bedenk je, hé, dat zou wel eens Prins Laurent kunnen zijn.
0: Ja.
1: En dan vraag je je af, maar wacht, hè. Zou die nu al 2 dagen en 4 uur daarin gaan zitten?
0: Wetende dat wij enkel betalen met broodjes uit de koffiekamer.
1: En eventueel toch een gekookte maaltijd van de winnaar.
0: Ja,
1: dat is het minste wat je kan aanbieden, vind ik.
0: Wel. Zometeen guessen we verder, want we spelen over 10 minuten al de wekker opnieuw. Maar eerst de Ting Tings.
2: De zee, slagader van deze planeet. Speeltuin van de surfers. Maar ook de grootste afvalberg ter wereld. Studio Brussel en Eneco strijden samen met 18 Belgische en Nederlandse surfclubs tegen de steeds groter wordende golfplastic. Zondag ruimen Studio Brussel en Eneco samen met de surfers het strand op. Doe mee in Oostuinkerken of in een van de 18 andere deelnemende locaties. Schrijf je in via enecocleanbeachcup.be. Samen houden we onze stranden proper.
3: Leontis. Welke formaliteiten als starter?
4: Formeel mag altijd.
5: Liever mensentaal? Liantis helpt je gerust starten met ondernemen.
6: Tada! Het exclusieve Studio 100 stickerboek nu bij jou oké. Want bij elke 15 euro krijg je een pakje stickers. Zelfs op zondag verzamel ze allemaal. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
7: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met takwerker Freek.
8: Voilà, 300 vierkante meter dak vernieuwd.
7: Amai, en nu? Tijd voor wat platte rust?
8: Niks platte rust. Morgen begin ik aan een plat dak, ja.
7: Aha, oké.
9: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze crafter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot 16.000 euro exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen-fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.

0: die wekker om, de, om het uur. That's not my name, that's not my name. Die hoort 56 keer een andere naam.
1: Die denkt, who is gonna say my name in godsnaam? I won't hear out.
2: Studio Brussel. De wekker XL. Wie is de wekker?
0: Maar dan zeg je iets. Want misschien is het wel iemand internationaal.
3: From England, nee, wacht,
0: dat is totaal niet waar. We zeggen constant BV.
3: Ah, ja.
0: Dat werkt al niet. Het is 25 over 12. Over 5 minuten komt die wekker met zijn prachtige wekkertune. Heb je hem ooit gehoord al, Fien?
1: Ja, en ik heb wel een eerste kippenvel en signaal mogen ontvangen, omdat ik dacht, ja.
0: Maar nu ga je hem nog beter horen, want met hoofdtelefoon is dat echt prachtige audio. Dus dat kan je ook thuis doen via VRT Max, gewoon een hoofdtelefoon. Hè?
1: Ja, en wie weet, als ik kijk naar de wekker fysiek waar die in zit, kan ik ook trekken herkennen. Dus wie weet zingt die heel uitgebreid met armen en zo.
0: Ja.
1: En dan komt het meer in de buurt van een Vlaamse slagerzanger of het een of het
0: ander. Dat klopt, maar ik denk dat hij anders beweegt dan dat hij beweegt. Want soms doet hij zo duimpje omhoog en doet hij zo heel traag duimpje omhoog. En denk ik, jij bent niet zo oud. Want een oude meneer zou nooit zo lang in een kast kunnen blijven zitten.
1: Wil je nu zeggen dat het een verrader is?
0: Dat weet ik niet. De app van VRT Max staat open voor je verdachte en je telefoonnummer. Dat zijn de twee dingen die ik nodig heb. En je mag die sturen vanaf...
2: nu. Wie is de wekker? Stuur nu je antwoord en je telefoonnummer via de VRT Max app. De Wekker XL houdt iedereen wakker. Studio Brussel.

0: Angèle, een selfie, wat vond je ervan, Fien? Je hebt niet geluisterd.
1: Maar ik was niet supergoed aan het
0: luisteren. Je was aan het babbelen met de wekker XL.
1: Ja, ik was aan het proberen zo wat vraagjes te stellen om eventueel meer te weten te komen.
0: Ja, over 1 minuut horen we die. Eerst nog een liedje voor jou, want je hebt ook een liedje voor mij meegebracht.
1: Ja?
0: Ik heb het nu on the spot geschreven, dus we gaan zien wat het geeft.
1: Oh!
2: Ja, deze man die gaat pas slapen.
1: Allemaal, ja!
2: Als iemand een juist antwoord geeft.
1: Geef toch een juist antwoord.
2: Dus luister goed naar onze wekker.
1: Ding, ding, ding, ding.
2: Of toch als die nog leeft.
1: Wekker, leef je nog? Wekker? Ja, ja.
0: Tegen
1: de
0: duim.
1: De duim.
3: Studio Brussel. De Wekker XL.
4: Wie is de wekker?
0: Goedemiddag. 12:30 stipt. We gaan luisteren naar het geluid dat die wekker al 53 keer deed, maar waarvan nog niemand heeft kunnen achterhalen van wie dat komt. De BV hier in de grote wekkerkast, die is anoniem. Het is een bekende, onbekende Vlaming.
1: Ja, en de frustraties bouwen zich op, maar de prijs ook natuurlijk.
0: Ja, 5.400 euro voor de winnaar van de wekker. En dat is misschien wel... deze Charles die aan de lijn hangt. Of Charlien, goedemiddag, met wie?
5: Goedemiddag, met Brecht.
1: Ah, dag Brecht. Hoe is het maar?
5: Hallo. Goed, goed, goed.
1: Brecht, hoe hard probeer jij al uren binnen te geraken hier?
5: Niet vanaf het begin, maar toch al eventjes.
1: Ja. En wat doet jouw hart op dit moment?
5: Wat zeg je?
1: Wat doet jouw hart op dit moment?
5: Hij had een goede keer. Ja.
1: Kadunk, kadunk. Ja. Brecht, wat ik mij even nog in interesseer, waar ben jij?
5: Ik ben momenteel op mijn werk.
1: En sta je recht of zit je neer?
5: Ik zit neer.
1: Jij zit neer, dat is misschien het beste voor iedereen, hè?
0: Ja, misschien nog één vraag. Wat doe je van werk? Ik ben heel geïnteresseerd.
5: Ik werk in magazinier als magazinier in AZ Sint-Lucas.
0: Nog een belangrijke vraag, het is echt de laatste, Brecht. Is het het of de magazijn?
5: Het magazijn?
0: Nee, jij mag er zijn.
5: Ah ja.
0: Dat was een mopje. Wekker XL, laat je nog één keer horen. Brecht, het is nu aan jou. Ga jij aan de haal met die 5.400 euro of niet? Wie is de Wekker XL?
5: Ik dacht aan William Bouvard.

0: bericht. Dit is jammer, hè, man?
1: Ja, inderdaad. Heel jammer.
0: Ben je aan het balen als een stekker?
1: Toch een beetje, toch een beetje.
0: Ik had het je zo gegund, maar jij gaat natuurlijk verder met je dag en je leven. Kan dat toch met opgeheven hoofd en een glimlach?
1: Dat kan zeker met een opgeheven hoofd en een glimlach.
0: Ah, wel, maar zo ken ik jou weer. Brecht, love you en tot snel, hè.
1: Houdtjes.
0: Love you.
2: Weet jij wel wie de wekker is?
3: Blijf luisteren en speel het volgende uur opnieuw mee met de Wekker XL.
2: Studio Brussel.
3: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten.
4: Dank u, Brecht. Voor niks. Nog een uurtje radio. Wekker XL.
5: I will find you.

0: Robin S, Show Me, goedemiddag. Studio Brussel. De Wekker XL. Houdt iedereen wakker. Hallo, hallo daar. We hebben goed nieuws, want je komt weer een stap dichter bij die Wekker XL. Het is niet William Boeva.
1: Nee.
0: Zijn we net achtergekomen. Maar goed nieuws, want er is een grabbelton met daarin heel veel ja-nee-vragen. En Fie Germijns, als je zo lief wil zijn,
1: ja,
0: er één uit te nemen.
1: Zo lief? Ik ben gewoon, ik weet niet, benieuwd zelf.
0: Oké.
1: Oké, wacht, hè.
0: Zo agressief.
1: Ja, deze vraag ga ik aan de wekker stellen. Oké. Wekkertje, ging jij ooit op reis voor een televisieprogramma? Wekkertje, ben je daar?
0: Oh, wacht, ja. Dan moet ik natuurlijk de microfoon van de wekker openzetten. Ja.
1: Ja. Mag ik bijvragen stellen?
0: Eigenlijk niet. Maar nog één keer luid en duidelijk. Ging je ooit op reis voor een televisieprogramma?
2: Ja.
1: Is dat een boer of een antwoord?
0: Misschien heeft hij een indigeste al die uren.
1: Gamme, is dat vervormd of is dat na 2 dagen en 5 uur dat de wekker eraan toe is?
0: Weet je iemand die zo'n stemmervormer kan nadoen?
3: Ja.
0: Oh, jij ook?
3: Nee.
0: Straf wel.
3: Dank u.
0: We zullen straks wat speculeren over alle PV's die ooit naar...
1: reisprogramma's. Mag ik al zeggen aan wie ik direct denk?
0: Straks mag je dat zeker.

0: de tweede storm van Generation en Young Lean. En deze tip heeft duidelijk heel wat teweeg gebracht. We babbelen er zo meteen over met connoisseur van de Wekker. Want je hebt het spel ook uitgevonden ooit.
1: Oui, c'est moi.
0: Daar gaan we het zelfs over hebben na Max Romeo.
2: Voor een goede nachtrust laat je nu je slaap-DNA meten. Kies met ErgoSleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. ErgoSleep, exclusief bij Sleep Life.
3: Ja, hallo, meneer de notaris. Zeg, ik bel toch nog even terug om te checken of ons vader toch zeker geen testament had opgesteld. Want wacht eens. Nee, Frank, laat los. Die vaas was aan ons beloofd. Maar dus, wat zegt u? Geen testament? Oei, wacht. Nu is ze kapot, nu is ze voor niemand. Nu content?
4: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontracten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
5: DSM. Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraan. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
6: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op 1,5 kilo varkenskalf gehakt.
7: 43% op gehakt? Zeg kindjes, gaan we balletjes rollen?
6: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
8: Tot en met 18 oktober bij Yuzu. -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
9: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzalen en schrijf je in voor een van onze gratis renovatieworkshops. Kijk op impermo.be.
10: Tegels, natuursteen, parket. Impermo.
9: Go, go, go voor onze vinyltegel met handig kliksysteem aan €19,99 per vierkante meter.
11: Studio Brussel. Lucifer, son of the morning, I'm gonna chase.

0: I Chase the Devil, Max Romeo. Goedemiddag.
1: Studio Brussel. De Wekker XL. Houdt iedereen wakker.
0: En ook smakelijk allemaal als je aan het eten bent. Ik heb net een gehaktbal gegeten met daarin chili cheese.
2: Je zag eruit alsof je echt aan het smikkelen en aan het genieten was.
0: Dat was fantastisch. Ik heb nog nooit zo lekker gegeten. We moeten het hebben over de wekker, want ooit was dat een bescheiden radiospel wat we één keer per dag speelden.
2: Om 7:30 ochtends, klopt. En dus, zal ik eens vertellen, leuke anekdote daarover. De allereerste wekker ooit, toen bouwde de prijs niet op, maar we speelden onmiddellijk voor de prijs. Dat was toen, denk ik, 1 jaar gratis groene stroom.
0: Ai, mooi.
2: Dus een gigantische prijs.
0: Ja?
2: En we hebben dan nagedacht, we gaan echt zo een fenomeen als eerste wekker nemen.
0: Ja, ja, ja.
2: Dan hebben we het meteen in de aandacht gezet. Ikke, alle moeite gedaan om die gaan opnemen, te gaan opnemen. Die persoon snapte daar geen snars van. Dat duurde en duurde en duurde. En uiteindelijk werd hij na 2 dagen al herkend. Dus na 2 raadmomenten zei er iemand, Jean-Marie Pfaff. En ik dacht, godverdomme, ja, dat is Jean-Marie Pfaff. Ah, lezen. En dan moesten we weer een nieuwe bedenken. Dus die van jou is beter vermomd.
0: Oh, ja, oftewel, inderdaad, Jean-Marie Pfaff lijkt me ook wel geen evidente, maar was dat een...
2: Jawel. Echt alles ademde Jean-Marie Pfaff aan die stem.
0: Je zei ook zo, ik ben Jean-Marie Pfaff.
2: Nee, maar het was gewoon, en je snapt ook niet, tuim. En wat nu? Ja, en dus, maar het was te herkenbaar. Maar dus, daarin ben je erg goed bezig, Dries.
0: Dankjewel, Fien. Wat hebben we zo net geleerd over de wekker XL?
2: Dat hij mee heeft gedaan aan een reisprogramma. En als we dan toch het paadje gaan bewandelen dat het een man zou zijn, dan zijn er natuurlijk een paar gezichten die mij onmiddellijk voor de ogen springen.
0: Ja.
2: Ik denk bijvoorbeeld aan de expeditie. Daar zijn Victor Verhulst is mee geweest. Ja. Of Joris Hessels. Of Sven Marie, de advocaat.
0: Ah ja.
2: Of, wie heeft er daar mee meegedaan?
0: Ja.
2: Hakim is ook eens mee geweest.
0: Hakim Shattar is inderdaad... Er zijn eigenlijk best veel mensen die aan zo'n programma meegaan. Niet toevallig, want die programma's die schieten...
2: Die worden vaak gemaakt.
0: Er zijn heel veel BV's die naar een land gaan met een avontuurlijke...
2: Ja, of Wim Liebaert is een reisprogramma, bijvoorbeeld.
0: Was het een reisprogramma of een reisprogramma met een groep BV's? Want dat is inderdaad een goed verschil.
2: Ja, de vraag was gewoon, ben je ooit mee geweest met een reisprogramma?
0: Oh, maar...
2: Ja, we kunnen breed gaan, hè.
0: Dit is veel breder dan ik dacht.
2: Martijn Heylen is een reisprogramma.
0: Natuurlijk, Karel Meesters
2: is... Een reisprogramma.
0: Nee, maar die heeft wel een programma nu, maar dat is al gegokt. Hij is al gegokt.
2: Ah, dus hij is het niet.
0: Nee. Wout weet wel over de wekker. Ten eerste, hij of zij is hier al eens geweest in de studio. Dat zijn we vannacht te weten gekomen.
2: Oké. Okay.
0: Hij heeft geen polyamoreuze relatie.
2: Oh, dan sluiten wij maar een paar mensen uit.
0: Hij is niet tegen een botsabsorbeerder gebotst. Dat is echt een vraag die we hebben gesteld.
2: Ja?
0: Om dan... Sommige...
2: Iemand uit te sluiten, ja.
0: En ten laatste, geheugen. Wacht hoor. Ik ga erop komen.
2: Was het met hobby's of huisdieren of allergieën?
0: Nee, even wachten.
2: Pardon.
0: De laatste tip was... Ah, hij heeft of zij heeft al eens een award gewonnen.
2: Oh, hè? Maar is dat dan uit de goede nauwe tijd of zijn het kastaarwinnaars? Want dat zijn er nu ook weer niet zo heel veel, hè?
0: Nee, dat klopt. 3 seizoenen of 4 seizoenen en het is wel gedaan. Maar er zijn ook awards voor online, hè?
2: Dat is waar.
0: De Jamies.
2: Of de Bizous.
0: De Bizous, voilà.
2: Nee, dat soort dingen.
0: En wie heeft dat nog niet gekregen? Heb jij al ooit een Jamie of Bizou gekregen?
2: Dat heb ik nog nooit mogen ontvangen. Mijn online leven is echt om van te blijten.
0: Spijtig.
2: Ja, klopt.
0: We gaan zo meteen naar Stromae, maar ik moest even aan iets denken. Maar dat is misschien voor zo meteen. Aan die filter.
2: Zit jij met binnenpret?
0: Ja, ik zit met binnenpret. Mag dat?
2: Ja, tuurlijk.
0: En we spelen zo meteen... Nee, wacht, dat is pas over 40 minuten. De wekker voor €5.500. Maar eerst Stromae, De Fleur.
1: We zijn er. Studio Brussel. De Wekker XL.

0: Ik wil ook die wekker eens goed vastpakken. Manneken, kom hier.
1: Zou dat zo meteen eens niet gebeuren?
0: Wanneer?
1: Ja, dat weet ik niet. Ik hoop dat het vandaag nog gebeurt.
0: Ik hoop nu om 1:30. half 2. We zijn al 1:30 gepasseerd.
1: Ja.
0: Dankjewel om langs te komen, Fingermijns.
1: Met alle plezier. Doe dat nog heel goed, Ries. En doe dat vooral goed, jij daar, luisteraartje, die een prachtige prijs kan winnen door gewoon één naam te noemen. De juiste.
0: €5.500 kunnen we zo meteen winnen. Over 1/2 uurtje gaat die wekker weer van...
1: Van Riggedigedig. Ja, doet hij dat.
0: Allemaal.
2: Dit is de opdracht van mijn dromen.
3: 8 BV's doen al een jaar lang geheime uitdagingen.
4: Ik voel me juist zo alsof ik echt iets heel illegaal aan het doen ben.
3: Deze week zijn dat Moshi Nabas.
5: Wat?
3: Wart Lemmelijn.
4: Amai, is officieel.
3: En Fien Germijns.
6: Ik ga er niet van over.
3: Een pak geheime uitdagingen.
7: Is dat goed als ik in de douche?
3: En 1 vraag. Is gelukt. Deze zondag op VRT1 en op VRT Max.
8: Vul je voorraad persoonlijke verzorging makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld L'Oréal Paris Glycolic Gloss Shampoo voor maar €6,30. Score alle aanvuldeals bij Bol.
9: Peugeot Days. Dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar. En op SUV's een overnamebonus van €7.000 bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be.
10: Studio Brussel nodigt je uit voor de avant-première van Heart of the Beast. Met Brad Pitt als Special Forces officier.
11: We're not gonna die out here.
10: Na een vliegtuigcrash proberen hij en zijn trouwe hond Odin samen te overleven in de wildernis van Alaska. Ontdek de film als eerste. Op maandag 21 september in Kinepolis Brussel. Maak kans op tickets via VRT Max.
12: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
13: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
12: Ja.
13: Wauw.
12: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
13: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
12: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
13: Om de 6 seconden?
12: Nee, 1 keer per maand.
13: Ah.
12: Meer info op luminus.be.
14: Zie het. Groter! Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
15: Generatie Plantrekkers kiest wat ze nodig heeft. Bij Base heb je al internet vanaf €29 per maand. Heb je sneller internet nodig? Dan is er nu ook Unlimited Plus. Dat is nog sneller, onbeperkt internet. Info en voorwaarden op base.be. Base, based on you.
16: De kinderen komen terug van school met grote honger.
17: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl.
16: Ja?
17: Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden.
16: Oh.
17: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd kaak,
16: oh,
17: op conferenceperen en op nog zoveel meer.
16: Oh, Lidl, met een held.
17: Lidl, dat kan tellen.
18: Zeg Donald, een Dovi keuken, is dat wel voor iedereen?
19: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
18: Hoe komt dat?
19: Keukens gemaakt tot op de millimeter. Afgewerkt langs buiten en binnen met laminaat. En we maken alles zelf, zonder tussenpersonen. Rechtstreeks bij de klant. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
20: Bestel nu en krijg 20% korting op kasten, werkbladen en toestellen.
19: Wij maken uw keuken in België.
21: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuw programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het 5e middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
22: Van Bokstal, ligt je stil onder?
21: Sorry meneer.
20: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag nieuw op Play.
8: Vul je voorraad persoonlijke verzorging makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld L'Oréal Paris Glycolic Gloss Shampoo voor maar €6,30. Score alle aanvuldeals bij Bol.
0: Studio Brussel. Het is 1:00, goedemiddag.
23: VRT Nieuws.
0: Met Melina Verbeek.
24: In Gent is een school ontruimd na online bedreigingen. Leerkrachten van de middelbare school aan de Henley Kaai zagen vanochtend dreigberichten verschijnen op het online schoolplatform Smart School. Daarin stond dat er geschoten zou worden en een bom zou ontploffen. De directie heeft daarop meteen beslist om de schoolgebouwen te ontruimen. 850 leerlingen en het personeel zijn geëvacueerd. De politie controleert de gebouwen, zegt Kurt Moens van het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen.
1: Er is een vermoeden dat er een account is gehackt van een leerling. En vanuit dat account zijn er berichten verstuurd van mogelijk een schietpartij deze vanmiddag op school, maar ook een bommelding. Wij nemen dat ernstig, vandaar dat we ook die evacuatie gedaan hebben. Het onderzoek loopt, politie is aanwezig, zijn de gebouwen aan het controleren. We hebben ook de ouders van de leerlingen gecommuniceerd dat de school is ontruimd. De leerlingen van de laatste graad die konden de school verlaten en naar huis gaan.
24: De Vlaamse regering heeft een nieuw ruimteplan klaar. Dat plan legt vast waar in Vlaanderen gebouwd mag worden en waar niet. 30.000 hectare grond, die eerst bedoeld was om op te bouwen, zal nu toch open ruimte blijven. Voor de helft wordt dat landbouwgrond, voor de andere helft natuur en bos. De regering zal het ook makkelijker maken om woningen aan te passen, zodat er minder nieuwe gebouwd moeten worden. Dat zegt minister van Wonen, Melissa de Pratere.
2: Dat we het mogelijk maken om bijvoorbeeld grotere woningen naar twee kleinere woningen om te schakelen. Vandaag willen mensen dat soms, maar is dat gewoon heel moeilijk om dat te doen, wordt dat belemmerd. Dus dat moet mogelijk worden. Er is ook al naar de laagbouw verwezen. Ook daar moet er toch mogelijkheid zijn om daar een laagje bovenop te doen, zonder extra ruimte aan te snijden. Dus daar zijn zeker nog heel wat opportuniteiten die vandaag gewoon niet worden benut.
24: Federaal minister van Justitie Annelies Verlinde bestudeert de uitspraak van de rechtbank in Gent. Die heeft beslist dat de overbevolking in de gevangenis sterk moet dalen. Anders moet de overheid elke dag €500 betalen per extra gevangene. Nu zitten er 400 mensen opgesloten in Gent, terwijl er maar 240 plaatsen zijn. Minister Verlinde zegt dat de regering al verschillende noodmaatregelen heeft genomen tegen de overbevolking. Vanaf 1 oktober komen er nieuwe maatregelen bij die op korte termijn de overbevolking moeten doen dalen. En bij een Oekraïnse droneaanval op Rusland zijn twee mensen gedood in Tula, een

0: design. Alles van Apple, inclusief de experts.
1: Studio Brussel.
0: Elk uur krijg je een nieuwe kans om de wekker te raden en te winnen.
1: De Wekker XL.
0: Dries Leenaerts.
2: We starten ons 55ste uur radio. Klopt dat? Geen idee, ik kijk niet meer achter mij, maar iemand zal het wel gecontroleerd hebben. Zoektocht naar de Wekker XL gaat door.
1: Je luistert naar Studio Brussel.
0: De Wekker XL.

0: Nathaniel Ratliff, S.O.B. Goedemiddag.
1: Studio Brussel. De Wekker XL houdt iedereen wakker.
2: I will find you.
0: And I will. Sleur jou uit de wekker als het moet. Er komen heel veel berichten binnen in de app van VRT Max. Hoe trager ik begin te babbelen, hoe meer berichten er binnenkomen. Zo lijkt het wel. Seppe

0: Duurt 1, 2, 3, test, komen mijn berichten aan. Check, check, 1, 2, check, check. Alles oké, okay, Seppe, alles is aangekomen. Geen zorgen. Maarten uit Temse stuurt... Waar kan ik de lijst met namen vinden die al gegokt zijn? Maarten. VRT Max. Het antwoord op heel veel vragen. Daar zie je Studio Brussel staan op VRT Max. En daar klik je dan ongeveer in het midden op een foto van een gigantische wekker en mijn hoofd. En daar staan al die namen opgeluist. Je vindt het vast en zeker. Je bent vast geen digipeet daar in Temse. Dan is er ook nog Tiana. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, Dries.
0: Tiana, je hebt ook een voorstel gestuurd via de VRT Max app.
1: Ja, het begint nu toch wel echt lang te duren, hè? Nee?
0: Ja, zeker. Dat vind ik ook.
1: Ik vind eigenlijk dat het tijd is voor een superronde.
0: Een superronde, wat houdt dat in?
1: Ja, ik zou zeggen dat je dan toch zeker 5 mensen belt, waar je anders 1 iemand belt.
0: Oh.
1: En ook mij daartussen zet dan ook. Ik kom met het voorstel, dus...
0: Dus je wilt zeggen, normaal gezien gokken we 1 keer per uur. En inderdaad, dat duurt ontiegelijk lang. Een uur radio als je al 54 uur niet meer geslapen hebt. Maar Tiana, het intrigeert mij. Maar ik kan het uiteraard niet zelf beslissen. Ik kijk even naar gerechtsdeurwaarder De Keuster, die achter het glas van deze studio... Ja, hij kijkt streng, maar ik krijg een knikje doorgestuurd. En wacht... gerechtsdeurwaarder De Keuster is momenteel iets in mijn oortje aan, zeggen Tiana.
1: Oké. Okay.
0: Vanaf nu gaan we alleen nog maar superrondes spelen.
1: Ja, dat deel ik.
0: En ik heb nog nieuws, want hij fluistert mij in mijn oortje met zijn zeemzoete stem, Italiaans accenten. Er komt ook €300 bij, per keer dat er gegokt wordt. Tiana, hoe goed is dat?
1: Oké. Okay. Ja, als jij me nu dan nog eens tussen die lijst zet, Dries, dat zou echt... fantastisch zijn.
0: Tiana, komt jij uit Limburg?
1: Denk het.
0: Ik denk het. Weet je wat? Dat komt goed. Limburg boven.
2: De wekker is nog steeds niet geraden.
3: Je speelt dit uur voor...
0: €5.500.
3: Aan maaltijdboxen.
0: Of wacht, nee. €5.700. Ah ja, tuurlijk. Mijn berekeningen zijn al meteen in de mist. Maar het is uiteraard voor €300 per gok. Oh, amai. €700. €5.700. Heel mooi. We spelen over 20 minuten, maar eerst Kasabian, Nothing Better Than This. Goedemiddag!
3: De Wekker XL houdt iedereen.

0: sweet disposition. Disposition, sorry. A moment, a love, lost frequencies. Er kan hier een geweldige compilatie gemokt worden, godverdomme. Hè. Gemaakt worden van alle versprekingen van de voorbije paar uren. Ik heb bezoek, dat is altijd heel fijn. Wie is er hier? Hallo, ik ken... Ah, wacht, ik ken jou niet.
1: Dag Dries.
0: Dag mevrouw.
1: Goedemiddag.
0: Die ik niet ken.
1: Ik ben Sophie.
0: Sophie, wacht, ben je een bekende Vlaming? Of?
1: I wish.
0: Ah, wacht, ben je luisteraar van Studio Brussel?
1: Ik ben onder andere luisteraar van de week geweest van Studio Brussel.
0: Oh, proficiat, nog eens in retrospect. Ik was je uiteraard niet vergeten, dat was allemaal een toneeltje, Sophie. Wat heb je mee?
1: Ik heb de Wikker XL tiramisu mee voor jou.
0: Oh my god, nu snap ik het waar het over ging. Sophie, we hebben gisteravond gebeld. Gisteren nacht zelfs.
1: 9 uur gisteravond.
0: Oké, dat was avond nog. En jij zei toen, ik ga een tiramisu maken. En als
1: de wekker op de middag, morgenmiddag niet is geraden, dan breng ik jou een portie en neem ik verlof.
0: Oh, fantastisch.
1: En hier ben ik dan.
0: Super, super lief. En je hebt er zelfs een sticker opgeplakt met daarop de Wekker XL tiramisu. Hebben wij de leukste luisteraar ter wereld? Absoluut wel. Bedankt Sophie om langs te komen. Van waar kom je?
1: Denderleeuw.
0: Denderleeuw. En wat doe je als werk?
1: Ik werk als adviseur voor het vrijaanvullend pensioen bij Liantis.
0: Dus er is vandaag niemand geadviseerd voor het vrijaanvullend pensioen?
1: Deze namiddag niet, nee.
0: Dat is allemaal heel oké, want ik heb lekker tiramisu. Dankjewel, Sophie, om langs te komen.
1: Heel graag gedaan.
0: Dit is Dominique Fike, Mrs. Het is bijna 20 over 1. Een hele goede middag.

0: moeten weerbaarder worden, krijgen we zo vaak te horen. En dat klopt. Maar hoe? Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Elke dag discussiëren wij op de redactie over wat er op het spel staat. Vrijheid is daar toch altijd de kern van. Ook voor onszelf. De onafhankelijkheid waarmee wij naar waarheid zoeken. De kracht die goede journalistiek je kan geven. Om ruimer te denken. Om zelf de dingen in handen te nemen. Goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Het is de basis van onze weerbaarheid samen. Laat je inspireren. Blijf betrokken. Blijf vrij.
1: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu met 60% korting via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij.
2: Krijg nu 20% korting op AVV najaarsmeststof voor je gazon. AVV. Tuin, dier, bakplezier. Voorwaarden op avv.be.

0: Walk This Way, Run DMC. Met Iris Smith. We naderen 2:30. Dus we naderen onze eerste superronde van de wekker.
1: Studio Brussel. De Wekker XL.
2: Wie is de wekker?
0: Ik heb net beslist dat het tijd is dat wij dit spel afronden. Ik wil naar huis, die wekker wil absoluut naar huis, vermoed ik. Dus we gaan een superronde spelen over 5 minuten. Dat betekent dat we niet 1 iemand, maar laten we zeggen 3 mensen aan het woord laten. Dus 3 mensen mogen gokken naar de identiteit van de bekende Vlaming. Als je mee wil spelen met dit spel, moet je gewoon even naar 14 Max gaan. Daar typ je je verdachte en je telefoonnummer. Je mag dat doen wanneer ik ja zeg. Ja.
1: De Wekker.
2: Stuur nu je antwoord en je telefoonnummer via de 14 Max app.
1: De Wekker XL houdt iedereen wakker.
2: Studio Brussel.

0: Editors The Rush. Ik hou de microfoon even bij mijn hoofd. En je hoort mijn brein dat nu na 43 uur of 53 uur radio stilletjes aan gefrituurd is. En ik wil liefst deze radiostudio nog buiten wandelen in plaats van buiten gedragen te moeten worden. Dus het is tijd voor een...
1: Studio Brussel! De Wekker XL Superronde!
0: Hey! Het is tijd voor een superronde! Je hoort zometeen de Wekker XL. Dan mag niet één, niet twee, maar drie luisteraars mogen raden naar de identiteit van de Wekker XL. Het moet gedaan zijn. Het spel moet eindigen. Het is 2:30. Het is mooi geweest. Het is een heel mooi avontuur geweest. Hallo. Met wie spreek ik?
2: Hallo, met Adelind.
0: Dag Adelind. Je spreekt met Dries van Studio Brussel. En je spreekt ook een beetje met een onbekende Vlaming. Die bekend is in het echte leven, maar in dit spel even onbekend. Adelind, gaan we nog eens luisteren naar de Wekker XL?
2: Ja.
0: Wekker XL. Laat nog eens één keer van je horen. Adelind, wie is de Wekker XL?
2: Ik gok dat het Wim Liebaert is.
0: Wim Liebaert. Adelind?
2: Ja?
3: Nee.
2: Jammer.
0: Die 5700 euro aan maaltijdboxen zijn niet voor jou. Maar het is een superronde.
2: Ja.
0: Dus dat betekent dat het bedrag stijgt naar de kaap van 6000 euro. We gaan verder.
1: Studio Brussel. De Wekker XL Superronde.
0: Met wie spreek ik? Hallo, goedemiddag.
4: Hallo, met Lander.
0: Dag Lander. Je luistert naar Studio Brussel en ik heb één naam van je hoort nodig. Voor 6000 euro, wie is de bekende Vlaming hier?
4: Ik denk dat het Dieter Koppens is.

0: Lander, kom aan.
1: Jammer.
0: Je geeft wel een enorm cadeau aan de volgende, want 6.300 euro staat nu in de groepspot.
2: Studio Brussel.
3: De Wekker XL Superronde.
0: De groepspot. We zijn hier precies de mol aan het spelen. Hallo, met u spreek ik.
4: Hallo, met Janne.
0: Dag Janne, fijn dat je luistert. Je bent voorlopig de laatste persoon die mag luisteren, die mag horen, die mag raden, oh mijn woorden, naar de identiteit van de bekende Vlaming. Janne, neem jij het anders maar over. Vraag jij maar aan de wekker dat hij zich nog eens laat horen.
4: Wekker, mag ik jou nog eens horen?
0: Janne, wie is de Wekker XL?
4: Wij dachten aan Dominique van Malder.
0: De acteur Dominique van Malder, oké.
4: Ja.

0: dit is jammer. Dit is weer
1: ja,
0: echt
1: inderdaad.
0: Balen. Janne, wat liep er mis?
1: Geen idee. We zijn al een paar keer veranderd van naam, maar kijk ja.
0: Heeft er nooit iemand tegen je gezegd?
1: Vooral jammer voor u.
0: Dat zal je nu wel zeggen. Maar eerst gaan we eens kijken, want we gaan volgend uur spelen voor een monsterbedrag van €6.600. Tot zometeen.
2: Weet jij wel wie de wekker is?
3: Blijf luisteren en speel het volgende uur opnieuw mee met de Wekker XL.
2: Studio Brussel.
3: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten.
0: Swedish designer drugs. Dat wordt dan meteen al 2:30. 2:30 spelen we door voor €6.600. Kom aan.
4: I will find you.

0: Daan, Swedish designer. Oh, maar nu zeg ik dat weer. Ik heb designer drugs. En ook sorry, Kiki, dat ik nogmaals, Kirsten Lemaire, dat ik nogmaals jouw radioblok overneem.
1: Ja, ik was hier dan toch weer stand-by, want ik dacht, ja, nu gaat het sowieso gedaan zijn vandaag, maar je zit hier nog altijd, Ries.
0: Ik vind hier van alles uit. Ik vind hier super ronde zuid. Ik vind hier €300 meer. Wat, hey. Wat willen ze nog?
1: Ja, wat willen ze nog? Raad het gewoon alsjeblieft dat die jongen naar huis kan.
0: Op dit punt denk ik echt, wat doe ik hier nog? Ik hoorde net in een reclame deze quote van Wart Lemmelijn.
2: Is dat goed als ik een douche?
0: En dat deed me denken aan het feit dat ik stink als een beerkat.
1: Je hebt chance, ik ben, je hoort het misschien een beetje snipverkouden. Dus ik ruik niks.
0: Oh, goed.
1: Je ziet er een beetje moe uit, maar ik ruik niks.
0: Wel, ik zou mij heel graag na bijna 3 dagen radio maken eens gaan douchen.
1: Ja?
0: Is het mogelijk om mij een kwartiertje lang onder het water te dringen dat hij overneemt?
1: En met goed veel schuim en zo.
0: Ja,
1: warme, goede douche. En dan op het einde zo even koud om weer helemaal fris te zijn, of niet?
0: Is dat goed? Ja, we gaan dat doen. Ik ga dat doen, hè. Je mag niet mee.
1: Nee, er moet niemand mee gaan douchen, toch?
0: Nee. Jij blijft hier radio maken en ik ga mee douchen.
1: Oké, goed. Ja, voilà, dat is duidelijk. Nee, dat is goed. Ik los het hier even op.
0: Merci. Ja.
3: Voor een goede nachtrust laat je nu je slaap-DNA meten. Kies met ErgoSleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. ErgoSleep, exclusief bij Sleep Life.
4: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
5: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
6: Mama, snap jij iets van die passé composé?
7: Oei, het paswoord van mijn computer.
8: Ja, wat er.
4: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taigo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
9: Volkswagen.
10: De dag dat onze hond mijn huiswerk wiskunde op had.
11: Oh nee!
10: En ik besefte dat ik beestig goed was in dieren verzorgen.
11: Oh Bassie.
10: Is de dag dat ik wist dat mijn toekomst bij dieren lag. Nu ben ik dierenarts en mijn agenda zit vol met kwispelende klanten.
12: Gerust starten als zelfstandige? Het kan meteen op acerta.be. Acerta.
13: Dag voetbalvrienden, Joris Brijs hier. 90 Minutes is terug, de podcast waar voetbal het vertrekpunt is, maar eigenlijk zelden het eindpunt. Met fijne gasten, goede verhalen en af en toe een straffe analyse. Elke dinsdag een nieuwe aflevering op VRT Max. En vanaf 26 oktober gaan wij ook terug op tour. Starten doen we in de Schouwburg van Mechelen. Dus zin om erbij te zijn? Score uw ticket via sportza.be.
14: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
15: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor een romantisch tripje naar Parijs keek Anna rond op amazon.com.be. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om te bekomen na een lange dag slenteren. Komt goed, Peter, want voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.

Congregation van Foo Fighters. Het is Kirsten, hè. Ik was hier toch. En Dries die wou heel graag even douchen. Ik hoop dat hij er al onder staat en aan het genieten is. Want het is hier wel degelijk een zootje. Een beetje toch. Alles staat een beetje anders en schots en scheef. Maar wat wil je? Na twee dagen non-stop aan die knoppen draaien. Niet normaal. Hier liggen ook vochtige washandjes. Een bord dat nog niet half leeg gegeten is. Deo, kauwgom, concealer. Dries en sleutels liggen hier ook. Die rekent erop dat hij snel naar huis kan, hè. Maar het hangt allemaal af van jou natuurlijk. Dus als Dries straks van onder die douche is, dan mag jij weer raden wie de wekker XL is. Dit is Phoebe Bridgers met Bobby.

We leven allemaal in spanning, want wie zit nu al dagen in die wekker XL? De stress wegdansen op deze vrijdagnamiddag is het enige wat eigenlijk helpt. Free Yourself van Jessie Ware. Sander die vraagt, stinkt de wekker ook niet? Misschien ook even in de douche sturen. Geen idee. Ik heb een verstopte neus, Sander.

0: je opwinden in de file.
1: Allee, rechts. Rechts. Allee, ik moet naar rechts.
0: Of een nieuw lief swipen op de trein.
1: Oh, ik wou naar rechts. Waarom nu naar links geswiped? Oh, tjie, dat was zo'n knappe.
0: Maak van file tijd treintijd. Pendel gratis dankzij je werkgever. Ontdek hoe op nmbs.be.
2: Outfit kiezen. Oh. 3 minuten.
3: Ja.
2: Rechterkous aantrekken. Ja. 1 minuut.
3: En nu?
2: Linkerkous zoeken. Oh. 11 minuten. Alles samen 15 minuten. Precies genoeg tijd om uw ochtendroutine echt te laten renderen. Door te luisteren naar De 7, de podcast van De Tijd. Elke ochtend om 7 uur het nieuws dat ertoe doet in 7 punten. De Tijd. Neem voorsprong.
4: Tot en met 18 oktober bij Yuzu. -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
5: Opperste concentratie, het is erop of eronder. Nee, het is ertussen. Een taco, kijk eens aan, wie had dat zien aankomen?
6: Rob, eronder of ertussen. Er is altijd een plekje voor ons beste gehakt ooit. Doe nu mee tijdens de Week van het Gehakt. Laat je inspireren op vleesvanbijons.be.
7: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
8: Want we gaan weer terug naar school en het werk van

0: zo goed als nieuw.
1: Krevel.
2: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
1: Krevel. Leef beter. 12 dagen. 3 sterke argumenten. 1 keuze. Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
3: Met de superplusdienst van Delhaize gaan we
4: promo koken.
5: Vandaag iets met pit?
6: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven, nu 1 plus 1 gratis.
5: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
6: Koken en besparen doe je met de superplusdienst van Delhaize. Mee met het leven.
7: Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
8: Camille, zo slim ingericht jouw woonkamer.
9: Mm-hmm. Kijk, zelfs mijn bureau zit hierin weggewerkt.
8: Oh, het is mooi en multifunctioneel.
9: Ja, echt wat ik nodig heb voor een goede start.
10: Goed gezien, Camille. De Kamber Interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kamber showroom of op kamber.be.
11: Kamber. More space for your place.
12: Dit is Studio Brussel.
13: Studio Brussel.
14: Het is 2:00 en heel goede namiddag.
15: VRT Nieuws.
14: Melina Verbeek. De Vlaamse regering heeft een nieuw ruimteplan klaar. Dat plan legt vast waar in Vlaanderen gebouwd mag worden en waar niet. 30.000 hectare grond die eerst bedoeld was om op te bouwen, zal nu toch open ruimte blijven. Voor de helft wordt dat landbouwgrond, voor de andere helft natuur en bos. Maar ook voor bedrijven zijn er nog altijd mogelijkheden om uit te breiden, zegt Vlaams minister-president Matthias Diependalen.
16: We weten allemaal dat er nog altijd nood is aan beschikbare bedrijventerreinen. Wel, we gaan nu zorgen door eigenlijk meer mogelijkheden te geven aan ondernemers, meer flexibiliteit te geven om bijvoorbeeld in de hoogte te gaan. Of minder tussenstroken die moeten vrijgelaten worden en dergelijke meer. Te zorgen dat men eigenlijk meer kan gaan doen met diezelfde ruimte. En dat zijn de verstandige manieren die we met dit plan op tafel leggen.
14: De middelbare school in Gent die ontruimd werd na bedreigingen blijft vandaag dicht. De lessen van vandaag zijn geschrapt. De bedreigingen werden online verspreid en worden nu onderzocht, zegt VRT Nieuws-collega Caroline van den Bergen.
17: Naast het doorzoeken van het schoolgebouw gebeurt er natuurlijk ook nog een onderzoek naar wie achter die hacking zit van het account van de leerlingen. En van waaruit dus de meldingen via Smart School naar de leerkrachten zijn verstuurd hier in de school. Dus ook dat onderzoek is nog volop bezig. Maar het is duidelijk ook dat deze dreiging meteen zeer, zeer ernstig is genomen.
14: Als dit om een valse bommelding zou gaan, staan daar strenge straffen op. Boetes, maar ook een gevangenisstraf tot 3 jaar. De vrouw van wie het lichaam gisteren was aangespoeld op het strand van Oost-Duinkerke is geïdentificeerd. Het is een oudere vrouw die al een tijd vermist was. De vrouw was verwond in het gezicht, dat is in zee gebeurd. Er is dus geen sprake van kwaad opzet, zegt het parket. En in de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn 2 doden en 8 gewonden gevallen bij Russische drone-aanvallen op 2 tankstations. Een van de gewonden is een hulpverlener. Het is de 2e dag op een rij dat Rusland tankstations aanvalt in Kiev. De laatste maanden gebeurde dat al vaker in andere delen van Oekraïne, dichter bij het front. Rusland probeert het leven van gewone Oekraïners zoveel mogelijk te verstoren, ook met aanvallen op logistieke centra. Dat zorgt dan weer voor problemen bij de bevoorrading van supermarkten bijvoorbeeld. Het is meestal zwaar bewolkt met eerst lichte regen, daarna nog enkele buien en tot 20 graden. Morgen eerst lage wolken of mist, na de middag opklaringen en tot 21 graden. Zondag regen en buien, maar het blijft wel zacht.
18: Maak van je file-tijd treintijd. Dankzij je werkgever.
12: Studio Brussel.
1: Elk uur krijg je een nieuwe kans om de wekker te raden en te winnen.
12: Wekker XL.
1: Dries Leenaerts.
14: Ja, Dries die is gaan douchen. Het is Kirsten, hè. Hij is toch nog een beetje aan het afdrogen. Dan body lotion, dag

0: 50 Cent Candy Shop, goedemiddag. In die Candy Shop van 50 Cent mag je uitgeven wat je wil. Maar...
1: De wekker is nog steeds niet geraden.
0: Dat kan toch niet?
2: Je speelt dit uur voor...
0: 6.600 euro!
2: Aan maaltijdboxen.
0: Wanneer stopt dit spel? Wanneer komt die BV uit zijn of haar wekkerkast gerold, gelopen? Ik ben heel benieuwd in welke staat hij of zij zich bevindt. Ik hoop dat het spel snel klaar is, maar die woorden heb ik al iets te vaak uitgesproken. Elton John en Turnstile kropen samen in de studio en maakten een speciale herwerking van het nummer Seeing Stars van Turnstile. En die samenwerking die klinkt hemels.

knoop dat vooral in je oren. Everybody's looking for something. And I'm looking for the Wekker XL Sweet Dreams Eurythmics. Een belangrijk moment dringt zich aan. In Limburg zeggen we altijd 14, 14, 14. Lik je elleboog. Het is 14 uur 14. En nu is het 14, 14 en 14 seconden. Dus je mag je elleboog nu likken. En dan spelen we over minder dan een kwartier de Wekker XL Superronde. 6.600 euro valt het rapen. Dit is Lil Nas X. Nee, Jungle is dit eerst nog, ja. Dat is juist.

Dat is fijn. Someday, somewhere. Kwart over twee. En ik zou graag één naam hebben. Eén naam binnen 10 minuten in de app van VRT Max. Montero, call me by your name. I caught it bad just today. Lil Nas X. Hear me word

0: You've Got Another Thing Coming. Want Judas Priest komt naar ons land. Op vrijdag 18 september in Fort Nationaal Brussel. De legendarische metalband brengt hun grootste klassiekers live. Tickets en info, livenation.be. Judas Priest live, samen met Studio Brussel.
1: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor een romantisch tripje naar Parijs keek Anna rond op amazon.com.be, waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om te bekomen na een lange dag slenteren. Komt goed, Peter, want voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
2: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met parketeur Nico.
3: Voilà, 60 vierkante meter visgraad gelegd.
2: Chapeau. En nu tijd voor een terrasje zeker.
3: Je hebt morgen al eentje, hè? Van 80 vierkante meter in tropisch Hardhout.
2: Oh, maar kijk eens aan.
4: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze transporter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €9.000 exclusief BTW. Ontdekken bij een Volkswagen-fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.

Ben Howard, The Fear. Goedemiddag, het is bijna 2:30 en ik ga plat op mijn buik tot die man of vrouw hieruit komt. Here we go.

0: versie van het oh zo leuke spel. De wekker is nog steeds niet geraden. Welkom als je pas inzapt. Hier zit een bekende Vlaming in een grote wekker verstopt. En we zoeken al 2 dagen en 6 uur en 54 minuten naar diens identiteit. Je mag nu je gsm erbij nemen.
1: Studio Brussel. De Wekker XL.
2: Wie is de wekker?
0: Of als je Generation Alpha bent, mag dat ook een iPad zijn. De iPad Kids mogen ook meedoen vandaag. De iPad Grannies en Grandpas ook. Want de VRT Max app is voor iedereen. De VRT Max app staat trouwens gewoon helemaal open voor jou. En die kan je nu vol spammen met je gok. En je telefoonnummer. Waarom je telefoonnummer? Ik ga je niet stalken. Ik ga gewoon even zeggen, want de VRT Max app is er omdat wij mensen willen opbellen. We kunnen je misschien opbellen om zo meteen te raden naar de Wekker XL. 6.600 euro in een volgende superronde.
1: Wie is de Wekker?
2: Stuur nu je antwoord en je telefoonnummer via de VRT Max app.
1: De Wekker XL houdt iedereen wakker.
2: Studio Brussel.

0: De vaccins. Het is exact 2:30. Het is tijd voor... De Wekker XL. Met wie? Hopelijk met iemand fantastisch leuk. Goedemiddag, met wie spreek ik?
1: Hey, dat is met Caroline.
0: Hey, dag Caroline. Je kent het spel, je kent het opzet. We spelen voor 6.600 euro. Caroline, waar kom je vandaan?
1: Uit Mortsel.
0: Mortsel. Zijn ze daar grote eters in Mortsel?
1: Dat valt mee.
0: Dat valt mee, ja. Je moet zeggen, enorm grote eters.
1: Enorm grote eters, maar ik ga delen met... als ik win, zou ik delen met vrienden en familie.
0: Sharing is caring. Caroline, yes. Ik gun je die 6.600 euro aan maaltijdboxen. En mijn stem gaat een beetje omlaag om de spanning te snijden. Is Wekker XL, laat je nog één keer horen. Caroline, wie is de Wekker XL?
1: Ik denk Drehang.
0: Ik krijg een duim omlaag van gerechtsdeurwaarder De Keuster. Caroline, dat is het teken dat het niet juist is. Spijtig, maar we spelen door.
2: Studio Brussel.
3: De Wekker XL Superronde.
0: Goedemiddag, met wie spreek ik?
4: Met Brecht.
0: Dag Brecht. Het bedrag is ondertussen 300 euro omhoog gegaan. In deze superronde gaat dat als volgt. 300 euro omhoog, dus 6.900 euro. Net geen 7.000 euro aan eten aan je deur geleverd. Ik hoop dat je een grote living hebt met veel koelkasten in. Want je zal het nodig hebben voor die maaltijdboxen in te stockeren. Brecht, wie is de Wekker XL?
4: Ik denk Pedro Elias.
0: Hoe kan dit nu? Hoe kan dit nu? Hoe kan dit nu? Zijn jullie expres fout gokken aan het geven om mij hier nog een uur langer te krijgen?
4: Nee, toch niet.
0: En toch klinkt je zo als iemand die dat zou doen, Brecht. Nog een fijne namiddag. We spelen verder voor 7.200 euro rekenen. Wauw.
2: Studio Brussel.
3: De Wekker XL Superronde.
0: Superronde voor supertjes. Prijzen, prijzen, prijzen, prijzen. Kom dat zien, kom dat zien. De Wekker is 7.200 euro waard. Goedemiddag, met wie?
5: Hallo, met Amber.
0: Amber, hoe lang zit je al te zoeken naar de Wekker XL?
5: Goh, ik denk intussen toch al een dikke 2 dagen.
0: Een dikke 2 dagen?
5: Met verschillende opties. Ja. Ja?
0: Oh, je hebt nog verschillende opties momenteel in je hoofd, Amber?
5: Nee, we gaan nu zeker proberen gaan voor 1 optie.
0: Oké, en wie is wij?
5: Ik heb mijn collega die hier naast mij zit.
0: Het voltallige comité daar in, ik vermoed ergens Limburg, als ik je hoor, heeft zich aan voor volgende naam. Amber, wie is de Wekker?
5: Ik gok Wim Helsen.
0: Wim Helsen?

0: Amber.
1: Jammer.
0: Dat is inderdaad bijzonder jammer. Je mag zelf zeggen aan Luisterend Vlaanderen wat dat betekent.
1: Dat er nog eens een poging gewaagd zal moeten worden met die drie opties in een uur.
0: Dat betekent dat we gaan voor een andere superronde over een uur.
2: Weet jij wel wie de wekker is?
3: Blijf luisteren en speel het volgende uur opnieuw mee met de Wekker XL.
2: Studio Brussel.
3: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten.
0: Mm-hmm. Alright. Wim Helze, het had gekund. Maar het heeft niet mogen zijn. Blijf nog een uurtje bij mij, alsjeblieft. Want dan is alles voorbij. Hopelijk. Kaat van Stralen, ben jij de Wekker XL?
4: Nee, ik ben het niet.
0: Oké, geschrapt bij deze. Maar manneke...
5: I will find you.

0: Het voordeel aan deze mooie radiodroom is dat een uur langer spelen betekent ook een uur langer plaatjes. Ik heb Nothing But Thieves klaarstaan, Charlie XCX en The Beach Boys. Tot zometeen.
1: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar en om te praten.
2: Allee, zeg eens iets, Bruno.
3: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik zei 42.
2: Hoe zet ik dat op mute?
3: Ik mute super dringend. Duwt die deur open.
2: Bruno.
4: Mobile Vikings.
5: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
6: Manutan, Manutan.
5: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
6: Manutan, Manutan.
5: Bestel op manutan.be.
7: Een McValue menu van McDo voor €5,90, dat is... Jup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
8: Ga voor onze smeuïge promo. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor €3.
9: 3 avocado's voor €3. Dat wordt lekker veel guacamole dippen.
8: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
10: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes?
11: Dan heb je nog de uitzondering op de uitzondering op die uitzondering.
10: Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt.
12: Ah, maar dat is uitzonderlijk eenvoudig. Ga maar zitten, Lin.
10: Doen we wel. Argenta.
13: Zo simpel kan het zijn.
14: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
15: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
16: Studio Brussel.

0: Nothing But Thieves, Life's Coming In Slow. En heel leuk, want ze spelen zeer exclusief een concert, Nothing But Thieves, in de AB Club op 19 september. Tickets waren sinds vanmorgen te koop. Vanmorgen te koop, en dat is uiteraard al volledig uitverkocht. Maar volgende dinsdag is het uiteraard opnieuw Ticket Tuesday hier bij Studio Brussel. En dan kan je tickets scoren voor onder andere de grotere concerten in de Avazone bijvoorbeeld. 31 januari geven we een hele dag tickets weg. Dinsdag hier op Studio Brussel. Kiki, je merkt het al. Het is hier met horten en stoten.
1: Ik wil jou helpen. Ik wil jou zo hard helpen. En ik wil zo hard dat je naar huis kan. Dus mensen, doen jullie best, alstublieft.
0: Ja, mensen doen, ze doen al heel hard hun best. Ik ben soms kwaad, want ik krijg soms het bericht: Dries, ben je kwaad op ons? Nee, gewoon soms teleurgesteld. Ik ben nog steeds radio aan het maken in een studio met een onbekende. Of toch voor ons onbekende. Ja. Christa Lemaire, jij weet ook niet wie.
1: Nee, totaal niet.
0: Ik ben nog steeds tijdens jouw radioshow uren aan het presenteren.
1: Ja.
0: Ik heb veel van je tijd afgepakt.
1: Maar dat is geen probleem.
0: Maar aangezien je hier in de studio staat, heb ik het gevoel dat je iets komt doen.
1: Ja, ik vind dat het echt wel een beetje vooruit mag gaan. Want je moet toch weekend. Straks is het weekend voor iedereen. Dus toch ook voor jou. En misschien toch ook voor die wekker die misschien ook eens iets wil gaan doen.
0: Graag.
1: In plaats van hier in een wekker te komen zitten.
0: Graag.
1: Dus zal ik eens grabbelen in deze ton.
0: Heel graag.
1: En zullen we nog eens wat rechtstreekse... misschien één vraag. Beginnen met één vraag te stellen.
0: Ja.
1: En dan kan dat misschien iets opleveren voor mensen die op een juiste piste zitten.
0: Dat is heel fijn. Misschien moeten we er ook bij zeggen. Want de wekker XL zal nu met een stemvervormer... Ja. Optreden.
1: Ja, inderdaad. Ik grabbel, hè. In de vragenton. Oké, dus. Beste, liefste wekker. Het is vandaag vrijdag. Het is eigenlijk een speciale datum. Het is 9-11 vandaag, hè.
0: Juist.
1: En de vraag is, leefde jij al toen 9-11 is gebeurd?
2: Ja.
0: Wacht, 9-11, dus dan is de wekker XL...
1: 2001...
0: Dus ouder dan 25?
1: Ouder dan 25, ja. Okay. Dat is exact 25 jaar geleden. Dus ouder dan 25. In die leeftijdscategorie zitten we.
0: Ja, oké. Okay. Dus, dat is een grote tip.
1: Dat is wel een grote tip, denk ik, hè.
0: Want heel veel van de verdachtes die bijvoorbeeld online circuleren...
1: Ja.
0: Die zitten onder die...
1: Jonger, ja. Ja, oké. Okay. Bon, kunnen we daar... Ik kijk naar de gerechtsdeurwaarder.
0: Kom, doe mee.
1: Ja, die doet duimpje. Oké, ik ga nog eens schabbelen. Ik vind het eigenlijk ook een beetje akelig als ik die stem met die vervormer hoor. Dat is echt zo. En dan die schaduw zie je. Het is echt wel alles.
0: En die wekker heeft er plezier in. Je ziet hem gniffelen of haar gniffelen.
1: Ja, toch heel veel beweging. En, zo. En zelfs dat. We zien niks. We zien niks. Goed. Oh, een leuke vraag. Een leuke vraag. Liefste wekker, heb jij een huisdier?
2: Ja.
0: Ja, maar ja.
1: Maar ja, wat dan?
0: Van welke BV's kennen wij het huisdier?
1: En is dat een hond? Is dat een poes? Is dat een... Dat mogen we allemaal niet vragen, hè? Het mag enkel een ja-nee zijn.
0: Kiki, alsjeblieft, nog één vraag.
1: Nog eentje?
0: Nog eentje.
1: Allee, ik grappel in de ton.
0: Wacht, moeten we toestemming vragen aan de rechtsdeurwaarder?
1: Rechtsdeurwaarder, krijg je een duim? Ik hoorde die niet, maar die kijkt en die doet zoiets van... Ja, nog eentje?
0: Ja, ja.
1: Allee, kom, nog eentje. Amai. Oké, okay. Oké. Okay. Liefste wekker... Heb je veel centen? Nee, het is niet waar. Heb je... De vraag is wel, heb je een eigendom in het buitenland?
2: Nee.
1: Nee.
0: Mag ik even nog iets zeggen over die nee?
1: Ja.
0: Ik hoorde er precies nee in.
1: Nee.
0: Dat is bijna Hollands.
1: Nee.
0: Wat?
1: Of West-Vlaams, hè? Nee.
0: Wat
1: maar ja, dan zou het nee hij moeten zijn.
0: Trouwens, die vraag is volgens mij al geweest... In de vorige nacht, Kirsten...
1: Dus... Iemand heeft dat daar terug ingegooid.
0: Ja, dus...
1: Wacht, kom, dan pakken we een ander.
0: Uiteraard, kom aan. Uiteraard.
1: Hey, serieus. Allee, dan hoop ik dat deze niet gesteld is. Heb jij 1 miljoen euro bij elkaar gesprokkeld in een crowdlending?
0: Nee, maar dat is ook niet eerlijk. Die vraag verwijst exact naar Average Drops en frituur. Nee, kom, die gaan we niet...
1: Zeg, wat zijn dat hier voor vragen? Kom. Allee, ik weet ook niet wat daarin zit allemaal. Oké, okay. Stond jij, beste liefste wekker, sorry hè, ooit al op het podium van de AFAS-Dome, gekend ook als het Sportpaleis?
2: Ja.
1: Amai.
0: Oh, deze zag ik niet aankomen.
1: Ik ook niet. En dat was een heel snelle, ferme... Ja.
0: Wacht eens even. De AFAS-Dome, dat is toch voor de grootste...
1: Dat is een groot podium, hè. Dat is gigantisch. Hè. Dat is voor de allergrootste... De grootste.
0: Gaan we even samenvatten wat we gehoord hebben.
1: Stond ooit al op het podium van de AFAS-Dome Sportpaleis. Check. Mm-hmm. Heb je een eigendom in het buitenland?
0: Nee.
1: Nope. En leefde je al toen 9-11 is gebeurd? Ja.
0: Dus de wekker is ouder dan 25 en staat al eens in een sportpaleis.
1: Op een groot podium, ja.
0: Charlie XCX, camera. En dat geeft ons nog een dik half uur. Het is een heel dik half uur. Muziek. Dankjewel, Christel en Meijer.
1: Met heel veel plezier.

Dit is zo'n beetje hoe dat Studio Brussel klinkt zondag. Want we gaan zondag mee het strand opruimen vanaf 2 uur, ook op je radio, de Eneco Clean Beach Cup. Dat is altijd leuk aan de zee uitzenden. Het is te hopen dat we dan klaar zijn met dit spel. Maar met die superrondes moet dat wel lukken. Ela is dit met Sorry. I'm so sorry.

0: Ik zoek iemand die graag 7500 euro aan eten wil winnen. Kan die persoon zich alsjeblieft melden in de VRT Max-app? En stuur er ook je verdachte door.
1: Een dubbele moord.
2: Dames en heren van de jury, dit is een koppel moordenaars van het ergste soort.
3: Wat heb je gedaan?
1: En achter één van de bekentenissen...
4: Gelooft er hier iemand wat hij te zeggen?
1: ...ligt een wereld vol leugens.
5: Wat moet er nog gediscussieerd worden? Of is het omdat het over rijke bv's gaat?
1: Maar hoe oordeel je dan over de waarheid?
6: Dit is echt bullshit.
7: Wij zijn gewone mensen die er in een megaproces gesmeten worden.
1: De 12, de botoxmoorden. Nu volledig op VRT Max.
8: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld.
9: Klaar?
8: Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen.
9: Ja?
8: Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar.
9: Nog mee?
8: Op alle SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen.
9: Gaat het nog?
8: Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers.
9: Kortom?
8: Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be.
9: Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam.
10: Peugeot.
11: Humo zapt zich een weg door het nieuwe tv-seizoen. Van een Vlaamse spuiten en slikken tot het derde seizoen van Nonkels.
12: Hij klappen ook vrij goed is Vlaams, weet.
11: Een stortvloed aan kijktips en het grote Nonkels-interview met Jelle de Beulen, Rick Verheijen en Wim Willaert. Deze week in Humo.
12: Humo!
13: Ook tijdens het wijnfestival bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Ontdek meer dan 30 wijnen aan 1 plus 1 gratis. Zoals onze Bordeaux Château Franc Couplet. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
14: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week 1 kilo trolliesnoep voor maar 4,39 euro. Of een Airwick geurkaars voor maar 1,92 euro. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach. Leontis.
15: Heb ik een vergunning nodig voor mijn zaak?
16: Ik gun je zeker een eigen zaak.
17: Liever mensentaal? Liantis helpt je gerust starten met ondernemen. Bebat.
18: Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
19: Oh.
18: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
19: Check.
18: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be. Bebat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
20: Van griezelen tijdens Nachtwacht Halloween tot wegdromen bij een magische kerst. In Plopsaland beleef je dit najaar samen betoverende momenten. Verleng de magie en boek nu jouw droomvakantie met 25% vroegboekkorting naar Plopsaland.
21: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
22: Nog even, alles goed.
21: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
23: Come on.
21: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
24: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
25: Je moet naar de keuring en hebt een sterretje in de ruit. Vermijd een tweede controle. Kom eerst naar Carglass. Wij herstellen het sterretje in 45 minuten. Zo bespaar je tijd en geld.
26: Maak nu een afspraak op carglass.be.
27: Zie het.
28: Grazer!
27: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
29: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
30: If you got a problem.
31: Ik probeer u foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voor dat gebouw af is.
29: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor 16 euro per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
32: Dit is Studio Brussel.
33: Studio Brussel.
0: Het is 3 uur. Goedemiddag.
34: VRT Nieuws.
0: Melina Verbeek.
35: De federale regering raakt het niet eens over 13 Palestijnse studenten. Er blijft discussie over de 13 studenten die vanuit Gaza naar België willen komen. Ze hebben de toelating van een universiteit om hier te komen studeren, maar de regering moet hen eerst helpen om uit Gaza weg te geraken. Les Engagés, Vooruit en CD&V vinden dat ons land dat moet doen. MR en N-VA zijn tegen. Zij vrezen dat de studenten niet zullen terugkeren naar hun studie. Nu er opnieuw geen akkoord is, is het uitgesloten dat de studenten voor het begin van het academiejaar in ons land zullen geraken. De Vlaamse regering dan, die heeft een nieuw ruimteplan klaar. Dat plan legt vast waar en hoe er de komende jaren ruimte is voor woningen, bedrijven, natuur en landbouw. Tegen 2040 mag er geen extra open ruimte meer worden ingenomen. Het nieuwe plan houdt ook rekening met de klimaatverandering, zegt minister van Omgeving Joop Roens.
1: De klimaatverandering, het beste antwoord daarop is die open ruimte. Ik geef het voorbeeld. Deze zomer zijn we geconfronteerd met een enorme periode van droogte, de golven. De druk op de bodem, ons grondwater is zeer groot. Binnenkort krijgen we misschien lange periodes van hevige regenval. Ook dan moet die bodem in staat zijn om het op te vangen. En dus die open ruimte om die klimaatverandering te kunnen beantwoorden, die is cruciaal.
35: In New York is een herdenking aan de gang voor de slachtoffers van de aanslagen op 11 september, vandaag precies 25 jaar geleden. Bij die aanslagen vielen zeker 3000 slachtoffers. Terroristen kaapten vliegtuigen en vlogen ermee in de twee torens van het World Trade Center in New York en in het Pentagon. Een vierde vliegtuig stortte neer in een veld in Pennsylvania. De namen van de slachtoffers worden voorgelezen door hun familieleden.
2: Andrew Alamena.
3: Margaret Ann Alaria.
2: Gary M. Albera.
3: John Leslie Albert.
2: Peter Craig Alderman.
35: Alle nog levende voormalige Amerikaanse presidenten zijn aanwezig in New York. De huidige president Trump geeft een toespraak in het Pentagon in Washington. En in Hongkong hebben 3 activisten lange gevangenisstraffen gekregen omdat ze herdenkingen organiseerden voor de slachtoffers van een studentenprotest in 1989. Op het Tiananmenplein in Peking eisten studenten toen meer democratie, maar het Chinese regime greep toen brutaal in en er vielen honderden tot mogelijk duizenden doden. Die tragedie werd jarenlang herdacht in Hongkong. In China was dat verboden. Maar in Hongkong is een strenge veiligheidswet ingevoerd en sindsdien zijn de herdenkingen ook daar onmogelijk geworden. Meestal zwaar bewolkt met eerst lichte regen, straks nog enkele buien en tot 20 graden. Morgen eerst lage wolken of mist, na de middag opklaringen en dan tot 21 graden. Zondag regen en buien, maar nog altijd zacht.
4: Gerust starten als zelfstandige? Ontvang je ondernemingsnummer op acerta.be. Acerta. Studio Brussel.
5: Elk uur krijg je een nieuwe kans om de wekker te raden en te winnen.
6: Wekker XL.
5: Dries Leenaerts.
7: Er blijven maar uren bij komen in deze marathon. Ik wacht nog steeds op het moment dat jij die ene naam geeft waar we al 55 uur naar op zoek zijn.

Nog een keer, nog een keer, nog een keer. Het zou zo een scenario kunnen zijn van de Wekker XL. Maar het is bazaar met begin opnieuw. Hebben we eigenlijk al gedacht aan Mathieu de Rijn? Wat

0: 7500 euro is momenteel het bedrag waarvoor we spelen als jij weet welke BV zich verstopt in die gigantische wekker hier. We zijn 55 uur begonnen aan een spel dat nog steeds niet gedaan is. Het moet gedaan zijn. Het is vrijdag 11 september ondertussen al. 7500 euro heb ik al gezegd. Ik herhaal het gewoon omdat het echt een insane amount of money is dat je aan eten kan winnen. Kan winnen liever. Ik ga het gewoon nog eens zeggen.
1: De wekker is nog steeds niet geraden.
2: Je speelt dit uur voor
0: 7500 euro!
2: Altijd boksen.
0: Ik begin ook stilkens aan door te draaien. Dat is allemaal heel oké. We zijn nog allemaal samen. Laat weten via de VRT Max app waar je speelt. Of als je gewoon voor de hard cash wilt gaan, kan je ook gewoon nu al je verdachte sturen en je telefoonnummer. Maar het is pas geldig over een 20-tal minuten.

Free Your Mind, Prospa en Clooney. Het is bijna 2:15. Heel fijn dat je luistert naar de zoektocht naar die ene BV. Fontaines DC, ze brengen in oktober een nieuw album uit, Dopamine Chamber. Ze komen die plaat live voorstellen, hier bij ons, 12 november 2026 in de AFAS Dome. Maar ze zijn hier ook al een voorproefje komen geven voor een handjevol luisteraars bij Studio Brussel. Dat was een koortdroom, dat was zalig, dat was niet normaal. Het goede nieuws is, jij kan daar vanaf nu ook van genieten. De showcase en de babbel met Fontaines DC staan volledig nu op VRT Max. Doe er je voordeel mee. Dit is I Love You Live.

0: Deense Sea live op de Studio Brussel Showcase. I love you. En zometeen krijg je een van Queen. Het is die ene waar we allemaal blij van worden. Don't stop me now, zometeen.
1: Altijd een plekje voor ons beste gehakt ooit. Laat je inspireren op vleesvanbijons.be.
2: Naar België. Samber, You Are The Reason Tour. Op zondag 16 mei in de AFAS-dom in Antwerpen. Tickets en info, livenation.be. Samber Live, samen met Studio Brussel.
3: Je hoeft niet te wachten op onze Caddy Cargo. Hij is meteen beschikbaar met tot €6.500 voordeel exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
4: Notities maken in het nieuwe schooljaar? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de Lenovo 11-inch ID-Tab tablet met folio cover en pen voor €239. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
5: Krijg nu 20% korting op AVV najaarsmeststof voor je gazon. AVV. Tuin, dier, bakplezier. Voorwaarden op avv.be.
6: In de disco. Oh.
7: Nee, niet in de disco. Studio 100 stickers, die spaar je gewoon bij OKé.
8: Draai een keer in het rond.
7: Ook niet nodig. Bij elke €15 krijg je gewoon een pakje stickers. Zelfs op zondag.
8: Oké,
7: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
9: Tot en met 18 oktober bij Yuzu. -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.

0: Come on, Freddy. Oh, deze man zou zondag 80 geworden zijn. Don't stop me now. Het is 23 over 3.
1: Studio Brussel. De Wekker XL. Is de wekker.
0: En dan vraag ik mij zo stilletjes aan, af in mijn hoofdje, hoe lang dit spel nog zal duren. Goeiedag, als je nu pas meekijkt of meeluistert, we zijn aan het zoeken naar de Wekker XL. Dat is een bekende Vlaming die zichzelf verschalkt in een roze wekker. En die Wekker XL is bekend, dat is een bekende Vlaming, maar niemand weet op dit moment wie het is. Zo lijkt het toch in elk geval. Je mag meespelen. Jij mag meespelen. Jij mag meespelen. We sluiten niemand uit. Hoe speel je mee? Door naar de applicatie te gaan van VRT Max. Daar stuur je dan je verdachte en je telefoonnummer. Je verdachte en je telefoonnummer. Dat zijn de enige twee dingen die we nodig hebben. En de lijnen zijn geopend vanaf nu.
1: Wie is de wekker?
2: Stuur nu je antwoord en je telefoonnummer via de VRT Max app.
1: De Wekker XL houdt iedereen wakker.
2: Studio Brussel.

0: IJsland, tijdsgeest. We gaan achteruit, we gaan achteruit. Dat is exact wat er met mijn gefrituurde hersenen aan het gebeuren is. Die gaan alsmaar achteruit. Maar het voordeel is, daardoor spreek ik voor het eerst in mijn leven wat trager. Het is weer bijna 3:30.
1: Hier ben ik weer.
0: Daar hoort de mens gelukkig van. Een goede superronde. Hallo, goedemiddag allemaal. We zijn aan het spelen voor de prijs van 7500 euro. Die prijs gaat naar de persoon die de Wekker XL kan ontmaskeren. Ik heb er zin in. Hallo, met wie spreek ik?
2: Met Michael.
0: Je bent beland in een superronde, Michael. Dat betekent dat moest jij nog een... Michel of Michael, denk ik. Wacht, hè. Ik heb misschien...
2: Michel.
0: Ah, Michel. Michel, je bent in een superronde beland. Dat betekent dat als je nu de Wekker wint, dan krijg je gewoon al het geld voor het eten. Als je de Wekker niet wint, dan geen probleem. Dan speel je gewoon verder voor 3000 euro meer. Michel, zullen we nog eens luisteren naar die vermaledijde Wekker Extra Large?
2: Ja.
0: Wekker XL, laat je nog eens horen. Michel. Wie is de Wekker XL?
2: Ik denk Koen Wouters.

0: Michel. Michel, zeg dan toch iets. Allee. Hoe komt het dat dit weer misloopt, Michel?
1: Dat weet ik ook niet. Het was wel een gokje.
0: Het was wel een gokje.
2: Studio Brussel. De Wekker XL Superronde.
0: We spelen door voor 7.800 euro. Hallo, met wie spreek ik?
3: Hallo, met Lien.
0: Hallo, met Lien. Je bent gelukkig, hoor ik.
3: Ja, het is de tweede keer dat ik binnen ga, dus hopelijk de tweede keer.
0: De tweede keer? Je bent het gelukkigste mens op aarde, dat is fantastisch. Lien, wie denk jij dat die Wekker XL hier is?
3: Ik denk dat het Jeroen is.
0: Jeroen?
3: Ja.
0: Cartoonist en comedian Jeroen, bekend van zijn kamp... Dan raak je twee keer binnen en speel je nog klaar, Lien.
3: Niks aan te doen.
0: Niks aan te doen, maar 8000 euro en 100 erbij. Dus 8100 euro.
2: Studio Brussel.
0: Hand in de lucht.
2: De Wekker XL Superronde.
0: Oh my god, god, god, god, god, god, god, god, god. Het is iets over 3:30. We zijn aan het vieren dat we mogen geld weggeven. Ik hoop dat de volgende beller mij verlost uit mijn lijden. Goedemorgen. Goedemiddag. Dag. Dag. Wie ben jij?
4: Ik ben Tim.
0: En ik ben Dries. En jij bent de persoon die met 8100 euro aan de haal gaat. Tim, wie is de Wekker XL?
4: Ik dacht aan Otto-Jan Ham.
0: Otto-Jan Ham. Otto-Jan Ham. Heb ik dat juist verstaan, Tim?
4: Ja. Ja.
0: Nee, sorry, sorry. Het is niet Otto-Jan Ham.
4: Dat is jammer.
0: Je lijkt niet heel teleurgesteld?
4: Ja, het is maar een spelletje, hè. Ik kon het maar proberen.
0: Voor jou is het inderdaad maar een spelletje. Maar Tim, voor mij is het al 55 uur hetzelfde spelletje. Opnieuw en opnieuw en opnieuw en opnieuw en opnieuw en opnieuw. Ik weet het, het is maar een spel, maar ik heb het gehad. De Wekker XL moet geraden worden. Ja, ja, zeg. Tim, jij zit er niet al 55 uur radio te maken, hè? We gaan vanaf nu constant spelen. Raden, raden, raden, tot het weten. Het kan me niet meer schelen. Zometeen raden we de Wekker XL tot hem geraden wordt voor 8400 euro aan maaltijdboxen.
2: Weet jij wel wie de Wekker is?
5: Blijf luisteren en speel het volgende uur opnieuw mee met de Wekker XL.
2: Studio Brussel.
5: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten.
0: Hey, makker, makker, makker, makker. Luister nog één keer heel goed, hè.
6: I will.

0: van.
1: Studio Brussel.
2: De Wekker XL Superronde.
0: Hoplapa. Welkom, welkom, welkom. Kermis, kermis, alom. We gaan spelen voor 8400 euro ondertussen al. Dit is een insane bedrag voor eten aan je huis geleverd te hebben. Een goede middag. Met wie spreek ik?
3: Met Jasper.
0: Met Jasper, heb ik dat juist verstaan?
3: Ja, dat is juist.
0: Jasper, we gaan nog één keer luisteren naar die Wekker XL. Wekkertje, wekkertje, wek. Laat je nog eens één keer horen. Met een kleine voice crack. Jasper, wie is de Wekker XL?
3: Ik denk Joris Hessels.
0: Joris Hessels.

0: rapper. Morof.
1: Jammer.
2: Die 8400 euro worden dan plots 8000. Vul maar aan, Jasper.
1: 700.
2: Maar niet voor jou.
3: Studio Brussel. De Wekker XL Superronde.
2: We zijn er weer, De Wekker XL Superronde. Wie zit er in deze wekker? Wie is de extra large BV die we al 55 uur zoeken? Hallo, met wie?
4: Hallo, ik spreek met Gulzara.
2: Gulzara?
4: Gulzara.
2: Gulzara, excuseer. Gulzara, je kent mijn vraag ondertussen. Wie is de Wekker XL?
4: Ender Scholtens.
2: Ender Scholtens?

0: Dat is juist.
1: Ah, super. Super, kijk.
0: Gulzara, jij hebt net heel veel geld gewonnen. Proficiat, de wekker XL en de Scholtens komt na 56 uur uit de wekker en toont zichzelf.
2: Damn. Merci. Om ons te verlossen.
1: Oh nee, ja, dat is graag gedaan.
0: Ender Scholtens.
2: Wauw. Oh. Holy shit, maat.
0: Wacht
1: even. Ik ben echt super blij en ik weet dat er iemand heel, heel blij is.
0: Besef je hoeveel eten dat is? Gulzara, 8700 euro aan maaltijdboxen van Foodback. Wat ga je daarmee doen?
1: Ah, ik ga die delen met mijn collega, want we zijn allebei echt al een 2 dagen aan een stuk altijd aan het sturen en altijd geslapen. Dus ja, dat is keigoed, dat is super.
0: Oh my god, wacht, ik ben ook helemaal van mijn melk, want ik zat helemaal op een ander spoor. Maar hallo, Ender Scholtens!
2: Hey Dries!
0: Mag ik u een knuffel geven?
2: Heel graag zelfs, kom.
0: Hoe zot zet jij?
2: Maat, wie zot ben jij, maat?
0: Dus we hebben in dezelfde ruimte geleefd voor 55 uur. Sorry dat ik stink trouwens.
2: Same.
0: Ja, ik rook het een beetje. Laten we bijpraten. Zoveel we willen. Gulzara, ik kom zo meteen bij je terug. Dit is net gebeurd. De wekker XL is ontmaskerd.

0: Losing Control, de wekker is geraden. Het was...
1: Einde Scholtens.
0: Jij bent zot en I love it.
1: Ach, jij ook. Amai, wat meer dan 2 dagen gewoon in één ruimte zonder te praten is wel crazy.
0: Ik wil u 100 vragen stellen, zo meteen na Goes.
2: Er is een telenet op maat voor iedereen.
3: Begon met een swipe. Dan werden we Insta-official. En nu staan er ineens 6 verhuisdozen in mijn living. En vanmorgen noemde hij mijn mama ook mama. Ja, ik zal dan maar een extra mobiel abonnement erbij nemen voor mijn lief, zeker?
2: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
4: Go Yellow!
5: Knaldi!
6: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op ons varkenskalfs gehakt. Dat is 1 kilo Belgisch gehakt voor de knaldiprijs van maar 4,25 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
7: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
8: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
7: Tot 10 jaar?
8: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
7: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
8: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Qashqai vanaf 25.990 euro. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
9: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
10: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles.

0: zo goed als nieuw.
1: Krevel.
0: Klaar voor de les? Met de Back to School en Back to Kot bundels van Krevel stel je zelf de bundel samen die het best bij je past. Ook op krevel.be.
1: Krevel. Leef beter.
2: Go Yellow!
3: Krijg nu als ondernemer bij je internet tot 3 mobiele abonnementen gratis met 15 gigabyte data. En dat een heel jaar lang.
4: Ja, ja. En wat staat er in de kleine lettertjes?
3: Hetzelfde, maar dan kleiner. Info op telenet.be.
5: Studio Brussel.

0: Alokus. Nee, het is niet Dries die je nu als eerste toespreekt. Het zijn wij opnieuw, Nona en Thibaut. Dat wil dus zeggen dat de wekker geraden is. Studio Brussel.
1: De Wekker XL. Het is eruit, het is gebeurd, het is gelukt. We hebben daarnet een verlossend juist antwoord gekregen op de vraag wie is de wekker? Maar bovenal, onze Dries heeft het gehaald.
2: Jee, ik ben niet doodgegaan.
1: Ja, Dries, ik kan niet anders zeggen van... Wat was dat de afgelopen dagen?
3: Dat was één grote koortsdroom, maar dat was de leukste droom die ik ooit heb gehad. Dus zonder dromen dan effectief. Dat was keileuk, dat was echt leuk.
0: Nu, wekkertje... We mogen het zeggen nu, en de school is eigenlijk gewoon... Hoe gaat het met u, ça va?
4: Ça va op zich. Moe, heel moe. Maar het was ook kapot leuk.
0: Ja.
4: En vooral Dries, als je nog zoiets wilt doen, maar echt niet bellen.
1: Ja, het is eraan te merken dat jullie meer dan 3 dagen zijn wakker geweest en wel wat hebben doorstaan. We ruiken het ook een klein beetje. Nee, niet alleen hier in de studio, maar ook de gang. Ja, in de waar jij verstopt zat, hebben we het zo meteen nog wel over. Is het een idee dat jullie heel even gaan uitblazen en zo meteen alles nog komen vertellen?
3: Heel graag.
4: Perfect.
1: Dan bellen wij ondertussen met, jawel, de winnaar van de Wekker XL.
0: Dag, Gulzara uit Mechelen.
5: Hallo.
0: Oh, zo'n 10 dikke minuten geleden gaf jij het winnende antwoord. Wat is er in die 10 minuten nu nog door jouw lijf gegaan?
5: Ik geloofde het eerst niet, want ik was aan het wachten op het geluid en ik hoorde het niet zo goed. Totdat Dries zei dat ik de winnaar was. Superleuk.
1: Ik denk superleuk dat dat sowieso de samenvatting is van wat je gedaan hebt, Gulzara. Maar er zijn zo'n 64 foute namen gegokt voordat jij het verlossende juiste antwoord gaf. Was dat een full-on solo-opdracht die je tot een goed einde hebt gebracht of heb je hulp gehad?
5: Nee, inderdaad. We waren met 2. Mijn collega wist het eigenlijk al meteen. En dankzij de hints waren we er eigenlijk 100% zeker van dat hij het was.
1: Zeg, en die collega, hebben jullie elkaar ondertussen al gehoord en hebben jullie al plannen gesmeed om dit te vieren vanavond?
5: Ze is al aan het wachten tot ik haar ga bellen, maar ja, ik kan haar nog niet bellen. Het is nog eventjes wachten om naar elkaar al roepen te krijgen. Bellen te krijgen.
0: Ja, dat gaat fantastisch zijn. Wat een feest op de bureau. Zeg maar, Gulzara, nu heb jij €8.700 aan maaltijdboxen gewonnen. Heb je enig idee wat dat betekent? Hoeveel mondjes dat je daarmee gaat kunnen voederen?
5: Veel, veel. We hadden al ook al aan onze collega's laten weten als we iets zouden winnen, dat we zeker iets zouden komen brengen. En
0: Maar jullie gaan echt nog jaren gewoon gratis lekker eten kunnen eten, zalig.
1: Het is vooral een herinnering, Gulzara, die ook nog jaren zal bijblijven. Straks hoor je hoe dat hier had kunnen verlopen. Hoe je het had kunnen weten dat Ender Scholtes de wekker was. Want er waren blijkbaar heel wat tips die je had kunnen gebruiken om te achterhalen dat hij de enige wekker was. Gulzara, alvast heel veel plezier met die maaltijdboxen. En bel die collega op, hè.

0: Lara uit Brugge die laat weten in de app van VRT Max. Ik ben er nog steeds van overtuigd dat het Guga Baoul is die de stem van Ender Scholtes nadoet.
1: Ja, en Dieter uit Gent is nog steeds berichten aan het sturen met Philip Geubels en zijn telefoonnummer. Nee, het was Ender Scholtes. Hij was de enige wekker XL en zometeen babbelen we daar verder over.
2: Dit is de opdracht van mijn dromen.
3: 8 BV's doen al een jaar lang geheime uitdagingen.
4: Ik voel me juist zo alsof ik echt iets heel illegaal aan het doen ben.
3: Deze week zijn dat Mohsin Abbas.
5: What the?
3: Ward Lemmelijn.
4: Amai, is officieel.
3: En Fien Germijns.
6: Ik ga er niet van over.
3: Een pak geheime uitdagingen.
7: Is dat goed als ik in de douche?
3: En één vraag. Is gelukt? Deze zondag op VRT1 en op VRT Max.
8: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn. 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Score alle aanvuldeals bij Bol.
9: Studio Brussel nodigt je uit voor de avant-première van Heart of the Beast. Met Brad Pitt als Special Forces officier.
10: We're not gonna die out here.
9: Na een vliegtuigcrash proberen hij en zijn trouwe hond Odin samen te overleven in de wildernis van Alaska. Ontdek de film als eerste. Op maandag 21 september in Kinepolis, Brussel. Maak kans op tickets via VRT Max.
11: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzalen en schrijf je in voor één van onze gratis renovatieworkshops. Kijk op impermo.be.
12: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
11: Go, go, go voor onze vinyltegel met handig kliksysteem aan €19,99 per vierkante meter.
13: Humo!
14: Humo!
15: Humo zapt zich een weg door het nieuwe tv-seizoen. Van een Vlaamse spuiten en slikken tot het derde seizoen van Nonkels.
16: Hij klappen ook vrij hoe is Vlaams, wie?
15: Een stortvloed aan kijktips en het grote Nonkels-interview met Jelle de Beule, Rick Verheijen en Wim Willaert. Deze week in Humo.
16: Humo!
17: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade?
18: Ja, maar daarvoor moet u bij een andere dienst zijn, hoor. Ik verbind u alvast door met de dienst doorverbinden.
17: Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent.
19: Oei, dus uw kast is door de muur gevallen. Ga maar zitten, ik help u verder.
17: Doen we wel. Argenta.
20: Zo simpel kan het zijn.
21: Bij Luminus krijg je een heldere blik op uw energieverbruik.
22: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
21: Ja.
22: Wauw.
21: Met de juiste info krijg je nog meer controle over uw energieverbruik.
22: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
21: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
22: Om de 6 seconden?
21: Nee, 1 keer per maand.
22: Ah.
21: Meer info op luminus.be.
23: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
24: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuwe programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het 5e middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
25: Van Bokstal, ligt je stil neer?
24: Oh, sorry meneer.
26: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag, nieuw op Play.
27: Weet je wat ik mis na de vakantie?
28: De zon?
27: Nee.
28: Het strand?
27: Nee, het comfort.
28: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
27: Citroën.
28: Info en voorwaarden op citroën.be.
29: Generatie Plantrekkers kiest wat ze nodig heeft. Bij Base heb je al internet vanaf €29 per maand. Heb je sneller internet nodig? Dan is er nu ook Unlimited Plus. Dat is nog sneller, onbeperkt internet. Info en voorwaarden op base.be. Base. Based on you.
11: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Coloreus. 100 wasbeurten voor maar 12 cent per wasbeurt. Score alle aanvuldeals bij Bol.
30: Dit is Studio Brussel.
31: Studio Brussel.
1: 4 uur, een hele goede middag.
32: VRT Nieuws.
1: Met Melina Verbeek.
33: De overname van Pukkelpop door Live Nation mag doorgaan.
0: De Belgische mededingingsautoriteit die toeziet op eerlijke concurrentie was een onderzoek gestart naar die overname. Live Nation is in ons land ook al eigenaar van de festivals Rock Werchter en Graspop Metal Meeting en uitbater van concertzalen Afasdome en Forst Nationaal. Het heeft ook Ticketmaster in handen. Het onderzoek moest nagaan of de overname van Pukkelpop de eerlijke concurrentie niet in gevaar zou brengen. Maar dat onderzoek is nu stopgezet. Live Nation is eigenaar van Pukkelpop, maar het Pukkelpop-team beslist onafhankelijk over onder meer de programmering, data van het festival en ticketprijzen. De politie heeft een jongen van 15 opgepakt na de valse bommelding vanmorgen in Gent. Een provinciale school werd er ontruimd na twee dreigberichten. Ook een gebouw van de Hogeschool Gent in de buurt werd geëvacueerd. De politie controleerde het gebouw met een explosieve hond, maar er werd niks gevonden. Intussen is de omgeving weer vrijgegeven. De jongen van 15, die nu is opgepakt, zal verhoord worden. Armoedeorganisaties in ons land zijn bezorgd over de stijgende huurprijzen. Een heel uiteenlopende en groeiende groep mensen kan geen huurwoning meer vinden die betaalbaar is. De gemiddelde huurprijs in Vlaanderen stijgt voor het eerst boven de 1000 euro. Iedereen heeft recht op een dak boven het hoofd, maar dat is tegenwoordig niet zo evident, zegt Heidi Degeriks van Netwerk tegen Armoede.
2: Het kan zowel gaan over jongeren die aan hun eerste job starten, maar ook heel veel alleenstaande, vooral moeders trouwens, die bijvoorbeeld in echtscheiding achter de rug gaan. Het gaat over mensen die een uitkering trekken, die bijvoorbeeld ziek zijn. Maar het gaat evengoed over hooggeschoolde middenklassers die in de problemen komen. Als je meer dan de helft van je inkomen uitgeeft aan die huurprijs, kom je gewoonweg niet toe. Dan heb je onvoldoende middelen over om te eten, om energie te betalen, internet, maar ook school- en dokterskosten.
0: En in New York is een herdenking aan de gang voor de slachtoffers van de aanslagen op 11 september. Vandaag precies 25 jaar geleden. Bij die aanslagen vielen zeker 3000 slachtoffers. Terroristen kaapten vliegtuigen en vlogen ermee in de twee torens van het World Trade Center in New York. Alle nog levende Amerikaanse presidenten zijn daar aanwezig, maar niet president Trump. Hij is op een herdenking in het Pentagon, waar ook een gekaapt vliegtuig neerstortte. Meestal zwaar bewolkt met wat lichte regen, straks ook nog enkele buien en tot 20 graden. Morgen eerst lage wolken of mist, na de middag opklaringen en tot 21 graden. Zondag regen en buien, maar wel zacht.
3: Ik heb 5 seconden om mijn zwarte pen te vinden.
4: Komt goed, Camille, met je bureau op maat van Camber.
1: Op de E17 van Kortrijk naar Gent is het meer dan 1 uur file rijden tussen Kortrijk-Zuid en Deerlijk. Twee rijstroken zijn daar versperd door een ongeval. Vorm dus zeker een reddingsstrook voor de hulpdiensten als je in de file terechtkomt. Want naar Gent kan je ook via de E403 richting Brugge rijden. Op de E313 van Antwerpen naar Hasselt is er 35 minuten file tussen Wommelgem en Massenhoven. Naar Antwerpen ook een kwartier extra op diezelfde E313 vanaf Massenhoven. Op de Antwerpsring 25 minuten erbij richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En een kwartier extra richting Nederland tussen de Kennedy-tunnel en Borgerhout. Naar Brussel ook een kwartier bij op de E19 van voor Vilvoorde al. En dan op de binnenring rond Brussel 35 minuten file tussen Strombeek en Sint-Stevens-Woluwe. Dat komt door een defect voertuig op de aansluiting met de E40 naar Leuven. En verder ook 10 minuten extra tussen Dilbeek en Jette. En op de buitenring van Brussel tot slot 20 minuten erbij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel.
5: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
6: Studio Brussel.
7: Niemand minder dan Ender Scholten zat voor 2 dagen en 8 uur in de Wekker XL. Hoe zou dat allemaal geweest zijn voor hem?
1: En hoe gefrituurd is die gast vooral? Ah. We gaan het hem zo meteen zelf eens vragen, want het was hier een gek huis op Studio Brussel.
6: Je luistert naar
8: Studio Brussel. Life is music.

0: De kusttram heeft meer dan 5 miljoen reizigers vervoerd dit jaar. Jeff uit Vlimmeren vindt een zeldzaam klavertje 7.
1: Maar allee.
0: Maar het echte nieuws van vandaag is natuurlijk dat de wekker is geraden.
1: Voor vier kon Gulzara uit Mechelen raden wie de wekker was. En dat klonk toen zo.
2: Wie is de wekker XL?
3: Ender Scholtens.
2: Ender Scholtens?
4: Jawel, en dat was Ender Scholtens.
1: Ender Scholtens is de wekker van Studio Brussel, de wekker XL. Je kent hem misschien als sympathieke content creator vooral.
5: Oké.
1: Maar ook van heel wat programma's.
0: Ja, programma's De Rugzak bijvoorbeeld, ook De Verraders en De Masked Singer zelfs. En het is vooral iemand die we nu kennen als de halve zool, die ook uren, 56 uur om specifiek te zijn, aan één stuk in een muffenkast heeft gezeten. Dag Ender.
5: Hey. Ja, crazy idee eigenlijk. Hè?
0: Eigenlijk wel, hè.
5: Vrij snel toegezegd en een halve week hier toch eventjes dubbel nagedacht over mijn beslissing. Maar toen kon ik ook al niet meer weg natuurlijk.
0: Nee, je hebt ja gezegd op een slecht idee.
5: Wel een leuk idee.
0: Leuk idee?
5: Ik vond het echt een cool idee, anders had ik nooit ja gezegd. Ik heb gewoon onderschat hoe vermoeiend het zou worden.
0: Ja, want wat sommige mensen in mijn omgeving bijvoorbeeld niet wisten, is dat de wekker altijd live zijn wekkertune nadeed. Dus jij hebt hier ook 56 uur, elk uur in die studio gezeten. Hoe vermoeiend was dat eigenlijk na een tijd?
5: Ik heb de fout gemaakt om de avond ervoor ook heel kort te slapen. Ik denk dat ik hier naartoe ben gekomen met 2 uur slaap. Dus de eerste dag, 5 uur, begon ik het echt al wel te voelen. En dan heb ik gewoon de tactiek moeten toepassen van altijd direct in bed te kruipen. Ik had dan altijd een 40 minuten waar ik kon proberen in slaap vallen. Initieel was dat te kort voor mij. Maar op den duur heb ik dus gewoon in blokken van 40 minuten steeds dutjes gedaan.
1: Dus jij bent waarschijnlijk heel blij dat het nu geraden is.
5: Ja, ik kan niet wachten om meer dan 40 minuten aan mijn stuk te slapen. Ja.
1: Eigenlijk...
0: Ja, sorry, zeg maar.
1: Zeg maar, ik wou gewoon zeggen dat we het eigenlijk al veel sneller hadden kunnen of moeten weten.
0: We gaan eens luisteren naar enkele momenten die het hadden kunnen prijsgeven.
6: Beste Wekker XL, heb je al eens een award gewonnen?
7: Ja.
8: Was je ooit al...

0: in deze radiostudio geweest. Ja,
1: ja, laten we zeggen, ja, voor de Wekker XL begon.
2: Ja.
3: Heb je al eens een auto in de prak gereden?
2: Nee.
4: Dit is mijn vraag aan de Wekker. Heb je meerdere amoureuze partners tegelijk?
2: Nee.
3: Heb jij een eigendom in het buitenland?
2: Nee.
3: Ging jij ooit op reis voor een televisieprogramma?
2: Ja.
3: Leefde jij al toen 9/11 is gebeurd?
2: Ja.
3: Liefste Wekker, heb jij een huisdier?
2: Ja.
3: Stond jij, beste liefste Wekker, sorry hè, ooit al op het podium van de AFAS-Dome, gekend ook als het Sportpaleis?
2: Ja.
5: Ja, die tips, dat zijn allemaal dingen die toch wel echt heel wat luisteraars tot jou hebben geleid. Maar er was blijkbaar nog een extra tip die vooral Dries eigenlijk veel eerder had kunnen weten. Hij heeft hier deeltijd met een golfclub zitten rondwandelen, of wat was dat?
6: Ik weet niet. We kunnen ze de reactie zien vanaf hier. Maar ja, Dries heeft hier een golfclub gevonden bij Studio Brussel een tijd geleden. En ik heb niks anders gedaan dan golfen de afgelopen maand. Dus dat was een tip die je al had kunnen weten, Dries.
7: Zeg, en het ging hier ook over jouw amoureuze relaties. Dat was een ja-nee-vraag waar je op hebt moeten beantwoorden. Of hebt moeten antwoorden, liever. Wat heeft jouw omgeving jou in de afgelopen 3 dagen laten weten, eigenlijk?
6: Goh, mijn omgeving. Mijn vriendin, die wist het. Dus ja? Die zat in Marseille. Maar die heeft ook af en toe meegevolgd. Ik heb blijkbaar mijn mama niet gezegd dat ik deze ging meedoen.
7: Ja.
6: Vanochtend kreeg ik ineens een telefoontje van... Hey, lieve schat, hoe gaat het? En ik zei, ja mama, ik ben echt kapot. En zij zei, oei, wat is er gebeurd? En dan heb ik moeten zeggen, ah ja, by the way, ik ben de Wekker. Ik ben de Wekker XL momenteel op Studio Brussel. En dan is zij ook blijven volgen.
7: Zeg, misschien nog een van de laatste vragen voor we jou naar je bedje gaan sturen en je echt kan uitrusten. Hoe leuk vind je dit nummer nog? Ja.
6: Dat is dus ook waar ik elke keer mee opgestaan ben na mijn 40 minuten dutjes. Omdat ik op een bepaald punt steeds begon te vergeten hoe dat nummer klonk. Dus ik heb mijn Wekker terug moeten instellen naar dit nummer. Ik ga het wel veranderen vanaf nu.
7: Maar kan je het voor all time sake misschien nog eens 1 keer doen, Ender, voor we je naar huis sturen? Een geweldige Wekker. Merci, Ender.

0: En zo komt er een einde aan het geweldige avontuur dat de Wekker XL heet. En ja, Robin uit Gent zegt, amai met een frak, dat had ik niet zien aankomen. Ender Scholtens is de Wekker XL.
1: En Tim uit Lier, die is vooral blij voor Dries dat de Wekker XL geraden is. Heeft het heel goed gedaan, zegt hij. Ja, we nemen hem er direct nog eens bij om te horen hoe het geweest is voor Dries.
2: De zee, slagader van deze planeet. Speeltuin van de surfers. Maar ook de grootste afvalberg ter wereld. Studio Brussel en Eneco strijden samen met 18 Belgische en Nederlandse surfclubs tegen de steeds groter wordende golfplastic. Zondag ruimen Studio Brussel en Eneco samen met de surfers het strand op. Doe mee in Oostaankerke of in een van de 18 andere deelnemende locaties. Schrijf je in via enecocleanbeachcup.be. Samen houden we onze stranden proper.
3: Je hoeft niet te wachten op onze transporter. Hij is meteen beschikbaar. Met tot 9000 euro voordeel, exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
4: Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraam. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
5: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
6: 12 dagen. 3 sterke argumenten. Eén keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
7: Joe, you're listening to

0: Wij zeggen vaarwel aan Ender Scholtens, want hij was de Wekker XL. Maar het is zoals Tim Notenbaard stuurt in de app van Studio Brussel. Eindelijk. Free Dries Leenaert.
1: Studio Brussel.
2: Raak daar.
0: Want the man, the legend. 2 dagen en 8 uur heeft hij live radio gemaakt met 1 doel. Raden wie die verdomde Wekker XL was. En hij staat hier nog altijd. Dries, jij bent precies 1 geworden met deze ruimte, heb ik de indruk.
3: Ja, dat is waar. Ik heb mijn spullen hier staan. Ik heb hier een beetje geslapen. Ik heb hier radio gemaakt. Ik heb gegeten. Ik heb hier gepraat tegen een wekker die absoluut geen woord terug zei. Dus dat was een bijzondere ervaring, ja.
0: Ik heb daarnet, toen ik hier op de bureaustoel plaatsnam, achter de knoppen, heb ik ook jouw tandenborstel even moeten wegleggen. En wat deo en allemaal rommel die hier ligt.
3: Ja, sorry dat de stoel zo zweet trouwens ook. Heel die stoel is nat van mij.
0: Maar ben je eigenlijk opgelucht dat het nu allemaal achter de rug is? Of wat is het gevoel op dit moment?
3: Mijn gevoel is, kunnen we maandag dat opnieuw doen met een nieuwe wekker, maar mijn buik zegt misschien eerst even slapen. Nee, dat was, mijn gevoel zegt dat was fantastisch. Ik vond het echt super leuk.
0: Maar je zegt hier net wel even, maandag is het gewoon terug travakkendag. Het is niet dat je extra mag uitrusten.
3: Nee, helaas niet. Maar op zich is het niet erg, want maandagochtend gewoon weer Eva en Dries.
4: Oké, en gaat dat lukken? Ja, je gaat dit weekend gewoon in je bedje kruipen?
3: Het doel is om heel het weekend te slapen. Zolang als ik nu op ben gebleven, hoop ik nu nog te kunnen slapen.
4: Oké.
0: Zeg Dries, jij hebt hier natuurlijk non-stop in deze ruimte gezeten. Met in slaap vallen als groot risico. Wat zijn zo de dingen die jou er wel hebben doorgeholpen? Want wij zijn bijvoorbeeld ook even langsgekomen. Maar tegelijkertijd dacht ik, maar helpt dit eigenlijk? Wij die als energieke Duracell-konijnen komen binnenvallen.
3: Sommige gasten waren inderdaad bevorderend voor het slaap. Een deprivatie gegeven. Sommige gasten waren iets minder bevorderd. Nee, dat is niet waar. Er zijn gewoon mensen die heel veel energie hebben en waar je energie van krijgt. En soms, maar ik ben ook heel druk trouwens, dus ik mag zeggen wat ik wil, maar sommige mensen zijn inderdaad waar je energie moet aan afstaan. Maar de meeste energie kreeg ik misschien nog van de muziek. Ik heb prachtige muziek gedraaid, maar ook hele goede muziek gekregen. Is een gast langs geweest. Lenny kwam de eerste avond langs. Gisteravond nog Blackbox. Jan en Dries, die kwamen hier een live versie brengen van een nummer. Dat was fantastisch goed. Dressed Like Boys. Ik had al heel lang een droom om Jelle den Turk van Dressed Like Boys te ontmoeten. Dat is allemaal gebeurd ergens in deze koortsdroom.
0: We hebben daar een kleine samenvatting van welke muzikale gasten er gepasseerd zijn.

0: ik ben nog lang niet moe. La la la.
1: Prachtig. Prachtig was het. Ik wil je ook nog complimenten geven toch voor de backing vocals bij Dressed Like Boys.
2: Ja, dankjewel. Ik wacht nog steeds op de telefoon van Jelle en Turk. Van, wil je op de volgende gig meekomen? Maar het blijft uit.
1: We stemmen op jou bij de Mia's. Dat is duidelijk.
3: Zeg maar, Dries. Je hebt nu misschien het zotste idee in jaren hier op Studio Brussel gedaan. Zijn er nu zo nog zotte ideeën in jouw hoofd waarvan je denkt, die ga ik ook eens op tafel gooien of even wat rustiger aan?
2: Het zotste idee dat ik kan bedenken is nu heel hard slapen. We zijn wel met de ochtend hier een heel leuk idee aan het ontwikkelen. Dat is nog helemaal onder embargo en zo dingen. Ja, ik mag daar nog niks over zeggen. Saai, hè?
1: Teasen.
2: Maar het komt er wel sneller aan dan je denkt. Misschien nog deze maand zelfs.
3: Okay.
1: Kijk, Dries, wij sturen jou naar je bed. Laten je de heel dit weekend slapen. En verwacht je dan wel maandagochtend terug hier met Eva voor een gewone show met opnieuw een wekker ook om 7:30?
2: Ja, nog één wekker, maar die is hier niet live aanwezig en die zal ons absoluut niet wakker houden.
1: Dries, dikke merci, hè.
2: Heel graag gedaan. Leuk.

0: denken dat dit nu even op zijn plaats is.
1: Maar is zalig.
0: En daarmee wil ik zeggen, allemaal kei tof, die wekker XL. Ik zat zelf op het puntje van mijn stoel.
1: Ja, maar dat was spannend.
0: De rust mag wederkeren.
1: Please. Normaliteit, routine.
0: En we gunnen Dries zijn rust en zijn slaap. En wij zullen gewoon even terug een gewone show maken op vrijdag. Want ja, wij stonden natuurlijk dagen aan een stuk op standby. Wij stonden paraat om het over te nemen, mocht de wekker XL geraden worden. Maar wij hebben een klein beetje met ons vingers liggen draaien.
1: Ja, dat mogen we wel zeggen. Het was een beetje congé payé, maar we wel zitten werken, omdat we elk moment, ja, kon die wekker geraden worden en konden wij worden opgeroepen om hier gewoon te staan. En ik ben eigenlijk best blij dat we nu nog eens een vrijdagse Nona en Thibaut kunnen doen.
0: Ja, want het gaat hier gewoon door zoals het normaal bij ons gaat, tussen 4 en 6. We hebben zometeen de ritsquiz. Dus leuk spelletje, quizzen met Nona of mezelf. Jij kan een bumpersticker winnen. Je moet gewoon nog ritsen sturen in de VRT Max app.
1: En misschien is het ook een idee, ja, vrijdag is frietdag. Misschien hebben jullie na die wekker niet meer door dat ondertussen al vrijdag is. Maar wij spelen hier elke week een spelletje voor 50 euro frietbudget. Dat gaan we vandaag ook gewoon doen.
0: Ja, en ze zijn dus achter de schermen een beetje aan het vieren dat de wekker XL erop zit. En dan zijn ze aan het rondgaan met een grote kom met van die chicken nuggets. En ik heb er hier eentje in mijn hand en dan denk ik, oh, ik wil iedereen dat gunnen op deze vrijdagavond.
1: Voilà.
0: Dus straks vrijdag frietdag, zometeen de ritsquiz.

0: stel dat je aan het balen bent dat je geen 8700 euro aan maaltijdboxen hebt kunnen winnen. Ja, we hebben een kleine troostprijs.
1: Studio Brussel.
2: Noah en Thibault.
1: De Ritsquiz.
3: En die troostprijs is een bumpersticker.
0: Daar heeft niemand van terug. Wat een prijs.
3: Hey, maar het is wel een leuke bumpersticker. Het is een gloednieuwe. En er staat op I love Ritsen. En dan onze hoofdjes daarboven. Dus wel tof genoeg, hè?
0: Ja, zeker. En je kan die winnen door mee te doen aan onze Ritsquiz. Daarin moet je samenwerken met Nona of mezelf. En proberen we samen eigenlijk die bumpersticker voor jou binnen te halen. Dus stop met namen zoals Flip Kaulier, Rob van Oudenhoven en Rick Verheijen te sturen in de app van VRT Max. De wekker is geraden. Het is Ender Scholtes. Wij willen nu alleen het woord ritsen in de app.
1: Wil jij onze bumpersticker winnen?
2: Stuur nu ritsen via de VRT Max app en speel mee.
1: Nona en Thibault.
2: Studio Brussel.
1: Simple Plan viert zijn 25e verjaardag met de Bigger Than You Think Tour. De pop-punk-iconen maken er een stevig feestje van op 5 oktober in Fort Nationaal in Brussel. Tickets en info op livenation.be. Simple Plan Live. Samen met Studio Brussel.
4: Europabank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
5: Wauw, wow. Ja. Maar ja.
4: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
6: Ja. Maar ja.
4: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt, oh la la.
6: Ja.
5: Maar ja.
4: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank, de bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
7: Ook tijdens het wijnfestival bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Ontdek meer dan 30 wijnen aan 1 plus 1 gratis. Zoals onze Bordeaux Château Franc Couplet. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
8: Elke dag uren tijd verliezen?
9: Villa, villa, villa. De tunnel zit weer vol.
8: Of uren tijd winnen?
9: Delete. Voilà, mijn inbox is weer leeg.
8: Maak van file tijd treintijd. Pendel gratis dankzij je werkgever. Ontdek hoe op nmbs.be.
10: B-Bad. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
11: Oh.
10: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
11: Check.
10: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
12: B-Bad.
10: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
13: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
14: Goh, daar liggen die protozen nu weer.
15: Mama, snap jij iets van die passé composé?
16: Oei, paswoord van mijn computer. Ja, wat er.
13: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taigo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
17: Volkswagen.
18: Het moment van de waarheid. Het is Rob Overonder en het is eronder. Een overschotel. Ongelooflijk, wat een prestatie.
19: Rob, eronder of ertussen. Er is altijd een plekje voor ons beste gehakt ooit. Doe nu mee tijdens de Week van het Gehakt. Laat je inspireren op

0: We spelen niet meer voor €8.700 aan maaltijdboxen.
1: Studio Brussel.
2: Nora en Thibault.
0: Maar wel voor een leuke bumpersticker. Even leuk, hè?
3: Ja, wees nu eerlijk. Een bumpersticker is toch veel leuker dan zo van die maaltijdboxen. Waar steken die maaltijdboxen? Hoe lang moet je dan van die dingen eten? We hebben hier daarna vorige week van die zoete patatten gemaakt voor Dries. En die zei toch zelf ook van, oké, maaltijdboxen. Maar zo'n bumpersticker, hoe kan ik die bemachtigen? En misschien is het wel de beurt aan Matthijs uit Beeselaren om zo'n bumpersticker te winnen. Dag, Matthijs.
4: Hey, middag.
3: Matthijs, stel, jij staat voor de hartverscheurende keuze. Een bumpersticker of een maaltijdbox? Wat kies je?
4: Wel, ik ging zeker voor de
3: bumpersticker, dat is een correct antwoord. Matthijs, met wie zou jij zo meteen graag willen spelen? Met mij of met Nona?
4: Ik heb mij moeten... Ja, normaal ging ik mij moed indringen om verder te doen met die maaltijdboxen. Maar ik heb uit pure miserie 3 droge worsten binnengespeeld. Dus nu ga ik vol voor de bumpersticker met die
3: boot. Oké. Ik dacht de droge worsten, we gaan hier een heel ander gesprek hebben zometeen. Maar ik ben heel graag een team met jou, Matthijs. Weet je hoe het spel gaat?
0: Matthijs en Thibault.
4: Ja, ik ken het spel.
0: Voilà, dan weet je dat jullie met z'n tweeën gaan ritsen. Want zometeen ga ik vragen op jullie afvuren. En het is dan de bedoeling dat jullie om de beurt een antwoord geven. En bij 4 juiste antwoorden op een rij is de bumpersticker dan gelukkig voor jou, Matthijs. Bij een fout antwoord starten we wel opnieuw vanaf 0. En die 4 juiste antwoorden op een rij, dat moet lukken binnen de minuut. Is dat duidelijk?
4: Ja, let's go.
3: Come on, Matthijs. Okay,
0: Matthijs, we beginnen bij jou. Let's fucking go. Welke bekende Vlaming zat in de wekker XL verstopt?
4: Ja, Anders Scholten.
3: Ja!
0: Thibaut, welke artiest die je ook kent als acteur in bijvoorbeeld Dunkirk, heeft nieuwe tourdata aangekondigd
3: met Harry Styles.
0: Naar België. Nog, zijn er al 2. Matthijs, er gaan op Snapchat valse AI-video's rond van een bepaalde YouTuber die casino's zou promoten. Welke YouTuber?
4: Dat weet ik niet. Ik kan daar niks van. Enzo Knol?
0: Enzo Knol, nee, het is Acid. Thibaut, Studio 100 schrapt plannen voor hun tijdelijk theater in Hofstade, waardoor een musical over een radiozender niet doorgaat. Welke zender?
3: Oh, shit.
0: Een gokje.
3: Radio Donna.
0: Radio 2. Matthijs, helaas zijn ze ondertussen uitgeschakeld op het WK, maar hoe heet ons Belgisch basketbalteam?
4: De
0: vrouwen?
4: De Red Flames.
0: De Red Flames is niet juist. Oh, jammer, jongens. Ja, dat is geen bumpersticker voor...
3: Er is hier gesjoemeld met het spel. Matthijs, hoe kwaad ben jij? Want ik ben heel kwaad.
4: Not a cat. Ik ben heel kwaad. God. Ik ben nu nog meer ontgoocheld.
0: Hoezo gesjoemeld?
3: Ja, ik heb toch het gevoel dat er gesjoemeld is geweest met deze wedstrijd. Ik heb het gevoel... Matthijs, jij kreeg wel hele moeilijke vragen, hè?
4: Ja, we verdienen het blijkbaar niet.
3: Zeg, en het is blijkbaar gepermitteerd, want het is ondertussen al 4 uur gepasseerd. Je mag het weekend inluiden met een hele luide godverdomme.
4: Godverdomme monde miljarden.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
5: Daarom is dit deze week ons

0: Dressed Like Boys. And Then I Woke Up.
1: Hey, Jelle hier van Dressed Like Boys. Ik ben bijzonder blij, want mijn nieuwe single And Then I Woke Up is deze week de hotshot bij Studio Brussel.

0: Dress Like Boys met And Then I Woke Up. Zometeen is het vrijdag frittag natuurlijk, dus we geven 50 euro frietbudget weg.
1: Yay.
0: Maar ga ik misschien ook nog wat zeveren over een film die ik gezien heb?
2: Baby.
0: Maar eigenlijk heel zeker. Dus niets maybe.
3: Oh jongens, toch.
0: Eigenlijk heel zeker. Heel, heel zeker. Eerst nog, andere mensen die weten hoe ze met een gitaar om moeten. Namelijk Joey en Johnny en Dee Dee en Marky Ramone. The Ramones. Blitzkrieg Bob.

0: kleine rechtzetting. Ik zei Marky Ramone, maar ja, ik weet dat hij later is gekomen. Dus het is Tommy Ramone die aan het drummen is.
1: Hij is er niet goed van, hoor.
0: Een foutje
1: heeft gemaakt.
0: Sorry.
2: Ramen, deuren, verandas.
3: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be. Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja, maar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld. Artificiële intelligentie en sociale media die ons denken bepalen. Dat is toch niet wat we willen? Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Elke dag discussiëren wij over wat er op het spel staat. En vrijheid is daar toch altijd de kern van. Wij zoeken als een team van journalisten naar waarheid. Vrij van algoritmes. Goede journalistiek kan ook jouw kracht geven. Ook tegenover chatbots. Want goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Laat je inspireren door mensen. Blijf betrokken. Blijf vrij.
2: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu met 60% korting via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij. Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
4: Ah, dat kan.
2: Ja. Zo is er onze Sportage SUV. Als hybride of benzine.
4: Oh, zalig, want ik ben nog niet zo zeker van elektrisch.
2: Maar uitgerust met de allernieuwste technologie. En een voordeel tot wel 9.100 euro tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler.
5: Kia. Movement that inspires.
2: Voorwaarden op kia.be.
6: Zie het.
7: Grazer!
6: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
8: Leontis.
9: Hoe vraag ik een BTW-nummer aan?
10: BTW staat voor by the way.
11: Liever mensentaal? Liantis helpt je gerust starten met ondernemen.
12: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op 1,5 kilo varkenskalf gehakt.
11: 43% op gehakt? Zeg kindjes, gaan we balletjes rollen?
12: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
13: Dit is Studio Brussel.
14: Studio Brussel.
0: 5:00, een hele goede middag.
15: VRT Nieuws.
0: Met Melina Verbeek.
9: De overname van Pukkelpop door Live Nation mag doorgaan. Dat heeft de Belgische mededingingsautoriteit BMA beslist, die toeziet op eerlijke concurrentie. Live Nation is ook eigenaar van Rock Werchter en Graspop Metal Meeting. En er werd gevreesd dat het bedrijf met de overname van Pukkelpop te veel macht in het festivallandschap zou krijgen. Maar omdat Pukkelpop een aparte organisatie wordt binnen Live Nation, heeft de BMA geen probleem meer met de overname.
16: Live Nation zal alleen een recht hebben op de winst en zal de risico van mogelijke verlies ook dragen, maar zal niet betrokken zijn in de beslissingen rond de organisatie van het festival.
9: Vanaf volgend jaar kun je met milde spier- en gewrichtsklachten naar de kinesist gaan zonder voorschrift van de huisarts. Dat heeft de federale regering beslist. Het gaat bijvoorbeeld over lage rugpijn, een tenniselleboog of een spierverrekking. Kinesisten met een masterdiploma mogen dan zelf de diagnose maken en een behandeling opstarten, zegt minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke.
17: Je moet niet de omweg maken als patiënt dat je eerst een afspraak met een arts moet maken, dat die arts een voorschrift moet maken, dat je met dat voorschrift naar de kinesitherapeut moet gaan. Dat zal niet meer nodig zijn voor lichte, matige spierproblemen, gewrichtsproblemen. Die kan op die basis eigenlijk 7 keren een behandelingssessie doen zonder dat een voorschrift nodig is van de arts.
9: In Oostuinkerke aan de kust is een man levensgevaarlijk gewond geraakt. De precieze omstandigheden zijn nog niet duidelijk. Zeker is wel dat het incident in een woning gebeurde. Er zijn 4 verdachten opgepakt. De jongen van 15 die is opgepakt na de valse bommelding in Gent vanmorgen is een leerling van de school. De school werd ontruimd na 2 dreigberichten via het online schoolplatform Smart School. De politie doorzocht het gebouw, maar kon niks vinden. De politie zal de jongen nu verhoren en dan zal het parket beslissen wat er met hem gebeurt, zegt woordvoerster Lisa de Wilde.
18: Dat kunnen verschillende zaken zijn. Er is bijvoorbeeld de mogelijkheid tot een parketgesprek. Dus dat eigenlijk de jongen die het samen met zijn ouders wordt uitgenodigd op het parket om de draagwijdte te bespreken van zijn acties. Maar die kan ook voorgeleid worden voor de jeugdrechter. En het kan ook de jeugdrechter zijn die dan verschillende zaken oplegt. Of bijvoorbeeld zelfs beslist tot de plaatsing in een gesloten instelling.
9: En in New York wordt 9-11 herdacht. Vandaag precies 25 jaar geleden. Terroristen kaapten toen 4 vliegtuigen en vlogen met 2 van hen in het World Trade Center in New York. Er vielen zeker 3000 doden. President Trump is niet in New York, maar in het Pentagon in Washington, waar toen ook een gekaapt vliegtuig neerstortte. In zijn speech verwees hij naar de oorlog in Iran. Die moet vermijden dat Iran een kernwapen kan maken, zei Trump.
1: And we salute the service members working right now to ensure the world's number one sponsor of terror, the Islamic Republic of Iran, will never ever have a nuclear weapon.
9: Vanavond nog enkele buien in het centrum, daarna droger met in de loop van de nacht kans op mist. Minima rond 10 graden. Ook morgen eerst mist, daarna af en toe opklaringen bij 21 graden. Zondag blijft het zacht, maar dan wel regen en buien.
7: Ga van
8: wegenwerken
7: naar
8: rustig gaan werken
7: met de trein.
0: Op de binnenring rond Brussel verlies je 15 minuten tussen Anderlecht en Groot-Bijgaarde. Maar er is ook 45 minuten file tussen Strombeek en Sint-Stevens-Woluwe. Op de aansluiting met de E40 naar Leuven is dat. De weg is daar wel vrijgemaakt. Op de buitenring van Brussel is het ook een half uur vertragen tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Het gaat ook traag naar Brussel. Daar is hinder op de A12 in Puurs door een defect voertuig. En op de E19 van voor Vilvoorde een kwartier erbij. Op de Antwerpsring ook een half uur file richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel en 20 minuten vertragen richting Nederland tussen de Kennedy-tunnel en Borgerhout. Naar Antwerpen ook 25 minuten extra op de E313 vanaf Massenhoven en op die E313 van Antwerpen naar Hasselt is er ook 10 minuten file tussen Massenhoven en Herentals-West.
14: Gerust starten als zelfstandige? Ontvang je ondernemingsnummer op acerta.be. Acerta.
15: Studio Brussel.
0: Stop met raden. Maaltijdboxen vallen hier niet meer te winnen, want de Wekker XL is geraden door Gulzara uit Mechelen. Het was Ender Scholtes.
19: Dat betekent dat wij weer terug zijn en bij ons is het vrijdag frietdag. Straks maak je kans op €50 frietbudget.
15: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.

0: Ja, jongens, je zou het haast vergeten, maar wij zijn weer van de partij. Want wij zijn natuurlijk contractueel verplicht om tussen 4 en 6 een radioshow te maken. Dus wij zaten hier al 3 dagen stand-by bij de Wekker XL.
1: Ja, oh, en ik ben blij dat we eigenlijk gewoon zo terug naar onze gewone routine als routinebeestjes kunnen gaan. Dat alles terug een beetje normaal kan worden. We kunnen gewoon terug ritskwisten hier op de radio, muziek spelen en vrijdag frietdag houden.
0: Ja, begot is vrijdag.
2: Studio Brussel, Nona en Thibault. Vrijdag, frietdag.
0: Er ligt hier opnieuw een krokante cheque van €50. Dat is dus frietbudget dat jij mag spenderen. Vandaag dan het liefst, want het is vrijdag, frietdag. En laat ons eerlijk zijn, jongens, ja, €50, dat is wel een schoon bedrag.
1: Dat is mega veel. Ik was nog aan het twijfelen daar straks van, zou ik eens in de prijzenkast gaan kijken en daar een cheque uithalen, want mijn maag begint ook al te grommen. En zo mijn eerste keer in de Mechelse frituur, dat ga ik dus vanavond doen. Jij kan dat dus ook doen, gratis naar het frituur gaan vanavond. Maar we gaan alleen nog niet nu spelen, Thibault. We gaan het straks doen.
0: Ja.
1: Dus je hebt nog eventjes tijd om je kandidaat te stellen in de app van VRT Max.
0: Dat doe je door daar in die VRT Max-app vrijdag, frietdag te sturen.
1: Maar trouwens, Thibault.
0: Ja?
1: Met al die Wekker XL-toestanden en zo, weet ik nog altijd niet, hoe was de Oasis-film?
0: Oh. Mannetjes, mannetjes, mannetjes. Ik stel gewoon eerst voor dat we gaan luisteren naar Audrey Hobart met Sue Me.
1: En ga je dan vertellen of je geweend hebt in
0: Ik ga het roepen van de daken.

sommige collega's die moesten moeite doen om de wekker niet te verklappen hier. Maar tegelijkertijd was er ook Thibaut die de hele tijd op zijn lip aan het bijten was. Want die wou jou zo graag vertellen over een film.

0: ziet het niet als je naar de radio luistert, maar Thibaut staat hier met zijn handen in de lucht.
1: God,
0: gewoon alles terug te herbeleven. Ja, Thibaut, je mag het eindelijk zeggen. We zijn nu terug op de radio. Je bent woensdag al naar de Oasis-docu in IMAX gaan kijken. Brandlos, hoe was het?
1: Ja, niet normaal. Woensdag na het werk. Hè, we hebben samen gewerkt. Ja? Ik ben dan naar de Kinepolis gereden. Geen Odyssey, geen Spider-Man, maar wel Don't Look Back in Anger. De documentaire over ja, toch wel de geweldige reunieconcerten van vorig jaar van Oasis. Ik ben zelf gaan kijken in Wembley. Ongezien, dat was misschien echt wel het beste concert dat ik ooit zag. En het was dus wel eens een ervaring om naar een cinemazaal te gaan waar de meerderheid van de mensen in de stoeltjes bandmerchandise aan had.
0: Mooi.
1: Ja, had ik nog niet meegemaakt.
0: Ja.
1: En je hebt zo jaren geleden die Barbie-film gehad, kwam iedereen in het roze. Mm. Dit was een cinemazaal met allemaal mensen met Oasis-t-shirts. En je voelde ze wel van, ja, de echte fans, die zitten hier. Die
0: ja.
1: En ja, dat is misschien ook wel de rode draad doorheen de film die we gezien hebben, dat fans van vroeger en nu nog altijd verbonden worden door de muziek van Oasis.
0: En nu heb je het eindelijk gezien. Is het dan vooral concert dat je te zien krijgt? Of wat zie je dan precies in die docu?
1: Ja, dus dat was misschien wel de vraag van ja, gaat dat dan zo gewoon een concertfilm zijn? Nee, het is meer dan dat, want je krijgt ook heel veel fans van over heel de wereld aan het woord met hun verhaal. Die naar de concerten zijn geweest en waarom ze Oasis zo geweldig.
0: Ze hebben jou niet gebeld.
1: Nee, jammer genoeg niet. Maar het is dus ook een blik achter de schermen bij die concerten. En dat vond ik als grote fan wel echt de max. Want je ziet bijvoorbeeld de eerste repetities waar Noel en Liam duidelijk nog wat ongemakkelijk zijn naar elkaar toe. En zelfs eerst repeteren zonder Liam erbij.
0: Oh.
1: En je voelt dus echt zowel die spanning in aanloop naar echt gigaconcerten.
0: Ja.
1: Maar ook als je geen fan bent, denk ik wel dat de film de moeite is.
0: En waarom dan? Want ja, ik ben nu niet per se de meest gigantische Oasis-fan. Waarom moet ik dan bijvoorbeeld gaan kijken? Waarom is dat dan de moeite voor mij?
1: Ik vind dus oprecht dat het een film is die goed gemaakt is. Dus voor mensen die het nog niet zouden weten, het is de maker van de Netflix-reeks Peaky Blinders die het heeft gemaakt.
0: Ah, ja.
1: En het is met cameramannen van Oscarfilms. Dus bijvoorbeeld een Brutalist of een Moonlight. Die cameramannen, die dus echt Oscars hebben gewonnen, die zijn in het publiek gekropen en hebben fans en concerten gefilmd. En ook als je de muziek niet zo goed vindt van Oasis, dan zie je wel de passie en de liefde voor muziek die van het beeld spat. En dan denk ik, we hebben hier bij Studio Brussel een leuze.
0: Zeg het eens.
1: Live is music, godverdomme. En dat zit dus wel echt in die film. En ja, ga het zien, want enkel vanavond nog is die in grote cinemas te zien. Dus doe dat. En anders is het sowieso binnenkort op Disney+.
0: Ik denk dat het voor mij dat gaat worden.
1: Ja, maar doe het. Want gisteren aangekondigd.
0: Ja.
1: Komende maandag komt Oasis met nieuws.
0: En wat gaan ze doen dan?
1: 14 september.
0: Ja.
1: Denk onze tijd 5:00. Concerten doen.
0: Echt?
1: En dan, hè?
0: Oh nee, dan zijn we u terug kwijt.
1: Binnenkort sta ik daar in een grote arena. Met een pint in mijn pollen. En dan zing ik mee op Supersonic.

0: En ja, as we speak is Nona Cinema Tickets aan het bestellen voor Cinema Lumière in Mechelen om toch de Oasis docu te gaan bekijken. Hè?
1: Ja, ik kan vandaag nog gaan kijken of zondag. Je hebt me echt volledig geïnfluenced, Thibaut. Ik heb het gevoel dat ik hem niet kan kijken nu.
0: En doe het
1: al voor onze vriendschap.
0: Doe het voor maandag, want maandag 14 september rond 5 uur gaat Oasis iets aankondigen. Dat hebben ze gisteren laten weten door middel van drones die in de lucht vlogen. Het gaan concerten zijn en het wordt weer mayhem.
2: You've got another thing coming. Want Judas Priest komt naar ons land. Op vrijdag 18 september in Fort Nationaal Brussel. De legendarische metalband brengt hun grootste klassiekers live. Tickets en info, livenation.be. Judas Priest live, samen met Studio Brussel.
3: Je hoeft niet te wachten op onze crafter. Hij is meteen beschikbaar. Met tot €16.000 voordeel, exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
4: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
5: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
6: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
7: Goh, waar liggen die broodlozen nu weer?
8: Oh, mama, snap jij iets van die passé composé?
9: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat een.
6: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taygo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
10: Volkswagen.

0: Ja, even iets minder jolig dan Pedro, want het is een speciale dag vandaag.
1: Exact 25 jaar geleden was dit een heel ander soort middag. Want dan zaten er hier in België mensen aan de radio en aan de televisie gekluisterd. Want het nieuws dat toen uit Amerika kwam, dat heeft iedereen mega hard geraakt.
2: Een heel goede middag. Welkom bij dit extra journaal naar aanleiding van de brand in het World Trade Center in New York.
3: Puur science fiction.
2: Het begon rond 3:15 vanmiddag.
4: Het vliegtuig heeft een groot gat geslagen in de bovenste verdiepingen van het World Trade Center.
5: En dan even over 3 voor het oog van de camera's een tweede inslag.
1: Ja, beide WTC-torens kwamen toen naar beneden nadat terroristen er met gekaapte vliegtuigen zijn ingevlogen. Met niet alleen dus duizenden doden tot gevolg, maar ook echt een serieuze knak in het geloof van de mensheid. Heel wat mensen heeft dat beroerd achtergelaten natuurlijk.
0: Ja, ik weet nog dat ik 6 jaar oud was en dat ook nog weet van het nieuws dat binnenkwam.
1: Ja?
0: En mijn ouders die echt gewoon verstomd waren van het nieuws dat er toen getoond werd op tv en op de radio. Maar er zijn ook heel veel artiesten die in de nasleep ervan muziek hebben gemaakt en daardoor geïnspireerd waren, zullen we zeggen. Bruce Springsteen bijvoorbeeld, die maakte er een heel album over, getiteld The Rising. En dit nummer, het titelnummer, The Rising, gaat bijvoorbeeld over brandweermannen die dus toe moesten gaan helpen bij, bij het opruimen van al de brokstukken en zo. Ja, sorry. De Beastie Boys, die waren op die bewuste 11e september ook in een studio in New York en die waren serieus onder de indruk. Ze maakten later het nummer An Open Letter to NYC. En dat is niet het enige, want ze hebben nadien ook een concert georganiseerd voor alle burgers van New York.
1: En dan zijn er ook nog heel wat andere nummers waarin de ramp in New York vermeld wordt. Bijvoorbeeld Empire State of Mind van Alicia Keys en Jay-Z.
0: Maar sommige bands die kwamen zelfs tot stand door 9-11. Jared Way was bijvoorbeeld op weg naar zijn werk met de ferry wanneer hij plots opschrikt en de eerste toren naar beneden ziet komen. Die was toen 24 jaar oud en die weet op dat moment niet wat er gebeurt. Hij is een animator en die zit gewoon op weg naar zijn werk en die denkt, what the fuck is hier aan het gebeuren?
1: Ja jong, ik had me niet voorstellen.
0: Hij beschreef het achteraf ook echt als een apocalyps, maar wat hij nadien doet is wel vrij zot, want Way die komt thuis en die denkt van, oh, maar wat wil ik eigenlijk met mijn leven? En die beslist om echt te doen wat hij wil, namelijk een muzikale carrière ambiëren. Dus die Jared Way die gaat naar zijn kelder, die pakt de gitaar vast en die schrijft het nummer Skylines and Turnstiles, direct geïnspireerd op de val van de WTC-torens. Hij zoekt dat muzikanten bij elkaar, neemt het nummer op en dat klonk toen zo. En je herkent de stem misschien wel van Jared Way.
1: Ja.
0: Want de bandnaam die ze kiezen is My Chemical Romance. En die kennen we ondertussen allemaal van dit nummer. Ja, en dat is dus vrij maf eigenlijk. Want morgen is het trouwens exact 20 jaar geleden dat dit nummer Welcome to the Black Parade uitkwam.
1: Oh.
0: Maar dat is ook een beetje bitterzoet natuurlijk, want vandaag is het dus ook 25 jaar geleden dat de kiem voor die band ontstond. Jammer genoeg door een ramp zoals 9-11. Morgen dus 20 jaar oud, Welcome to the Black Parade, My Chemical Romance.

0: Wij zagen groen licht. Groen licht, blijkbaar toch, voor een deal in de muzieksector zullen we zeggen, want wij lezen, concertorganisator Live Nation mag Pukkelpop overnemen.
1: Studio Brussel.
0: Ja, daar was eerder al sprake van, maar dan moest er nog een onderzoek komen en zo verder enzovoort. Maar wat wil dat nu precies zeggen? Gelukkig hebben we hier op de VRT een VRT Nieuws journalist die ja, ook wel festival-expert genoemd mag worden, die we van zijn stoel naar hier hebben gehaald.
2: Hallo, dag Ferre.
3: Goedemiddag.
2: Jij hebt het een beetje gevolgd voor ons. Misschien moeten we gewoon al even beginnen bij het begin. Wat doet Live Nation eigenlijk?
3: Live Nation is een Amerikaans bedrijf en het is een miljardenbedrijf. Het gaat echt over ongelooflijk veel geld. En zij zijn actief in de entertainment sector en alles wat daarbij komt kijken. Dus dat gaat over de uitbating van concertzalen, maar dat gaat ook over de verkoop van tickets en het boeken van artiesten, management van artiesten. Echt alles wat je kan doen in de entertainment sector, doen zij. En in België zijn zij bijvoorbeeld bekend voor de organisatie van Rock Werchter. Zij zijn de eigenaar van Rock Werchter en Graspop Metal Meeting. Maar zij baten bijvoorbeeld ook de AFAS Dome uit. Ze zijn geen eigenaar van het gebouw, maar zij baten wel het gebouw uit. Het vroegere Sportpaleis en Vorst Nationaal. En ze hebben ook in België Ticketmaster Belgium, waar ze dus voor ongelooflijk veel concerten, tickets verkopen en ook tickets, artiesten boeken voor concerten. Dus wat ze doen in de VS en in heel veel landen doen ze dus ook in België. Ze hadden al Rock Werchter en Graspop Metal Meeting. En in oktober vorig jaar hebben ze met Pukkelpop een deal gesloten dat ze dus ook Pukkelpop willen kopen.
2: En daar was wel zo heel wat bezorgdheid rond, hè, rond die overname van Pukkelpop. Wat was dan eigenlijk het probleem?
3: Wel, je hoort het eigenlijk al een beetje als ik het zeg. Ze zijn de eigenaar van Rock Werchter en Graspop Metal Meeting. Dat zijn twee van de grootste festivals van ons land. Ze krijgen daar ook nog eens Pukkelpop bij. Dat wil zeggen dat ze op Tomorrowland na alle grote festivals van België in handen hebben. En dan kan je daar wel een paar vragen over stellen wat concurrentie betreft, hè, voor andere bedrijven die ook festivals willen organiseren, die artiesten willen boeken. Als een Live Nation zegt van deze artiest die wij vertegenwoordigen, ja, die mag enkel op onze eigen festivals komen spelen en die mag niet op andere festivals langsgaan, ja, dan is dat natuurlijk wel een probleem. Daar bestaan regels over en er is ook een organisatie binnen onze overheid die daarop moet toezien. En de minister heeft in oktober, toen die overname bekendgemaakt is, gezegd, ja, ik wil dat er een onderzoek komt. Zij zijn beginnen met uit te zoeken, kan dat wel? Kunnen die twee bedrijven samengaan? En eigenlijk nog voor er een beslissing is, is Live Nation eigenlijk zelf met een voorstel gekomen, waardoor het onderzoek nu is laten vallen. Dus de organisatie die dat moet onderzoeken heeft gezegd, we laten dat onderzoek vallen, want we vinden het voorstel van Live Nation, we vinden dat een goed voorstel.
2: Oké.
3: En nu willen jullie natuurlijk weten wat het voorstel van Live Nation is.
0: Wat heeft Live Nation dan aangeboden waardoor het nu wel doorgaat, is dan de vraag, toch?
3: Ja, Live Nation heeft eigenlijk gezegd, wij zullen de komende 10 jaar de organisatie van Pukkelpop helemaal in de handen van Pukkelpop zelf laten, zoals het nu is. Dus dat wil zeggen, het bedrijfje achter Chokri Maasin, een van de oprichters van Pukkelpop, die mogen de komende 10 jaar helemaal zelf beslissen welke artiesten er komen naar Pukkelpop, wanneer en waar het festival zal plaatsvinden, met welke leveranciers ze werken, maar bijvoorbeeld ook hoeveel een ticket mag kosten, waar je dat ticket kan kopen. Al die dingen mag Pukkelpop zelf onafhankelijk blijven organiseren. En Live Nation wordt eigenlijk enkel en alleen op papier de eigenaar. En zij krijgen natuurlijk ook achteraf de centen.
2: Ja. Ja.
3: Daardoor zegt de mededingingsautoriteit, want zo heet dat dan, dat vinden we een goed voorstel. Want daardoor blijft die onafhankelijkheid van dat festival wel een beetje bewaard. En is er voldoende concurrentie in die sector tussen die verschillende bedrijven.
0: En gaat Pukkelpop dan absoluut niet veranderen komende editie? Want wat gaan wij als festivalgangers daarvan merken? Denk je dan niets op dit moment? Of?
3: Ik zou durven stellen dat we daar de eerstkomende jaren echt helemaal niks van gaan merken op Pukkelpop. En hoe komt dat? Omdat de samenwerking tussen Live Nation en Pukkelpop, die was er eigenlijk al. En dat weten we. De voorbije jaren, heel wat artiesten die op Pukkelpop kwamen spelen, waren al geboekt door Live Nation, vertegenwoordigd door Live Nation. De twee bedrijven hebben de voorbije jaren enkel meer en meer samengewerkt. En de overname van Live Nation van Pukkelpop, ja, dat is eigenlijk een beetje de kroon op het werk van die samenwerking. En dat moet nu een beetje volgens andere regels, maar die samenwerking is er en dat zullen ze mogen blijven doen. Dus wat artiesten betreft denk ik niet dat we ineens een andere affiche gaan zien. En ook, waarom gaat Live Nation daarmee akkoord om, ja, wel de centen te krijgen, maar niks te mogen beslissen? Omdat Live Nation natuurlijk het ook heel belangrijk vindt dat Pukkelpop zijn eigen identiteit blijft bewaren. Ja. Pukkelpop, ja, heeft echt een heel sterke eigen identiteit. Ze hebben een hele goede editie gehad, ook dit jaar. Ja. Ik denk dat ze bij Live Nation denken, zij moeten vooral hun eigen ding blijven doen. Dat moet vooral een heel ander festival blijven dan bijvoorbeeld Rockwerchter en Graspop Metal Meeting. Dat is interessant, want dan kunnen we daar het meeste uithalen. En ze hebben daar volgens mij gewoon heel veel vertrouwen in dat Pukkelpop dat zal blijven doen. Ja. Zij zijn blij dat ze wel het bedrijf mogen overnemen op papier.
1: Super klaar en duidelijk, Ferre. Merci om langs te komen en het allemaal uit te leggen.
3: Graag gedaan.
1: En het is zoals Ferre het net zei, het was een topeditie afgelopen zomer.
2: Ja.
1: Dus hopelijk nog meer artiesten zoals deze Somber met My Body Isn't Ready.

0: fritten. Fritten, fritten, fritten, die hebben we hier in de aanbieding. Jij moet alleen vrijdag frietdag sturen.
1: Frietjes zonder Pauwels, dat is pas gênant. Pauwels sauzen, gênant lekker.
2: Full Circle Antwerp. Op 10 november. 1 ticket, 1 stad, oneindig veel sidequests. Ontdek 150 Belgische artiesten op 40 unieke locaties. Van het MAS, het schoolverdiep in het stadhuis en de Singel, tot het Centraal Station en natuurlijk de vertrouwde iconische clubs. Tickets en info, full-circle.be. Samen met Studio Brussel.
3: Knaldi. 44% korting op verse Belgische aardbeien. Dat is 500 gram aardbeien voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
4: Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraan. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
5: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
6: Tegels, nachtweersteen, parket, Impermo.
7: Hallo? Kan ik bij uw notariaat een huwelijkscontract afsluiten, kan dat? Ah, fantastisch. Ja, zo je mee een volledige scheiding van goederen als dat kan, hè. Ja, ik kan... Oela, ik kan meteen komen tekenen, hè. Pardon? Ah, mijn partner moet ook tekenen. Ah ja, en dat moet. Ja, die heeft het wel drugs, hè.
8: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontracten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
9: OVO van Cirque du Soleil komt naar Brussel. Duik in de fascinerende, spectaculaire en kleurrijke insectenwereld verborgen onder onze voeten. Een spektakelshow vol kleur, emotie en adembenemende acrobatiek voor het hele gezin. Van 30 september tot 4 oktober in de ING Arena in Brussel. Boek nu je plaatsen op cirquedusoleil.com.

0: Jill Zara heeft daar straks 8.700 euro aan maaltijdboxen gewonnen door te raden dat Ender Scholtens in de Wekker XL zat. Maar jij wint zometeen misschien wel 50 euro frietbudget.
1: Studio Brussel. Nona en Thibault.
2: Vrijdag. Frietdag.
0: En de eerste persoon die daar kans op maakt is Karel uit Deinze. Karel, met wie zou jij 50 euro aan frieten delen?
3: Dat zal hoofdzakelijk met het gezin zijn.
0: Oké.
3: Okay,
0: dat is
3: met de partner.
0: Dat is eigenlijk...
3: Met de partner en de kindjes, hè.
0: Zo moet dat natuurlijk. Een gezinnetje, dat moet gevoed worden.
4: Karel, jij neemt het op tegen Jill uit Stekenen. Jill, wat is het eerste dat jij zou bestellen als je zou winnen?
5: Dat zou voor mij een klein pakje friet zijn met een cito en mayonaise.
0: Ja, maar... En satékruiden of geen satékruiden?
5: Oh, satékruiden, ja.
0: Nou, dat is een goed antwoord en jullie zijn daarom de twee kandidaten. Jill en Karel, het spel gaat dus als volgt. Wij hebben hier geen kaaskroketten of bitterballen om het fritvet te kappen, maar wel een zakartiesten, lichtjes ontdooid al. Wij bakken, jullie raden. Want om de beurt mag je één artiest opnoemen. En vanaf het moment dat iemand van jullie fout antwoordt, of je weet het niet meer, dan wint de andere. Is dat duidelijk?
5: Ja.
0: Karel, Jill, ik maak het stil. Hier is de zak artiesten.

0: Ja, dat waren ze. Met nog een goede kwak saus erop. Karel, jij hebt als eerste gestuurd daar straks. Dus jij mag een eerste artiest opnoemen. Doe maar.
1: De Killers.
0: Dat is goed. Jill, naar jou dan.
2: Michael Jackson.
0: Jawel. Karel.
1: Triggerfinger.
0: Triggerfinger is... goed.
3: Of chicken finger.
0: Ook goed. Jill, terug naar jou.
2: Bastille.
0: Jawel. Karel, kan jij nog?
1: Damiano David.
0: Zit Damiano David ook in de zak, artiesten? Nee, en dat wil zeggen dat Jill wint.
3: Die zal zeker worden, dat komt in orde.
0: Zeg Jill.
2: Ah, zalig, zalig.
0: Dat is zalig inderdaad, maar jij zei nu wel een heel povere bestelling daar straks. Een klein zakje friet en dan zo'n gnocito erbij. Dat mag iets meer zijn toch vanavond?
2: Ja. Nu ga ik het vieren samen met mijn verloofde en eventueel nog wat vrienden die we kunnen optrommelen om frietjes te gaan eten.
0: Doe dat, maak een foto, stuur hem door via de VRT Max app en geniet ervan, hè.
2: Dat gaan we zeker doen, dankjewel.
4: Studio Brussel. Frietjes zonder Pauwels, dat is pas gênant. Pauwelssauzen, gênant lekker. Bye.

0: Chapel Row met Hot To Go. Maar we gaan het toch even stilmaken, want Dave die staat hier al klaar. Doe maar Dave.
1: Maar eerst is er nog Liesje die de laatste plaat van vandaag kiest. Dat is Tyler, the Creator.
2: Hey, no.
3: Leven we binnenkort in een narco-staat?
4: Nederland en België zijn productiehubs.
3: Ik ben Rudy Franks en samen met Sinan Chan volg ik de drugsoorlog van in Colombia tot in onze havens.
5: Je moet nu even omdraaien, mijn collega's gaan nu boeien.
3: Drugskartels, corruptie, extreem geweld en het front ligt in onze eigen achtertuin.
6: Drugsdelta, elke dinsdag op VRT Canvas. De strafste docus, een hele maand lang. VRT Documenia op VRT Max. Hey.

0: Trust me. Voor een goede nachtrust laat je nu je slaap-DNA meten. Kies met ErgoSleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. ErgoSleep. Exclusief bij Sleep Life.
1: Scheren, 8 minuten. Deo, 4 seconden links. 5 seconden rechts. Koffie en toast, 7 minuten. Alles samen 15 minuten. Precies genoeg tijd om uw ochtendroutine echt te laten renderen. Door te luisteren naar De 7, de podcast van De Tijd. Elke ochtend om 7 uur het nieuws dat ertoe doet in 7 punten. De Tijd, neem voorsprong.
2: Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
3: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
2: Hoe komt dat?
3: Keukens gemaakt tot op de millimeter. Afgewerkt langs buiten en binnen met laminaat. En we maken alles zelf, zonder tussenpersonen. Rechtstreeks bij de klant. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
4: Bestel nu en krijg 20% korting op kasten, werkbladen en toestellen.
3: Wij maken uw keuken in België.
5: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
2: Ah, dat kan.
5: Ja hoor, zo is er de Picanto. Een compacte stadswagen met de meest moderne technologie. Nieuw, maar aan de prijs van een tweedehands wagen.
2: Zalig, want ik heb liever een nieuwe.
5: De Kia Picanto. Vanaf €14.490 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken. Van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler.
6: Kia. Movement that inspires.
5: Voorwaarden op kia.be.
7: Zie het. Grootser!
8: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank. Dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
9: Tada! Het exclusieve Studio 100 stickerboek nu bij jou oké. Okay. Want bij elke €15 krijg je een pakje stickers. Zelfs op zondag verzamel ze allemaal. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
10: Dag voetbalvrienden, Joris Brijs hier. 90 Minutes is terug. De podcast waar voetbal het vertrekpunt is, maar eigenlijk zelden het eindpunt. Met fijne gasten, goede verhalen en af en toe een straffe analyse. Elke dinsdag een nieuwe aflevering op VRT Max. En vanaf 26 oktober gaan wij ook terug op tour. Starten doen we in de Schouwburg van Mechelen. Dus zin om erbij te zijn? Score uw ticket via sportza.be.
11: Goed nieuws voor alle kampioenenfans.
12: Ja, ons broodje is gebakken.
13: Zwijg, Kieke.
11: Koop een FC De Kampioenenbrood bij je bakker. Vul een wedstrijdformulier in en maak kans op een set van 8 strips met nooit verfilmde afleveringen van FC De Kampioenen.
12: Ja, ons broodje is gebakken.
13: Verdomme, Kieke, hou op met die vlammengap.
11: Meer info op fcdekampioenenbrood.be.
12: En likken we van die spijker, zegt...
14: Studio Brussel.
15: Goedenavond, een uur of zes.
16: VRT Nieuws.
15: Melina Verbeek.
17: Een voorschrift voor de kinesist is binnenkort niet altijd nodig. Vanaf volgend jaar kun je met lichte spier- en gewrichtsklachten naar de kinesist gaan zonder voorschrift van de huisarts. Dat heeft de federale regering beslist. Het gaat bijvoorbeeld over lage rugpijn, een tenniselleboog of een spierverrekking. Kinesisten met een masterdiploma mogen dan zelf de diagnose maken en een behandeling opstarten, zegt federaal minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke.
18: Je moet niet de omweg maken als patiënt dat je eerst een afspraak met een arts moet maken, dat die arts een voorschrift moet maken, dat je met dat voorschrift naar de kinesitherapeut moet gaan. Dat zal niet meer nodig zijn voor lichte, matige spierproblemen, gewrichtsproblemen. Die kan op die basis eigenlijk 7 keren een behandelingssessie doen zonder dat een voorschrift nodig is van de arts.
17: 5 mensen in Vlaanderen zijn mogelijk besmet met het West-Nijl-virus, dat zegt het departement Zorg. De besmettingen zouden gebeurd zijn in de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant, waar het virus eerder al was vastgesteld bij paarden. Het West-Nijl-virus wordt verspreid door muggen en de meeste mensen voelen er niets van. Een kleine minderheid wordt ernstig ziek. Op het assiseproces over de dood van de 14-jarige Jairon zijn de 6 beschuldigden vanmiddag een eerste keer aan het woord gekomen. De jongen werd 4 jaar geleden dood teruggevonden bij hem thuis. Hij bleek al 2 maanden eerder gestorven te zijn. Zijn vader en 5 anderen staan nu terecht voor moord. Maite Piese volgt het proces in Antwerpen.
19: De vader van Jairon en 5 huisgenoten zeggen al 4 jaar dat de jongen wat ziek was. Hij was grieperig en kon niet goed eten, maar ze hadden nooit verwacht dat hij zou sterven. Ook vandaag voor het assisehof kunnen ze niet uitleggen hoe het voorkomt dat niemand een dokter heeft gebeld. Volgens hun advocaten hebben ze alles fout ingeschat met zware, maar onbedoelde gevolgen. Jairons moeder is er dan weer van overtuigd dat haar zoon vergiftigd is. Daarom staan de zes beschuldigden hier dan ook terecht voor moord. Vraag is of op dit assiseproces duidelijk zal worden waaraan Jairon precies gestorven is.
17: De Amerikaanse president Trump is niet in New York bij de herdenking van de aanslagen van 9/11. 25 jaar geleden vlogen terroristen met gekaapte vliegtuigen in het World Trade Center. Op die herdenking zijn geen speeches van politici toegestaan. Trump heeft wel een speech gegeven op een herdenking in het Pentagon in Washington, waar toen ook een gekaapt vliegtuig neerstortte. Daarin verwees hij naar de oorlog die de VS nu voert in Iran. Die moet vermijden dat Iran een kernwapen kan maken, zei Trump.
15: And we salute the service members working right now to ensure the world's number one sponsor of terror, the Islamic Republic of Iran, will never ever have a nuclear weapon.
17: Bij de aanslagen van 9/11 vielen zeker 3000 doden. In het wielrennen heeft de Ier Eddie Dunbar de 19e rit in de Ronde van Spanje gewonnen. Op de slotklim kon hij de Colombiaan Buitrago nog voorbijsteken in de laatste kilometer. De Spanjaard Enric Mas blijft leider. En op het EK volleybal hebben de Belgische mannen hun eerste groepswedstrijd gewonnen. De Red Dragons versloegen Nederland met 1-3. Morgen is er de tweede groepsmatch tegen Finland. Vanavond nog buien in het centrum, vannacht droger met kans op mist bij minima rond 10 graden. Ook morgen eerst mist, daarna af en toe zon bij 21 graden. Zondag nog altijd zacht, maar dan krijgen we regen en buien.
20: Er staat 178 kilometer file op de binnenring rond Brussel. Verlies je 40 minuten tussen Beersel en Dilbeek door een defecte vrachtwagen op de rechterrijstrook in Ruisbroek. Twee rijstroken dicht door een ongeval. Verder traag tussen Sint-Stevens, Woluwe en Tervuren. Op de buitenring 30 minuten tussen Sint-Stevens, Woluwe en Jette. Naar Brussel ook wat trager op de E19 van voor Vilvoorde. 10 minuten erbij. Op de Antwerpse ring dan 15 minuten vertraging richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. 20 minuten ook richting Nederland en de Kennedy-tunnel, tussen de Kennedy-tunnel beter en Borgerhout. En naar Antwerpen dus 20 minuten extra op de E313 vanaf Massenhoven.
21: Altijd een plekje voor ons beste gehakt ooit. Laat je inspireren op vleesvanbijons.be.
22: Ik heb 5 seconden om mijn zwarte pen te vinden.
21: Komt goed, Camille, met je bureau op maat van Camber.
23: Studio Brussel.
24: Doe maar Dave.
23: Dave Peters.
20: Goedenavond. Ben je ouder dan 4,5? Kan je vlot communiceren? Heb je een plan? Wil je wat horen? Heb je een probleem? Gooi het in de app. VRT Max, welkom.
24: Je luistert naar Studio Brussel.
23: Life is music.

Het is al druk in de app. Ik zie dat Brieke wel een bone heeft voor Turnstile. Eens kijken, Balta, die wil somber. Dat komt er nog allemaal voorbij. Ik moet dat allemaal eens een keer in de koker gooien en zien wat er uitkomt straks. Wie was de wekker nu? Dat wordt ook vaker gevraagd. Dat was Ender Scholtes. Die kan je onder andere kennen van TikTok. Hoe zou het zijn met ons Driesje? Ik hoop echt dat hij nu 3 dagen in 1 stuk mag slapen. Zeer goed.

0: Daddy heeft het tegenwoordig. Goed weekend allemaal. Sterren stop. Ja, er zit niks anders op. We moeten even live naar een accordeonbus, want Walt zit erop. En als Walt stuurt in de app, dan moet hij gehoord worden. Dag Walt.
1: Dag Dave.
0: Hoe was jouw dag vandaag? Wat heb je allemaal beleefd?
1: Mijn dag was leuk. Ik ben naar school geweest en ik ben net naar de eerste bijeenkomst van het schooltoneel geweest. En nu zit ik dus op de 42 op de bus terug naar huis.
0: Oké, dus jij gaat binnenkort de hoofdrol krijgen in het schooltoneel of overschat ik de boel een beetje?
1: Oh, dat weet ik niet. Dat zal volgende week zijn audities.
0: Ja.
1: En de week daarna zal ik het weten, denk ik.
0: Zeg, als je nu echt helemaal hardop zou mogen dromen van een groot theaterstuk, een toneel, een film of zo. Wat zou je dan ooit heel graag eens bereiken? En alles kan, hè? Het is carte blanche, zeg het maar.
1: Ik zou heel graag een hele grote Vlaamse ster worden of zo.
0: Alright. Ja. De voornaam heb je al, hè?
1: Ja.
0: Het zal wel zijn. Ja, tuurlijk, Walt. Dat is, ik weet niet hoe, Hollywoodesk.
1: Ah, oké dan.
0: Tuurlijk, dat komt allemaal in orde. Je wilde ook al iets horen om het weekend nog wat te pimpen. Wat maak ik voor jou draaien zo meteen?
1: Homewrecker van Sommer.
0: Oh, wel ja, ik ging eigenlijk iets anders doen, maar omdat je het zo lief gevraagd hebt, ga ik dat eerst doen. En dan vertel ik wel wat we zo meteen gaan doen. We gaan niet alles tegelijk doen. Walt, wil je nog de groeten doen aan iemand? Want het is vrijdag. Doe maar, Walt. Doe maar de groeten.
1: Oh, ik zou heel graag de groeten doen aan mijn vrienden en aan mijn ouders natuurlijk. Ja, ook altijd graag goed naam.
0: Het zal wel zijn. En je kent ons toch nog als je een grote ster wordt, hè? Dan kan je ons nog kennen, hè?
1: Ja, natuurlijk.
0: Oké,
1: dank je aan jullie.
0: Maak er een mooi weekend van, Walt. Tot ziens, hè?
1: Ja, dank je.
0: Joep.

0: net nog een confetti-kanon over me heen gekregen. Dat zijn een beetje de post-Dries vibes. Die heeft hier dikke 2 dagen gevegeteerd. Heel knap was dat. De wekker. Op VRT Max gaan we eens kijken. Ga ik nog even herbeleven. Een stukje.
1: Studio Brussel. De Doe Maar Dave live roulette.
0: Ja, en als Dries dan helemaal uitgeslapen is, dan mag je hier ook komen dweilen en wat poetsen. Want ja, het is hier wel een varkenstal, maar Slava nog wel. Goed, live roulette. Ik heb jou even nodig. Ik heb hier 3 geweldige live tracks klaarstaan. Jij mag kiezen, je mag draaien aan die roulette. En als je het dan goed vindt, kan je zeggen van ja, doe dit maar. Als je het niet goed vindt, zeg je, oh, doe daar nog maar eens. Je hebt 3 kansen, maar kiezen is soms een beetje verliezen. Gooi het nu maar in de app. Doe het maar even, het is weekend, dat kan er nog bij.
1: Studio Brussel. Life is music.
2: Je hoeft niet te wachten op onze Caddy Cargo. Hij is meteen beschikbaar met tot €6.500 voordeel exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
3: Help! De kinderen komen terug van school met grote honger.
4: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Ja? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden.
3: Oh.
5: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, je mengtkaart,
3: oh,
5: op conferenceperen en op nog zoveel meer.
3: Oh, Lidl, met een haat.
5: Lidl, dat kan tellen.
6: Krevel.
5: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
6: Krevel, leef beter. Jij? Yeah?
7: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat ook moeilijk tijdens de werkuren doen.
8: Wij, snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
9: Krijg nu 20% korting op AVV najaarsmeststof voor je gazon. AVV. Tuin, dier, bakplezier. Voorwaarden op avv.be.

0: Dave LaRue. Ja, voor de wekker, het was dus Andrew Scholtis. Bekend ook van TikTok, van heel veel andere dingen. En de productiecrew, die waren er al zeer volledig. Die denken, ja, kan nog een paar dagen duren. We smijten hier 30 paletten chips binnen. Een paar bakken van dit, een paar bakken van dat. Wij kunnen hier nog maanden door. Dankjewel, productie.
1: Studio Brussel. De Doe Maar Dave live roulette.
0: Ik ben niet zeker, maar ik denk dat wij richting, richting de Achtervelde stad trekken. Klopt dat? En Bruce, waar sta jij op dit moment?
2: Ik sta nu op de oprit van de 917 in Gendbrugge.
0: De oprit. Denken ja, mensen dan dat parkeerde. Dat voor de... Ja, dat is niet voor de vuile manieren, hè? Want die blikken ga je nu krijgen natuurlijk. Hè?
2: Dat kan, maar kijk, wie wil, maar nee, ik ga hem niet doen.
0: Hoe zie je eruit, Ambroos? Omschrijf je bovenstukjes. Welke kleur haar heb je?
2: Grijs. En ja. De andere kathedraal van een lichaam.
0: Ja.
2: Nee, dat is niet waar.
0: Ik durfde het al niet te vragen. Je weet, de verantwoordelijkheid is hoog en groot in deze Doe Maar Dave live roulette. Er komt van alles voorbij. Live muziek. Jij moet zeggen, deze pak ik of ik wil nog even doordraaien. Snap je het?
2: Alright. Ja, duidelijk.
0: Man, ik vind het zo hartverscheurend. Hè. Wat ik nu allemaal ga afvuren, dat zou ik eigenlijk allemaal willen. Maar dat kan niet. Kiezen is toch een beetje verliezen. Nummer 1.

0: Ja, ongelooflijk. Als je ooit verbouwingen doet, dan moet je dat gewoon opzetten. En dan komt alles vanzelf naar beneden. Dizzy Rascal, bonkers. Wat een banger. Ambroos, wat zegt dat?
1: Goh, die is bijna even geest eruit als mijn haar, dus die gaan we skippen.
0: Ben je zeker?
1: Ja, toch wel. Die heb ik echt toch genoeg gehoord. Ja,
0: je beseft dat ik beroepshalve volgens de jobomschrijving even moet aandringen. Dat snap je wel, hè?
1: Ja.
0: Oké. Nummer 2.

0: perfect match van Triggerfinger. Het is de versie in de AB, afscheid Lange Pollen 2023. Dat is een hele bijzondere versie, Ambroos. Dus
1: emotioneel beladen.
0: Zeer beladen. Ik ben hier aan het beïnvloeden.
1: Ik ga toch mijn onderzoekers hart laten spreken. Ik ga toch voor de derde keus gaan.
0: Ja, maar dan moet je voor mij nog één keer dat ding zeggen van tegen de dam puur te plakken, draaiweken, bruine zeepen. Kan je dat?
1: Ik heb een maltebrug puur te plakken, draaiweken, bruine zeepen.
0: Het zal wel zijn, het zal wel zijn. Je wil de derde optie, hè?
1: Ja.
0: Oké, dan bij deze, hè.

0: Ik kan jou niet zien, maar ik zie kippenvel en haren omhoog komen op lichaamsdelen waar je niet wist dat je het had.
1: Ja, vind ik wel goed. Ik kan het nog op de naam komen.
0: Oscar and the Wolf.
1: Oscar and the Wolf, ja.
0: Straf,
1: dat is oké, dat is dik oké. Okay.
0: Angel Face. Is dat lekker om de vrijdag het weekend in te zetten?
1: Ideaal.
0: Zeg, voor ze daar op jouw raam beginnen kloppen en jouw diensten gratis komen om verzoeken, beste Ambroos, ga ik jou bye-bye zeggen.
1: Alright, bye-bye, Dave.
0: Merci voor de roulette. Ciao, hè. Yo. Studio Brussel. Life is music.

Go Your Own Way van de Fleetwood Mac. Ja, vorige week had ik een bestellijstje voor de Fituur voor thuis voorgelezen op de radio, denk ik. Want ik kon niet snel even bellen. Ze zien, krijg ik allemaal culinaire vragen van jullie. Jurgen die heeft gezegd, bij ons op kot moeten we altijd spaghetti saus eten. Maar het is vegetarisch en het is zo waterachtig. We krijgen er geen smaak in. Wat zou jij doen? Nou wel, dat is toevallig dat je me dat vraagt. Want... beste Jurgen, vraag eens aan die vrienden van jou. Doe dat gehakt weg. Doe gewoon eens 1 of 2 gekookte eieren per persoon in een potje. Doe dat helemaal kruimelen, tot het echt droog gekruimeld is. Tot het, ja, zo bijna geen grote stukken meer over. Goed gekruimeld, dat onder die saus doen, man, je gaat nooit meer iets anders willen eten. Heeft iemand dat al ooit geprobeerd? Gooi het maar in de app. VRT Max, daar moet je zijn. Steve Lacy nu.

0: als Kendrick Lamar of Tyler, the Creator, Solange Knowles, noem ze allemaal maar op, als die een barbecue houden, dan is de eerste die ze bellen misschien niet Steve Lacy, maar wel de derde. Die mag dan altijd komen. Oh yeah. Zalig, hè? Dat was helemaal. No role models
1: and I'm here right now. J. Cole is helemaal terug. Op zaterdag 17 oktober staat de rapper in de AFAS Dome in Antwerpen

0: Don't miss this. Samen met Studio Brussel.
1: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade?
2: Even geduld. Er zijn nog 89 wachtende voor u.
1: Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten?
3: Ja, daar gaan we niet mee wachten, hè. Spring maar binnen en dan bekijken we het samen.
1: Doen we wel. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuwe programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het vijfde middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
6: Van Bokstal, ligt je stil, nee?
5: Sorry meneer.
1: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag nieuw op Play.
7: Humo zapt zich een weg door het nieuwe tv-seizoen. Van een Vlaamse spuiten en slikken tot het derde seizoen van Nonkels.
8: En klappen ook vrij hoe is Vlaams, wie?
7: Een stortvloed aan kijktips en het grote Nonkels-interview met Jelle de Beule, Rick Verheijen en Wim Willaert. Deze week in Humo.
8: Humo!
9: Een McValue-menu van McDo voor 5,90 euro, dat's... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue-toppers naar keuze voor maar 5,90 euro. En dat pas. Info en voorwaarden op McDonald's.

0: voor hygiëne, veiligheid en gereedschap. Manutan. Bestel op manutan.be. Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra en verbruik je gemiddeld tot 44% minder in de stad. De keuze is dus snel gemaakt. Aanbod geldig tot eind september en op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
1: This is Rob.
2: And this is Chester from Linkin Park.
3: Life is music.
4: Studio Plus Home.

0: is dan goed, zegt een vriend van de show. Moet ik even op onderzoek. Het is vrijdagavond, weekend.
1: Dag Steen.
0: Ho! Boer Steven.
1: Ja, ineens.
0: Ongelooflijk. Hé, momentje, hè. De benen zijn goed, wat wil dat eigenlijk zeggen? Dat stuur je zomaar in de app?
1: Ja, maar ja, gewoon, ja, de benen zijn goed. Voel me goed eigenlijk.
0: Je bent helemaal klaar voor het weekend.
1: En, ja, eigenlijk wel.
0: Ja.
1: Ik ben klaar.
0: Ja. Zeg, jij zit toch een beetje in de melkindustrie, hè? Wat ik mij dan spontaan afvraag. Hè? Als jij zo een hippe koffiebar binnenkomt en ze proberen zo wat havermout stiekem of amandel of sojamelk in jouw zwarte bakkie te gooien. Wat doe jij dan, Steven?
1: Ik ga niet van nee zijn, maar eigenlijk de pure melk, pure rauwe melk heb ik toch wel liever.
0: Ja, ja. Hoe laat moet jij nu morgen uit de veren?
1: De wekker staat iets voor 6, om 6 uur ongeveer te beginnen.
0: Ja. Heb jij, want ik moet eens een tip voor jou hebben, van jou hebben. Ik kan heel moeilijk zo van in de week laat opblijven, bingen, Netflixen, ken je het. En dan moet ik van vrijdag op zaterdag moet ik heel vroeg op en moet dat switchen. Hoe kan je nu gemakkelijker in slaap vallen? Wat is jouw truc?
1: Ja, oogjes dicht en hopen dat de schaapjes ziet passeren en de schaapjes staan. En als dat niet lukt, ja, fingers crossed en hopen dat je toch in slaap valt.
0: Dat zal wel zijn. Misschien tot morgen, hè?
1: Ja, dat zal wel.
0: Nou, bedankt voor de tip.
2: Doe maar, Dave. Studio Brussel. I do my makeup in somebody else's car.

0: Op 3 oktober zou je ze live kunnen zien, maar dan moet je wel heel ver kunnen zwemmen. Nog altijd aan de tour, dan zit ze in Texas, denk ik, Lord. Goed, als jij iemand op het oog hebt en het is zo pril en het is van vlinders en alles daar van onder in de buik, dan heb ik zo meteen na 7 uur een cadeau dat de boel kan versnellen. Blijf dus zeker hangen, want ik ga het aan jou weggeven omdat het weekend is. Je moet er iets voor doen, maar heel veel is dat eigenlijk niet.
1: Studio Brussel.
2: Life is music.

0: Dit is de opdracht van mijn dromen.
1: 8 BV's doen al een jaar lang geheime uitdagingen.
2: Ik voel me juist zo, alsof ik echt iets heel illegaal aan het doen ben.
1: Deze week zijn dat Moshin Abbas.
3: Wat de?
1: Ward Lemmelijn.
2: Maar is officieel.
1: En Fien Germijns.
4: Ik ga er niet van over.
1: Een pak geheime uitdagingen.
5: Is dat goed als ik in de douche?
1: En één vraag. Is gelukt. Deze zondag op VRT 1 en op VRT Max.
6: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
7: Nog even, alles goed.
6: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
8: Come on.
6: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
9: Studio Brussel nodigt je uit voor de avant-première van Heart of the Beast. Met Brad Pitt als Special Forces officier.
10: We're not gonna die out here.
9: Na een vliegtuigcrash proberen hij en zijn trouwe hond Odin samen te overleven in de wildernis van Alaska. Ontdek de film als eerste. Op maandag 21 september in Kinepolis Brussel. Maak kans op tickets via VRT Max.
11: De kinderen komen terug van school met grote honger.
12: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Wat? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden.
11: Oh.
12: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd kaak,
11: oh,
12: op conferenceperen en op nog zoveel meer.
11: Oh, Lidl, met een haal.
12: Lidl, dat kan tellen.
13: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmacht u de onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
14: Samen zorgen voor een goede start?
15: Let's go!
14: Het is back to school bij Mediamarkt. Maak bij elke aankoop het verschil voor jongeren in moeilijkheden. Doe een gift in onze winkels en geef zo iedereen een extra duwtje in de rug. Mediamarkt.
16: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de stijle Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.com.be. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een kampeerkookstel, een waterzuiveringsset, proteïnerepen, een zonnehoedje, zonnecrème, klimtouwen, kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Rustig aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je mama. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
17: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine. Nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
18: Dit is Studio Brussel.
19: Studio Brussel.
20: Goedenavond, een uur of 7.
21: VRT Nieuws.
20: Belina Verbeek.
22: Ook in Vlaanderen zijn nu mensen besmet met het West-Nijl-virus. In Vlaanderen zijn zo goed als zeker de eerste besmettingen met het West-Nijl-virus vastgesteld bij 5 mensen. Eén daarvan ligt in het ziekenhuis. Het virus wordt verspreid door muggen. De besmettingen gebeurden in de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant. Het is niet zo verwonderlijk dat het nu ook opduikt bij mensen in ons land, zegt het departement Zorg.
23: Het is zo dat 5 inderdaad veel klinkt, maar het is ook eerder een gevolg van meer awareness bij artsen. Er wordt ook meer getest en het virus circuleert sterker in heel Europa deze zomer. Dus daarom dat het virus zich ook verder heeft kunnen verspreiden onder onze lokale vogel- en muggenpopulatie.
22: Meestal merk je niets van een besmetting, maar sommige mensen worden ziek en een kleine minderheid wordt ernstig ziek. In Nederland zijn er 3 mensen gestorven aan het West-Nijl-virus. Patiënten met lichte spier- of gewrichtsklachten mogen vanaf januari rechtstreeks naar een kinesist gaan, zonder doktersvoorschrift. De kinesist mag een diagnose maken en behandeling starten. De beroepsvereniging van kinesisten is blij, maar ook teleurgesteld, omdat alleen kinesisten met een masterdiploma mogen behandelen zonder voorschrift.
24: Dat gaat om een 10.000 kinesitherapeuten van de 30.000 praktiserende.
25: Dat zijn dan de professionele bachelors. Dan gaat je eigenlijk de patiëntveiligheid gaan bekijken op basis van een diploma en niet op basis van verworven competenties. En dat zijn we toch wat ontgoocheld.
22: In New York worden de slachtoffers herdacht van de aanslagen van 25 jaar geleden. Er vielen toen zeker 3000 doden. Terroristen vlogen met gekaapte vliegtuigen in het World Trade Center in New York en ook in het Pentagon. Een vierde vliegtuig stortte neer in Pennsylvania. Correspondent Thomas de Graven is in New York.
3: De herdenking gebeurt in aanwezigheid van nabestaanden en enkele prominente politici. De vier nog levende oud-presidenten en ook vice-president J.D. Vance. Donald Trump is er niet bij. Hij woont de herdenking bij aan het Pentagon. Nu, hier rond Ground Zero zijn heel erg strenge veiligheidsmaatregelen genomen. En er is een enorme politiemacht op de been om te vermijden dat er ook maar iets gebeurt op deze 25e verjaardag van die dramatische gebeurtenissen die de wereld voorgoed hebben veranderd.
22: Op het EKG zwemmen in Turkije heeft onze landgenoot Sam de Visser brons veroverd op de 400 meter vrije slag in zijn categorie. Hij deed dat ook in een persoonlijk record. Het is de eerste medaille voor ons land op dit EK. En op het EK volleybal hebben de Belgische mannen hun eerste groepswedstrijd gewonnen. Ze klopten Nederland met 1-3. Morgen is er de tweede groepsmatch tegen Finland. Vanavond nog buien in het centrum, vannacht droger met kans op mist bij minima rond 10 graden. Ook morgen eerst mist, daarna af en toe zon bij 21 graden. Zondag nog altijd zacht, maar dan krijgen we wel regen en buien.
8: Ik kan u 95 kilometer file melden naar Brussel op de E40 Merelbeke. Door een ongeval is de weg daar grotendeels dicht. Je verliest 1 uur vanaf Zwijnaarden, maak er een reddingstrook. Vermijd de E40 en rij via de E17 naar Antwerpen richting Brussel. Hou ook rekening met 25 minuten kijkfile vanaf Erpenmeren. Nog hinder op het knooppunt Zwijnaarden voor wie van de E17 uit Antwerpen komt en de E40 op wil door een ongeval. Op de binnenring rond Brussel verlies je 15 minuten tussen Beersel en Ruijs. Er is 1 rijstrook dicht door een ongeval. Op de buitenring dan 20 minuten tussen Sint-Stevens, Woduwe en Jette. Naar Lummen 20 minuten bij Geel-Oost door een ongeval. Op de linker rijstrook.
10: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
15: Studio Brussel.
19: Doe maar Dave.
15: Dave Peters.
8: Hoe ziet je weekend eruit? Wat wil je absoluut kwijt? Wat wil je horen? Laat het maar komen. Ik bijt niet. Niet tot bloed is toe. Goedenavond.
19: Je luistert naar Studio Brussel.
15: Life is music.

0: Somebody Told Me van The Killers. Ik had je iets beloofd.
1: Studio Brussel. De Doe Maar Dave. Panfluitquiz.
0: Ja, de panfluit die stiekem misschien ook een blokfluit is, maar dat doet verder niet ter zake. Ik had je iets beloofd van als je een beetje touche hebt, of je zit daar toch dicht tegen en je wilt eens iemand meenemen op onze kosten naar een film, dat kan. Je kan 2 filmtickets winnen. Je hoeft daar niet zo heel veel voor te doen. Er komt zometeen een opgave voorbij. Want jullie zijn fan van deze geweldige zender, maar heel veel bekende mensen zijn ook fan van deze zender. En die zeggen dat ook. Maar we hebben daar wat panfluit overheen gegooid over de naam. Als jij herkent wie dit is zometeen, gooi de naam van de artiest, artiesten, kies maar, gooi het in de app, zet je telefoonnummer erbij en misschien bel ik jou op en kan jij straks 2 filmtickets winnen. Heel spannend. Aandacht op alle banken. Wie zoeken we? Hier is de opgave.
2: Hey, I'm... And you're listening to Studio Brussel. Life is music.
0: Heerlijke stem is dat. Weet je wie het is? Gooi het nu in de app. Zet je telefoonnummer erbij. En zo meteen win jij misschien 2 filmtickets. Of een verdubbeling. Daar vertel ik je later alles over.
1: Doe maar, Dave.

0: katermuziek. Van Pas de Deux, rendezvous op de vrijdagavond. Ja, belofte maakt schuld, hè.
1: Studio Brussel. De Doe Maar Dave. Panfluitquiz.
0: Ja, goedenavond, Hanna Maria uit Poperingen.
2: Hallo.
0: Alles goed met jou?
2: Ja, ik Poperingen. Ja. Ja hoor, ik sta aan de file momenteel.
0: Oh, waar sta je exact nu?
2: Ja, zijn jij er zeker?
3: Hallo,
2: ja, bellen.
0: Ja, ja. Kan je zo eens een klein sympathiek toeterke doen? Zo put, put. Of... Dat was een heel schattig toetertje. Daar kan niemand boos om zijn. Hè? Dus iedereen die nu op de radio gewoon jou hoort, die kan jou nu gewoon zien. En die kan jou misschien wat good vibes naar jou toesturen om jou te helpen deze quiz te doorstaan. We gaan nog eens luisteren wat de opgave was. Ben jij klaar?
2: Ja, ik ben klaar.
0: Dan kan je nog eens even goed bezinnen en kijken of je het wel, of je wel zeker bent van je antwoord van meteen. Dit is de opgave.
4: Hey, I'm... And you're listening to Studio Brussel. Life is music.
0: Hallo Maria, ik krijg hier binnen. Wat zeggen allemaal mensen? Lola Young, Olivia Dean, Celine Dion. Wat komt er nog allemaal binnen? Heel veel andere namen. Wie denk jij dat het is, Hanna Maria?
2: Ik dacht Dua Lipa.
0: Ken je haar stem?
2: Ik denk het, maar nu vond ik het wel Brits klinken.
0: Ja, wie begin je te twijfelen?
2: Ja, een beetje.
0: Goh. Dit is het antwoord.
4: Hey, I'm Dua Lipa and you're listening to Studio Brussel. Life is music.
0: Het was gewoon keigoed, Hanna Maria. Al die stress niet nodig. Ongelooflijk. Wie zit er naast jou?
2: Kobe, mijn vriend.
0: Mag die mee naar de film of niet?
2: Ja, ik mag mee.
0: Het zal wel zijn. En het wordt misschien nog beter, beste Hanna Maria uit Poperingen. Ik heb nog een aanbod voor jou.
2: Ja?
0: Wat zou jij ervan denken om dat gewoon te verdubbelen met één vraagje erbij, maar dan ook het risico dat het helemaal niks is? Dus 4 tickets of niks. Wil je dat doen of niet?
2: Ik ga niet verdubbelen.
0: Niet verdubbelen?
2: Nee, ik ga het veilig spelen.
0: Meen je het?
2: Ja.
0: Oh, zo jammer.
2: Sorry.
0: Wil je voor de sport toch de vraag even hebben?
2: Ja, misschien wel.
0: Okay, ja, doe het toch wel even. Hè. En je vriendin mag helpen. Hè. Ze is getrouwd in Londen, niet zo heel lang geleden. Maar ze ging dan ook nog eens in Palermo. Een 3 dagen lang dat huwelijksfeest lekker vieren. Dua Lipa en haar partner. En Palermo, daar voetbalt ook Palermo FC. En die spelen in ofwel, Hanna Maria, het roze, zwart of het kaki paars. Wat denk je dat het was?
2: Mijn vriend weet het, het is het roze.
0: Oh, dat had dus goed geweest, hè?
2: Jammer.
0: Maar goed, het is niet anders, hè? Het gaat je toch nog bijzonder goed. En geniet van die filmtickets, hè?
2: Super bedankt, dank u wel.
0: Tot ziens, hè. Dit is nog eens Dua Lipa en Be The One. Goedenavond, het is weekend.

0: ramen, deuren, veranda's.
1: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.
2: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
3: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
4: Echt zalig, al die films en series, Benjen.
3: Hoe praat jij nu?
4: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
3: En vind je vrouw dat niet lastig?
4: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
5: Mobile Vikings.
3: Play it smart.
6: Kenaldi. Bij Aldi 1 plus 1 gratis op ons varkenskalfs gehakt. Dat is 1 kilo Belgisch gehakt voor de knaldiprijs van maar 4,25 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.

Heel veel bezorgde appjes vanwille van Dries en de Wekker. Ik hoop echt dat hij in Droomland ergens zit. Heerlijke schapen te tellen. Wat heeft hij dat goed gedaan? VRT Max, ga maar eens kijken. Ender Scholtens, die was het. Dat was onze Wekker. Deze man, 7 prijzen gewonnen voor die Super Bowl halftime show. Incredible. Bad Bunny, goedenavond. Welkom.

0: dus of niet? Denk het wel, hè? Wat schuurpapier eroverheen. Rauwe sound. The Rush bij Studio Brussel. Het is 8:03.
1: Studio Brussel.
2: Doe maar, Dave. Sportweekend.
0: En het is keihard officieel weekend. Misschien ben je wel onderweg naar iets sportief. Of ga je morgen zelf iets doen. Wat is er allemaal dit weekend? Vlaanders Darts Trophy. Van 11 tot 13 september is dat in Antwerpen Expo. De darts wereldtop zou daar op bezoek komen. Dus dat is groot nieuws. Dan hebben we het EK 3x3 in Antwerpen natuurlijk op de Groenplaats. Dat is geweldig spectaculair. Ik heb de tribunes al zien staan. Geweldig snelle sport. En ja, er wordt constant gescoord. Dus dat moet je eens bekijken. Als het vol is, is het vol. Dan kan je er niet meer bij. Dus je moet op tijd gaan. Dan is er ook op zondag natuurlijk Club Brugge tegen Antwerp. Vanavond is er al KV Mechelen Anderlecht. Ik moet het even vragen aan Peter van den Bemt. Bij KV Mechelen loopt er een speler rond die regelmatig scoort en een beetje zo, ja, de parel van het team is. Kan jij zo eens poëtisch en heel rustig, Peter van den Bemt, en heel minzaam de naam zeggen van die speler van KV Mechelen, maar niet snel, gewoon heel minzaam, alsof je een stukje proza debiteert. Doe dat eens, Peter. Voilà, dat is vanavond dus KV Mechelen Anderlecht. Daar staan allemaal de spotlights op. Waar geen spotlights op staan, is wat jij dit weekend gaat doen. Je kan het zo gek niet bedenken in welke sport dan ook. Wat is jouw sportweekend waar ik een spotlight op mag zetten? Gooi dat nu eens in de app, dan bel ik jou zo meteen op. Voilà, ik kijk er naar uit.
2: Doe maar, Dave.
1: Studio Brussel.

0: De zee, slagader van deze planeet. Speeltuin van de surfers. Maar ook de grootste afvalberg ter wereld. Studio Brussel en Eneco strijden samen met 18 Belgische en Nederlandse surfclubs tegen de steeds groter wordende golfplastic. Zondag ruimen Studio Brussel en Eneco samen met de surfers het strand op. Doe mee in Oostuinkerken of in een van de 18 andere deelnemende locaties. Schrijf je in via enecocleanbeachcup.be. Samen houden we onze stranden proper.
1: Voor een goede nachtrust laat je nu je slaap-DNA meten. Kies met ErgoSleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. ErgoSleep. Exclusief bij Sleep Life.
2: Schone vaat voor een mooi prijsje? Ga snel naar Kruidvat. Nu, Dreft vaatwascapsules Platinum Gigapak voor maar €39,99.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Generatie Plantrekkers kiest wat ze nodig heeft. Bij Base heb je al internet vanaf €29 per maand. Heb je sneller internet nodig? Dan is er nu ook Unlimited Plus. Dat is nog sneller, onbeperkt internet. Info en voorwaarden op base.be. Base. Based on you.
5: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
6: Promo koken.
7: Vandaag iets met pit?
5: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze wit druiven. Nu 1 plus 1 gratis.
7: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
5: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
8: B-bad. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
9: Goh.
8: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
9: Check.
8: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be. B-bad. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
10: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
11: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
12: Maak je afspraak op carglass.be.
13: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja! En vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.

0: Fighters, a best of you. Weekend vriendinnen en vrienden, ook van de sport. Zoveel topsport dit weekend. Maar wat is jouw sportweekend?
1: Studio Brussel.
2: Doe maar, Dave. Sportweekend.
0: Ik zie hier van alles binnenkomen. Onder andere, eens even kijken, onderweg naar de training. Keihard trainen, ook de zondagochtend nog in de Kajak Polo Club. Want binnen 2 weken BK in Veurne. Baptiste stuurt dat, 14 jaar jong. Ik krijg ook de groeten uit IJsland. Bjorn Podeswa, die moet ik even bellen. Bjorn, goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Waar ga jij over een kwartier of een 20-tal minuten mee bezig zijn?
3: Ik ga naar de cafévoetbal op vrijdagavond. Ik speel bij de veteranen Lilo en we spelen s'avonds op verplaatsingen tegen de veteranen van Peer, van Racing Peer.
0: Ja, is dat je denkt, 2 vingers in de neus, die gaan wij helemaal zoek spelen en belachelijk maken, of blijft het toch amicaal?
3: Ja, het blijft amicaal nu. Ze liggen heel dicht bij elkaar, dus dat is een echte voetbal ook al echt een derby. Dus dat gaat er toch wel redelijk stevig aan toe tijdens de wedstrijd, maar heel amicaal voor en na de wedstrijd natuurlijk.
0: Ja, Bjorn, als jij zo in die kleedkamers van het cafévoetbal komt, hè, stel dat we daar de gezondheidsinspectie op loslaten, wat gaan die concluderen?
3: Ja, dat verschilt heel erg van week tot week. Nu spelen we echt in het complex van Racing Peer. Dat is allemaal tip-top in orde. Maar soms kom je daar ook hele vieze kleedkamers tegen. Zonder warm water, met de schimmel tegen de muren. Dus je komt er al wat tegen op het cafévoetbal.
0: Ja. En drinken voor de wedstrijd, dat is helemaal verboden, hè, Bjorn?
3: Nee, dat moet zeker kunnen. Drinken voor de wedstrijd, tijdens de wedstrijd, als je even op de bank zit. En dan vooral na de wedstrijd, de derde helft moet ook gewonnen worden natuurlijk.
0: De derde helft is de beste natuurlijk. Hè? Bjorn, heb je al ooit tegenover iemand gestaan die echt ladder was?
3: Ik speel ook op zondagochtend en daar gebeurt dat wel regelmatig, ja. Dat ze niet meer kunnen lopen of dat ze beginnen over te geven op het veld, dat heb ik al allemaal gezien.
0: Ja, oh my god. En als je dan zo, ga je dan zo inspecteren wat er op het menu stond of denk je snel weglopen?
3: Nee, dan blijf ik toch wel uit de buurt. Dan loop ik de andere kant wel uit. Ja,
0: ja,
3: dat
0: hoeft
3: voor mij niet.
0: Wie is nu de allerbeste speler van je ploeg na jou?
3: Dat moet onze voorzitter Joffrey toch wel zijn. Dat is een uiterst betrouwbare rechtsbak. En ja, dat is een klasse speler.
0: Ongelooflijk. Pronostiek voor vanavond nog, Bjorn?
3: We gaan het rustig aandoen. 0-2 winnen, denk ik.
0: 0-2 winnen, droge 0-2, 3 punten op zak.
3: Ja, dat gaan we doen.
0: Voilà. Hey, heel veel plezier en hopelijk winnen jullie. En maak er een goed weekend van, hè.
3: Yes, dankjewel.
0: Ik ga een banger op jullie afjagen, helemaal om de winst af te dwingen. Hier gaan we.
2: Doe maar, Dave.
1: Studio Brussel.

0: Kruistocht in mijn spijkerbroek, lopend door de velden. Mijn papa en mijn mama zijn voor altijd mijn helden. Aan het einde van de dag zijn we allemaal mensen. Mijn vader zei me ooit, het is een wereld zonder grenzen. Regen op het raam en ik stond huilend bij het venster. Veel te vroeg duister, het is winter in de lente. Ik mis je elke dag, is wat ik stiekempjes fluister. Zie je nou wel, pa? Ik heb naar je geluisterd.
1: Speciaal voor Nona van Brakel, die nu in de frituur wellicht zit en nog 33 mensen voor haar heeft. En dan kan ze lekker, lekker chillen en rustig blijven met Europapa. Van Joost, graag gedaan hoor, Nona. Ik krijg een app uit IJsland. Allee, jong. Ongelooflijk. Zou er iemand thuis zijn? Hallo, met wie?
2: Hallo, met Zion van Dikke.
1: Uit Oostende?
2: Ja, nu op dit moment niet. Ik zit toevallig in IJsland.
1: Ja, toevallig. Wat zie jij nu om je heen? Wees heel lyrisch, Zion.
2: Wel, nu zitten we op een hele grote grasveld. En als een grasweiland. En in de verte met gigantische heuvels. Maar echt niet normaal. En met hier en daar ook een ravijntje erin. Echt fantastisch mooi.
1: Word jij daar een beetje verliefd, spontaan, vlinders in de buik, door dat te zien daar in IJsland nu?
2: Ja, heel eerlijk, echt wel.
1: Zion, doe snel de groeten, want Iron Maiden staat hier nog klaar. Doe de groeten.
2: Oh, bellen. Groetjes aan mijn familie en aan mijn bokken. Bye bye.
1: Hey Zion, geniet er nog van daar in IJsland, hè?
2: Ja, dank je, merci.
1: Wow, bye bye bye. Soundtrack bij IJsland, dit uur dan, hè?

0: Devin Baston ziet het helemaal zitten. Run to the hills. Iron Maiden, het is weekend, vrienden, vriendinnen. En ze komt hier al helemaal binnen. Op de bloedeigen Valerie. En ze heeft heel veel bangers bij. En leven Dries. Slap wel, Dries. Je bent toch nog aan de radio aan het luisteren. Ik weet het. Slap wel, maar toch, hè. Kom op.
1: Er is een telenet op maat voor iedereen.
2: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
1: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
3: Code Yellow!
4: Humo!
5: Humo zapt zich een weg door het nieuwe tv-seizoen. Van een Vlaamse spuiten en slikken tot het derde seizoen van Nonkels.
6: Hij klappen ook vrij hoe is Vlaams, wie?
5: Een stortvloed aan kijktips en het grote Nonkels-interview met Jelle de Beulen, Rick Verheijen en Wim Willaert. Deze week in Humo.
6: Humo!
7: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
8: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week 1 kilo trolliesnoep voor maar €4,39. Of een Airwick geurkaars voor maar €1,92. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
9: Dag voetbalvrienden, Joris Brijs hier. 90 Minutes is terug. De podcast waar voetbal het vertrekpunt is, maar eigenlijk zelden het eindpunt. Met fijne gasten, goede verhalen en af en toe een straffe analyse. Elke dinsdag een nieuwe aflevering op VRT Max. En vanaf 26 oktober gaan wij ook terug op tour. Starten doen we in de Schouwburg van Mechelen. Dus zin om erbij te zijn? Score uw ticket via sportza.be.
3: Go Yellow!
10: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
11: Dus ook voor klanten?
10: Yep. Go for info naar telenet.be.
12: Dit is Studio Brussel.
13: Studio Brussel.
12: Life is music.
13: Studio Brussel.
14: Het is 8 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrich. CD&V-voorzitter Sami Mehdi noemt de houding van N-VA over de 13 studenten uit Gaza beschamend. De jonge vrouwen en mannen hebben de toelating van Belgische universiteiten om naar ons land te komen voor hun studie of onderzoek. Maar in de federale regering weigeren N-VA en MR een evacuatie. Minister van Buitenlandse Zaken en vicepremier Maxime Prévot van Les Engagés beschuldigt N-VA van chantage. En ook bij CD&V is er geen begrip. Dat zegt Sami Mehdi in de afspraak op vrijdag.
15: Ik begrijp niet op welke manier, terwijl er problemen zijn met illegale migratie, die allemaal opgelost zouden moeten worden, dat men zich vastbijt in een dossier waar 13 jongens en meisjes die hier zouden komen studeren legaal, dat die worden tegengehouden. Het argument dat men dan gebruikt om te zeggen we zijn bang dat er dan een toestroom is van andere Palestijnen, is toch heel vreemd van een partij die nog niet zo lang geleden heel wat Syriërs heeft laten overkomen, omdat we toen de christelijke Syriërs moesten beschermen van IS.
14: Ja, en de afspraak op vrijdag is zo meteen te zien op VRT Canvas om 8:55. Er zijn nu ook in Vlaanderen wellicht mensen besmet geraakt met het West-Nijl-virus, dat zegt het departement Zorg. Het gaat om 5 mensen in Antwerpen en Vlaams-Brabant, van wie er 1 in het ziekenhuis ligt. Het virus wordt verspreid door muggen en kan gevaarlijk zijn voor mensen met een zwakke gezondheid. De kans dat er nog meer mensen besmet zijn is groot. Dat zegt Karin Moijkes van het departement Zorg, maar gelukkig worden weinig mensen er ziek van.
16: We denken zelfs dat er ook vandaag al wel meer mensen zouden kunnen besmet zijn, want we mogen niet vergeten dat 80% van wie gebeten is door zo'n mug eigenlijk totaal geen symptomen ontwikkelt en dus gewoon niet ziek wordt. Er is maar een 20% die een griepachtig symptoom zal gaan ontwikkelen, die denkt aan koorts, aan hoofdpijn, en 1%, amper gelukkig 1%, die neurologische problemen gaat ontwikkelen. Dus dat is zeer beperkt.
14: In Nederland zijn 3 mensen die besmet waren met het virus overleden. Het nieuwe controlesysteem voor thuisverplegers zal worden uitgebreid naar andere zorgberoepen. Via de controle wordt duidelijk wie buitensporig veel prestaties aangeeft bij de mutualiteiten. Bij de thuisverplegers is er een maximum aantal prestaties vastgelegd en dat is gekoppeld aan een maximum bedrag. En ook bij tandartsen en kinesisten is zo'n limiet afgesproken. Het weer vanavond bewolkt met enkele buien in het centrum en het oosten. Vannacht droog met kans op nevel en mist. Temperaturen tot 13 graden. Morgen eerst grijs met nevel of mist en mogelijk wat motregen. Vanaf de middag krijgen we zon en wolken. Blijft droog, temperaturen tot 22 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Ga van
17: kijkville
4: naar
17: Zerke kijken ze.
4: Met de trein.
17: Studio Brussel.
18: Valerie Wijnands.
19: Buckle up, want de komende uren gaat het er stevig aan toegaan. We're back met de beste beats. Welkom bij Oens Anthems.
18: Je luistert naar
17: Studio Brussel. Life is music.

anthems. En daarna gaan we gewoon door met Oens Invites. Ik heb twee guestmix voor jou van Frankie Rizzardo en van Alt8. De eentje die speelt op Voodoo Village en de andere die gaat de Fuse headlinen vanavond. En in de tussentijd stoom ik je gewoon helemaal klaar voor de avond, voor de nacht, voor die vrijdagavond. Maar eerst nieuws, want South Star die komt naar België. Twee keer zelfs. Aangekondigd was al op 26 september. Maar nu komt hij ook naar de Garage Club op 21 november. En tickets daarvoor zijn al een pre-sale. Dit is Miss You.

Hij is al van 2022, maar hij gaat nog altijd even hard. Topplaat. South Star, I miss you. Het 21 november in de Garage Club in Antwerpen. Hey jongens, het is nog zomer en er zijn nog festivals. Heel het weekend kan je nog gaan dansen, schuren. De zomer er gaan uitschudden op Voodoo Village Festival in Grimbergen. Combi-tickets zijn uitverkocht, maar er zijn wel nog wat dagtickets. En vanavond speelt deze Frankie Rizzardo daar. Later vanavond hoor je hem ook nog tijdens Oens Invite. En hij had echt een dikke, dikke hit te pakken met deze Senyuko. Frankie Rizzardo.

0: party started. En daar heb ik jouw hulp voor nodig. Want ik heb plaats en ik heb vooral ook tijd voor één verzoekje. De voorwaarde is dat het wel echt een dikke dansplaat moet zijn. Het moet mij en jou en iedereen anders in gang trekken. Of misschien heb je al zo een plaat die je de hele week aan het opzetten bent om op te laden richting dat weekend. Die je richting dat weekend heeft gesleurd. Welke plaat is dat? Welke mag ik draaien? Ik wil graag even dansen en samen met jou.
1: Anthems. Studio Brussel.
0: Drop maar even VRT Max app.

0: Don. Hoe goed is dit? Het is een nieuwe en vooral heel erg zotte collab tussen Michael Bibi en Kitama en Boot & Clan. Gaat goed vooruit. Mystery of Raw. Dat is hoe we het graag hebben hier bij ons. Gewoon op zoek naar een goede dansplaats om het weekend in te zitten. En ik denk dat we er eentje hebben gevonden.
1: Studio Brussel. Ons Anthems. Valerie Wijnands.
0: Hallo, zeer goede avond. Met wie spreek ik?
2: Hallo, hallo.
3: Hallo.
2: Met Arne en
3: Rosie.
0: Oh, wauw. Het zijn twee voor de prijs van één. Hey, zeg, jullie hebben een berichtje gestuurd in de app. Met een goede suggestieplaats. Maar eerst en vooral heel veel lawaai op de achtergrond. Wat zijn jullie aan het doen?
3: Ja. We zijn in Brussel. We komen juist van Frankrijk. En we zijn eigenlijk nu naar het café aan het stappen.
0: Oké, wacht. Jullie zijn op vakantie geweest in Frankrijk?
2: Ja, klopt. We zijn in Zuid-Frankrijk geweest, in La Provence.
0: Oké.
2: We hebben heel wat gereden. We hebben nu die dingen een goede tijd.
0: Dat begrijp ik. En op café, waar is dat dan?
3: Of Metico of Brussel d'ailleurs.
0: Maar echt in Brussel.
3: Ik café
2: om de... Ja, in Brussel. Ja.
0: Heerlijk. Maar als jullie dan in Brussel zijn, zijn jullie op de hoogte dat er een feestje is in Brussel, ter hoogte van de Grimbergen?
2: Ja, dat hebben we wel gehoord.
3: Ja, dat is gepasseerd, ja.
0: Ja, en dat was ook een denkparcours dat jullie hebben afgezocht en hebben over nagedacht om dat te gaan doen. Ik heb het over Voodoo Village. Hè.
3: Ja, wel, het is zo. Ik ga niet naar Grimbergen, maar ik ga wel naar Grimbergen.
0: Wacht, mijn aardrijkskunde is. Oké, ligt dat in de buurt? Nee, dat zou wel vreemd zijn, hè?
3: Nee, helemaal niet. Helemaal niet. Dat ligt in Oost-Vlaanderen en daar is nu gewoon kermis.
0: Ah ja, oké. Maar dat is ook heel tof. Hey, jullie hebben heel toffe goede weekendplannen en een goede week. Meteen van Frankrijk op café, naar Gembergen, naar de kermis. Ach, zeg, we gaan er gewoon een plaat aan plakken die het gewoon toch beter gaat maken. Shoot.
3: Wacht, dat was weer Dirty Cash van Pauza.
0: Zeker, gaan we doen. Pauza speelt wel op Voodoo Village, moest je toch nog bedenken. Ik denk dat er nog een paar dagtickets zijn trouwens.
3: Ah ja,
2: misschien volgend jaar. Ja.
3: Ik ben trouwens Gembergen.
0: Goed, ik wens jullie heel veel plezier. Merci om even te bellen en een heel fijn weekend. Doei!
2: Ja.

Dua Lipa and Tonight. Speelt op 31 oktober in de Fuse. En ik heb nog een kleine tip, want als je dan toch al in Brussel bent en je hebt zin om twee feestjes te combineren, dat kan. Er is nog een heel cool, grellig Halloween-feestje aan de gang dan. Want Hangar, die doet naar jaarlijkse traditie ook altijd een dikke rave in Brussel Gate. En ze hebben nieuwe namen aangekondigd. Jungle, de band, maar dan geen band. Maar ze gaan wel een DJ-set doen. Moxie, ook nog aangekondigd, samen met Justin J. En ik ga er zelf ook nog spelen. Sea, al ongekondigd, aangekondigd waren al Coma, Laura Violi. En de tickets, die zijn al live.

is nieuw. Het is een verrassende collab tussen Barry Against Women en Sammy Virgie, deze Madonna. En open air season is nog steeds very much on. Want vorige week zaterdag, 19 september, dan speelt the one and only big guy Solomon op Hangar. Hij gaat dat doen voor het Koninklijke Paleis. En er zijn ook nog tickets. Dat is ook gewoon via de website hangar.be.

0: Yes, Listen Festival is back, baby. En hoe? Feesten, 24 uur lang. Je kan dat doen met één ticket op 15 locaties in Brussel. Met echt wel een dikke line-up. Heel wat Belgische namen, maar ook wat internationale clippers. Onder andere Angel D-Light, Left the Early Bird, Babber en DC Noises, ook van de partij. Faisal, MCRT, Miss Bashville, Laura Violi, Maraschino. De line-up die is volledig klaar, out and about. En de tickets die zijn ook al verkrijgbaar via listenfestival.be. En ze zijn daar vooral al heel erg aan het aftellen bij Listen.
1: Hey, met Lucas van Listen Festival hier. Op zaterdag 21 november vieren we de 10e editie van ons festival in Brussel met een nieuwe formule. Eén ticket geeft je daarbij 24 uur lang toegang tot alle 15 locaties van het festival. En daar zitten ook dit jaar weer enkele unieke venues bij. Zo gaan we naar de 4 grootste stations in Brussel, maar ook clubs zoals Fuse, C12 en Blur zitten in het parcours. En zoals elk jaar hebben we ook weer een aantal fantastische artiesten uitgenodigd om ons te komen vervoegen, met onder andere Tiga.
0: Yes, deze Tiga die is er ook bij op 21 november. Dit is Mind Dimension 2.

0: Yes, het is feesten geblazen. Ze zijn nu al eventjes bezig. De dansen die zijn al opgewarmd ondertussen op Voodoo Village Festival. Morgen ook nog feest, overmorgen ook nog feest. Het is een heel fijn, mooi festival in Grimbergen. Het is een heel mooie line-up. En waar ik heel erg blij om ben, is dat er ook heel wat Belgen represent zijn op dat festival dat weekend. Alicia Besgo, onder andere Mi Amor, Helena Lauwaert, Maxi Meraki, Stanislava, Tori Ann. Ook zot veel vrouwen trouwens die ik net heb opgenoemd. Woehoe! Maar er zijn ook mannen, Sam en Ashna. Vorig jaar hebben ze dat ook al eens een keertje gedaan, Voodoo Village Festival. Dat was goed en daarom zijn ze dus terug. Ze zijn gisteren ook trouwens eventjes al op prospectie geweest.
1: Vorig jaar, eerste keer Forest Stage. Ik ben daar letterlijk verliefd op geworden. Terugkeren, met een closing, ja, dat is letterlijk bangelijk. Ik kijk er mega hard naar uit.
2: Ik ook.
0: Ja, morgen Sam en Ashna back-to-back op Voodoo Village. En Sam heeft net de nieuwe remix uitgemaakt van Route 94. Dit is Forget the Girl.

heb nog een banger voor jou. Hit van de naald en vooral nog niet uit. Het is nieuwe muziek van het Hasseltse Retype. En ze gaan release op een eigen label Reset. En voor de eerste keer ooit, er is Feel the House. Studio.

0: Radio Brussel.
1: Het is 9 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. Er waren de voorbije zomer opvallend minder bestuivende insecten. Dat blijkt uit waarnemingen van Natuurpunt. De natte junimaand en daarna de lange periode van droogte waren niet gunstig voor de diertjes. Zo waren er bijvoorbeeld veel minder zweefvliegen. En dat heeft gevolgen voor de planten, maar ook voor de economie. Dat zegt Wim Verachtert van Natuurpunt.
2: Bestuivende insecten die spelen eigenlijk een hele belangrijke rol in de natuur. Dat is de smeerolie in de natuur, zeg maar. Het proces van de bestuiving van planten, dat is eigenlijk ook economisch een heel belangrijk proces. Dus als er minder zweefvliegen zijn, dan is dat bijvoorbeeld ook voor fruittelers geen goed nieuws.
1: Er waren de afgelopen zomer ook opvallend minder wespen. CD&V-voorzitter Sami Mehdi noemt de houding van N-VA over de 13 studenten uit Gaza beschamend. De jonge vrouwen en mannen hebben de toelating van een Belgische universiteit om naar ons land te komen voor een studie of onderzoek, maar in de federale regering weigeren N-VA en MR een evacuatie. Minister van Buitenlandse Zaken en vicepremier Prévot van Les Engagés beschuldigt N-VA van chantage. En ook bij CD&V is er geen begrip. Dat zei Sami Mehdi in de afspraak op vrijdag.
3: Ik begrijp niet op welke manier, terwijl er problemen zijn met illegale migratie, die allemaal opgelost zouden moeten worden, dat men zich vastbijt in een dossier waar 13 jongens en meisjes die hier zouden komen studeren legaal, dat die worden tegengehouden. Het argument dat men dan gebruikt om te zeggen we zijn bang dat er dan een toestroom is van andere Palestijnen, is toch heel vreemd van een partij die nog niet zo lang geleden heel wat Syriërs heeft laten overkomen, omdat we toen de christelijke Syriërs moesten beschermen van IS.
1: De eerste Nederlanders die betrokken waren bij het zware busongeval gisteren in Zwitserland kunnen dit weekend al terug naar huis. Dat zegt de Nederlandse alarmcentrale Eurocross, die de patiënten zal begeleiden tijdens de repatriëring. Bij het ongeval met de Nederlandse reisbus vielen 5 doden en 40 mensen zijn gewond geraakt. Het is nog niet duidelijk wat daar precies is gebeurd. De reisorganisatie heeft wel contact gehad met de chauffeur die lichtgewond is geraakt. Je hoort directeur Arjan Koster.
4: De man is enorm aangedaan en dan is het niet het moment om de chauffeur te gaan ondervragen. Joh, wat is er nu gebeurd? Dat komt later. De lokale autoriteiten doen daar onderzoek naar. Dat doen ze zeer grondig, zeer secuur. En die moeten hun werk laten doen en die moeten uitzoeken wat er uiteindelijk de oorzaak is geweest. Dat is nu te vroeg voor om daar iets zinnigs over te zeggen.
1: Volgens de Zwitserse politie waren er geen andere voertuigen betrokken bij het ongeval. Er waren wel wegwerkzaamheden aan de gang. In het voetbal speelt Anderlecht vanavond op bezoek bij KV Mechelen. De nummer 11 tegen nummer 15 in de stand is dat. De wedstrijd is zowat een kwartier aan de gang. Het staat daar nog 0-0. Vanavond bewolkt met enkele buien in het centrum en het oosten. Vannacht droog, kans op nevel en mist en tot 13 graden. Morgen begint grijs met nevel of mist, mogelijk wat motregen. Na de middag zon en wolken blijft droog, temperaturen tot 22 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Valerie Wijnands.
6: In 6e versnelling vanaf nu, want we gaan vooruit gaan met DJ Furex. Jawel, maar ook met Kiki, Ila Oaks en de nieuwe van Maupi, Gezellie.
5: Je luistert naar
7: Studio Brussel. Life is music.

Morgen represent. Op Voodoo Village, de trendskoning Young Marco. Het nieuwe album van Amelie Lens is al een weekje oud. Aura. Dat heeft ze heel hard gevierd. Daar moest natuurlijk een heel grote release party bij. Heeft ze gevierd aan het KWSKA en de trappen daar. Dat heb je misschien ook zien passeren op onze socials van Studio Brussel. En waarop dat album is dit Drift Away. 6:06. Het mag. Gast erop. Eindelijk weekend, jongens. Drift Away.

0: Amelie Lens, Drift Away.
1: Drift Away.
0: En van de ene Techno Queen ga ik graag naar de andere. Naar Amber Bros, want ze heeft een nieuwe track uit met Juliet Fox. En vanavond geeft ze een feest in haar thuisstad Leuven. Een gratis feest zelfs op de Oude Markt in Leuven. Dus als je nog geen plannen hebt en je bent in de buurt of je bent totaal niet in de buurt, ik zou zeggen go. Daarna heb ik ook nog de nieuwe van Marlon Hofstad voor je klaarstaan. En Eli Oaks. Dus is het goed hier bij ons.

0: Festival. Nieuw dit jaar is dat ze niet meer 3 dagen doen, maar wel dus nog maar 1 dag. Maar dat gaat knallen worden.
1: Hey, Esther hier van Full Circle. Bij deze nodig ik je super graag uit op Full Circle Antwerpen, dat dit jaar doorgaat op 10 november. Dat is de dag voor de Nationale Feestdag van 11 november. En we hebben echt weer super vette locaties in het programma staan. We gaan bijvoorbeeld een feestje bouwen in het Mas, de Single, Zaal Athena en op zeer unieke locaties zoals het Schoonverdiep in het Stadhuis en in de garage van Trix. Maar ook onze geweldige Antwerpse clubs zijn weer van de partij. We doen een feest in Traum, Ampère, Icon, de Studio, Club Vaag. En onze line-up is uiteraard weer 100% Belgisch. Dus laat je verrassen door nieuw en oud Belgisch talent.
0: En wij hosten ook weer onze eigen Oenstage op toch wel een van de mooiste locaties die avond. Het Centraal Station met op de line-up DJ IP, Jack & My, Boy & Girl, Jeff Nice, ik ga back-to-back met Mirage, een regular, Billy en Knijs, die staan er ook nog op. En niet op onze line-up, ik bedoel die van Oens, maar wel op de line-up van Full Circle te vinden. Deze heerlijke DJ Furex.

volgende week zondag, dan is het een van de mooiste zondagen die je kan hebben in Brussel. Want dan is het Car Free Sunday. Dat betekent geen auto's in de binnenstad, maar ook gratis events al over Brussel. En deze namiddag aangekondigd, deze Another. Natuurlijk ook wel een eten.

24 november, dan keert ze terug. Ze stond eerder al in de tunnels bij Hangar. Maar deze keer bigger and better at Gare Maritime voor een 5 uur lange rave. Ze kan dat, ze heeft dat al vaker gedaan. En dat is iets waar je wilt bij zijn. Maar slecht nieuws, want de regular tickets zijn al uitverkocht. Dus enkel nog de dure VIP's en de duurdere tickets voor Kiki.

De Kiki remix van Romy and Love Who You Love. Vandaag, morgen en overmorgen, dan is er nog Voodoo Village Festival. Dan is het feest in het bos en aan het kasteel van Grimbergen. En daarom, voor de gelegenheid, krijg je nu 3 artiesten van op die line-up om je misschien toch nog een klein beetje show te maken om te gaan dansen. Het is de laatste keer. Dan ga je weer moeten wachten tot Horst, tot Extrema, tot mij. En dat is nog even, hè. Dagtickets zijn er nog. De combi-tickets, die zijn uitverkocht.

Village. Ik heb er nog twee voor jou. Zo meteen krijg je Arbat de Vintage Culture. Niet Arbat die gaat spelen, maar wel Vintage Culture. En ook een tip van mij voor jou, Sam Alfred.

Vintage Culture morgen op Voedervillage. Heerlijke collab met Arbat, deze She The Last One. Zowel DJ Heartstring als DJ Swim die stonden dit jaar op Paradise City. Het zijn twee topsets en allemaal samen goede artiesten. Maar samen maken ze ook echt heel good stuff. Zoals deze Forever bijvoorbeeld.

Swim Forever. Vriendjes, ik heb nog twee heerlijke setjes klaarstaan om je verder de avond en de nacht in te duwen. Na 11, dan krijg je een hard techno set van een van de headliners van Fuse. Dat is Alt-8. Dat schrijf je Alt met een 8 aan achter. Alt-8. En zometeen na het nieuws van 10 krijg je ook een set van de Nederlander Frankie Rizzardo. Die is aanwezig en present op Voodoo Village Festival. Dus je zit goed hier nog bij ons.

0: CJ Boland en Camarc Shield speelt trouwens volgende week op de season opening in de Traumclub in Antwerpen. Deze CJ Boland. Hey, blijf hangen, want straks na 10 uur dan krijg je Frankie Rizzardo. Keep tuning.
1: Leven we binnenkort in een narco-staat?
2: Nederland en België zijn productiehubs.
1: Ik ben Rudy Franks en samen met Sinan Chan volg ik de drugsoorlog van in Colombia tot in onze havens.
3: Je moet nu even omdraaien, mijn collega's gaan nu boeien.
1: Drugskartels, corruptie, extreem geweld en het front ligt in onze eigen achtertuin.
4: Drugsdelta, elke dinsdag op VRT Canvas. De strafste docus, een hele maand lang. VRT Documenia op VRT Max.
5: Brussel. 10 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. De kans dat er nog meer mensen in ons land besmet zijn met het West-Nijl-virus is groot, maar gelukkig worden weinig mensen er ziek van. Dat zegt het departement Zorg, nu er wellicht 5 mensen besmet zijn geraakt in de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant, van wie er 1 in het ziekenhuis ligt. Het virus wordt verspreid door muggen. 80% van de mensen voelt er niets van, maar het kan gevaarlijk zijn als je een zwakke gezondheid hebt. En er is geen vaccin, zegt Carine Moijkens van het departement Zorg.
6: Nee, wanneer mensen ziek worden, dan gaan wij ze uiteraard behandelen voor de ziekte die ze hebben. De zwaarste problematiek, de neurologische, kan bijvoorbeeld een hersenvliesontsteking zijn. Dan gaan we die uiteraard wel laten behandelen. Zeker s'avonds, bij valavond, bij schemering, komen die muggen naar buiten. Draag lange mouwen, bescherm u eventueel met een bepaald product. Wees alert op dat er een besmette mug kan rondvliegen in uw buurt en u inderdaad kan steken.
5: Er waren de afgelopen zomer opvallend minder bestuivende insecten. Dat blijkt uit waarnemingen van Natuurpunt. De natte junimaand en daarna de lange periode van droogte waren niet gunstig voor de diertjes. Zo waren er veel minder zweefvliegen, die voor het bestuiven van fruitbloesems belangrijk zijn. En ook wespen waren er veel minder. Die vinden we vaak hinderlijk, maar ook zij zijn belangrijk, zegt Wim Verachtert van Natuurpunt.
7: Minder wespen, dat lijkt op het eerste zicht leuk, maar is het eigenlijk toch niet, want die wespen die jagen ook op andere insecten. Die verorberen bijvoorbeeld in de lente ook heel veel bladluizen. En bladluizen vinden we ook niet leuk. En die dragen ook bij aan de bestuiving van planten. Dus wespen hebben wel degelijk hun nut.
5: Het meest waargenomen insect deze zomer was de Atalanta of admiraalvlinder. Te herkennen aan zijn uniform in zwart, oranje en wit. De eerste Nederlanders die betrokken waren bij het zware busongeval gisteren in Zwitserland kunnen dit weekend al terug naar huis. Dat zegt de Nederlandse alarmcentrale Eurocross die de patiënten zal begeleiden. Bij het ongeval met de Nederlandse reisbus vielen 5 doden, 40 mensen zijn gewond geraakt. Het is nog niet duidelijk wat daar precies is gebeurd. De reisorganisatie heeft wel contact gehad met de chauffeur die lichtgewond is. Door directeur Arjan Koster.
8: De man is enorm aangedaan en dan is het niet het moment om de chauffeur te gaan ondervragen, joh, wat is er nu gebeurd? Dat komt later. De lokale autoriteiten doen daar onderzoek naar. Dat doen ze zeer grondig, zeer secuur. En die moeten hun werk laten doen en die moeten uitzoeken wat er uiteindelijk de oorzaak is geweest. Dat is nu te vroeg voor om daar iets zinnigs over te zeggen.
5: En volgens de Zwitserse politie waren er geen andere voertuigen betrokken bij het ongeval. Er waren wel wegwerkzaamheden aan de gang. Sport in Canada heeft Remco Evenepoel de grote prijs van Quebec gewonnen. In een sprint met 2 haalde hij het voor de Italiaan Giulio Ciccone. Voor Evenepoel is het een uitstekend begin van zijn Canadese trip. De hoogtepunt is het WK over 2 weken. In de hoogste voetbalklasse ontvangt KV Mechelen Anderlecht de nummer 15 tegen de nummer 11 in de stand. Glenn Martens in de tweede helft. Hoe staat het daar?
9: Nog altijd 0-1 voor Anderlecht na een teleurstellende eerste helft waarin dat Paarswit echt wel de bal kreeg van KV Mechelen. Er iets te weinig mee deed. Weinig concreet doelgevaar kon creëren tot het einde van die eerste helft. Dan was er plots een versnelling bij Paarswit en fraai afgewerkt door Bente Jepp. Goed voor de 0-1. KV Mechelen is offensief onmondig. Ook in het begin van die tweede helft. Anderlecht krijgt opnieuw de bal van de thuisploeg. Maar opnieuw, net als in die eerste helft, is het moeilijk om tot kansen te komen. En zo na een uur voetballen dus de 0-1 voorsprong voor Anderlecht op het veld van KV Mechelen.
5: Dank je, Glenn. En op het EK basketbal 3-3 in Antwerpen hebben de Belgische vrouwen zich geplaatst voor de kwartfinales. In een tweede groepswedstrijd versloegen ze Polen met 15-18. Vannacht droog met opklaringen, kans op nevel en mist en tot 12 graden. Morgen begint grijs met nevel of mist, mogelijk wat motregen. Vanaf de middag zon en wolken, blijft droog bij temperaturen tot 23 graden. Meer op vrtnieuws.be.
10: Studio Brussel. Valerie Wijnands. Ons in haar.
0: Normaal zit hij in Ibiza voor zijn residency, maar vanavond speelt hij op Voodoo Village. Maar eerst hier nog voor jou op Oens Invites. Dit is Frankie Rizzardo.
10: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.

geluisterd naar Frankie Rizzardo hier bij Uns Invite. Hij draait al eventjes mee in de scene, maar 2026 is wel zijn jaar. Hij speelde onder andere op Coachella. Hij heeft een dikke hit te pakken met Shinjuku. Hij speelt al enkele jaren op Extreme Outdoor en is dit jaar gepromoveerd naar de main stage. Hij heeft een residency op Ibiza en dit weekend staat hij again in België op Voodoo Village Festival. Een van de gezelligste Nederlanders die ik ken. En hier en nu gewoon bij jou op de radio. Er is Uns Invite met Frankie Rizzardo.

Frankie Rizzardo hier bij ons Invite. Vorige week zat hij nog ergens in de middle op de desert, op Burning Man. Daar speelde hij blijkbaar een back-to-back met Michael Bibi. Maar vanavond speelt hij weer solo in de middle of Grimbergen op Voodoo Village Festival. Deze Frankie Rizzardo. Ons Invite.

0: Studio Brussel. Het is 11 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaprechts. In Normandië is vanavond een trein ontspoord op de verbinding tussen Rouen en Caen. Eén wagon is gekanteld, vier wagons gingen uit de sporen. Volgens de Franse minister van Transport zijn 44 mensen gewond geraakt. Er zaten zowat 180 passagiers in de trein. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Volgens Franse media zou de trein mogelijk een object op de sporen hebben geraakt. Er waren de afgelopen zomer opvallend minder bestuivende insecten. Dat blijkt uit waarnemingen van Natuurpunt. De natte junimaand en daarna de lange periode van droogte waren niet gunstig voor de diertjes. Zo waren er veel minder zweefvliegen. Die zijn belangrijk voor het bestuiven van fruitbloesems. En ook wespen waren er veel minder. Die vinden we vaak hinderlijk, maar ook zij zijn belangrijk, zegt Wim Verachtert van Natuurpunt.
1: Minder wespen, dat lijkt op het eerste zicht leuk, maar is het eigenlijk toch niet, want die wespen die jagen ook op andere insecten. Die verorberen bijvoorbeeld in de lente ook heel veel bladluizen. En bladluizen vinden we ook niet leuk. En die dragen ook bij aan de bestuiving van planten. Dus wespen hebben wel degelijk hun nut.
0: Het meest waargenomen insect deze zomer was de Atalanta of admiraal vlinder. Te herkennen aan zijn uniform in zwart, oranje en wit. Sport in de hoogste voetbalklasse heeft Anderlecht met 0-1 gewonnen op het veld van KV Mechelen. Het verslag dat geef ik over een uurtje, dat is er nog niet. In het wielrennen heeft Remco Evenepoel de grote prijs van Quebec gewonnen in Canada. In een sprint met twee haalde Evenepoel het van de Italiaan Giulio Ciccone. Voor Evenepoel een uitstekend begin van zijn Canadese trip. Die eindigt met het WK wielrennen over twee weken.
2: Het was moeilijk om in te schatten of ik echt goed was of niet. Uiteindelijk win ik, dus ik kan niet klagen. Maar ik denk dat er wel nog wat bij moet richting het WK. Maar ik ben tevreden dat ik heb kunnen winnen. En uiteindelijk wist ik ook dat ik niet per se alleen moest binnenkomen. Heb ik ook vooraf gezegd, een sprint. Mijn kleine groep zou ideaal zijn. Het was ook heel hard wind tegen op de laatste anderhalve kilometer. Dus dat was ook een beetje nadelig. Maar uiteindelijk, winnen is belangrijk. Dus het is heel tevreden.
0: Het weer vannacht droog met opklaringen, kans op nevel en mist bij temperaturen tot 12 graden. Morgen eerst grijs met nevel of mist, mogelijk wat motregen. Vanaf de middag zon en wolken, blijft droog, temperaturen tot 23 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Hard techno-fans opgelet, want dat is in de Fuse te doen vanavond. Alt-8, die gaat daar headlinen, maar eerst speelt hij hier nog een setje voor jou tijdens Ons in Vibes.
4: Studio Brussel. Life is music.
5: Hello and good evening everyone. It's Alt-8 here. In a little while you'll be able to listen to a set that I'm playing here at Studio Brussel. This will be a little warm-up for my set this

0: Hi, I am from Trivial, and my favorite Kunz Atom is Traffic by Tiesto.
1: Altijd was een uur lang voor jou in de mix. Helemaal opgewarmd voor zijn Fuse set straks. En we duiken de nacht in. Nog tot 3 uur, de beste beats.

0: Radio Brussel.
1: Het is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schabrich. CD&V-voorzitter Sami Mehdi noemt de houding van N-VA over de 13 studenten uit Gaza beschamend. Zij hebben toelating van een Belgische universiteit om naar ons land te komen voor hun studie of onderzoek. Maar in de federale regering weigeren N-VA en MR een evacuatie. Minister van Buitenlandse Zaken en vicepremier Prévot van Les Engagés beschuldigt N-VA van chantage. En ook bij CD&V is er geen begrip, dat zei Sami Mehdi in de afspraak op vrijdag.
2: Ik begrijp niet op welke manier, terwijl dat er problemen zijn met illegale migratie, die allemaal opgelost zouden moeten worden, dat men zich vastbijt in een dossier waar 13 jongens en meisjes die hier zouden komen studeren legaal, dat die worden tegengehouden. Het argument dat men dan gebruikt om te zeggen we zijn bang dat er dan een toestroom is van andere Palestijnen, is toch heel vreemd van een partij die nog niet zo lang geleden heel wat Syriërs heeft laten overkomen, omdat we toen de christelijke Syriërs moesten beschermen van IS.
1: In Normandië is vanavond een trein ontspoord op de verbinding tussen Rouen en Caen. Eén wagon is gekanteld en 4 wagons gingen uit de sporen. Volgens de Franse minister van Transport zijn 44 mensen gewond geraakt, van wie er 1 in kritieke toestand is. Er zaten zowat 180 passagiers in de trein. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Volgens Franse media zou de trein mogelijk een object op de sporen hebben geraakt. Sport in het voetbal heeft Anderlecht met 0-1 gewonnen op het veld van KV Mechelen. Een verslag van Glenn Martens.
3: Een zuinige en vooral moeizame zege voor Anderlecht dat opnieuw niet wankelde. De bezoekers hadden wel het meeste balbezit, maar voetbalde te traag om echt gevaarlijk te zijn. 0-0 halfweg leek logisch tot Paarswit op slag van Respot versnelde en Bentayeb aan de eerste paal de 0-1 binnenduwde. Ook na de pauze leverde het vele balbezit van Anderlecht nauwelijks iets op. Mechelen bleef zo in de wedstrijd en kwam in het slot zelfs dicht bij de gelijkmaker, maar Kozeman stond pal. 0-1 dus, voor Anderlecht een broodnodige zege. KV Mechelen blijft met 2 op 18 hangen in de kelder van het klassement.
1: Ja, en Anderlecht springt naar de 7e plaats. Doelman Colin Kozemans is tevreden.
4: Ik denk goede eerste helft gespeeld. Terecht doelpunt gemaakt net voor rust. En dan, eerlijkheidshalve, tweede helft was iets minder academisch. Mechelen ging ook opportunistischer spelen. En zoals gezegd, 3 punten het belangrijkste.
1: In het wielrennen heeft Remco Evenepoel de grote prijs van Quebec gewonnen. In een sprint met 2 haalde Evenepoel het van de Italiaan Giulio Ciccone. Voor Evenepoel is het een uitstekend begin van zijn Canadese trip. Die eindigt met het WK over 2 weken.
5: Het was moeilijk om in te schatten of ik echt goed was of niet. Uiteindelijk win ik, dus ik kan niet klagen. Maar ik denk dat er wel nog wat bij moet richting het WK. Maar ik ben tevreden dat ik heb kunnen winnen. En uiteindelijk wist ik ook dat ik niet per se alleen moest binnenkomen. Heb ik ook vooraf gezegd. Een sprint met een kleine groep is zou ideaal zijn. Het was ook heel hard wind tegen op de laatste 1,5 kilometer. Dus dat was ook een beetje nadelig. Maar uiteindelijk, winnen is belangrijk. Dus heel tevreden.
6: Der geht an Jappe den Dievel aus België.
1: Jappe den Dievel uit Oostkamp in West-Vlaanderen is tweede geworden in de prestigieuze internationale muziekwedstrijd in München voor Fagot. Den Dievel 22 kreeg ook de publieksprijs. Een impressie uit het concerto van Von Weber.

0: Vannacht is het droog met opklaringen, kans op nevel en mist en tot 12 graden. En morgen begint grijs met nevel of mist, mogelijk wat motregen. Vanaf de middag zon en wolken, blijft droog bij temperaturen tot 23 graden. Zondag is het zwaar bewolkt met regen en buien en dan nog tot 21 graden. Zo vrijdag 11 september zit erop, een goede nacht.
1: Studio Brussel. The party never stops.

0: Brussel.
1: Het is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In Normandië is vrijdagavond een trein ontspoord op de verbinding tussen Rouen en Caen. 1 wagon is gekanteld, 4 wagons gingen uit de sporen. Volgens de Franse minister van Transport zijn er 44 mensen gewond geraakt en er zaten zowat 180 passagiers in de trein. Volgens de Franse media zou die trein mogelijk een object op de sporen hebben geraakt. Saoedi-Arabië heeft een oliepijpleiding moeten sluiten nadat die was geraakt door projectielen, vermoedelijk drones. Op satellietbeelden zijn rookwolken te zien en er zouden ook verschillende gewonden zijn. Volgens de Saoedische autoriteiten kwamen die drones vanuit Irak. Mogelijk zitten milities die banden hebben met Iran achter de aanval. Eerder deze week al hebben Houthi-rebellen in Jemen steden en energieinfrastructuur in Saoedi-Arabië aangevallen. Ook zij krijgen steun van Iran. Op de US Open Tennis heeft de Duitser Alexander Zverev zich geplaatst voor de finale. Hij versloeg de Rus Karen Khachanov in 3 sets. Vannacht wordt de andere halve finale tussen Ben Shelton en Francis Tiafoe ook nog gespeeld. En in het voetbal heeft Anderlecht gisteravond met 0-1 gewonnen op het veld van KV Mechelen. Ben Tayeb scoorde het enige doelpunt net voor de rust. In het klassement springt Anderlecht voorlopig naar de 7e plaats. KV Mechelen blijft 15e met maar 2 punten. De ploeg heeft wel nog vertrouwen in trainer Fred van der Biest. Dat zegt toch KV Mechelen-speler Myron van Brederode.
2: Tuurlijk, hij heeft ook veel vertrouwen in ons. En we hebben het vorig jaar heel goed gedaan. We kunnen blijven praten over vorig jaar. Het gaat nu om dit jaar in ieder geval. Het is dit jaar minder, maar zodra we een keer 3 punten gaan pakken, gaat de sfeer beter erin zitten en gaan we als team denk ik ook beter voetballen.
1: Vannacht is het droog met opklaringen, kans op nevel en mist ook. Temperaturen rond 12 graden. De dag begint dan grijs met nevel en mist en mogelijk ook wat motregen. Later krijgen we dan zon en wolken en blijft het voor de rest van de dag droog met maximaal tot 23 graden. Zondag zwaar bewolkt, regen en buien en iets frisser, 21 graden dan. Ik wens je nog een fijne nacht en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.